0: lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra, wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen, met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

groeien in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim €1,2 miljoen in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Bernard Flack. You know they all got some.
1: Ondernemerschap,
2: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

gaat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties willen laten zien dat hun missiemodel en dus hun businessmodel werkt. En daarom is hun impact net zo concreet, meetbaar en onafhankelijk aantoonbaar als hun winst- en verliesrekening. Bij de meeste organisaties is impact gevoelsmatig. Er zijn ambities, er zijn anekdotes en er is een MVO-rapport met paragrafen over onze inzet. Maar wat er meestal niet is, zijn de harde cijfers. Hoeveel CO2 heb je vermeden? Hoeveel water bespaard? Hoeveel mensen werken meetbaar onder betere voorwaarden? Hoeveel wegwerpflesjes zijn er bespaard? En hoeveel pesticiden zijn er niet ingezet? En bij wie kun je dat eigenlijk onafhankelijk laten checken? En wat is het verschil ten opzichte van vorig jaar? Impactgedreven organisaties weigeren in dat schemergebied te blijven. Ze meten op productniveau, op ketenniveau en op organisatieniveau. Ze laten daar waar het mogelijk is onafhankelijk verifiëren. En ze publiceren het, ook als de cijfers niet vleien. De winst is echter aanzienlijk en dat blijkt uit deze drie eenvoudige redenen waarom het werkt. Wat je meet bepaalt ook waarop je stuurt. Wie wekelijks naar omzet kijkt, stuurt op omzet. Wie maandelijks naar CO2 kijkt, stuurt op CO2. Concrete metingen bepalen wat een manager 's morgens in zijn dashboard ziet en dus wat hij prioriteert. 2. Geloofwaardigheid is een... 2. Het brengt geloofwaardigheid in een sceptische markt. Greenwashing verhalen halen wekelijks de pers. Wie meetbaar en aantoonbaar werkt, hoeft niet bang te zijn voor critici en toezichthouders. En als derde, het overtuigt de markt en je eigen organisatie. Een medewerker die op de website kan zien dat zijn werk dit jaar duizenden liters water heeft bespaard, ervaart de missie niet alleen als slogan, maar echt als optelsom. En belangrijk, dit is fundamenteel anders dan een MVO-verslag vol fraaie verhalen. Bij impactgedreven organisaties staat de impact op hetzelfde niveau als het financieel resultaat. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de organisaties die hier in Nederland al meer dan 10 jaar werk van maakt is Umeco. Twee oprichters uit de reclamewereld, Rob van den Dol en Stefan Zeilmaker, kwamen er in 2010 achter dat hun eigen lakens van katoen waren en dat katoen het meest vervuilende landbouwproduct op de aarde is. Een kwart van alle bestrijdingsmiddelen wereldwijd wordt gebruikt voor katoen. 10.000 liter water voor 1 kilo katoen. Wereldwijd is nog steeds minder dan 2% van al het katoen biologisch. Umeco begon als een duurzaam alternatief voor bed- en badgoed. En daarbij koos het bedrijf vanaf het begin voor een radicale meetbaarheid. Sinds 2012 publiceert Umeco jaarlijks het impactrapport. Op de website kan elke klant per product zien wat de aankoop heeft opgeleverd, uitgedrukt in vermeden water, vermeden CO2 en hectare land zonder pesticiden. Onafhankelijke certificeringen, Fairtrade en onder andere B Corp bevestigen dat het meten klopt. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2010 in Amsterdam. En het heeft een prachtig kantoor aan de Herengracht, waar ongeveer 30 medewerkers hard werken. Ze hebben ongeveer 7.500 klanten sinds de start. En ze zijn de Nederlandse marktleider in duurzaam beddengoed. Ze zijn inmiddels actief in 7 landen. Ze zijn B Corp gecertificeerd en hebben meerdere andere keurmerken op hun naam staan. En daarnaast, heel bijzonder, ontwikkelden ze de Umeco Open Organic Cotton Chain. Biologische katoenketen beschikbaar voor andere merken. We bellen met Rob van den Dol. Hij is de founder en CEO van Umeco. Hallo Rob.
2: Goeiedag.
1: Rob, jullie publiceren sinds 2012 een impactrapport, toen eigenlijk niemand dat nog deed. Wat doet het voor Umeco om jullie impact zo concreet te meten en ook te publiceren? En wat heb je er eigenlijk aan in de dagelijkse praktijk?
2: Ja, nou, voor ons is impact meten eigenlijk een basisvoorwaarde. Hygiëne. Wij meten in 7 impactpijlers. En we weten daarbij in detail wat CO2 van een katoenfontein overtrekt zet of een dekbed met eendendons bijvoorbeeld is. We meten de biologische grondstoffen, de fairtrade premies. We doen levenscyclusanalyses op heel veel verschillende ketens en grondstoffen. Due diligence, milieu. Meten is waardevol, maar vooral als het ook leidt tot beweging. Want als we zeggen dat herstel van biodiversiteit, waterkwaliteit en dat soort dingen heel belangrijk zijn, dan is het niet genoeg gewoon alleen maar KPI's te meten of een materiality assessment te doen, maar dat ze echt leiden tot keuzes in inkoop, materiaalgebruik, ketensamenwerkingen, investeringen. Want eerlijk gezegd, als ik gewoon naar onze cijfers kijk, ja, dan meten we heel veel, maar dan weet ik ook niet hoe een boer in India zijn leven ervaart, of hoe een rivier zich herstelt, hoe een gemeenschap verandert, hoe insecten en vogels kunnen terugkomen in een tijd van 10 jaar of zo. En dat is impact die bestaat, maar zich niet in een dashboard laat stoppen. Dus ik denk, de data helpt ons absoluut om richting te bepalen. Maar echte impact zien we in verhalen. En die zijn heel zelden goed kwantificeerbaar.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat aan de ene kant het meten heel belangrijk is, maar dat je aan de andere kant ook verhalen moet vertellen over de wereld waar je aan werkt.
2: Niet alleen verhalen vertellen, maar ook doorgaan als je weet dat iets nog niet te staven is met data.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed.
2: Wij weten bijvoorbeeld dat livelihood training van vrouwen ontzettend belangrijk is voor hun persoonlijke inkomens. Maar wij kunnen niet absorberen wat dat betekent als hun kinderen daarmee naar school kunnen gaan en zij daarmee zich uit de armoede weten te worstelen. Dat zijn geen impactcijfers die we meten. We zitten in een soort tunnelvisie over CO2-meting en recycling, terwijl het gaat over iets veel anders. Dat gaat over, en we zijn bezig met slechte grondstoffen, slechte productie, slechte levensduur. En de data die we meten zijn op dit moment totaal onvoldoende om gewoon echt een maatschappelijk impact te meten. Als we CO2 meten, dan zegt dat niet zoveel.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed. Dus wat ik uit jouw verhaal haal en uit dit moment, is dat je aan de ene kant dus heel expliciet meet om te weten en ook te rapporteren. Ja. Maar dat je tegelijkertijd ook heel bewust bent dat je nog lang niet alles kunt meten. En dat je dus ook kan sturen op verhalen die nog moeten komen. Dankjewel Rob. Fijn dat je wilde bijdragen. En doorgaan met de wereld die je wil creëren.
2: Zo is dat.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel jongens.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten, want het meten van impact begint niet met een dashboard, maar bij een eigen keuze. Kies 1 meetbare claim. Niet meteen 4 of 10, gewoon 1. Wat is de belangrijkste impact die ik vandaag kan maken? Druk hem uit in een eenheid die een buitenstaander binnen 10 seconden begrijpt. Liters water, kilo's plastic, de tonnen CO2 of het aantal mensen dat geholpen is. Hang dat getal deze week meteen in je kantoor. 2. Behandel die ene claim deze maand zoals je je omzet behandelt. Zet hem op de agenda van je eerstvolgende MT. 1 regel in de rapportage, 1 getal per maand. Net als bij omzet, niet elke keer een hele jaarverslag doornemen, maar meteen aan de slag met dit ene cijfer. En als 3, laat je claims eens checken door iemand die er niet voor wordt betaald. Iemand uit je netwerk, een student of een vriend met cijferverstand. Niet voor de PR, maar gewoon voor jezelf. Klopt dit en zouden we erop kunnen rapporteren? Het zijn 3 simpele stappen om in beweging te komen. Wil je dat klanten, medewerkers en investeerders je impact serieus nemen? Dan moet je die impact net zo serieus nemen als je omzet. Meten en rapporteren. De stap voor morgenochtend. Schrijf op 1 regel de belangrijkste impactclaim van jouw organisatie. Met het bijbehorende getal. 1 regel, 1 getal. Als het niet op 1 regel past, dan ben je er simpelweg gewoon nog niet. Hang die regel op een beeldscherm en ga er de komende week mee aan de slag. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren, meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Veel bedrijven zijn al verder met toekomstig bestendig ondernemen dan ze zelf denken, maar lopen vast op aantoonbaarheid zodra klanten en aanbestedingen daarom vragen. Deze aflevering van Let's Talk Business gaat over grip, timing en waarom certificering pas waarde krijgt als het volgt op wat je al goed doet. Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic, is in de studio samen met Elise Vonk, oprichter van Vonk, Sprankelend MVO.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Patrick, hoe ben je gekomen bij dit bedrijf? Want het bestaat een jaar of 6 inmiddels.
8: We zijn 6 jaar geleden begonnen, ja. En ik heb een aantal bedrijven hiervoor gehad. Ik heb ook in de corporate wereld gewerkt, in de softwarewereld. Waarbij mijn persoonlijke, ja, hoe moet je het zeggen, zoektocht naar wat ik zinvol vond, begon eigenlijk in het corporate leven. Dat ik dacht van ja, ben ik nou eigenlijk wel goed bezig om de wereld een beetje beter achter me te laten?
7: En waar komt die, dat is toch een intrinsieke motivatie, denk ik, waar komt die vandaan?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. Waar komt dat vandaan? Ik denk als je veel in corporate omgevingen zit, dat je je erg afsluit voor ja, waar je echt mee bezig zou willen zijn. En ik heb toen een keer, denk ik, bij een paar ja, gesprekken wel gedacht van ja, dit voelt niet goed. Hè? Dat een borrelend gevoel van ik ben met iets bezig wat eigenlijk tegenstrijdig is aan mijn gevoel, maar ik kon het niet duiden. En dat heeft zich langzamerhand, en dat is jaren, dus iets van jaren, En over de jaren kwam het eerst van, oké, ik ga bijvoorbeeld klanten beter informeren. Daar ben ik mijn eerste bedrijf hiervoor mee begonnen. En ook binnen dat bedrijf, want dat was een best leuk lopend bedrijf, voelde ik me op een gegeven moment nog steeds dat gevoel.
9: Maar dat is wel bijzonder, want je hebt al een goed lopend bedrijf. Dus je een stukje inkomenszekerheid laat je dan ook los.
8: Ja, dat klopt. En dat is wel grappig dat je het zo zegt, want dat heb ik eigenlijk tot nooit zo beseft.
9: Is dat dan gewoon de drijfveer, maar ook wel het vertrouwen in jezelf als ondernemer, dat je denkt van nou, dit komt wel goed?
8: Nou, dat is, denk het wel. En ik heb altijd het gevoel dat altijd alles goed komt. Dat mijn vrouw vindt dat ook wel zoiets van
9: iets te optimistisch. Die man.
8: Maar ja, dat is wel de instelling die ik heb. Ja, ik heb wel natuurlijk, als je opgroeit, maak je van alles mee. Dus je bent met van alles bezig. Maar op een of andere manier kwam het altijd goed. Dus als ik bijvoorbeeld, de fiets van mijn broertje kapot fietste. Dat gebeurde wel eens. Nou, dan moet je dat terugbetalen. Nou, dan denk je, waar doe je dat van?
9: Wist je dit allemaal, Elise?
10: Nee, het is nieuw.
8: Ja, maar dat soort dingen. Ik denk dat ik opgegroeid ben door ouders die dachten, doe gewoon de dingen die je denkt dat goed zijn. En dan komt het wel in orde. En dat is denk ik een beetje, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Dat is wel grappig dat je dat zo...
9: Inmiddels, want we duiken in Leicester Business altijd even terug in die historie. We horen zo meteen natuurlijk wel hoe dat verhaal ontstaan is. Mm-hmm. Maar inmiddels heb je Greenomatic en bedrijvenscan.nl.
8: Klopt.
9: En die dus ook eigenlijk waar we het hele uur over gaan hebben. Want het gaat natuurlijk over, je hebt een column geschreven. Dat is eigenlijk de aanleiding dat je hier bent op duurzaam ondernemen. De stille prijs, want te laat beginnen met certificering. Met andere woorden, het was ooit een keer vrijblijvend om duurzaam bezig te zijn, duurzaam te veranderen. Maar langzaam maar zeker ook door wetgeving, zoals bijvoorbeeld de CSRD, wordt er langzaam maar zeker van bedrijven gevraagd om aan te tonen dat je ook daadwerkelijk duurzaam bezig bent.
8: Ja.
9: Daar zijn certificeringen voor. We gaan vandaag een aantal certificeringen horen. En dan ga ik toch even ook op de stoel zitten van een luisteraar die denkt, oké, maar wat is dat allemaal?
8: Precies.
9: EcoVadis?
8: Ja, jij wil weten wat dat is.
9: In het kort. Ik heb hem hier staan hoor. Dus.
8: Ja. Nou, EcoVadis is gewoon een certificeringsinstantie die natuurlijk met name gericht op grotere bedrijven. Die dan vragen, ik probeer het in simpele termen te doen.
9: Mm-hmm.
8: Je wil natuurlijk iets kunnen aantonen hoe goed je bezig bent.
9: Ja, dus je levert een vragenlijst in?
8: Je levert een vragenlijst in. Dus stel, ik laat het even heel praktisch maken. Ik ben een bouwonderneming. En ik krijg de vraag van mijn grotere klant, waar ik onderaannemer ben. Wil jij EcoVadis? Wij willen eigenlijk dat je EcoVadis invult.
9: Want dat is eigenlijk de vraag die komt vanuit bedrijven of vanuit eigenlijk afnemers. Zoals het
8: ja, je kan het natuurlijk ook vanuit eigen intrinsieke motivatie doen. Maar dat zijn best wel kostbare processen. Zeg maar. Dus vaak is het op aanvraag van de klant.
9: Ja, precies. En dat is dan vier thema's. Milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek, duurzame inkoop.
8: Ja, dus moet je
9: en dan heb je scoren en medailles ook nog.
8: En, en je zal daar dus op een bepaalde scoren wil je klant waarschijnlijk wel zien. Hè? Dus als je dat invult, is natuurlijk even de vraag van, hoe heb ik al die data? Hoe hebben we hier überhaupt over nagedacht? Dus dat zijn allerlei dingen waar je waarschijnlijk nog niet even over na heb gedacht op dat moment als die vraag komt. Maar EcoVadis zelf is gewoon is een redelijke standaard certificering. Die hebben ook een portal. Dus daar kan je ook op in. En de onderwerpen waar je het net over hebt, die staan daarin en die moet je ook volgen. En daar word je dan op gescoord, inderdaad.
9: Dan hebben we nog de MVO, want we gaan straks natuurlijk verder uitlichten ook. De MVO prestatieladder. Onafhankelijk certificeerbare norm waarmee organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar en concreet maken. En daar hebben ze weer 5 niveaus.
8: Ja.
9: Zit daar heel veel verschil met EcoVadis? Of is dat echt specifiek wat dan de afnemer ook van je vraagt?
8: Ja, kijk, een MVO prestatieladder is denk ik wel iets anders. De EcoVadis zit meer in de keten. En MVO prestatieladder zit veel meer als jij als bedrijf zijnde ben je bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat is een iets andere insteek.
9: Dus die keten is eigenlijk wat dat betreft voor je omzet beter dan MVO.
8: Ja,
9: MVO is meer voor de buitenwacht, moet je het zo zeggen.
8: Ja, kijk, MVO is sowieso Nederlands, ik denk ook Belgisch.
10: Ja, Nederlands en België, niet internationaal.
8: Niet internationaal.
9: Precies.
8: En is ook wel iets meer gericht echt op de onderneming zelf. Natuurlijk, er zitten ook raakvlakken naar de keten toe. Maar je ziet ook wel, en ik denk dat dat, en dus niet zonder respect of disrespectvol naar MVO prestatieladden, maar dat is een stuk kleinere community, precies, laat ik het zo maar zeggen, dan Ecovadis. Ecovadis is echt wel internationaal en heel groot. En bijna iedereen die in een bepaalde sector zit, kan die wel een keer verwachten.
9: En die MVO prestatieladders heeft meerdere niveaus en drie pijlers. People, Planet, Profit. Nou, dat kent iedereen wel, dus die kunnen we lekker overslaan. En dan hebben we nog de B Corp. En dat is iets wat de afgelopen jaren voorbij gekomen is. Regelmatig in programma's hoor ik hele trotse bedrijven hier die het hebben over, het is ons gelukt. Ja. En het is zo'n enorme bakwerk om dat voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt.
8: Dus ze doen het.
9: Ja. Ja. Is dat dan nog een verschil met Ecovadis wat dat betreft?
8: Ja, ik denk van wel. Want je gaat. Maar ik denk dat zelfs Elise daar iets beter op kan antwoorden dan ik. Want die is daar veel meer bedreven in dan ik. Maar over het algemeen, zoals ik het zie, is dat B Corp veel meer vanuit een. Je probeert vanuit intrinsieke motivatie als bedrijf. Alle aspecten binnen en ook in je keten voor elkaar te krijgen. En het is ook meer een community waar je elkaar helpt. Hè, dus waar je als een ander ene B Corp werkt met de andere B Corp. En.
9: Dus eigenlijk kan je daar met elkaar een soort ecosysteem vormen.
8: Ja, ik denk dat wel de bedoeling is van B Corp. Ja. Ja.
9: Okay. Mooi. Nou, we gaan dan straks verder. We hebben nu de basis gelegd. Mm-hmm. En toch even over jullie samenwerking. Want je zei het net al, van jij bent Elise, jij bent vooral in dit soort onderwerpen helemaal thuis. Hè?
10: Ja, en wij kennen elkaar al een hele tijd. En Patrick is meer zeg maar de datakant. En ik denk dat ik meer de praktische kant ben. Echt de invulling met de klant. Hoe doe je dat nou? En hoe kom je dan aan die data? En wat betekent die data voor jou? En wat kun je ermee? En wat kun je er niet mee? Dat is denk ik mijn rol meer. En daar vullen we elkaar goed aan.
9: Nou, duidelijk. Daar gaan we het straks uiteraard natuurlijk over hebben. Jij zei al, Patrick, jij komt uit de corporate wereld. Mm-hmm. Waar je veel dus met data werkt al.
8: Ja. Ja, mijn rol was zeker bij. Ik heb ooit in de software compliance gezeten, een moeilijk woord. De meeste mensen zeggen dan software politie. Maar eigenlijk wat ik deed was naar grote klanten gaan en eerst hun contract snappen. Wat is het contract en onder welke voorwaarden heb je een contract afgesloten? En dan moest ik het netwerk in en alle databases en architectuur om de informatie te zoeken. Om dat weer af te toetsen. Past dat nog bij dat contract? En dat is eigenlijk mijn, en dat heeft een heel erg data gehalte.
9: En jij zei eigenlijk net aan het begin van het programma al, dat vond ik mooi. Maar voor mij was daar niet het eindpunt. Ik wilde meer. Ja. En toen dacht je, oké, ik ga nu zelf aan de gang.
8: Ja, dat was eigenlijk al in 2006, 2007 dat gevoel borrelde. En dat heb ik ook met een oud collega zijn we dat begonnen. Wel in dezelfde business software licenties. Maar op het moment dat je heel veel in software licenties zit, denk je, waarom ben ik eigenlijk grote bedrijven nog rijker aan het maken? En ik zie ook kleinere bedrijven daar veel meer. Ja, het is een redelijk polariserende markt. En dat geeft geen goed gevoel. Dus dat is ook voor mij de reden geweest in het vorige bedrijf om eruit te stappen. En dan zo ongeveer rond corona 2019, 2020. Toen dacht ik, weet je, ik had de kans om daaruit te gaan.
9: Was dat ook niet de periode dat greenwashing steeds vaker te sprake kwam?
8: Ja, ook. Zeer zeker. Ja. Ik moet wel zeggen, toen ik begon was het niet zozeer mijn idee om iets met duurzaamheid te doen, maar meer met hoe kan je MKB-ondernemers helpen om wat meer breder te kijken dan het financiële. Dat was veel meer mijn opzet. En dat in die tijd veel meer de trend was richting duurzaam. En dat zie je nu ook. Hè? Dat duurzame gehalte begint echt wel gevoelsmatig een beetje af te brokkelen, maar het blijft
9: dat
8: wel.
9: Dat kennen we inmiddels wel, toch?
8: Ja,
9: toch?
8: Ja,
9: dat,
8: precies.
9: Dat is het een beetje. Dat kennen we wel, maar nu moeten we het effectief gaan maken.
8: Ja en dat was mijn idee al toen. Om te zien van hoe kan je nou vanuit je data, maar ook gewoon wat Elise doet, hè, hoe kan je mensen nou meehelpen om wat breder en misschien, we hebben het wel eens over de term meervoudige waardecreatie of lange termijn waardecreatie. Hoe kan je bedrijven nou wel meer meenemen of ondernemers laten nadenken over niet alleen de korte termijn, maar ook de langere termijn en op basis van niet alleen financieel, maar ook de niet financiële elementen. Want dat maakt je bedrijf. Hè. We zijn nog altijd mensen. We werken met mensen onderling. En ja, het sociale deel wordt, als jij je medewerkers gaat zien als een resource, dat is anders dan dat je zegt van, hey, ik ga ze meenemen van, hoe gaan we samen het bedrijf bouwen? Als voorbeeldje.
9: Ja. En wat wel interessant is, we hadden het net over de greenwashing periode, dat was 2018, 2019. Dat was ook de periode dat heel veel gesproken werd over data, hè, data mining, de waarde van data, de waarde van vooral zuivere data.
8: Ja. Klopt. En dat ben ik nog steeds mee eens.
9: Ja, en dat is eigenlijk de brug die jij op dat moment gevonden hebt in 2021 naar het omvormen in inzichten toch eigenlijk? Hè?
8: Ja, en dat heeft ook te maken met waar ik vandaan kom. Want dat deden we altijd alleen in een ander vakgebied. Dus dat waar ik een beetje, klinkt raar, een hekel aan had, is dan maak je een heel mooi gedegen rapport. En dat komt ergens in een laad te liggen en er wordt niks mee gedaan. Dat gebeurde vaak in waar ik zat, zeg maar. En dat gevoel kreeg ik dus ook met dit soort zaken. Hè? Dus er wordt heel mooi voor de bühne, greenwashing zoals jij het noemt, worden er allerlei acties uitgevoerd en dan komt er een mooi rapport. En dan denk ik, ja, maar ik zie het niet. Ik zie de resultaten daarvan niet.
9: Nee, en je hoorde ook wel verhalen van bedrijven die wel die goede intentie hadden, maar eigenlijk de boel mooier voorspiegelden dan dat het was.
8: Ja, die heb je ook.
9: Er zijn zelfs bedrijven geweest die hebben op een bepaald moment erkend dat ze eigenlijk iets te rooskleurig voor de dag kwamen.
8: Ja, ja.
9: Dat is ook wel bijzonder, toch?
8: Ja, maar ik denk dat dat komt omdat zij wel merken dat dat in de markt niet meer werkt. He, dat die impact van als jij dat doet, wat je de authenticiteit, zeg maar. Mm-hmm. Ja, die mensen prikken er gewoon doorheen als je dat niet bent. En dan dat heeft gewoon een effect. Hoe dan ook. Hè? Dus dat, misschien heeft dat niet gelijk een effect op je mooie inkomsten. Maar dat kan wel zijn dat mensen niet meer voor je willen werken. Of je klanten zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk niet met jou werken. Dat soort. En dat zijn de langere invloeden die toch wel, ik denk tegenwoordig, wat meer meespelen bij de beslissingen. Ja. Ja.
9: Je hebt toen Bridge gelanceerd, ESG Data Platform.
8: Ja.
9: En dat was eigenlijk het begin van het effectief maken ook van het bedrijf.
8: Ja, mijn idee was, en het klinkt misschien heel grappig, want we zijn allemaal een heel klein bedrijf, maar 25 miljoen MKB-ondernemers in Europa. Die kunnen waarschijnlijk, als ze allemaal iets meer doen op een duurzaamheid of op een lange termijn visie vlak, kunnen we denk ik meer realiseren, in mijn ogen, dan een aantal hele grote bedrijven die eigenlijk nu al claimen dat ze heel goed bezig zijn.
9: Ja, want dus feitelijk ga je kijken naar de omzetten, naar de aantallen. Dan kom je op een ander beeld uit dan dat je nu waarschijnlijk zal hebben.
8: Precies.
9: Heel veel samen is natuurlijk ook gewoon top.
8: Ja, en dan leeft het ook meer. Hè? Dus ik denk als jij al die bedrijven zijn ook in connectie met elkaar. En die leren van elkaar.
9: En dit is ook eigenlijk wel de markt waar je het nu over hebt. Waar de wetgeving nog niet zo streng is.
8: Klopt.
9: Waardoor ze eigenlijk echt intrinsiek aan de gang kunnen. Doen ze dat niet, is het ook goed.
8: Ja, en het moment. Interessante is dat veel niet intrinsiek beginnen. Maar wel vanuit een klantvraag getriggerd worden om erover na te denken. En dat is een van de redenen waarom wij nog niet heel groot zijn als bedrijf. Is toen wij begonnen dachten we, die markt is al redelijk, hè, misschien ook door het greenwashing, is al redelijk groot. Maar toen we begonnen kwamen we erachter, dat is toch nog niet zo. En dat heeft wel een impact gehad, ook op ons als bedrijf. Maar ook, je ziet in de markt, nu op dit moment, nou de regelgeving weg is. Wat ik trouwens heel fijn gevoel vind. Want bijna alle klanten die wij hebben, die zeggen van,
9: Maar weg, uitgesteld en
8: nou, uitgesteld,
9: versimpeld.
8: Nou, de meeste van mijn klanten hadden sowieso al geen regelgeving. Maar die dachten, als mijn klant dat niet heeft, waarom zou ik het doen? Maar nu zie je de meesten zeggen, ik wil dat wel doen. Want ik krijg bijvoorbeeld een EcoVadis-vraag. Of ik krijg een B Corp-uitvraag van mijn klant. En voor de meeste directeuren, die krijgen dan het gevoel, als ik hier niet goed op kan antwoorden, dan sta ik sowieso echt niet goed erop. En dat wil ik niet. De meeste ondernemers zijn natuurlijk strebertjes, dus die willen dat. Maar dat is het interessante. Als ze iets verder gaan, komen ze erachter, maar dit levert mij eigenlijk ook iets op. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
9: Want was dat ook meteen voor jou heel duidelijk dat je wel wist van dit doelgroep moet C-level zijn, niet daaronder. Het moet gewoon meteen eigenlijk de ondernemer zelf zijn.
8: Ja.
9: Ongeacht de grootte van een MKB-bedrijf. Maar goed, er is altijd één directeur die eigenlijk de kar moet trekken. Misschien een CFO.
8: Ja.
9: Enzovoort.
8: Nee, dat klopt. Dat heeft ook weer met mijn ervaring te maken. Als wij iets in de software-industrie wilden voor elkaar krijgen, praten we altijd met een licentiemanager. Maar als de directie niet mee was, dan zag je al meestal, dat gaat niet goed.
9: En dan dacht je, alle moeite voor niks.
8: Ja, en dat werkt eigenlijk denk ik op alle gebieden.
9: Ja.
8: Veel vaak als het niet echt gedragen wordt door het management, maar eigenlijk op alle niveaus binnen een organisatie. En zeker, wij praten hier over heel veel verschillende onderwerpen die over je hele organisatie zitten. Dus als dit soort onderwerpen niet gedragen wordt op alle niveaus, gaat niet werken. Dat maakt ook dit complex.
9: En daarbij, het is natuurlijk een koers voor ook wel wat langere termijn. Alhoewel die langere termijn ook maar 3 jaar is, misschien maximaal. Maar goed, het is wel die stip aan de horizon die gevolgd moet worden om überhaupt die beweging te kunnen maken. Toen kwam je een jaar later, want we zijn bijna alweer bij het hier en nu. Ja. Gaan we zo meteen over verder. Kwam je met bedrijfscan.nl. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je net al uitlegt. Heel logisch gevolg.
8: Ja, nou, dat heeft twee redenen. Eén is, ik heb altijd wel een soort van community willen bouwen. Niet, ja, waarom? Juist om dat doel te dienen waar ik net over had.
9: Ja.
8: En ja, de vraag was hoe. En een van mijn collega's had die URL. Dus die zei, nou, ik doe er niks mee. Doe jij er maar wat mee. Dus dat was al heel interessant. En ik wil heel graag, omdat deze markt een redelijk latente behoefte heeft, wil ik gewoon zorgen dat veel ondernemers gaan nadenken over complexe onderwerpen waar ze eigenlijk geen tijd voor hebben. En daar is bedrijfscan voor bedoeld. En kunnen we dat? Kan ik dat alleen? Nee. Dus daar hebben we bijvoorbeeld Elise ook als kennispartner daar. Maar ik probeer daar een base van kennispartners te doen die elk op hun gebied weer met een ondernemer praten. En daar op ja, bijvoorbeeld certificering readiness kijken of naar digitale grip of AI readiness, maakt niet uit. Maar de meeste ondernemers hebben vaak geen tijd of zin om over de complexe langere termijn zaken te denken. Terwijl die dingen die daar vaak in zitten al wel voor de deur staan.
9: En daar is het eigenlijk ook natuurlijk.
8: NL voor nodig. Ja.
9: Ja, het is je hoofd boven water houden. In sommige gevallen heb je helemaal geen tijd om met die toekomst bezig te zijn.
8: Dat is het.
9: Precies. Ja. En dan hebben we als laatste nog advies.
8: Ja. Dat is onze AI-tool. Dat hebben wij met een subsidie van de EU samen met een Belgisch bedrijf mogen bouwen. En dat is een kennisplatform. Een AI-gedreven kennisplatform. En dat moet dienen eigenlijk grotendeels voor circulariteit te promoten. Daar is het grotendeels voor bedacht. En wij zien dat dat veel breder kan. Dus dat is wel voor ons even de next level. Dus we merken gewoon dat daar zitten we nog in de beginfase. Maar we zien wel dat dat wel, ook zeker nu met de hele AI-hype, waar data privacy nog wel een probleem is. En daar zien we toch echt wel dat er een leuke kans is om daar iets mee te doen. Maar dan ook weer gericht op, ja, ik vind het woord duurzaamheid altijd wel zo'n een beetje te veel containerbegrip, maar in dit geval wel gericht op de elementen waar wij achter staan. Laat ik het maar zo zeggen. En dat
9: transitie?
8: Twin-transitie wordt ook wel eens genoemd. Ja, klopt.
9: We gaan zo verder praten. Dan gaan we het echt over. We zijn bij het hier en nu.
8: Ja.
9: Dat waren we eigenlijk al voor een heel deel. Want ja, dat is 5 jaar helemaal niks, toch?
8: Ja, inderdaad. Het is zo voorbij.
11: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio. Small.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic, en Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. We hebben het eigenlijk over die stille prijs van te laat beginnen met certificering. Dat is, wat is die stille prijs eigenlijk, Patrick? Wat is dan de prijs die je betaalt dat je eigenlijk je omzet ziet dalen?
3: Dat zou een iets kunnen zijn, maar dat wil ik niet gelijk beweren dat je gelijk je omzet naar beneden
0: gaat. Maar voor de toekomst kom je er niet meer weg, toch?
3: Ik denk voor de langere termijn dat dat wel een impact heeft, ja. Maar op de kortere termijn, als je bijvoorbeeld, voor degene die bijvoorbeeld het artikel niet gelezen hebben, maar als je kijkt naar, ik krijg een vraag en ik kan hem niet gelijk beantwoorden, sta je eigenlijk al een beetje er raar op. Wat voor bedrijf ben je dan? Hè? Waarom kan je die informatie niet aanleveren? Dus dan kan degene die het vraagt, kan misschien zich wel vragen stellen bij, oh, ik dacht dat jullie zo'n bedrijf waren, maar dat is misschien niet zo. Dat is dan niet zo heel expliciet gezegd, nee. Hè, maar dat zijn wel dingen die zich opbouwen.
0: Maar nu hoor ik een ondernemer denken, die denkt van, oké, dat vind ik mooi, dat B Corp, dat hoor ik overal, dat zou ik ook wel willen. Maar ik heb die 10.000 euro die daarvoor in geïnvesteerd moet worden, die heb ik gewoon niet liggen.
3: Ja, dat
0: hoor je dat vaak of niet?
3: Dat valt wel mee. Maar ik denk als je B Corp wilt doen, dan ben je meestal ook al wel wat serieuzer ermee bezig op de langere termijn te denken van, hey, vind ik dit waard? En natuurlijk, als je het geld niet hebt liggen, heb je niet liggen. Hè? Dat is zo simpel is het. Maar dan kan je nog wel al wat stapjes doen. Je kan ook al zelf dingen gaan invullen. En het wil ook niet zeggen gelijk dat je helemaal B Corp moet gaan doen. Er zijn al heel veel kleinere dingen die je kan doen.
0: Ja, want daar begonnen we eigenlijk de uitzending mee. Ecovadis, B Corp, MVO, prestatieladder. Dat is een wat laagdrempeliger model om in te stappen. Jij schrijft hier heel mooi. 3 kaders die steeds vaker bepalend zijn voor of je meedoet aan tafel. De meeste bedrijven beginnen er pas mee als de klant erom vraagt. Dat is precies het verkeerde moment. Wat kost dat en wat is het alternatief? Dit is in feite ook wel gewoon een kostenplaatje opmaken. Wat voor omzet ga ik mislopen als ik er nu niet in ga investeren, toch?
3: Ja, eens. Heel simpel, als jij, er zijn nog meer certificeringen, hè, dan deze, maar
0: ja.
3: Het werkt denk ik voor alle certificeringen een beetje hetzelfde. Als jij bijvoorbeeld een klant mist, hè, zeker als je ook in de bouw kijkt, en bouwbedrijven die moeten heel vaak meedoen met aanbestedingen, maar transporteurs bijvoorbeeld ook, en je mist hem, ja, dat is per direct wel omzetverlies. Ja, dat klopt. En nu weet ik niet of heel veel mensen dat gelijk zullen zeggen. Ja, maar dat ligt dus wel aan wel en niet certificering. Maar ik denk dat het laatste jaren toch wel wat meer. Ja, het wordt sowieso meer gevraagd. He, dus dat betekent dus dat de markt wel een bepaalde verwachting heeft van hoe je erin zit in de wedstrijd op MVO-gebied. En als je daar niet, een beetje zoals B Corp waar we het net over hadden, een bepaalde community wil bouwen. Ja. Is dat in het algemeen ook zo? Dus als je dan zegt van, het interesseert me helemaal niet. En iemand denkt van, maar wij weer wel. En het kan ook zijn vanuit volledig financiële redenen. Hè? Dat mensen zeggen, ik wil dat je Ecovadis in doet. Want er zijn altijd weer andere klanten.
0: Precies.
3: Daarboven.
0: Ja.
3: Ik heb een leuke baggeraar uit Rotterdam bijvoorbeeld. Heel goed intrinsiek gemotiveerd. Maar die zeggen ook heel terecht, ja, als wij windparken zetten, onze grote klanten uit Denemarken bijvoorbeeld, ja, die vragen hier gewoon om en die moeten dat gewoon doen. Dus wij moeten dit doen. En dat betekent dat de transporteurs die daaronder zitten of de onderaannemers daaronder, die krijgen die vraag ook. En of ze daar geld voor hebben om gelijk B Corp te, dat is dan nog een andere vraag. Maar er zitten wel heel vaak kleine vraagstukjes daaronder die je wel al moet voldoen. Dus mensen worden er al mee geconfronteerd in het dagelijkse leven, waardoor er best wel tijd en geld onzichtbaar in omgaat.
0: Ja, heel duidelijk. Tot slot even daar een vraag over nog. De omzet die jij maakt met jouw bedrijf, is dat door middel van de deelnames aan de scans en het adviestraject?
3: Beide. Ja, dus wij grotendeels onze scans, dus bedrijfscan.nl, is minder een inkomst op dit moment. Dat willen we wel naartoe. Maar het grootste deel is onze klanten helpen om klaar te zijn om bepaalde vragen te kunnen voldoen. En dat zit in de bridge verhaal waar we het net over hadden. Ja.
0: Dan maken we de link naar jou, Elise. Want jij bent echt wat dat betreft in de praktijk bezig met die bedrijven.
4: Ja.
0: Hoe heb je dat zien veranderen de afgelopen jaren?
4: Nou, ik ben al wel wat langer in deze wereld bezig. En letterlijk De eerste jaren zat ik in de kelder met de duurzaamheidsmanager. En een paar jaar later zat ik zeg maar boven in het gebouw samen met de directeur. Dus het is echt, dat is wel de ontwikkeling van...
0: Dat is een mooie metafoor.
4: Ja, nou ja, zo is het ook echt. Ja. Weet je, het was eigenlijk niks en je kon het doen of je kon het niet doen. Tot nu, eigenlijk de meeste bedrijven hebben in ieder geval van duurzaamheid gehoord. Doen ook wel stukjes, maar vaak heel erg onbewust.
0: En dat is eigenlijk het punt. Dus op het moment dat jij bij een bedrijf binnenstapt, ga je eerst kijken wat is er al.
4: Ja, maar hoe sta je ervoor? Het is belangrijk. Je moet weten waar je staat voordat je een volgende stap kunt gaan zetten. En nou, wat vind je zelf belangrijk? Wat vraagt de markt? Wat is er geëist? En dat zet je allemaal op een rijtje. En daar ga je prioriteit in aanbrengen. Want je kan niet alles in één keer tegelijkertijd. En dat is ook wel het bruggetje na certificering. Want bij certificering moet je wel alles tegelijkertijd. Dus ja, je gaat dan kijken hoe je daar op een goede natuurlijke manier komt. Met de prioriteiten eerst.
0: Wat is dan de eerste prioriteit? Is dat toch ook kijken in je bedrijf naar je mensen? Je people verhaal? Of is het toch ook wel planet? Hoe maak je die afweging?
4: Ja, eigenlijk is het alle twee belangrijk. Want als het zonder goed voor je mensen te
0: maar goed,
4: zijn,
0: als je moet kiezen, waar je begin je mee?
4: Ja, ik denk dan dat de meeste ondernemers voor hun medewerkers kiezen. Want dat is natuurlijk, zonder medewerkers heb je geen bedrijf. Maar ik denk dat milieu heel snel volgt. Want dan heb je wel de klantvragen. En een CO2 footprint of een scope 1, 2 en 3 inventarisatie. Dat wordt al, als je met grotere klanten werkt, wordt dat al heel snel gevraagd. Dus dat is dan echt wel de volgende prioriteit.
0: Ja. En die scope 1, 2, 3, duik je dan ook op de Europese wetgeving daarin?
4: Ja, daar zit wel, ja, ligt eraan wat je daar heel goed, wat je daarmee wil, zeg maar. Maar sommige vragen, voor Albert Heijn, moet je volgens mij al SBTI commitment hebben. Nou, dan moet je echt wel weten waar je het over hebt. Over die scope 1, 2 en 3. Dus weer een letterverhaal. Sorry daarvoor, luisteraar. Maar ja, je moet wel weten waar je het over hebt dan. Dus ja.
0: En hoe volg jij eigenlijk al die ontwikkelingen? Want ja, we hebben voor de uitzending, we hadden het al eventjes over CSRD, een hele belangrijke die daar aankwam. Accountantskantoren waren er heel druk mee.
4: Ja joh.
0: Oh, ze konden het werk niet meer aan, toch?
4: Nee.
0: En dan in één keer, dan na de verkiezingen verandert dat, wordt die wet eigenlijk versimpeld. Niet alles verdwijnt, maar het wordt in een ander vaatje gegoten als het ware.
4: Ja.
0: Wat heb je daarvan gemerkt?
4: Nou, ik ben natuurlijk mee in het CSRD-circus gegaan. Want dat moet je nu wel als je professional bent hierin. Ik had wel zoiets van, het is heel veel en het is wel heel complex. Dus als je nu nog moet beginnen, en er waren er best nog veel van, bedrijven, dan is het eigenlijk veel te veel en veel te snel wat het opgediend moest worden. En ik heb met een aantal accountskantoren te maken gehad. En ik vond ook dat ze het onnodig complex opdienden. Dat kan veel simpeler. Maar goed, daarvoor moet je wel snappen wat het is. En misschien dat het daarom ook zo complex is, dat weet ik niet. Ja. Maar,
0: dus dan volg je ook wat dat betreft de omnibuswetgeving. Dat heeft te maken met het versimpelen, precies waar je het nu over hebt.
4: Ja.
0: Want dat was ook nodig, toch?
4: Ja, dat was wel nodig, weet je. Het is nu wel echt voor grotere bedrijven. En dan merk je wel dat de laag eronder denkt, oh, dan hoeven wij niks meer te doen. Maar zo is het natuurlijk niet. Want het is alleen dat je niet meer met die rapportageplicht te maken hebt. Dus je hoeft niet meer op die... Ja,

0: al. Die kijken ook op de lange termijn al. En dan is het eigenlijk dat ze al heel veel dingen goed doen, maar dat ze veel meer zoiets hebben. Ja, ik hoef me daar niet voor op de borst te kloppen, want dat doen wij altijd al zo. En ja, dat is dan wat, als ik een beeld ben, dan probeer je dat wel te duiden. En dan zeg je ook van, het gaat niet over de borst te kloppen, maar je mist dingen door het niet te vertellen. Zoals andere ondernemers inspireren, maar ook de juiste medewerkers aantrekken. Dus nou ja, daar help ik ze bij.
1: En ik kan me voorstellen dat dat iets is. Hè? Wij horen dat hier in heel veel programma's voorbij komen. Met name de jongere generatie die wil zingevend werk doen, zeggen ze dan. Ja. Ondertussen wel goed verdienen.
0: Ja.
1: Kan zeker niet.
0: Maar, vrij.
1: Precies. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat voordat dat uiteindelijk landt bij bepaalde MKB-bedrijven, dat dat echt wel lang duurt.
0: Ja, dat duurt ook lang. En ik denk ook als je de term duurzaamheid noemt, dat dat enorm afschrikt. En dat ze eigenlijk alleen maar denken, oh, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Maar als je het hebt over een gezonde onderneming en over toekomstgericht werken en over goede mensen aantrekken en vasthouden. Flexibel zijn, zodat je kunt aanhaken bij die vragen van die klant. Ja, dan wil iedere ondernemer dat. En dat is duurzaamheid eigenlijk.
1: En moet je het verhaal anders vertellen om ze te overtuigen dan een aantal jaren geleden? Of is het nu wat makkelijker uit te leggen?
0: Het makkelijker is dat de meeste ondernemers wel van duurzaamheid en VO, CSRD, die hebben gehoord inmiddels. Het moeilijke is dat ze verwarring hebben. Dus dat ze denken dat duurzaamheid afgeschaald is. Maar dat is dus die rapportageverplichting die afgeschaald is. Dus dat ze misschien weer een beetje achterover gaan leunen. Tenzij je de grote klanten hebt. De Heijmansen en de Albert Heijn, zeg maar. Ja, dan moet je.
1: Maar daar is het al ingebed.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken, ook onder andere als ze gestuurd en gestuurd zijn door wetgeving.
0: Ja.
1: Dan toch, kan ik me voorstellen, wat is gemiddelde eerste primaire reactie als je bij een MKB-bedrijf binnenloopt over alles wat er nu bestaat?
0: Oh ja, ik heb onlangs een groep van 10 van dat soort ondernemers mogen begeleiden. En dan is het eerste is wel een beetje sceptisch. Moet ik dat wel doen? Heeft dat nu wel prioriteit? Dus dat. Op een of andere manier kan ik dan toch een goed verhaal houden en gaan ze mee. En nu zijn ze eigenlijk super enthousiast en blij dat ze het gedaan hebben. Want ze krijgen dus een beeld van hoe goed hun bedrijf eigenlijk al is en waar ze kunnen verbeteren. En elk ondernemer wil wel verbeteren, want je wil vooruit en je wil bijblijven. En het liefst nog die concurrentie verslaan. Dus ja, dat zit er allemaal in. En als je het daarover hebt, dan is het goed.
1: Ik kan me ook voorstellen, want je gaat in één keer als MKB-bedrijf nog meer met data aan de slag. Dus er worden meer zaken transparant en inzichtelijker.
2: Ja. Ja.
1: Is dat de absolute meerwaarde eigenlijk die dit met zich meebrengt, zonder dat dat per se het doel heeft waar we het nu al steeds over hebben?
2: Ja, dat heeft een meerwaarde als je data goed is.
1: Ja, dat begonnen we in het begin van de uitzending ook, toch?
2: Ja.
1: Crap in is crap out.
2: Ja, dat is zeker de voorwaarde. Maar ja, ik denk wel dat, en dat zie ik bij veel bedrijven die wij nu zien, dat data echt wel gezien wordt van een, in het algemeen, hè, of je nou in een duurzaamheidsperspectief loopt. Voor mij is het niet iets apart, duurzaamheid, dat zit verweven. Maar data en duurzaamheid gaat samen. Een twin transitie ongeveer, waar we het net over hadden. Maar als je vanuit een ondernemer kijkt, de meeste ondernemers die echt wel succesvol zijn, zijn al een tijdje geleden ook echt wel data gedreven begonnen. Want die zien gewoon dat je daar informatie uit kan halen, dat je sneller kan zijn dan de concurrent. Dat is iets wat bijna alle softwarebedrijven natuurlijk ook promoten. Kom bij ons, koop onze applicatie en dan ben je sneller dan de rest. Wat er heel vaak gebeurt is dat je natuurlijk heel veel verschillende losse systemen hebt die eigenlijk niet aan elkaar gekoppeld zijn. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel mooie systemen voor dat je dat bij elkaar kan brengen. Data warehouses en zo. Maar uiteindelijk gaat het wel om van wat wil ik eigenlijk als bedrijf en waar moet ik op sturen? En dat is niet alleen het financiële. En als je dan na gaat denken over die elementen, en dat noemen ze in dure termen onder de CSRD en Data Maturity Analyse, assessment, dan moet je gaan nadenken als bedrijf, waar maak ik een impact als bedrijf? En waar komt de impact op mij? En daar komen een bepaald aantal elementen uit. Dus dat is voor een transportbedrijf heel anders dan voor een bouwbedrijf. En daar moet je je data op afstemmen. Dus het is zeker van belang. Ik zie, we hebben een paar transportklanten gehad die heel erg op de data zijn gegaan. En die zijn ook duurzaamheid gaan combineren. Nou, die hebben, ik wil niet zeggen toevallig, maar die hebben echt al over de laatste jaren hele goede resultaten gehaald. Ook financieel. Maar ook het met het aantrekken van personeel.
1: Is het ook niet zo dat

0: dat op het moment dat je data meer inzichtelijk hebt, dat je ook veel beter prognoses kan afgeven, kan ook aan een geldverstrekker zijn.
1: Ja, zeker.
0: Dat zaken. Dus dat je de dingen makkelijker gefinancierd krijgt.
1: Ja, ja, banken vragen sowieso. Hè? Je merkt dat banken, ik weet niet of dat, ik volg het niet helemaal goed de laatste tijd, maar er zitten zeker aan bijvoorbeeld leningen duurzaamheidsaspecten verbonden. En dan kan je een korting krijgen op je lening. En die kunnen best wel een grote impact hebben. Ja, dus een paar promiel op een paar miljoen is best wat. Dus dat soort dingen gebeuren er zeker. Ja.
2: Maar ook vanuit, als je data goed begrijpt als ondernemer zijnde, dan ben je geen leverancier meer, maar dan word je eigenlijk een kennispartner. En dan heb je ook een hele andere concurrentiepositie ook weer. Dat is ook wel wat ik zie. Dus dat zijn eigenlijk wel, voor jezelf, voor de stevigheid van je bedrijf, is dat een interessante ontwikkeling.
0: Maar die vind ik interessant, want dan zeg je kennispartner. Maar betekent dat dan dat zo'n kennispartner niet meer met concurrentie in de weer is?
2: Ja, als de concurrentie hetzelfde kan, dan is het natuurlijk weer anders. Maar vaak is dat niet zo. Dus dan heb je wel, zeker op transportvlak, laat je je concurrenten achter je en heb je een hele andere positie gekregen.
0: Dit is overigens een heel ander onderwerp. Dit gaat over betrouwbaarheid en ecosysteem. Ja.
2: Dat hoort er wel bij.
0: Het hoort er wel bij, toch?
1: Ik heb daar nog wel een leuk voorbeeld van. Er is een transporteur ergens in het westen van het land. En die vroeg al een paar jaar geleden van, mijn marges zijn heel dun. Het is familiebedrijf ook. Denkt al een hele slimme ondernemer. Ook veel met data bezig. Die zegt, ik kan dit niet vol gaan blijven houden. Want er komen steeds heffingen aan. Wat voor bedrijf heb ik eigenlijk? En waar gaat het naartoe? Nou, en hij is dus wel heel erg in zijn data gegaan. Maar heeft ook wel de durf genomen om wel bijvoorbeeld elektrisch te gaan. Hè? En dat heeft hij kunnen doen door zijn data beter te snappen. Maar ook wat er gebeurt aan de klant. En ik denk dat ik hem een half jaar geleden gesproken heb. En hij heeft een enorm mooi wagenpark met een laadplein. En zijn businessmodel is niet zozeer alleen maar, dus hij kan nu goedkoper ook aanbieden ten opzichte van fossiel. Maar het managen van zijn energie. Dus die investering die hij heeft moeten doen. Door die data te managen, kan die dus daar gewoon ook echt op handelen. En daar verdient hij geld op. Dus bijvoorbeeld een paar miljoen die hij investeert, is ook veel sneller terugbetaald. Dus hij heeft op twee manieren een grotere win kunnen realiseren. En dat is echt puur omdat hij goed heeft nagekeken van wat loopt er in mijn bedrijf? Feitelijk, hè? Niet gevoelsmatig.
0: Nee.
1: En daar is data wel gewoon een goede drijfveer in.
0: En dat zie je ook in overnameland natuurlijk. Hè? Dat er veel grote bedrijven worden overgenomen. Niet per se om het bedrijf wie ze zijn, maar om de data die bij dat bedrijf inmiddels gemind is, als het ware.
1: Klopt, ja.
0: Zometeen, dan ben ik wel even benieuwd om te kijken naar wat zit er nog meer in die praktijk en hoe gaan we richting de toekomst.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Shut in the Dark. John Mayer op Nieuw Business Radio. Dat is het programma List of Business. Elke werkdag tussen 10 en 11. En alle programma's zijn natuurlijk ook terug te luisteren via nieuwbusinessradio.nl.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic. En Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. En we hebben het onder andere gehad over die duurzaamheidsreportage, certificaties die erin eigenlijk gewenst worden. Doe je dat niet, dan loop je gewoon straks omzet mis, klanten mis. Belangrijke boodschap. En dan gaan we nu naar de praktijk.
3: Leuk.
0: Want Elise, daar ben jij vooral mee bezig.
3: Ja.
0: Wat voor veel voorbeelden zou je nu eigenlijk in deze uitzending graag willen bespreken? Ik heb hier bijvoorbeeld wat meegekregen van jullie natuurlijk. Interessant ook, omdat het verschillende marktsegmenten zijn waar ze zich in begeven. Foodbedrijf, hoveniersbedrijf. Waarom ecovaders bijvoorbeeld te snel is ingevuld. Daar hebben we het in het begin van de uitzending natuurlijk over gehad. Het zijn allemaal certificeringen met vragenlijsten. Die B Corp daarvan weet ik ook, dat is echt een heel boekwerk. Ja. Om je daar doorheen te worstelen, dat is denk ik nog groter dan je allergrootste examen ever. Toch?
3: Ja, het is wel grappig wat het doet met bedrijven. Ja. Het is inderdaad wel. Maar het zijn de bedrijven die eigenlijk de koplopers willen zijn, die de leiders van de markt willen zijn, die iets anders, die iets willen veranderen in de markt. Ja, dan moet je ook wel iets in je mars hebben.
0: En het gaat heel gedetailleerd, toch? Zo'n vragenlijst.
3: Ja,
0: wat staat daar onder andere in? Wat wordt daar gevraagd?
3: De loonkloof tussen man en vrouw bijvoorbeeld. Nou, best confronterend, toch? Het verschil tussen de directie en laagst betaalde loon. Dat willen bedrijven vaak niet graag weergeven. Dus het zijn echt wel gedetailleerde vragen. Moet je dat dan willen, zo gedetailleerd? Nou, wil je een leider zijn en wil je jezelf to the limit pushen, zeg maar, dan is het zeker wel een perfect certificaat. Maar ik ken ook bedrijven die het als richtlijn gebruiken. Want er zitten heel veel gratis tools op de B Corp website. Waar je gewoon kennis van kan nemen en kan kijken. Als je het hebt over inclusiviteit bijvoorbeeld, een moeilijk thema. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, B Corp is daar heel duidelijk in wat ze daaronder verstaan. En wat je dan gedaan moet hebben. Ja, pak het als richtlijn en ga ermee aan de slag. Weet je wel? Dus je hoeft het niet te certificeren. Maar er zijn natuurlijk wel bedrijven die zeggen, ja, wij willen gewoon, wij willen voor het maximale gaan. En we willen niet zelf zeggen dat we heel duurzaam zijn. We willen geaudit worden door een derde partij. Zodat we dat met recht kunnen zeggen. En dat is natuurlijk wel een verschil.
0: Dat je van de discussie af bent eigenlijk ook, toch?
3: Ja, en dat je dat kan zeggen ook. En dat het gewoon, als mensen B Corp kennen, weten ze ook dat je daar veel voor gedaan moet hebben. En dus dat, ja, niet dat het wel goed zit, want dat zou ook niet fair zijn. Maar wel dat het dat je er hard voor hebt moeten werken. En dat je veel hebt moeten veranderen en moeten implementeren en doen om het om daar te komen.
4: Dat is een soort kwetsbaarheid die je als sterkte gebruikt als bedrijf eigenlijk.
3: Ja.
4: Want je moet wel durven dit te doen, zeg maar. Ja.
0: En inderdaad, ik kan me ook voorstellen dat je daardoor intern discussies aanwakkert. Ja. Doordat dit ter sprake komt ook.
3: Ja. Ja. Door het op tafel te leggen. Want dat is wel B Corp. Je moet gewoon alles vertellen. En het is ook niet zo. Bij sommige certificeringen mag je zelf de scoping bepalen. Bij B Corp die bepaalt het voor jou. Dus je kan niet zeggen, dit bedrijfje laat ik er even uit. Want dat is eigenlijk niet zo duurzaam. Je moet het helemaal doen. En dat is, wil natuurlijk ook niet iedereen. Maar daardoor krijg je wel het eerlijke totale beeld. Zeg maar.
0: Een soort toetreding tot een unie.
3: Ja, dat is denk ik.
0: Zie je dan ook uiteindelijk dat bedrijven, voordat ze echt daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan, al die beweging aan het maken zijn, zodat de verschillen van wat er nog moet veranderen niet al te groot meer zijn? Of gaan ze gewoon van een op andere dag besluiten ze, we gaan beginnen? Wat zie je over het algemeen?
3: Ik denk dat dan spreek ik alleen over de bedrijven die ik ken. Die waren al echt begonnen en zien dit, zeg maar, als de ultieme bekroning of de bevestiging dat ze gewoon een goed bedrijf zijn.
0: Ja.
3: Ja, dus dat, die waren al wel bezig.
4: Ik denk dat veel bedrijven niet erg snel aan B Corp gaan beginnen van nul af aan. Dat ze al denken van nooit van gehoord en nu ga ik eraan beginnen.
3: Ja,
4: dat kan. Denk ik haast. Ja, het kan natuurlijk. Die bestaan waarschijnlijk wel, maar de meeste die wij zien niet. Nee.
0: Zijn er nog interessante praktijkvoorbeelden waarvan je zegt van, nou, als ik dit vertel, hè, zonder dat ik vraag naar namen, kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is. Maar dat je wel kan zeggen van, ja, hier kan ik eigenlijk wel een verhaal vertellen waar je een les uit kan trekken als bedrijf zijnde, op het moment dat je nu aan het luisteren bent.
4: Ja, ik denk dat, we hadden het net over intrinsieke motivatie. Hè?
0: Mm-hmm.
4: En ik denk de bedrijven waar wij vaak bij komen zijn dan ondernemers die gewoon het hart op de goede plek hebben, maar misschien niet echt met het onderwerp duurzaamheid aan bezig zijn. Totdat ze ermee beginnen en daar ook zien van, hey, dit werkt ook voor me. En daar zie je dus, ik heb een hele leuke klant. En eigenlijk bijna al mijn klanten zijn leuk. Maar dit is wel een leuke klant. Die importeert dan schroefjes, boutjes en moertjes vanuit het Verre Oosten. En die levert dat aan een grote ijzerwarenhandel. En maar ook naar doet zelf zaken. En die wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de regelgeving. Er zit bijvoorbeeld aan de buitenkant van de grens, van de EU-grens. Ja, als jij bepaalde materialen importeert, moet je betalen. Ja. Dan moet je CO2.
5: Dat is de carbon border.
4: Dat is de CBAM, ja. Ja. Dat is natuurlijk een moetje. En dat was ook de eerste opdracht die ik had van hun. Maar gaandeweg zie je ook gewoon dat men snapt, hey, dit is interessant als we dit gewoon eens eigenlijk over al onze leveranciers EU, non-EU doen, krijgen we eigenlijk een heel goed beeld over onze kostprijs. En aangezien wij leveren aan redelijk lage marge bedrijven, hebben we altijd een discussie over kostprijs. Ja. En terwijl die bedrijven ook zeggen, hey, wij willen graag dat onze producten in onze winkel, er moet een mooi duurzaamheidslabeltje op en allemaal dat soort dingen. Maar dat wordt gewoon naar beneden geduwd. Terwijl, ja, dan ligt het dus ergens in de keten. En dat moeten zij dan oplossen. In ieder geval zo voelt dat. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want ze willen graag het gesprek aan. Maar als je dat goed doet, kan je wel, en je hebt je kostprijs gewoon goed in beeld, kan je gewoon dat gesprek met veel betere argumenten aan. Want ook die grotere bedrijven, die willen wel duurzaamheid zijn, maar in grote bedrijven is het niet zo dat bijvoorbeeld de inkoper gelijk, die heeft een heel andere target. Die wordt gezegd, ja, je moet zo goedkoop mogelijk inkopen. Er wordt niet heel veel gezegd van, je moet ook zo goed duurzaam mogelijk inkopen. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen. Ja. Maar die verhoudingen, die maken zulke ondernemers gewoon op dagelijks mee.
5: Maar goed, als je het een beetje volgt, dan kan je dat als bedrijf wel aanvoelen komen dat de regie moet teruggaan naar Europese landen, omdat vanuit het Verre Oosten worden overstelpt met allerlei goedkope materialen, goedkope producten, die eigenlijk bedrijfsleven hier heel veel schade toebrengen.
4: Ja, maar het is wel denk ik een illusie om te zeggen dat het allemaal zo kan gaan, hè, in Europa. We zitten in een globalisatie. Dus dat deel blijft, denk ik. De vraag is natuurlijk, hoe ga je daar gewoon gezamenlijk goed mee om? Je kan er echt van uitgaan. Bijvoorbeeld, we hebben ook wel redelijk wat met de klanten van onze klanten, of leveranciers van onze klanten gepraat in het Verre Oosten. Die hebben ook wel door dat als wij niet hierop ingaan, dat wij in de markt en ook Amerika zelfs, EU en Amerika, dan gaan verliezen. Dus die zijn ook een bepaalde slag aan het doen.
5: Dat gebeurt ook, maar dat komt wel door bepaalde regelgeving die er gelanceerd is. Niet die even populair allemaal, maar dat is wel gevolg van, toch?
4: Je moet het zien als stimulatie. Ik denk die hele, we hadden het toen straks over CSD. Ik denk dat uitgemond is in iets wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het was altijd bedoeld als stimulatie. Het was een stimulatiemiddel om ondernemers na te laten denken en te doen. Dat is redelijk ver gegaan.
3: Eerlijker playing field te krijgen.
4: Ja,
3: dus dat
4: was.
3: Weet dat het vergelijkbare data was. Dus niet appels en peren, precies, maar iedereen op dezelfde manier.
4: Het is uitgemond in iets heel anders, zoals we weten. Maar
5: goed, dat is natuurlijk de keerzijde daarvan. Dat op het moment dat de overheid zich gaat bemoeien met de markt en daar niet consequent in is, dan ligt de schade niet bij die overheid, maar bij die bedrijven.
4: Ja,
5: dus dat is de keerzijde.
4: Als we consistent beleid zouden hebben, dan zou het.
5: Exact.
4: Het is misschien wat je net zegt, misschien niet leuk. Het is zo'n belastingslogan. Maar het is wel zo. Ja, ik denk dat als je door. Toen bijvoorbeeld Trump aan de macht kwam, zag je gelijk hoe EU heel snel hun kar trok. Zo omdraaide van, ah ja, wij gaan het ook maar versoepelen. Ja, dat betekent voor mij dat je er eigenlijk intrinsiek niet helemaal achter stond. Ik weet helemaal niet.
5: Nee, want daar ben jij. Jij bent inderdaad ooit begonnen om dingen te verbeteren. De wereld te verbeteren daarin.
4: Ja, dat was jouw
5: trigger. Is jouw trigger, inderdaad. En hoe zien jullie dit? Want we zijn bijna het einde gekomen van het programma. Hoe zien jullie dit nu zich nog ontpoppen de komende jaren? Want er is nog heel veel te doen. Want het MKB is een enorme doelgroep die eigenlijk nu buiten al die scopen valt waar nu dan die wetgeving voor geldt.
4: Ja.
5: Maar ze moeten wel aan de gang.
4: Ja, nou, ik denk, en dat is ook de reden waarom wij echt per sector bezig zijn gegaan. Want op een gegeven moment iedereen heeft ermee te maken. Maar ik zie gewoon dat door eigenlijk de markt zichzelf, door de tekorten van materialen vanuit bijvoorbeeld, maar ook de prijzen, Die buiten de EU inkomen. Je ziet het ook op digitaal vlak. Hè. Je hoort heel veel over digitale weerbaarheid. We moeten alles binnen de EU doen. Al die krachten die je ziet, die gaan denk ik veel meer richting de ondernemer te bedenken, hoe word ik wat weerbaarder? En dat, misschien vervangen we het woordje duurzaamheid door weerbaarheid. Ik weet het niet, maar dat is altijd weer wat. Hè. Dan komt weer een andere term. Maar je ziet gewoon dat veel ondernemers, en zeker waar Elise net ook verwees naar familiebedrijven, die gaan dat veel meer nadenken van hoe kunnen we dit gewoon goed op langere termijn voor elkaar krijgen. Want er komt altijd weer wat op je af en daar moet je op reageren. En hoe sterker je daarin bent, in dat reageren, hoe beter jouw bedrijf kan overleven. En ik denk dat dat bij veel ondernemers toch al wat meer in hun hoofd is gekomen van, kijk, als je voor een snelle exit gaat voor een bedrijf, ja, dan ga je waarschijnlijk voor de snelle winst. Ja. Dat bestaat altijd. Maar de meeste mensen hebben dat denk ik niet. Die willen gewoon iets leuks achter.
5: Elise, tot slot.
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is, eigenlijk precies wat jij ook zegt, van het helpt je bij je veerkracht, je weerbaarheid. Je hebt over alle onderwerpen, of het nou gaat over de mens, over je keten, over je CO2-footprint, dus je milieukant, heb je een beeld gevormd en weet je waar je aan kunt schaven op momenten dat het moeilijk wordt. En ik vind het soms zo jammer dat duurzaamheid in zo'n negatief eigenlijk zo'n moedjeskant wordt geplaatst. Want ik denk als je het goed bekijkt, dat het juist heel veel kansen biedt. Want het gaat over efficiënter maken van je bedrijf, over slimmer zaken doen, over een goed netwerk, om een betrouwbaar netwerk om je heen verzamelen waar je ook in moeilijke tijden mee door de deur kunt. Dus ik zou het zo graag aan de kanskant willen plaatsen. Zo zie ik het en zo probeer ik ook mijn ondernemers te helpen.
5: Ja, ik wens jullie daar veel succes mee. En bedankt voor de komst naar de studio.
4: Dankjewel.
5: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering met Greenomatic terugluisteren? En Elise Vonk van Vonk, spankelijk NVO, kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Graag.
2: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
2: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is
10: New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: In het tweede kwartaal van 2026 is er in Nederlandse start-ups en scale-ups zo'n 1,3 miljard euro geïnvesteerd. Dat is een stijging van 81,2% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2025. Toen werd er zo'n 716 miljoen euro geïnvesteerd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Quarterly Startup Report. En dat klinkt als goed nieuws, maar wat is nu het werkelijke verhaal achter deze cijfers? Eén ding is zeker, start-ups dienen natuurlijk voor de economie van morgen. Wie daar veel mee bezig is, is Bastiaan Nero. Hij is directeur van Plant Leiden, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. En zij richten zich op het ondersteunen van impactvolle start-ups en ondernemertalent door middel van werkruimtes, netwerkevenementen en specifieke ontwikkelprogramma's.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Bastiaan, van harte welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: We gaan het vandaag hebben over die start-ups. Hè. Het nieuws wat er kwam. Tweede kwartaal, een enorme boost eigenlijk voor de start-up scene. Maar daarbij de kanttekening dus, is het wel werkelijk zo? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er?
3: Nou, op basis van het artikel waar je naar refereert, groeit de start-up scene natuurlijk. En de investeringen in de scale-ups, die is fantastisch. Dat is 1,3 miljard investeringen. Dus dat is natuurlijk supergoed om te horen. Ook de start-ups, zeg maar, die bijvoorbeeld in Plant zitten, dat die nadat ze bij ons zijn uitgegroeid, daarna later toegang krijgen tot die grote pot geld die nodig is om ze op de markt te krijgen.
2: Ja, we gaan het daarover natuurlijk verder over hebben zo meteen. Maar eerst even naar Plant, want jullie zijn gevestigd in Leiden. Jullie focussen je op het gebied Leiden-Den Haag. Hè? Allerlei start-ups die daar uit het onderwijs als het ware stromen. Die helpen jullie met daadwerkelijk tot leven te komen.
3: Ja, dat klopt. We zijn 10 jaar geleden gestart. Eigenlijk vanuit de situatie dat er wel heel veel kennis, heel veel topkennis aanwezig is. Maar de valorisatie van die kennis eigenlijk een beetje achterwege bleef. Omdat er niet boventallig aantal start-ups uit die Leidse economie kwamen. Of uit die Leidse kennisinstellingen. Dus daar zijn we 10 jaar geleden begonnen met programma's. Hoe krijgen we studenten geïnteresseerd in ondernemerschap? Dat ze niet alleen maar de kennis ontvangen. Maar daadwerkelijk ook daar bedrijven van zouden kunnen starten. Dus daar zijn we mee gestart en tegelijkertijd doorgegroeid dat onderzoekers datzelfde pad kunnen gaan bewandelen. Met het idee van hoe kan die kennis daadwerkelijk echt op de markt komen, echt gevaloriseerd worden.
2: En hoe zie je dat nu afgelopen jaren ontwikkelen? Want jullie zijn dus inderdaad Startup Incubator. Een innovatiehub zou je kunnen zeggen. Als we kijken op de website zie je het ook Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. Dat is feitelijk wat jullie zijn. Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Op het moment dat er ergens in het onderwijs iets ontstaat, wanneer haken ze bij jullie aan?
3: Ja, we zijn eigenlijk begonnen met eigenlijk al in het onderwijs modules aan te bieden om ondernemerschap te stimuleren. En dat betekent niet dat iedereen die een studie volgt daadwerkelijk ondernemer gaat worden. Integendeel, maar je wil ze wel zo vroeg mogelijk eigenlijk al interesseren. Dat ze weten van oké, dit kennis en de nieuwe technologie die ik hier ga leren. Dat ik daar op termijn eventueel ook een eigen bedrijf mee zou kunnen beginnen. Dus ja, dat is niet gebruikelijk. En meestal wordt gezegd van bepaalde kennis, dan kom je of je wordt docent of je wordt onderzoeker of je gaat bij het bedrijfsleven zelf aan het werk. Maar daadwerkelijk de kennis en kunde om daar een eigen bedrijf mee te starten. Ja, dat wilden we zo vroeg mogelijk al bijbrengen. Met de kans dat uiteindelijk 2, 3, 4 jaar later of op het moment dat ze al een baan hebben gehad, dat ze daar iets mee gaan doen, dat bevorderd gaat worden. Je moet natuurlijk wel ervaring al het liefst al hebben, maar ook juist die kennis uit die wetenschap naar de markt kunnen brengen.
2: Kan ook voorstellen dat je eigenlijk doordat je deze modules aanbiedt, dat het ook vroeg zichtbaar wordt of iemand wel of niet dit wellicht ambieert in de toekomst.
3: Ja, we hebben verschillende niveaus van programma's. Dus één is het al in het onderwijs geïntegreerd. Vindt iemand dan echt het leuk, dan kan die bij ons vervolgprogramma's volgen. En degene die echt al een business case voor ogen hebben, ja, die groeien dan door van programma naar programma. En ja, naarmate ze doorgroeien, hebben ze ook meer budget nodig, meer geld nodig. Dus dan brengen we ze met de investeerders in contact. Wat eigenlijk de key is van ook bij elkaar brengen. Dat er een community is van gelijkgestemden. En dat kunnen allemaal verschillende technologieën zijn. Allemaal verschillende onderzoeksrichtingen. Of allemaal verschillende studies. Maar de rode draad is eigenlijk dat ze allemaal zich willen het idee hebben om een start-up te beginnen. Op termijn. En daarvan heel veel van elkaar leren.
2: En met andere woorden wellicht ook later een ecosysteem vormen.
3: Ja, dus die groep studenten, onderzoekers, ook MKB'ers die zelf al eerder een bedrijf hebben gehad en denken van hey, deze technologie Daar wil ik eigenlijk ook iets mee, iets nieuws mee gaan doen. Die groep bij elkaar brengen. Ja, er ontstaat zoveel chemie. Ja, dan is het op voorhand eigenlijk helemaal niet te zeggen. Waar staat nou die stip aan de horizon? Je jonge studenten die beginnen met een idee. Nou, dat wordt ongeveer 10 keer veranderd. En uiteindelijk gaan ze met een heel ander idee vervolgens verder.
2: Maar daar is natuurlijk ook de rol van onderwijs. Om daar binnen die omgeving dat te experimenteren. En uiteindelijk moet dat dan iets gaan vormen. Wat natuurlijk bekend is over start-ups. Is dat veel start-ups, zodra ze in een skill-up fase komen, de investeringen missen. Maar daar is ook weer het een en ander aan het veranderen. Wat zien jullie daar gebeuren qua investeringen? Want er wordt veel geïnvesteerd, recordinvesteringen. Maar wat is nu echt dat verhaal daarachter?
3: Nou, enerzijds degene die het lukt om de juiste investering aan te weten aan te boren. Met de juiste pitch op het juiste moment. Dat is maar de happy few. Dus die toplaag, die eigenlijk de 10 grote, ja, die soeperen eigenlijk 90% van die 1,3 miljard op. Ja. En dus er is nog een hele grote groep die daartussenin eigenlijk alsnog in die valley of death het niet haalt. Dus dat is een moeilijke fase. Dan enerzijds gaat het natuurlijk om van hoeveel geld is er beschikbaar. Dus hoeveel risicovol kapitaal is er in de Nederlandse markt of de Europese markt. Dus dan zie je eigenlijk dat iedereen eigenlijk wel snel vertrekt naar Amerika. Of dat grote fondsen van daaruit ze overnemen.
2: Een bekende Silicon Valley verhaal eigenlijk. Hè? Ja, heel veel start-ups uit Nederland, waar we allemaal trots op mogen zijn. Uiteindelijk daar hun weg gevonden hebben.
3: Ja.
2: Heeft dat te maken ook met gewoon de risico's waar investeerders wel of niet in willen instappen?
3: Ja, ik denk dat het enerzijds wel te maken heeft met de cultuur. Waar we zelf mee zijn opgegroeid. Welk risico we zelf als Nederlandse handelsnatie eigenlijk meekrijgen. Terwijl we wel veel handelen. Maar ja, de verschil tussen handel en daadwerkelijk groot risico nemen is wel groot. Dus ik denk dat het enerzijds in de cultuur zit. Maar ja, als we daar in ieder geval iets aan
2: kunnen doen. Dan ga je over de modellen praten. Hè? Het Rijnlands model, Anglo-Saxisch model, het Amerikaanse model.
3: Ja,
2: maar goed,
3: dat
2: ligt te ver voor nu. Maar dan even de vraag, want hoe lang werkt zo'n traject dat jullie met deze start-ups aan de gang gaan? Wanneer laat je los?
3: Ja, wij zijn eigenlijk begonnen met de pre-incubatiefase. Nu schuiven we iets meer ook naar de incubatiefase op. Omdat we zien dat traject in heel veel life science en health startups. Ja, dat traject duurt veel langer. Dus voordat ze daadwerkelijk echt een product op de markt hebben. Ja, dat kan wel 10 jaar duren. Dus dat is niet iets wat we in 2 jaar lang na 2 jaar alweer kunnen loslaten. Dus onze startups die als ze bij ons zich huisvesten. Dan wel een programma volgen. Dan is het eigenlijk het idee dat ze zo'n 3 jaar nodig hebben om voldoende funding op te halen en dan doorgroeien naar een vervolgcentrum. Dan zijn ze nog steeds meestal nog niet op de markt. Dan groeien ze in ons geval door naar het Leiden Bioscience Park. En hebben ze daar ook nog wel 3 tot 5 jaar nodig. Dus ja, we houden ze het liefst zo lang mogelijk vast. Of tenminste, we proberen ze zo aan de ene kant zo liefst mogelijk zo snel mogelijk los te laten. Maar je ziet in de praktijk dat het al langer duurt.
2: Hoe kan je de parameters eigenlijk als het ware formuleren op het moment dat je weet van nou, dit is een potentiële start-up, is toch vol in ontwikkeling. Je weet niet of het gaat lukken. Dus er zit heel veel risico aan. Dat hebben we eigenlijk net al gezegd. Maar hoe kunnen jullie nu beoordelen of een start-up daadwerkelijk echt kan doorgroeien?
3: Ja, deels denk ik met de markt. Dus we vragen ze ook zo snel mogelijk hun idee, hun product te toetsen op de markt. Is er daadwerkelijk een afnemer te vinden? Dan wel zit die markt hier echt op te wachten. Dus heel vaak heb je natuurlijk onderzoekers die heel erg enthousiast zijn over hun eigen technologie. En daar heel veel kansen in zien. Alleen hebben nog nooit een afnemer gesproken.
2: Dus de vertaalslag maken help je ook bij?
3: Ja, ze in contact brengen met die markt. Ook investeerders en fondsen die vragen natuurlijk diezelfde vraag. Van wie zit hier nu op te wachten? Heb je het product al getest of getoetst? Ja, dus en daar zien we eigenlijk ook wel de uitdaging in Nederland, dan wel in Europa, dat ja, de bereidheid om met start-ups, zeg maar, die ja, nog heel risicovol in een risicovolle fase zitten, het team wellicht nog niet heel groot is. Hoe zorg je dat die eerste afnemer, of die launching customer, daadwerkelijk bereid is om dat risico ook te nemen? Dan wel samen die journey met die start-up te gaan lopen. Ja, dat is eigenlijk wel een punt dat als we daarin elkaar beter kunnen gebruiken en ook kunnen ondersteunen. Dus het ecosysteem van afnemers, MKB, corporates die zeggen van nou, wij steken onze nek uit om de start-up scene in Nederland te helpen. Dan denk ik dat naast het feit dat er heel veel geld beschikbaar moet komen, dat het dat ook heel kan helpen om het ecosysteem verder volwassen te krijgen.
2: Wat zie je daar eigenlijk op die moment als het gaat over die ecosystemen en over die start-up systemen, de ondersteuning aan zich, hè, vanuit overheid, wellicht ook vanuit allerlei andere partijen, brancheorganisaties bijvoorbeeld, om dit een soort van stuwende kracht mee te geven. Wat zie je daar gebeuren?
3: Nou, afgelopen of eind vorig jaar, zeg maar, heeft Peter Wennink voor het kabinet natuurlijk een advies geschreven. En daarin staat het denk ik heel helder geformuleerd dat ja, de clubs zoals Plant, echt pre-incubatie, incubatiecentra, ja, dat je die echt moet opzetten en ook de goede daarin structureel moet ondersteunen. Dus niet elke keer 4 jaar subsidie en na 4 jaar, nou ja, nou moet je het op eigen benen kunnen staan. Dit is eigenlijk ja, een vast onderdeel van de economie die gewoon structureel moet worden gestuurd. Omdat de markt zelf, zoals je ook ziet, dat de investeringsbereidheid en het risicoprofiel van die deep tech startups, ja, die is zo hoog, daar gaat nog geen ondernemer in starten. Dus daar ben je als overheid of als land eigenlijk wel zelf voor verantwoordelijk om daar een goede infrastructuur voor te creëren.
2: Nou, het gaat hier dus echt om de lange adem en die krijg je niet met commerciële partijen, commerciële investeerders overeind.
3: Nee, nee. Die hebben toch iets kortere runway.
2: Die willen sneller
3: return on investment natuurlijk.
2: Ja. Ja. En hoe kan je dan een gezonde termijn formuleren aan de voorkant? Is dat dan nodig? Of is het omdat dit uit overheidsgelden ook gefund wordt hier en daar? Langere termijn kan hebben. Hoe definieer je dat?
3: Ja, dat verschilt denk ik per sector. Dus dan ook per product. Dus de ene product kan veel sneller al op eigen benen staan of op de markt komen dan de ander. Dus dat is wel verschillend per sector.
2: Ja, dus eigenlijk de boodschap innovatie ontstaat niet vanzelf?
3: Nee. Nee,
2: dus,
3: nee,
2: dus daar
3: eigenlijk motto is eigenlijk ja, when world meets, growth follows. Dus hoe kunnen we zorgen dat zoveel mogelijk werelden elkaar zien, leren kennen, kennis delen en ook de opportunities daarin zien en samen willen investeren.
2: Die ecosystemen, daarvan zeg je, daar investeren je eigenlijk ook in doordat ze in de opleidingsfase eigenlijk al met elkaar in contact gebracht worden. Hoe zie je dat nu verder nog belangrijker worden? Is dat gewoon nu al bewezen of is dat iets wat nog in ontwikkeling is?
3: Nee, ik denk zeker dat het nog erg in ontwikkeling is. Dus ook niet elke universiteit of elke hogeschool heeft dit al als credo zeg maar in zijn lange termijn strategie staan. Dus ik denk Wennink rapport aan de ene kant, de stimulans en de aandacht die de Europese Unie hier nu aan geeft. Ja, dat wel echt de komende jaren verder ontwikkeld en gestimuleerd moet gaan worden. Dus een periode als het vorige kabinet waar natuurlijk enorm werd bezuinigd op wetenschappelijk onderwijs en op de toegang voor internationale studenten om in Nederland te komen studeren. Ja, dat is natuurlijk killing voor eigenlijk de opgave waar we hiermee bezig zijn.
2: Ja, want je wil eigenlijk, uiteindelijk naar een internationale scale-up. Dat is natuurlijk de wens. De wereld is te klein als het gaat alleen om Nederland. Daar moet je dus eigenlijk, ben je heel afhankelijk van overheidsbeleid.
3: Ja, overheidsbeleid en de bereidheid van onderzoekers, studenten, internationale studenten om daar ook een deel van hun carrière natuurlijk zo vroeg mogelijk in te gaan starten.
2: Dan voor wat betreft de toekomst, hoe zie je dat nu zich verder ontwikkelen? Want jullie bestaan dus al een x-aantal jaren. Er is een lift zichtbaar. Weliswaar kan je die cijfers dus op een andere manier interpreteren dan dat ze vaak nu gebracht worden. Hoe zie je de toekomst voor je?
3: Nou, ik zie er wel de toekomst voor ons dat eigenlijk de start-up scene en ook de valorisatie, in combinatie met de valorisatie die de universiteiten ernaast staan, dat de komende jaren een enorme boost gaat krijgen. De samenwerking tussen universiteiten, dan wel tussen incubators in Nederland een lift kan krijgen. Ook om te zorgen dat Nederland zich als één start-up ecosysteem presenteert binnen Europa. Ja, dus de volgende stap is betere samenwerking landelijk. Vervolgens landelijk betere samenwerking Europees. En dan te zorgen dat die journey voor die deep tech start-up vanuit Nederland via het Europese kanaal daadwerkelijk ook op die Europese markt komt. En dan daadwerkelijk ook het risicokapitaal in Europa beschikbaar komt.
2: En dat is dan eigenlijk ook het streven natuurlijk naar het binnen Europa behouden, begrijp ik hierbij ook.
3: Ja, ja.
2: Dus niet meer naar Silicon Valley. Nee, we gaan het in Europa, gaan we het met elkaar regelen.
3: Jazeker. Ja.
2: Dankjewel voor de komst in de studio.
3: Dankjewel.
2: Bastiaan de Roo, directeur van Plant Leiden, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: De wetgeving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: gaat als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

iPersonal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

geld als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
3: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 27 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
2: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Ron Lemmens.
6: Goedemiddag, van harte welkom. De bouwsector die staat onder druk, want ja, de vraag is natuurlijk hoe de zelfstandige vakman ervoor staat tijdens de huidige woningbouwcrisis. Mijn tafelgast is Koen Dijkstra, hij is van Zelfstandige Bouw. En we gaan het ook hebben over de beursvloer, want die komt uitgebreid aan bod. Een van mijn gasten is namelijk financieel journalist en maker van de podcast Beurstalk, Rob Jansen. De vraag is, hoe gaat het met de beurskoersen na de zomer? Nu de zomer ook op zijn eind begint te lopen en van hem krijgen we ook de persoonlijke Inspire Top 3. En dan een hele interessante, de toekomst van neurotechnologie. Daar weet data scientist Dirk van Moorselaar van startup Excite alles over. Vandaag bespreken we de toekomst over het uitlezen van hersensignalen. En ja, de onderbenutte databron, die zijn in de geneeskunde wat bekender. Maar nu ook voor de wearables. Welkom bij New Business Radio Live.
0: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
6: Koen, goedemiddag, van harte welkom.
7: Ja, dankjewel.
6: Ben je ook net terug van vakantie?
7: Ja, nee, maar ik zie er wel bruin uit, denk ik.
6: je hebt veel zon gezien, maar jij bent dus al een tijdje weer bezig, begrijp ik.
7: Ja, ik ben eigenlijk gewoon doorgegaan en niet gestopt.
6: Kijk.
7: Ik mag nog een vakantie gaan houden. Ja.
6: Oh, dat is een mooi vooruitzicht. Ja. Hey, je bent vandaag mijn tafelgast, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Je bent bestuursvoorzitter van Zelfstandige Bouw. Hoe word je bestuursvoorzitter van Zelfstandig Gebouw?
7: Ja, dat is misschien wel een mooi verhaal. Van origine ben ik gewoon een schilder. En ik ben ooit in contact gekomen met Zelfstandig Gebouw, omdat ik zocht naar een organisatie die kon zorgen voor een goed vangnet, die ik nodig had. Want ik ben zelf ZZP'er nog steeds. En zodoende op een ALV terechtgekomen van Zelfstandig Gebouw. En toen is het gaan rollen. ik heb daar mijn mond open getrokken en nu ben ik de voorzitter van Zelfstandig Bouw.
6: Ja, ja, maar goed, ik begreep ook dat je hebt gewoon een studie gevolgd en uiteindelijk dacht je, ik moet toch iets anders gaan doen. Je bent schilder geworden.
7: Ja, ja. Ik ben afgestudeerd restaurateur en meesterschilder. En na mijn studie vond ik het leuk om voor mezelf te beginnen. Eigenlijk out of the blue. Ik heb ondernemers hart. En ik ben op mijn fietsje na mijn studie naar de KVK gefietst. En daar heb ik me ingeschreven. En daarna ben ik gestart met mijn eerste schildersprojecten.
6: Heel bijzonder. Hoeveel leden hebben jullie inmiddels bij Zelfstandig Gebouw?
7: We hebben ongeveer 8000 leden. Ja.
6: Dus het is een grote groep. Er is natuurlijk heel veel over te doen geweest de afgelopen jaar. Daar gaan we het straks ook over hebben natuurlijk. Maar hoe heb je dat ervaren zelf?
7: Hoe bedoel je?
6: Nou, in de zin van, op een bepaald moment kwam natuurlijk die handhaving. Hè? Dat werd weer bekend. De wet DBA, werd weer geactiveerd. Daar werd gehandhaafd. Ja. Jij hebt het waarschijnlijk als lobbyclub ook wel druk gehad, denk ik.
7: Ja, we hebben gemerkt dat er ontzettend veel onzekerheid heerst onder de ZZP'ers in de bouw. En dat zorgt gewoon voor dat er bij bepaalde ZZP'ers de opdrachten wat minder zijn. Maar over het algemeen zie je dat er gewoon zoveel werk is in de bouw. Dat daarin ook de ZZP'ers bij ons achterban vrij flexibel zijn. En zich ook weer snel wendbaar op een andere plek begeven. Dus waar je ziet dat er vanuit de grote opdrachtgevers sommige opdrachten opdrogen door de onzekerheid in de bouw, zie je dat die ZZP'ers toch wel weer bewegen naar een andere plek in de bouw. Want dat werk zat.
6: Dat vond ik interessant, want je vertelde het buiten de uitzendingen aan mij vooraf van je hebt natuurlijk de zero-emissiezones in Nederland. Bouwers die normaal gesproken in steden actief waren, denken nu oké, prima.
7: Ja, precies.
6: Het werkt genoeg, dan blijf je toch buiten die stad.
7: Ja, dat hoor ik regelmatig. Kijk, we hebben natuurlijk een praktisch ingestelde doelgroep. En die jongens die rijden ook wel eens in wat oudere bussen. En het is vrij duur om een nieuwe elektrische bus aan te schaffen. Dus die jongens hebben er helemaal geen zin in. Die zeggen, ja, dat is werk zat. Ik blijf wel buiten de stad. En eigenlijk zie je dat het probleem niet per se bij die ZZP'ers zit om emissieloos te gaan werken. Maar voornamelijk terechtkomt bij de mensen die in de steden wonen. Die dadelijk geen goede vakman meer kunnen vinden. Überhaupt als ze die vinden, dan is die niet betaalbaar.
6: Hoe gaan jullie dat eigenlijk met elkaar oplossen? Want aan de andere kant heb je dus eigenlijk een luxe probleem, kan je zeggen. Want er is gewoon te veel werk.
7: Ja, dus de komende jaren gaan we natuurlijk een hogere uitstroom hebben van überhaupt vakmensen in de bouw. En er zijn hoge doelstellingen vanuit de overheid. En om die doelstellingen te kunnen behalen, hebben we gewoon heel veel nieuwe vakmensen nodig. En dat wordt nog een uitdaging.
6: Heb je overigens, doordat bijvoorbeeld de discussie geweest is ook over ZZP-wetgeving, hè, dus de wet DBA, heb je daar de ZZP'ers in de bouw wel gezien dat ze anders zijn gaan ondernemen? Of valt dat mee? Is het gewoon crescendo? Nee, dus met andere woorden, zijn ze zaken anders gaan regelen bijvoorbeeld?
7: Ja, op zich zijn er ook wel zaken die ten goede komen van de handhaving. Wij vinden het belangrijk vanuit Zelfstandig Gebouw dat de ondernemers een goed vangnet hebben. En wij proberen daar ook in te helpen. En je ziet dat daarin de grote opdrachtgevers zelf ook mee aan de haal zijn gegaan. Door te zorgen dat de overeenkomsten beter geregeld zijn. Waarin de ondernemers ook een beetje geholpen worden in hun ondernemerschap. Ook te kunnen aantonen dat ze echt ondernemer zijn. Maar je ziet ook gewoon een hele groep die gewoon een andere kant op is bewogen naar bijvoorbeeld de particuliere markt.
6: In dit programma hebben we altijd ook wel een actueel thema. Daar gaan we nu dan maar eens over beginnen.
1: Shaping Your Business. New Business Radio Live.
6: Ja, Koen, ik ga je ook weer meenemen. Want het is wel iets wat bij jou ook min of meer zit. Maar ook onder andere met de beurzen. Rob ook van harte welkom. Dirk ook van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dirk, ik kan me voorstellen dat dit voor jou iets is waar je misschien denkt van oké, hoe ga ik hier straks wellicht vragen over stellen? Misschien ga ik je zo wel helpen hoor. Dat gaat gebeuren. Maar het actuele thema waar we het over wilden hebben is eigenlijk de vastgoed- en woningbouwcrisis. Want je hebt de beursfonds, je hebt de grote bouwers in Nederland. Ja. Die blijken toch heel goed te gaan. En ook heel veel paarsjes te hebben. Rob, jij bent daar natuurlijk actueel mee bezig. Ook hoe doen die bouwers in Nederland het eigenlijk?
8: Ah, die bouwers, als je kijkt naar de beurs, hebben het ontzettend goed gedaan. Dat komt natuurlijk, de koersen volgen altijd de winsten. Dus je kunt inderdaad zeggen dat het met die bouwers heel goed gaat. Dat geldt zowel voor BAM, maar vooral, ik denk dat nummer 1 en ik denk ook wel het favoriete aandeel bij beleggers daar is. Dus overigens geen tip, laat ik dat voor zeggen. Maar Heijmans is wel het goudhaantje, denk ik, onder de bouwers.
6: Maar goed, die doen niet alleen natuurlijk aan woningbouw.
8: Precies, dus die hebben ook wel een gespreid portfolio. En ze weten veel beter dan voorheen hun risico's te managen. Als ze bijvoorbeeld, neem een grote infrastructuurproject. Je kan je misschien wel herinneren, in het verleden heel veel rechtszaken zijn geweest. Bijvoorbeeld die zeesluis in IJmuiden. Mm-hmm. Ja, als bouwers vinden dat de overheid dat niet voldoende compenseert, schrijven ze gewoon niet in. De ondertunneling van de A9 bij Amstelveen, waar ik woon, dat wordt door een buitenlands consortium gedaan. En de Nederlanders die hebben daar gezegd, ja, dat doen we gewoon niet aan mee. Dus
6: Op
8: voorhand.
6: Dus ondanks dat er wellicht aanbesteed moet worden, ook internationaal, Europees moet worden aanbesteed, hebben zij al van tevoren gezegd, nou weet je wat, dat gaan we gewoon niet doen.
8: Ik weet niet of ze helemaal niet hebben meegeboden, dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ze hebben het risico gewoon niet genomen door natuurlijk ervaringen uit het verleden. Want ja, bij bouwers en ik denk ook wel bij meer ondernemers, die weten dat de overheid niet altijd de meest betrouwbare zakenpartner is. En de meest prettige zakenpartner om te hebben. Hoe dan ook, die bouwers, die doen het goed. Wat natuurlijk niets zegt over de woningmarkt, want dat is maar één ding. Hè. Daar ligt natuurlijk een grote taak voor de overheid om heel veel te bouwen. Dat is natuurlijk niet zo'n makkelijke opgave.
6: Nee, en nu is het zo dat je eigenlijk allerlei knelpunten hebt, ook wetgeving technisch gezien. Koen, we hebben het er net al even over gehad. Ja. Wet DBA, wat heeft dat voor effect op grote bouwondernemingen?
8: Nou,
6: zie je dat terug in de beurs, zoiets?
8: Nou, nog niet zozeer. Kijk, er zijn best wel bouwprojecten. Maar als je het hebt over de woningmarkt. Om te beginnen lezen we heel vaak van, ja, we gaan er zoveel, de klopt 100.000 woningen per jaar. Dat gaan we niet halen. Dat loopt op. Met name stikstofregels, vergunningen, noem maar op. Dat is allemaal veel te traag. Er is een personeelstekort. En wie moeten daarin participeren? Dat zijn vastgoedontwikkelaars en grote pensioenfondsen die dat moeten gaan verhuren. Nou, we weten allemaal dat de regels zodanig zijn veranderd of gaan veranderen, dat grote beleggers daaruit terugtrekken. Ik las toevallig vandaag dat percentage is gedaald van 30% naar 2%. Die zijn allemaal weggerend. En als je die erbij wil betrekken, ja, dan zul je toch iets moeten veranderen.
6: Ja, want dat is een duidelijk voorbeeld wat jij ook zegt. Dus het beleggers die niet meer willen investeren vastgoed. Een duidelijk voorbeeld is de woonplicht bijvoorbeeld in Den Haag.
8: Ja.
6: Ja, dan ga je niet meer investeren.
8: Dan ga je niet meer investeren. Je mag in Nederland eigenlijk tot voor kort was het zo dat, en ik weet niet of dat nu nog zo is, ik denk het wel, dat je alleen aan expats bijvoorbeeld een tijdelijk contract van 2 jaar mag aanbieden. Als ze langer willen blijven, dan wordt dat meteen een permanent contract. Maar ik heb van een makelaar wel eens gehoord van, nou ja, als die persoon langer wil blijven en jij zegt na 2 jaar, ja, ik wil het toch beëindigen, maar die persoon kan geen woonruimte vinden, dan moet ik nog zien of een rechter zal zeggen, ja, hij moet eruit. Ja. Dus wat je wil aan flexibiliteit als belegger, ja, dat staat eigenlijk haaks op de regelgeving omtrent verhuren.
6: Ja, opvallend wel is die stijgende winstmarges die bouwondernemingen nu hebben. Terwijl je denkt van, een woningtekort is ook een woningtekort en ook een probleem om überhaupt de woningmarkt op te kunnen als starter.
8: Ja. Ja, nee, die marges zijn goed, absoluut. Zoals gezegd, zie je ook in de koersen. En we hebben ook al eerder besproken, het zijn niet alleen huizen wat ze bouwen. Nee. Ik denk dat ze ook profiteren van schaarste. Vind maar eens voldoende mensen. Het wordt allemaal duurder. Er is ook gewoon spanning. Als je grote projecten wil opzetten, denk ik niet dat je dat zomaar puur al uit mankracht zomaar van de grond krijgt. Ja. Dat speelt allemaal mee. En dat heeft denk ik ook wel een prijsopdrijvend effect.
6: Wat merk jij in bij je achterban eigenlijk?
7: Nou ja, mankracht is natuurlijk iets wat de toekomst wel gaat blijken nog. Want als ik het goed heb, dan zijn er nu al zo'n 28.000 openstaande vacatures in de bouw.
6: 28.000?
7: Ja, dat betekent dat er 73 vacatures zijn per 100 banen.
8: Ja.
7: Dus dat is volgens mij het hoogste vacature gaat van alle sectoren. Nou ja, vind maar eens goede vakmensen. Want ik zie ook de opleidingen. En de opleidingen die worden moeilijk gevuld. Ja. Er is wel een tendens de laatste jaren dat daar een omschakeling teweeg is gebracht, maatschappelijk gezien. Maar daar ga je nooit dat gat mee vullen. Dus ik snap goed dat daar een probleem zit, ja.
6: En zie je zo'n effect? Hè? Dat, stel, we zijn er nu een jaar of 5, 6 verder. Zie je zo'n effect ook terug op de beurs? Op het moment dat straks al die banen uitstromen. Hè, dus de mensen met pensioen gaan. De baantekorten oplopen. Dat eigenlijk voor het risico van zo'n bouwonderneming terugzien bij
8: dat beleggers? Dat vind ik moeilijk. Want je vraagt me in feite om ver vooruit te kijken.
6: Ja, dat is moeilijk. Dat weet ik.
8: Dat is moeilijk. En dan ook nog een specifieke sector, de bouw. Moet ik eerlijk zeggen, dat kan ik niet zeggen. En ik heb geen idee hoe dit opgevangen gaat worden door de bouwsector. En God weet neemt de bouwvraag op af. Al kan ik me dat niet voorstellen. Als je kijkt dat de bevolking toch wel alleen al door migratie groeit, denk ik dat die behoefte wel blijft. En ja, dit is lijkt me wel iets wat je concreet zou kunnen gaan merken. Maar als je kijkt naar andere dingen waarvan je op voorhand zou zeggen, oh, dit gaat een groot effect hebben op de beurs, blijkt dat vaak toch mee te vallen. Als je kijkt naar als je een jaar geleden had gezegd, er komt oorlog met Irak. Met Iran. Dan stort de beurs in. Nou, het reageert op het moment wel, maar later niet. Maar nou nee, oké, maar als nou straks de straat van Hormuz dicht is, stort het in. Toch niet. Ik denk dat als je mensen, experts van tevoren had gevraagd, wat gebeurt er dan met de olieprijs? Die zou zo naar $150 of $200 kunnen. Is niet gebeurd. Dus, en dan hebben we het over een periode van nog geen jaar eigenlijk. Dus dat blijft heel erg lastig.
6: In ieder geval een onderwerp interessant om te blijven volgen. Ook met alle wet en regelgeving, net congres die. Nou, noem het zo maar even op, toch?
8: Ja.
0: Shaping your business. Nieuw Business Radio Live.
6: Ja, en Rob, we blijven met jou toch even doorpraten. Maar dan met name ook over hetgene wat jij al jaren doet. Jij bent financieel journalist. En dus echt al decennia actief in de printmedia radio, maker van de podcast Beurs Talk.
8: Klopt.
6: Ja. Hoe ben je daar ooit zo ingerold als het ware?
8: Nou, ik ben in de journalistiek gerold via Quote. Ik heb als freelancer meegewerkt aan de Quote 500. Ik heb geschreven voor Beursplein 5. Dat was een blad voor beleggers. Print. Ooit eigendom van de beurs zelf. Toen ik daar werkte was het van een Belgische uitgever, van de Belgische krant De Tijd. Daarna heb ik iets van 2,5 jaar ben ik eindredacteur geweest van een vakblad voor accountants. Was niet helemaal mijn ding. En toen zag ik de vacature bij BNR voorbij komen. En toen dacht ik, dat ga ik doen. En wilde ik. Maar ik ben ook ik heb gereageerd en binnen 2 weken was het contract getekend. En daar heb ik 15 jaar gewerkt als beurscommentator. Live in de middag.
6: Dat was voor jou de meest interessante periode als beurscommentator? Was dat de financiële crisis?
8: Ja, absoluut. Ja, dat was echt een gek huis. Dat was koersen die kelderden. Ik bedoel, een aandeel ING op €2,50. Als je toen had gekocht. Mijn god. Ja, nee, dat was echt heel spannend. Je neemt een interview op voor later in de dag. Met bijvoorbeeld de CEO van Fortis. Dat was op een vrijdagmiddag. En s'avonds las ik dat hij was ontslagen. Het was een super hectische tijd. Ook dat mensen uit de financiële wereld bij ons in de studio waren. En dan liepen we de studio uit. En dat ze aan mij vroegen. Van ja, Rob, wat is er in godsnaam aan de hand? Hoe kijk jij hiernaar? Ja, het was echt. Het financiële systeem stond op invallen. Dat is uiteindelijk natuurlijk gered. Hè? Ook door wat
6: de overheid onder andere die bijgesprongen is bij banken dan?
8: Ja, de overheid heeft banken gered. Mario Draghi heeft ook gezegd. Nou, dat was meer de schuldencrisis die er niet zo lang daarna volgde in Griekenland. Hè? I'll do whatever it takes to save.
6: Ja, hij was toen voorzitter van de ECB natuurlijk.
8: Ja, precies. Ja. Dus er is met man en macht gewerkt om de boel draaiende te houden. En dat is gelukt. Ja, wel. Ten koste van, zou je kunnen zeggen, het creëren van heel veel schulden. Er is nog steeds heel veel geld in de markt. Maar ja, de banken zijn niet omgevallen. De mensen hebben geen last gehad van eventuele faillissementen. Die er natuurlijk wel zijn geweest.
6: En je volgt het nu eigenlijk echt op de voet. Je bent op een gegeven moment mee begonnen met je eigen podcast.
8: Ja.
6: Wat was het moment dat je dacht, nou weet je, dat ga ik gewoon zelf doen?
8: Nou, in 2020 hadden we de COVID-crisis natuurlijk. Ging het met BNR niet zo goed. Sterker nog, advertentieinkomsten stortten in. Toen hebben ze gereorganiseerd en 20% van de redactie is toen afgevloeid. Daar was ik er een van. Ze zijn toen gestopt. Inmiddels doen ze dat weer. Met beursnieuws en beleggen. En ik presenteerde daar tot eind november 2020, het programma Beurswatch. En ja, ik moest die gasten al inlichten van, joh, het gaat verdwijnen. En toen kwam iemand naar me toe, wil je voor mijn klanten een podcast maken? En toen dacht ik van, hey, dat ga ik doen. Maar ook voor mezelf, niet alleen voor zijn klanten. Ik ga zelf door met een programma voor beleggers. En naadloos, dat was altijd op vrijdag. En de laatste vrijdag dat ik was, heb ik tegen de luisteraars gezegd, jongens, ik ben hier weg. Maar volgende week ben ik er weer. Ik heb mijn website al op orde. Dus ik heb ook gewoon heel veel luisteraars van BNR overgenomen naar mijn podcast.
6: Wat maakt jouw podcast eigenlijk gewoon wekelijks de moeite waard om naar te luisteren?
8: Dat zou je de luisteraars moeten vragen. Maar ik denk een zekere consistentie. Het is altijd opgebouwd uit een eerste deel. Dat is het gratis deel. Tweede deel. Dan moet je je op abonneren. Daar zit meer het bedrijfsnieuws in. Daar zitten tips in. Luisteraarsvragen. Ik denk de consistentie en we nemen de tijd. Het is een vol uur. Ik laat mensen graag uitpraten. Ik heb niet de behoefte om het zelf beter te weten. Dus het feit dat ik hier met jou kan praten over de beurs. Komt ook omdat ik vooral elke week heel veel informatie krijg. Want mijn gasten die zitten in het bankwezen. ING, ABN AMRO, vermogensbeheerders. En ik hoor elke week hoe zij aankijken tegen de geopolitieke en de macro-economische ontwikkelingen en wat er op de beurs gebeurt.
6: Koen, jij wil heel graag wat vragen.
7: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ben wel benieuwd, hoe zit het met de jongerenaandeel wat naar de podcast luistert? Want ik hoor heel veel jongeren tegenwoordig die bezig zijn met beleggen en het interessant vinden. En je hebt natuurlijk ook crypto, wat heel populair is tegenwoordig.
8: Ja.
7: Maar je komt van BNR.
8: Ja.
7: Ja, ik wil niet zeggen, maar
8: ja,
7: er komt toch een wat oudere doelgroep die daar dan mee verhuist.
8: Ja.
7: Maar hoe zit het dan met de jongere aandeel? Wat dan ook?
8: Ja, ik heb daar niet zo hele recente statistieken van. Bij mij lag het tussen de 25 en 55, wat natuurlijk een hele brede groep is. Is het natuurlijk de grootste bubs. Merendeel is man. 20% van mijn luisteraars zit in België. En ik heb begrepen inmiddels van Sophia dat er bij de conculega's ook 20% ongeveer uit België komt. Belgische luisteraars hebben. De jonge doelgroep die zit inderdaad vooral op TikTok. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, die zijn 14 jaar.
6: Hoe kijk je eigenlijk naar fintech partijen die bijvoorbeeld dus heel eenvoudig ook beleggen aanbieden in de app? Een online bank, daar kan je dat nog 10 van noemen.
8: Ja.
6: Waar het eigenlijk heel makkelijk erin zit. Dus ik kan me voorstellen dat je doelgroep daardoor ook wel vergroot. Omdat er veel meer mensen mee bezig zijn.
8: Nou ja, dat is waar. Die apps die zijn natuurlijk ook een beetje gevaarlijk. Want als je niet weet wat je doet en je zit op die app, dan kun je heel makkelijk dingen gaan kopen terwijl je eigenlijk.
6: Maar het is heel laagdrempelig, dus je kan ook met
8: weinig. En die lage drempel heeft ook een bepaald gevaar. En ik ga ervan uit dat ze dat goed hebben geregeld. Maar als je bij een gevestigde broker, en dan heb ik het over Lynx of over Saxo en je eigen bank, waar je natuurlijk ook aandelen kunt kopen, dan moet je wel even, dan wordt er wel even gekeken naar wat is jouw profiel, welk risico kan je aan. En ik weet niet, omdat ik zelf niet met die allernieuwste fintechs werk, maar meer met een traditionele broker, in hoeverre mensen ook beschermd worden tegen het feit dat er ook risico's zitten aan het gebruik van al te gemakkelijke apps. En terugkomend op jouw vraag. Ja, jonge mensen, dat is iets waar ik over nadenk. Die kijken veel naar TikTok en Instagram. Van mijn podcast zijn snippets ook worden daar geplaatst. Dus daar heb ik wel een veel groter publiek. En wat me trouwens ook opvalt, voor mensen die geïnteresseerd zijn in mediaconsumptie, YouTube doet het ook heel goed. En er wordt tegenwoordig veel meer naar YouTube gekeken dan naar de streamers als Apple TV en Netflix.
6: Dat is wel nog voor jou natuurlijk als maker ook. Dat is natuurlijk overal zo in de media. Ja. Toch even naar de beurs van vandaag. Ja. Want we hebben natuurlijk een zomerperiode.
8: Ja.
6: Daar ligt de boel stil, zou je denken. Maar het is niet helemaal zo, hè?
8: Nee, het is niet helemaal zo. Zomermaanden zijn over het algemeen rustig. Er is een bekend beursgezegde onder handelaren. Vrouwen bloot, beursdood. Als de vrouwen op het strand liggen, dan gebeurt er weinig. Nou is het zo dat juli was niet zo'n geweldige maand. Maar augustus doet het juist weer heel erg goed. En de AEX, wat natuurlijk een kleine index is, vergeleken met zeker met de grootste, de S&P 500. Die staan allemaal tegen recordhoogtes aan. Dus dat is juli was niet zo best, maar het is weer enorm aangetrokken in augustus. En als je dan vraagt, ja, maar hoe kan dat dan? Dus ik zou me kunnen voorstellen dat de volgende vraag is. Heeft alles te maken?
6: Nee, maar je vult hem in. Maar dat is inderdaad, dat zou een volgende vraag. Geef het antwoord maar, zou ik zeggen.
8: Nou, dat heeft alles te maken met de winsten. De grootste bedrijven zijn techbedrijven. We weten allemaal dat de Nvidia's van deze wereld, Meta, vooral ook Microsoft, noem ze maar op, Broadcom, al die grote chipmakers, die doen het waanzinnig goed als gevolg van AI. Hmm. En die hebben inmiddels zo'n enorme beurswaarde. Ze zijn zo enorm gestegen dat je dat terugziet. En dan is die AEX natuurlijk, daar zit Meta niet in. Daar zit Alphabet, is ook een groot speler natuurlijk, zitten daar niet in. Maar wij hebben weer ASML, ASMI en Besi. En die profiteren ook van die enorme AI-boom. En je ziet dus ook dat de AEX het daarom heel goed doet. Wordt ook wel de Nasdaq aan de Amstel genoemd. De Nasdaq is de Amerikaanse technologiebeurs. Mm-hmm, ja. En ja, het zware gewicht van technologie in de AEX zorgt er ook voor dat die AEX het goed doet.
9: Wat is nou hetgeen wat jou elke dag eigenlijk bezighoudt? Dat je denkt van ja, dit is mijn vak. Dit vind ik nou het allerleukste aan mijn vak.
8: Dat is iets waar ik mee ben. Vanaf mijn tienerjaren ben ik geïnteresseerd in financieel nieuws.
9: Heeft het ook te maken met dat je daardoor ook eigenlijk de grote ontwikkelingen, economisch, maar ook macro-economisch, dus mag volgen?
8: Ja.
9: Geopolitiek gezien?
8: Ja, ik vind geopolitiek heel interessant. En macro is interessant. Hè. Er zijn nu weer ontwikkelingen op de rente. Maar je ziet bijvoorbeeld in Amerika, maar ook in Europa, de rente oplopen. In principe is dat niet goed voor aandelen. Toch zie je dat die aandelen het nog steeds goed blijven doen, om de reden die ik net noemde. Geopolitiek vind ik ook zeer interessant. Maar ik zei net al, als je nou kijkt naar de Straat van Hormuz afgesloten, zo, dat doet niks. Dat zijn interessante dingen om te bespreken in Beursdok, omdat we er altijd aan de beginvraag is, hoe kijken jullie naar het sentiment op de beurs? En dat soort ontwikkelingen, het nieuws van de dag, beïnvloedt de stand van de beurs.
9: De eerste periode van Trump,
8: ja,
9: waren zelfs zijn tweets destijds beïnvloedend. Hè? Dat, ja. Is dat nu afgenomen?
8: Dat denk ik wel. Hij tweet nog wel veel. Maar van wat ik me herinner, want in zijn eerste periode zat ik bij BNR en was hij inderdaad, zag je het effect van die tweets. Maar als je nou kijkt naar de lange termijn, dan is toch die onderstroom. Wat doen die bedrijven? Wat voor winst maken ze, is belangrijker dan wat er op een dag gebeurt. Ja, Iran zegt dit, Trump zegt dat. Dan zie je wel een spike naar boven, naar beneden. Maar uiteindelijk volgen de koersen toch de winsten op de langere termijn.
9: Leuk dat je er bent, Rob. We gaan zo naar Dirk. Dirk, we hebben jou nog niet zo heel veel gehoord vandaag, maar jij bent data scientist.
7: Dat klopt.
9: En je hebt jarenlang onderzoek gedaan. Kan je toch even een tipje van de sluier lichten? Want wel interessant. Wearables die straks eigenlijk je hersenactiviteit kunnen lezen, zoals ik nu een smartwatch op heb, die kan zien wat mijn bloeddruk is, wat mijn hartslag is, wat noem maar op is.
7: Klopt.
9: Wat zou dat kunnen betekenen op de werkvloer straks?
10: Dat we inzicht krijgen in hoe onze hersenen bezig zijn. Nou, dat ik zit heel aandachtig te luisteren. De onderwerpen zijn niet helemaal mijn onderwerp, laat ik het zo zeggen. Maar laten we de beurs nemen als voorbeeld. Op het moment dat jij met je app, die net besproken werd, zit te handelen. Mm-hmm. En je hebt tegelijkertijd inzicht in je eigen hersenpatronen. En je ziet dat je volledig in de zone bent of volledig ontspannen. Kan dat misschien
9: Beslissingsmomenten
10: kan je daarbij helpen.
9: Nou, betere cliffhanger kunnen volgens mij niet hebben.
11: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks. Fast Forward, New Business Radio Live.
9: Ja, en dat is eigenlijk iedere week in New Business Radio Live hebben we natuurlijk een aantal mensen in de ruimte achter ons staan met een mooi, bijzonder verhaal. Eerste verhaal vandaag is van Jip Wolters. Hij is oprichter van Op een Top. En ik ga aan Jip. Goedemiddag, Jip.
12: Goedemiddag.
9: Ik ga jou de vraag stellen, hoe helpen jullie mee het woningtekort terug te dringen? Om dan toch maar in het thema te blijven bijna. Hè?
12: Ja, wij hebben ons eigen vastgoedadviesbureau. En daarnaast doen we projectontwikkeling. Dus wij transformeren oude winkelpanden en oude woningen. Die transformeren of splitsen we naar betaalbare appartementen. En dat doen we dan deels voor onszelf. En dat doen we deels voor particuliere beleggers. Dus je hoort inderdaad ook dat de wet en regelgeving roet in het eten gooit. En wat er gebeurt in de wereld. Daarbij zie je dat het gewoon steeds lastiger ook wordt in Nederland. En wij proberen daar ons steentje aan bij te dragen om die betaalbare woningen te ontwikkelen. Zodat er ook gewoon nog betaalbare woningen blijven die ook voor particuliere verhuurders gewoon verhuurd kunnen blijven.
9: Hoe lang ben je al begonnen met dit bedrijf? Je bent de oprichter dus?
12: Ik doe dit nu 2 jaar. Ik zit al 5 jaar in het vastgoed. Maar dit doe ik zelf 2 jaar na mijn studie gewoon gelijk gaan ondernemen.
9: En volgens mij, ja, want dat is wel leuk. We hebben hier natuurlijk de voorzitter zitten van zelfstandige bouw. Koen, je hebt de vragen.
7: Ja, klopt. Ja, want je haalt net zelf al aan dat jullie ook tegen ingewikkelde wet en regelgeving aanlopen.
12: Klopt.
7: En hoe zie je dat in vertaling terug naar je eigen doelstellingen die je wil behalen?
12: Nou, wij, dat is een mooie bijkomstigheid. Wij zijn wat meer gespecialiseerd in studentenhuisvesting. En daarbij is het zo dat 2 jaar geleden door de wet betaalbare huur het woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woningen is aangepast. En dat is negatief voor verhuurders. Maar daarbij is het ook zo dat het woningwaarderingsstelsel voor kamers, voor studentenkamers, die is versoepeld. Dus die is beter gemaakt. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat dat rekensommetje voor kamerverhuur eigenlijk beter is geworden. En voor zelfstandige verhuur verslechterd is, om het zo maar te zeggen. Dus voor ons is het nog steeds goed rond te rekenen.
9: Dankjewel, Jip. Ik wens je veel succes met je bedrijf op het top.
12: Dankjewel.
11: Fast Forward, New Business Radio Live.
9: Ja, en eigenlijk zoals elke week hebben we in Fast Forward ook een boek. En deze keer gaan we het hebben over het boek van Klaas Kroeze, Sales oprecht en ontspannen. Klaas?
13: Ja, dat ben ik.
9: Ik ga je de vraag stellen, want jij zegt eigenlijk stop met verkopen aan mensen. Ga mensen helpen. Maar de vraag is, helpen. Je kan ook een filantropische instelling zijn, dan kan je ze ook helpen. Maar hoe ga je dan nog geld daarmee verdienen?
13: Precies. Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, wat ik zie bij veel organisaties is, bij ondernemers, bij directies, iedereen wil meer verkopen. Iedereen wil meer marge, meer omzet. Alleen het punt is dat bij heel veel organisaties de focus te veel op het resultaat zit. En helemaal wanneer cijfers achterlopen, dan wordt de druk hoger in de organisatie. Nou, en vervolgens ga je met die energie ga je naar de klanten toe. En de klanten voelen dat. Klanten voelen, ben je nou echt mij aan het helpen? Of ben je nou jezelf aan het helpen? En als klanten dat voelen, dan kopen ze nog minder. En daarmee worden je resultaten nog slechter. En daarmee wordt de druk nog hoger. Dus dat kan ook echt anders. Hè? Dan zit je in een soort negatieve spiraal met elkaar. De energie wordt ook lager in je team. De motivatie wordt dan minder. En als je het echt anders wil doen, dan moet je je focus veranderen. En als je focus nou verandert naar echt helpen. Helpen van je klanten. En luisteren naar je klanten wat ze echt nodig hebben. En dat ook gaat leveren. Dan voelt de klant dat. En dan voelt hij echt, jij bent er voor mij. En vanuit daar gaat hij meer kopen. Worden je cijfers beter. Wordt het leuker om te doen. En uiteindelijk ga je als organisatie betere resultaten draaien.
9: Ja, want ik kan me herinneren. Ik wil ooit eens een keer een presentatie geven over het een en ander. Eerste vraag die kwam na afloop. Wat voor probleem was je voor ons op?
13: Precies.
9: Dat is eigenlijk wat je zegt, hoor.
13: Precies, daar gaat het om.
9: Oké, en hoe moet je dat dan goed verpakken? Want mensen helpen, je hebt een vorm van oprechtheid. Je hebt een vorm van intrinsiek gemotiveerd zijn met het vak waar je mee bezig bent. Maar ben je heel commercieel ingesteld, dan kan je natuurlijk ook iets verkopen wat eigenlijk helemaal niet aan je hart ligt, toch?
13: Absoluut. Er zijn mensen die dat kunnen. Ik sta daar absoluut niet achter. Ik geloof erin dat je hele mooie business kan doen. Dat je een win-win situatie kan creëren. Mits je oprecht bent. Mits je dat je echt een mooi product bouwt. Wat de klant ook echt verder helpt. En dan bouw je een mooie business met elkaar op. Dan worden klanten ook geen klanten, maar worden het fans van je. En dan bouw je ook een lange termijn relatie met elkaar op. Waarbij je gewoon mooie marges mag maken.
9: Ja. Hebben we nog vragen? Ik denk het wel, toch? Ik kijk hier in de studio even rond.
8: Nou ja, ik zit zelf niet zo heel erg in de sales. Maar ik moest wel denken aan wat hij zei. Van waarom doen we het? Maar daar kom ik later op terug. Want dat komt ook terug in mijn Inspire Top 3.
9: Oh, nou, dat is alweer een mooie cliffhanger. Want Dirk, heb jij daar nog een vraag over? Want die is natuurlijk ook wel iets.
10: Ik weet niet of ik er een vraag over heb.
9: Neurowetenschappen, ik kan me voorstellen dat het wel interessant is om te kijken. Wat gebeurt er dan aan beide kanten? Op het moment dat een gesprek plaatsvindt tussen de verkopende partij en de potentieel kopende partij.
10: Ik denk dat wij als Excite een voorbeeld zijn van een bedrijf die in de Klaas Kroeze filosofie opereren, laat ik het zo zeggen. Omdat de insteek is heel erg door inzicht geven mensen in hun eigen hersenactiviteit, eigen gezondheid, vragen die erbij komen, in de hoop mensen daarbij te helpen. Wij zitten hier lekker te praten met z'n allen en we hebben het naar elkaar zin, maar er zijn ook heel veel mensen die cognitieve problemen hebben, long covid, epilepsie. En op het moment dat je zulke mensen een product kan geven waarbij ze thuis inzicht krijgen in hun eigen hersenactiviteit, is dat denk ik Ja, precies waar jij naar op zoek was, Klaas.
13: Absoluut.
10: Nou hopen we natuurlijk ook een beetje geld mee te verdienen. Maar dat...
13: Natuurlijk, ja.
8: Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen er een beetje huiverig voor zijn. Je hebt ook bijvoorbeeld bedrijven waar je naartoe kunt gaan van die klinieken. Kunnen totale scan van je hele lichaam doen. Ik hoef het niet te weten. Ik heb altijd zoiets van ja, ik voel me oké. En ik ben eerder angstig dat ze iets tegenkomen wat ik niet prettig vind. En ik zou me kunnen voorstellen dat het ook een beetje speelt met zo'n hersenscan die je...
9: Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben.
8: Okay.
9: Koen, heb jij nog een vraag aan Klaas?
7: Ja, ik vond wel mooi hoe Klaas het samenvat. Ik denk dat alles samenhangt met een duurzame relatie met je klant kunnen creëren. Dan kan je nog wel zo'n goede fan zijn dat je alles kan verkopen. Maar ik denk uiteindelijk zal de klant daar toch een keer op terugkomen. Maar als je oprecht bent en daar die duurzame relatie met je klant kan creëren, ja, dan is het inderdaad een fan voor het leven. En zul je daarin ook je bedrijf het terug gaan zien.
9: Mooi. De tijd zit erop, Klaas. Nog één vraag aan jou.
13: Ja.
9: Waar is je boek te koop?
13: Mijn boek is te koop op mijn website klaaskruse.nl of bij managementboek.nl.
9: Dankjewel, veel succes met het verkopen ook van het boek.
11: New Business Radio Live voor Business Shapers.
9: Ja, en we gaan door in de uitzending met eigenlijk de studiogast nummer 2, zoals ik het dan noem. Dat bedoel ik niet oneerbiedig hoor, maar ik vind het wel leuk dat we nu ook kunnen gaan praten over dat interessante gebeuren wat er is in wearables. Maar Dirk van Morselaar, jij bent dus al jarenlang bezig als data scientist bij verschillende universiteiten. En jullie hebben nu een bedrijf waar je bent aangesloten, Excite. Hoe ben je daar terechtgekomen?
10: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb inderdaad, zoals je zegt, al 10 jaar bezig met wetenschappelijk onderzoek. En specifiek EEG. Dat is de techniek waar deze wearables gebruik van maken. Ik weet niet of dat bekend is hier.
9: EEG-scan moest ik aan denken. Is dat hetzelfde?
10: Ja, de EEG is eigenlijk elektroencefalografie. Met een mooi woord. Jullie zitten hier lekker te kletsen. Ik zit lekker te luisteren. Want ik voel me niet helemaal thuis bij elk onderwerp. Maar terwijl we dat doen, zijn er eigenlijk miljarden zenuwcellen. Die doen al het werk. En die zenuwcellen die praten met elkaar via elektrische signalen.
9: Waren ze eensgezind bij jou?
10: Bij mij zijn ze altijd volledig met elkaar eens. Daar hoef je geen zorgen om te maken.
9: Yeah.
10: En op het moment dat je elektrodes plakt op je hoofd, dan kan je die elektrische signalen oppakken. En eigenlijk zo krijg je een real-time meting van wat er daadwerkelijk binnen je hersenschedelpan gaande is. Die techniek is EEG. En die techniek is ook waar ons bedrijf op inspeelt.
9: Ja, want jij hebt dus eigenlijk altijd echt in de wetenschap gezeten. Nu zit je een beetje aan de commerciële kant als het ware. Want Excite is een bedrijf wat tot stand gekomen is bij Universiteit Leiden. Misschien moet je daar iets meer over vertellen. Over
10: ja,
9: het bedrijf.
10: Dat is misschien goed om te noemen. Dit bedrijf. Ik ben de datawetenschapper binnen het bedrijf. Eén van. Het is opgeroepen door Charlotte Franenberg en Rochella Kok. En die hebben elkaar ontmoet bij Plant. Dat is een innovatiehub in Leiden die samenwerkt met Universiteit Leiden, waar eigenlijk een plek waar wetenschap en de wat meer commerciële kant ondernemerschap bij elkaar proberen te brengen. Zo hebben daar de wetenschapskant, de EEG-kant, heeft daar de wat meer commerciële kant ontmoet. En daar is het idee ontstaan om eigenlijk een bedrijf op te starten dat EEG, een techniek die tot nu toe vrijwel uitsluitend gebruikt werd in universiteiten.
9: Wat was daar de reden achter dat het wellicht te kostbaar was ook?
10: Te kostbaar. Wat ik net zei is, om het te meten had je vroeger van origine hele goede, dure apparatuur voor nodig. Het is ook vrij ingewikkeld om het op te zetten. Je bent er een half uur mee bezig. Je moet die elektrodes plakken. Dat kost veel tijd. Dat kost energie. En tegelijkertijd ben je ook alles volledig, ben jij in controle als onderzoeker van in origine. Dus de mogelijkheid was er nog niet om dat eigenlijk naar de echte wereld te brengen. Maar er komen steeds meer apparaten op de markt die het eigenlijk in staat stellen dat alsof je een potje gaat tennissen, je een zweetband omdoet en binnen die zweetband zitten elektrodes. En die meten ook die hersenactiviteit. En die techniek wordt steeds beter, waardoor er ook steeds meer ruimte is voor bedrijven zoals ons om ook dan daadwerkelijk informatie uit die apparaten te halen.
9: Koen, zie ik hier heel erg geïnteresseerd kijken. Je wil je vragen?
7: Ik ben een beelddenker, dus ik probeer me al heel de tijd te visualiseren hoe gaat dat er dan eruit zien. Maar je zegt het zojuist al. Met een polsbandje?
10: Helaas, de pols zit iets te ver van onze hersenen. Dus daar hebben we er niks aan. Maar deze zweetband zit zoals een zweetband.

0: Ja, wij zitten eigenlijk op dat. Je kan het als een continuum zien, waarbij de wetenschap hele basale vragen stelt en heel veel geleerd heeft in een volledig gecontroleerde omgeving. En wij zitten natuurlijk helemaal aan de andere kant. Je staat thuis met je vrouw lekker te praten en je hebt de dingen om je telefoon gehad. Je bent omringd door allemaal apparaten. En wat nu voor ons de uitdaging is en waar wij zijn, is hoeveel van die informatie die we uit EEG kunnen halen, wat al op jaren basis onderzoek is aangetoond, hoeveel kunnen wij daar ook uithalen in deze wat meer ongecontroleerde setting. En dat gaat opvallend goed. Ik kan niet à la minute zeggen wat er in jouw hoofd omgaat. Dat is zeker niet zo. Maar ik kan jou wel trekken waarbij we zeggen, oh, je bent vandaag gefocust. Je bent vandaag wat slaperig. Dat soort.
1: Leugendetector, ja. Moet ik ook aan denken. Kun je dat ook hebben? Gaan bij mij nu al allerlei lampjes branden natuurlijk.
0: Leugendetector wordt veel gebruikt in neurologisch onderzoek.
1: Maar als dat het een wearable is.
0: Is ook een behoorlijke ethisch vraagstuk of dat oké is. Ik zou zeggen dat in ieder geval met de huidige stand van de technologie de wearables daar nog niet geschikt voor zijn.
1: Ik kan me voorstellen dat dat straks ook wel hier en daar aan banden gelegd wordt. Wat er wel niet zichtbaar gemeten mag worden met zo'n wearable.
0: Dat ben ik niet helemaal met je eens, denk ik. Ik denk dat het is wat wij noemen een non-invasive measure. Dus je pakt eigenlijk elektrische signalen die op, die gaande zijn. En de interpretatie is eigenlijk aan de gebruiker. Maar je moet het niet zo groot maken dat het is geen magic box dat je alles kan zeggen wat er in de hersenen omgaat.
2: Ik denk dat het dan wel heel belangrijk is, inderdaad, dat wat je aanbiedt. Inderdaad voor een leek die band om heeft, dat hij goede informatie krijgt waar hij wat mee kan. Want ja. die elektronen, die signalen in je hersenen, ja, een arts weet daar wat van, maar ja, ik niet. Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ja, dat is een heel goed punt. En ik denk dat je hier twee verschillende doelgroepen in moet onderscheiden. Er is net, ik zat wel aandachtig te luisteren, dat wil ik nogmaals benadrukken, ook ondanks dat ik niks zei. Nee, maar het ging over een steeds oudere groep mensen, die natuurlijk ook steeds meer, die kunnen niet alleen meer je huis schilderen, maar moeten misschien ook vaker behoefte aan specialistische zorg in het ziekenhuis.
2: Ja.
0: Momenteel moet je daarvoor naar het ziekenhuis en krijg je een half uur een hersenscan. Dat wordt op een gegeven moment onhoudbaar. Dat is onmogelijk dat iedereen in dat ziekenhuis gescand kan worden. Op het moment dat jij thuis die metingen kan hebben en jouw arts kan op afstand meekijken en gebruik maken van die inzichten. Ja. Op dat moment gaat het zelf langs je heen en moet je vertrouwen op de arts.
1: Is dat gelijkbaar met de pacemaker? Want daar gebeurt dat ook bij. Dat op afstand eigenlijk je hartritme wordt uitgelezen door artsen.
0: Ja, nou ja, dat is wel een beetje hoe ik dat voor me zie. In de zin van, je kan continue metingen doen, veel langer dan in een ziekenhuis. Die zijn natuurlijk nooit een vervanging van metingen in het ziekenhuis. Je moet het eerder, denk ik, zien als een aanvulling. Die kwaliteit van een meting thuis zal ook nooit gelijk staan aan de kwaliteit van een meting in het ziekenhuis. Maar het voordeel is wel dat het in de echte omgeving is. Het kan de hele dag door. Het kan op elk moment van de dag. En op het moment dat daar relevante informatie uitgehaald kan worden, waardoor een arts kan zeggen, hey, er zit dit en dit aan te komen, dan is dat denk ik heel waardevol. Tegelijkertijd kan je ook nog inderdaad denken aan de consument zelf.
2: Ja.
0: Dat is ook waar wij heel erg mee bezig zijn. Je wil niet hersensignaaltjes presenteren aan een consument, want die begrijpt hij niet. Dus we hebben dat eigenlijk meer geprobeerd om te zetten, net zoals jouw smartwatch een score van een stressscore geeft. Geeft dit een score van je bent vandaag gefocust. En dat is helemaal gebaseerd op jij doet die metingen en dan kunnen we zien, nou, je lijntje gaat omhoog of je lijntje gaat omlaag. Om het eigenlijk proberen zo interpretabel mogelijk te maken voor degene die de app gebruikt.
2: En weet je uit marktonderzoek al van, nou ja, hoe hongerig de markt is naar dat product?
0: Ja, ik ben, zoals ik al zei, een wetenschapper. En de CTO, een CEO, die zei, dat wij zien heel veel potentie, voornamelijk in ook die klinische markt voor epilepsiepatiënten. Ik heb wat minder inzicht in hoe hongerig de consumentenmarkt is.
1: Waar sta je nu in het proces van, zeg maar, de ontwikkeling tot aan de markt toe?
0: We zijn zelf zeer tevreden. Er is een volledig werkend product. Wat betekent dat we kunnen de metingen zijn correct. De scores die we eruit krijgen zijn we heel tevreden over. Nu is het eigenlijk valideren. En dat betekent eigenlijk dus ook ziekenhuizen overtuigen van dat er waarde zit in die metingen. Dus de technische infrastructuur staat. Daar zijn we zeer tevreden over. Maar je moet het ook bewijzen.
3: Koen. Ja, ik ben ook benieuwd inderdaad. Hoe kijkt die medische wereld daar tegenaan? Staan ze daarvoor open?
0: Ik denk het wel. Nogmaals, ik moet hier een beetje op mijn woorden passen, want dat is niet helemaal mijn core business. Ik ga over algoritmes. Ik ga over het product zo goed mogelijk maken. Als leek en als iemand die af en toe meeluistert in onze vergaderingen. Zou ik zeggen dat daar heel veel behoefte aan is. Omdat je

0: is niet meer bij te houden. Dus elke ondersteunende bron die daadwerkelijk meet wat hij zegt dat hij meet, ja, is waardevol.
1: Ik kan me ook voorstellen, omdat er eigenlijk de laatste jaren op de werkvloer steeds meer, ja, ook voor de soft skills, de soft kant van de werknemers oog is, dat dit ook een bijdrage kan leveren. Zie je daar kansen voor in de toekomst?
0: Ja, ik ben zelf niet zo van de soft skills. En ik zie er ook weinig. Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie zelf nog niet hoe de soft skills uit een EEG-signaal gehaald kunnen worden. Omdat dat denk ik toch wat persoonlijker is. EEG is heel waardevol. Het is een schitterende techniek. Maar het is dit soft skills en toch hoe reageer ik op jou non-verbaal. Welke emoties komen daarbij kijken. En dat is heel moeilijk om dat soort emoties te vangen in een elektrische timecourse, wat eigenlijk
1: ja, precies,
0: is.
1: Want, ja, ik ben een beetje op hol geslagen nu met fantasie. Maar stel je nou voor dat ik een hele drukke periode heb en dat er allerlei ontwikkelingen zijn binnen een bedrijf en dat je daar 's nachts onbewust mee bezig bent, daardoor slaapgebrek krijgt over een lange periode. Op het moment dat je dat zou kunnen aantonen, kan ik me voorstellen dat relevante informatie is voor jouw prestaties overdag.
0: Ja, yes, en ik denk sowieso dat inzichten in je eigen cognitief functioneren, al is het maar als geruststellend signaal van hey, waarom ben ik zo ontzettend moe en waarom lukt het allemaal niet, op het moment kan zitten dat je EEG toont heel goed aan of jij overdag slaperig bent. Ja. Dat kan je er super uithalen. Eigenlijk lijkt je EEG signaal er dan overdag op zoals het er 's nachts ook uit moet zien. En dan is er dus iets aan de mist. Dan ben je overdag super slaperig, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Dat kan geruststellend zijn voor een... Nou weet ik wat er aan
1: bevestigend.
0: Is. Bevestigend. Ja. En in die zin denk ik dat het heel waardevol kan zijn.
1: Dankjewel voor je verhaal, Dirk.
0: Alsjeblieft.
2: Nieuw Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: Bijna het laatste onderdeel van deze uitzending. Rob, we hebben je al de hele uur gehoord. We weten dat je podcastmaker bent, dat je beurstalk maakt. Maar we weten natuurlijk niet waar jij je inspiratie vandaan haalt. Ja. We hebben je gevraagd om de Inspire Top 3 voor te bereiden. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
4: Nummer 3.
1: Wat staat bij jou op 3?
3: Op 3, oh, dan moet ik omkeren. En dan moeten we ook meteen bij zeggen, jullie doen 1, 2, 3 of 3, 2, 1. Maar de
1: rang... We bouwen de spanning op, hè? De nummer 1 is ons laatste woord.
3: Ja, ja. Nou, ik heb gewoon 3 dingen gezocht die mij inspireren. En daar geen rangorde zelf voor mezelf in aangebracht. Omdat het 3 verschillende dingen zijn. Hoewel er 2 dicht bij elkaar liggen. Op 3 zit Simon Sinek. Wel eens van gehoord?
1: Ja, dan begint wat in de
3: begint wat daar. Nou, het is iemand die een hele bekende TED-talk heeft gedaan. Veel over leiderschap en ondernemen. Ik vind hem interessant. Ik gaf al een cliffhanger. Hè, van, het ging net over sales. Hij heeft het principe, de meeste mensen en bedrijven weten precies wat ze doen en hoe ze het doen, maar zelden waarom ze het doen. He, wat is het doel of de overtuiging? En de kern is dan, people don't buy what you do, they buy why you do it. Dat vond ik een hele mooie. En dat zijn allemaal van die inspirerende dingen die ik interessant vind, leuk vind. Daar kan ik dus naar zo'n podcast, ik bekijk dat op YouTube, daar kan ik echt wel naar kijken. Verder is die wel heel erg van het soft leiderschap. Interesseren in wat je personeel wil, mensen meenemen. Niet vanuit één ding, gewoon doordenderen. Maar echt heel goed kijken naar de softe kant daarvan. Soft is misschien niet het goede woord, maar je wel rekenschap geven van hoe andere mensen zeggen. Hij noemt het ook, leiderschap draait om veiligheid. Dus je moet eigenlijk, op die manier kun je ook het beste uit je mensen halen. En hij heeft ook iets over, hij maakt een onderscheid tussen een eindig spel. Spelers spelen om te winnen. Hè, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. Aan het eind heb je gewonnen of verloren of kwartaalcijfers en dan is het afgelopen. Maar wat hij beter vindt is een oneindig spel. Het doel is niet om je concurrent te verslaan, maar om zo lang mogelijk het spel te blijven spelen en een duurzaam doel na te streven. Bedrijven die zeg maar focussen op die oneindige visie, die bouwen over het algemeen aan een sterke cultuur en overleveren en veranderen veel sneller. En dat vind ik gewoon heel mooi.
1: Interessant ook.
3: Ja, ja. En vandaar dat ik dacht, ik neem Simon Sinek mee. En ik denk dat ik vind het moeilijk. Ik twijfelde heel erg. Ja, want twee van mijn tips, daar is deze er één van mijn top. Dat zijn hele grote namen in mensen die daarin geïnteresseerd zijn.
1: Zullen we
3: dat
1: doorgaan?
3: Dus ik was bang dat, daar komt hij weer met Simon Sinek. Maar ik begrijp dat het bij jou niet...
1: Nee, maar ja, goed, dat is natuurlijk ook het ding. Er is zoveel aanbod op als het gaat over podcast, over interessante, inspirerende mensen die wat te zeggen. Ja. Gaan we naar nummer twee?
3: Nummer twee.
4: Nummer twee.
3: Nummer twee is Grip op de Chaos. En dat is een podcast. Ik weet niet of je dat al van hebt gehoord. Hij is nu met een hele lange vakantiebreak. Het is gewoon een vrij toegankelijke podcast die je op Spotify kunt horen, luisteren. Je hebt er geen abonnement voor nodig. En het wordt gemaakt door Rens de Jong. Dat is iemand met wie ik ook samen heb gewerkt bij BNR. Hij doet nog steeds freelance.
1: Dag voorzitter, presentator.
3: Zeker. Ja. Mensen, ik denk veel ondernemers hem wel kennen. En hij doet dat samen met een politicoloog, zijn beste vriend Pepijn van Dijk. Nou, wat behandelen zij daar? Allerlei thema's. Technologie, AI, digitalisering, innovatie. Heel veel op klimaat. Want hij is, Pepijn van Dijk, die vriend is impact ondernemer. Die is veel bezig met CO2 en hoe kunnen bedrijven hun CO2...
1: Verduurzaming.
3: Heel erg bezig ook met klimaat. Dus dat is veel aan de orde. En dan als het om AI gaat bijvoorbeeld, dan gaat het ook heel erg niet alleen over, soms ook wel van, kijk eens wat het kan, of een Chinese robot die met AI fantastische dingen kan, maar ook over wat is nou de maatschappelijke impact hiervan en wat zijn de gevaren daarvan. En even sideline, bij de beurs is nu de vraag. Als je af en toe nu op de beurs die schommelingen ziet in de techsector, is ook de vraag, wie gaat er nou uiteindelijk aan verdienen aan die AI? Maar goed, dat is bij hen niet zozeer de kern.
1: Maar goed,
3: en ook geopolitiek komt heel veel aan de orde.
1: Feit is, dat is met alles, maar ook met de ontwikkeling op het gebied van AI. Het gaat in zo'n rap tempo dat ik me voor kan stellen, dat geldt voor iedereen, hoe ga je van al die aanbieden, alles wat er aangeboden wordt op dagbasis, hoe ga je daar nou een mooi verhaal van smeden voor jezelf? En daar helpen ze bij. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Ja, en het is nog niet zozeer eens echt een advies aan ondernemers, maar het is wel meer om je aan het denken te zetten. Zij zijn eigenlijk twee vrienden die praten over die actuele onderwerpen en wat vind jij ervan? Oh ja, maar ik zie het anders. En ze hebben ook tips. Ze doen soms ook een voorspelling van wat denk je, wat is jouw voorspelling van de week? En dat kan over van alles gaan. Kan ook over voetbal gaan. Maar het is een heel leuk gesprek tussen twee vrienden over belangrijke thema's. En ja, het is gewoon heel leuk. En het zet mij aan het denken. Ja. Ik vind het ook leuk om te luisteren. En ik van, oh nee, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik ken Rens, dus ik mail hem wel eens over wat ik ervan vind. Maar ik denk dat het voor veel mensen een goede podcast is om naar te luisteren. En ik zou zeggen, pik het eens op.
1: Staat genoteerd bij deze.
4: Nummer 1.
3: Nummer 1 is, en daarvan... Ja, ik denk dat van dat boek is, ze zijn, ik geloof wel tientallen miljoenen exemplaren verkocht. Ken je The 7 Habits?
1: Ja.
3: Ja, die ken je. Nou ja, dat vind ik een fantastisch boek. Ik weet niet of jullie het kennen. The 7 Habits of Highly Effective People. En dat het zit in mijn hoofd. Ik wist meteen, dat wil ik doen. Maar het is al een hele tijd geleden dat ik het heb gelezen. Dus ik heb het weer doorgebladerd. Ik heb goed kunnen zien. Maar een van de opdrachten van de schrijver is ook, lees het regelmatig terug.
1: Het is eigenlijk een soort reflectie ook, toch? Op je dagelijkse leven en hoe jij in het, in je carrière staat.
3: In je carrière, in je bedrijf. Wat is nou belangrijk? En dat is heel erg toepasbaar. Inderdaad, er zit een heel persoonlijke component aan. Ik zal dat aangeven aan een voorbeeld. Een van de hoofdstukken begint met, je gaat naar een begrafenis. En er zijn allerlei mensen. Jij bent een van de mensen die daar is uitgenodigd. En je kijkt in de kist. En daarin zie je jezelf liggen. En dan is de vraag, hoe zou jij nou willen dat al die mensen, want er zijn natuurlijk sprekers, iemand van de kerk, iemand van je werk, even je beste vrienden, familie. Hoe wil je dat zij over je praten? En stel dat nou eens op. En dat is een hele interessante gedachteoefening. Om te kijken van, waar sta ik en ben ik goed bezig? kan ik, wat ik die mensen over mij zou willen laten zeggen, gaat dat gebeuren op de manier zoals ik nu leef? Dat vond ik een van de meest pakkende voorbeelden die hij heeft. Maar als het gaat over bedrijven en management, heeft hij het heel erg over visie, strategie, goed nadenken over waarom je het doet en welke kant je op wil. Eerst weten van wat wil ik en waar ga ik dan naartoe? En daar vond ik een heel mooi voorbeeld van het verschil tussen leiderschap met een visie en manager. Je kunt heel goed managen en je kunt je een weg banen door de jungle en we kappen al het onkruid weg en de struiken en we zijn op een gegeven moment aan een punt en dat hebben we fantastisch gedaan. Alleen het eindpunt is niet waar we wilden zijn. En hè, of tegen een ladder tegen de muur zetten, je klimt omhoog. Oh, het is eigenlijk de verkeerde muur. Kortom, een van de bekende termen in het boek is begin met het eind. Denk na over het einde voordat je begint met het wegkappen van de weg. Wegkappen je een wegbanen in de jungle. En dat vind ik een hele goede tip. Een hele belangrijke.
5: Dat is een mooie, toch?
3: Dat is een hele mooie.
5: Volgens mij ben je ook nooit te laat om daarnaar te gaan acteren.
3: Nee, absoluut niet. En het is heel concreet ook. Je geeft ook aan allerlei wat je dat doet. Ook bijvoorbeeld, maak eens een schema over als je nou iets wil aanpakken. Dat is voor mij heel handzaam. Toen ik begon met de podcast, nou, oké, ja, soms verzuip je in dingen. Dit doen, dat doen. En dan verzuip je erin. Maar dit helpt je heel erg goed om te structureren.
5: Ja. Ik vind het helemaal mooi. De 7 Habits, dat is jouw nummer 1. Ja. Staat genoteerd. Is ook terug te luisteren natuurlijk. Of terug te vinden op onze website. Zodat we het allemaal kunnen nakijken. Hebben we nog vragen hierover voorop? Dirk en Koen?
6: Ja, nou. Ik ben benieuwd. Ik ga het lezen.
0: Ik zit gelijk aan mijn eigen begrafenis te denken.
5: Ik heb ooit nog even een kleine zijstap. Ooit een keer, en dat is echt jaren geleden. Dat was een entertainer in Groningen. Die heeft dus ooit bedacht van, ik ga mensen levend begraven. Hm. En ik heb dus als reporter in zo'n kist gelegen. Deksel erop. In het donker.
3: Ah, oh, verschrikkelijk.
5: Ja, het is heel bijzonder om mee te maken. Misschien dat het een leuke sidestep is. Nou, tot zover. Goed, ik wil jullie eigenlijk allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. Vond je het leuk, Koen? Ja, heb je het gehad als tafelheer? En ja, hoe ga je straks naar huis? Weer vol aan de bak, denk ik, hè?
6: Ja, weer vol aan de bak. Bij een zelfstandig gebouw zit hier om de hoek. Dus we gaan onze belangenbehartiging verder oppakken, zoals altijd. En zorgen dat de ZZP'ers in een goed vangnet worden voorzien.
5: Ja, want we hebben het nog niet gehad over natuurlijk de wet en alles wat erom moet komen.
6: Ja, het speelt ontzettend veel.
5: Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou, Thierry Aartsen, je moet nu gaan leveren.
6: Ja,
5: als minister.
6: Doorpakken. Ja,
5: doorpakken. Ja. Heb je er vertrouwen in?
6: Er is al een heel ander sentiment dan de vorige ministers hadden. Dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Ja. En ik hoop dat hij dit kan doorzetten. Maar als ik zie hoe ze bij de zelfstandige wet een beetje vorm aan het krijgen is, denk ik dat er nog wel wat te winnen valt. Oh, maar ja, daar kunnen we uren over door blijven praten.
5: Nou, wellicht dat nog een keer gaat gebeuren. Dirk, jij ook, dankjewel voor alles. En ik ben ook wel benieuwd, je blijft voorlopig aan de gang met dingen.
0: Ja, zeker.
5: Uitvogelen als het ware, toch?
0: De hersenband gaat straks gelijk weer op. Dan ga ik naar mezelf terugluisteren en kijken hoe het gegaan is.
5: Rob, onwijs bedankt. Wanneer komt jouw volgende podcast weer online?
3: Morgen. Morgenavond. Kijk, ik neem hem 's middags op.
5: Je altijd vast tijdstip dat je hem publiceert?
3: Nou, het hangt er een beetje van af hoeveel editing erbij komt kijken. Maar het is meestal, ik hoop altijd aan het begin van de avond. Soms zijn er technische problemen, weet je wel, met het uploaden, weet ik wel. Maar hij komt altijd vrijdagavond.
5: Vrijdagavond. En dan hopen we dat de beurs weer een beetje meer in de stand is van, we moeten weer aan de bak met z'n allen, toch? Zomerperiode zit er bijna voorbij.
3: Jazeker. Absoluut.
5: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar New Business Radio Live. Uiteraard is deze uitzending terug te luisteren via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende keer.
2: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
4: Dit is New Business Radio.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
10: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
11: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
12: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
15: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens.
16: Op New Business Radio.
17: Nederland staat voor verschillende grote ontwikkelingen op maatschappelijk en economisch vlak. Zoals bijvoorbeeld de energietransitie, AI, woningbouw en technologische innovatie. En vooral ook die behouden voor Nederland. Deze vragen om beleid, investeringen en de juiste vakmensen. Terwijl regio's als Brainport Eindhoven internationaal groeien en echt een baken zijn in de Nederlandse economie, ontstaat tegelijkertijd ook een nieuwe strijd om technisch talent. Hoe zorgen we ervoor dat het beroepsonderwijs toekomstbestendig is, bedrijven en overheden samen optrekken om de economie van morgen mogelijk te maken? In deze aflevering van Trending staat de herwaardering van het vakmanschap centraal. Van Brainport Eindhoven tot de ontwikkeling van nieuwe ecosystemen in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Bij mij in de studio te gast, voormalig voorzitter van Techniek Nederland en ook de voormalig voorzitter van vakbond CNV. Staf Webla, voormalig Tweede Kamerlid en ook oud-wethouder van de gemeente Eindhoven. En Steven de Waal, oprichter en voorzitter van de denktank Public Space Foundation.
15: Trending met Ron Lemmens.
16: Op New Business Radio.
1: Steven, de laatste keer dat wij hier met elkaar in de studio zaten, hebben we het gehad over de toekomst van het MBO. Ja. Met name ook over het imago rondom het MBO. En ja, hoe krijg je die talenten van morgen weer terug in de schoolbanken richting MBO. Praktisch opgeleid onderwijs. Ja. En dit is eigenlijk een vervolg die we gaan geven aan die uitzending.
18: Ja, nou ja, het punt is een beetje dat ik zie vanuit onze activiteiten in actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap, dat allerlei sectoren, energiesector, de zorgsector, landbouwsector, door nieuwe technologie enorm gaan veranderen. Eigenlijk harder dan het bestaande aanbod aan kan en de bestaande overheidsplannen aankunnen. Dat zie je onder andere bij de energietransitie. En ondertussen heb je daarvoor heel veel technische vaklui nodig. Allerlei soorten en maten, omdat die nieuwe technologie moeten beheersen. Dus dat speelt bij het MBO. Maar daarnaast krijgen ze ook andere en misschien wel meer opdrachtgevers. Dus burgercoöperaties, burgerinitiatieven, publiek-private samenwerking, waarbij de overheid erin meedoet. Waar ze dus ook een andere opdrachtgeverrelatie mee krijgen. En dus we zijn niet alleen op zoek naar meer handjes en meer vaklui. Maar we zijn ook op zoek naar een vaklui die dit soort opdrachtgeverschap doorhebben.
1: Nu hebben we twee hele mooie gasten in de studio. We gaan ze er ook bij halen. En het leuke is, als op het moment dat ik naar jullie ga zoeken, dan krijg ik onder de naam Doekle Terpstra te staan, staat daar de bruggenbouwer van het vakmanschap.
19: Daar ben ik het mee eens.
1: Ja, ben je eens?
19: Ja? Nee. Kijk, Het vakmanschap, het thema vakmanschap, dat heeft mij eigenlijk al decennia lang geboeid. Dat is een thema wat ik als het ware mee heb genomen, ook vanuit mijn vakbondsperiode. Ik vond toen al dat er met een zeker dédain werd gesproken over, over dit thema vakmanschap. In de zin van het is een beetje inferieur ten opzichte van bijvoorbeeld het algemeen vormend onderwijs. Hè. Dat was toch een beetje de top van de piramide. En je bereikt een soort maatschappelijk walhalla als jij een opleiding vervuld had via het algemeen vormend onderwijs. Dus HAVO, VWO, gymnasium, wetenschappelijke route, master, noem ze maar op. En alles wat gerelateerd was aan vakmanschap. Dat werd een beetje gepercipieerd vanuit het idee van, ach ja, weet je, het doet er niet toe. En ik vind dat zo'n ongelooflijk negatief dédain is ten opzichte van mensen die de samenleving draaiend houden. Sterker nog, we worden ons steeds meer bewust van het feit dat we het vakmanschap nodig hebben voor die grote transitie waar Steven ook naar verwijst. Ja, ja, ja. Als we dat niet op een goede manier weten te duiden, dan gaan we compleet vastlopen.
5: Ja, herkenbaar ook in het hoger onderwijs, waar gesproken werd 10, 12 jaar geleden, praat ik even uit eigen ervaring, werd gesproken over we leven in een kenniseconomie. Dus eigenlijk alles wat daar omheen zat, werd niet noemd. Zeker. Dat is eigenlijk wat je veilig bedoelt.
19: Nou, sterker nog, kijk, je kunt er nu ook wat politiek naar kijken. Ik gebruik altijd het voorbeeld van, als ik het goed heb, 2002, toen is de agenda van Lissabon gemaakt. Toen hebben de ministers van onderwijs in de Europese gemeenschap zich gecommitteerd aan het idee dat wij 50% van de opleidende, van de jongeren die opgeleid werden, op HO-niveau moesten weten te brengen. Dus op hoger onderwijsniveau. Daar zat overigens wel MBO 4 in. Alleen we hebben dat nooit zo gedefinieerd. Want wij dachten altijd, met hoger onderwijs, dan moet je een bachelor hebben, dan wel een master. Dat was eigenlijk ons maatschappelijk kader voor die 50% doelstelling. En daarmee hebben we in zekere zin alles wat te maken heeft met vakmanschap, het beroepsonderwijs, een beetje inferieur gemaakt ten opzichte van die doelstelling. Dus met alle goede intenties van toen vind ik zelf dat wij in 2002 met die afspraak van Lissabon een grote bestuurlijke fout hebben gemaakt. Want we hebben ons compleet gericht op hoger onderwijs. En we hebben ons en op het algemeen vormend onderwijs. En we hebben ons te weinig gericht op beroepsonderwijs. En daaraan gekoppeld vakmanschap als fundament voor onze samenleving.
18: Nou is het leuke, in het vorige gesprek kwam langs, mede op mijn initiatief, dat zogenaamde hoger onderwijs eigenlijk ook beroepsonderwijs is. Dus ongeveer 60% van wat universiteiten doen gaat over vakmanschap.
19: Nou, sterker nog.
18: Specialisten, ja. Advocaten, notarissen. Ja. Dus allerlei vakken worden ook gedoseerd aan de universiteit.
19: Zo is het. Ja. Het.
5: Oké, tot hier eventjes. Ja. Dit punt. We gaan daar zo meteen over verder praten, want we hebben natuurlijk ook Staf Depla. Staf, bij jou komt als ondertitel de architect van de regionale strategie naar voren. Eens of oneens?
20: Ja, want heel veel mensen geloofden, dat was in 2015, 16 zo. Heel veel mensen dachten van, nou dat gaat toch niet lukken om. We voelden onszelf blijkbaar toch niet sterk genoeg. De architect van de regionale strategie, er zijn meerdere agenda's geweest in de minder tijd. Maar in die tijd was ik dat, omdat er was ruimte. Rob Vergijzer was vertrokken als burgemeester, dat was de trekker, er waren nieuwe burgemeesters. Er was een beetje onduidelijkheid over of er wel geloof nog was dat wij als Brainport Eindhoven in Den Haag iets voor elkaar zouden kunnen krijgen. En dan is het, dat was het ideale moment om te gaan denken van ja, maar wat is nou eigenlijk, als we zo'n agenda maken, dan kunnen we, dan voor je het weet gaat iedereen erop schrijven van we moeten meer asfalt, meer spoor. Ik zeg ja, maar dat is Schiphol of Rotterdamse haven. Wij zijn een Brainport. Dat is natuurlijk een beetje gek. Als je dan in Den Haag aankomt zetten met een agenda waar je alleen maar over infrastructuur.
5: Maar moest je dat destijds wel steeds uitleggen wat daarmee bedoeld werd? Brainport kan natuurlijk alle kanten mee op. Was het toen al wel voldoende bekend?
20: Nee,
5: wat
20: nee,
5: de intentie
20: nee, dat was? Nee, dat was nog. Nee. Kijk, we zijn natuurlijk in de begin jaren 90 in 2 jaar tijd 30% van de banen verdwenen. Het zijn de burgemeester, de voorzitter van de TU, Technische Universiteit en de voorzitter van de Kamer van Koophandel toen bij elkaar gaan zitten gezegd van we gaan niet rouwen over het verleden wat er niet meer terugkomt. Maar we gaan.
5: En dan met name over de kind over de, van Philips
20: ja,
5: ook.
20: Ja. Precies, het DAF failliet en Philips, de operatie Centurion. En daar is gewoon eigenlijk elke generatie is er weer verder doorgebouwd op een strategie van wij moeten weer ons heruitvinden. En het geluk was dat natuurlijk de basis, namelijk al die technici die daar rondliepen, die zaten er nog steeds. En de basis was dat iedereen het projectenboek van Philips nog wist. Dus als je dan samen moest werken, had je gewoon het handboek van Philips, pakte je weer uit de kast en ging je weer samenwerken. En om de zoveel jaar werd die strategie herijkt en aangepast. En ik ben dus een van de velen die elke keer een stukje strategie hebben gebouwd op vooruitgaand op wat er in het verleden gebeurd is. Want er zit gewoon een hele duidelijke rode draad in die strategie. En die gaat niet elke keer met een haakse bocht. Die past zich elke keer aan. Nu zit huisvesting in die strategie. Dat was toen vroeger helemaal niet nodig.
1: Ja, nee, maar was toen eigenlijk de kans van ASML, de kansen toen destijds, was natuurlijk niet zo bekend als wat er nu geworden is. De trots van Nederland eigenlijk.
20: Nee, maar kijk, op een gegeven moment is meer, hè?
1: Het is meer, maar het is VDL, wel een van de belangrijkste ASML.
20: Precies. Nu is ASML.
19: Het is het ecosysteem.
20: Het is het ecosysteem. Ja. Dus als je ziet hoeveel bedrijven, je kan heel leuk, je kan zien, als je ziet, Philips hebben we hier, dan maken we een boom van welke bedrijven er allemaal uit voortkomen. En dat zijn er zoveel. En dat zijn heel veel business-to-business bedrijven, daarom kennen we ze allemaal niet. Maar het was, kijk, ASML is nu het symbool. Maar het zijn veel meer bedrijven. En die tijd was ASML ook nog minder groot. Dat is hard gegaan hoor. De Philips omlaag en ASML omhoog. Dat is echt onwaarschijnlijk snel gegaan. Dus in mijn tijd was ASML echt aan het opkomen. Ja, maar ja, was nog niet zo dominant. Ja. Ik weet wel dat in jaren 2016, 17 was ASML over aan het nadenken. We gaan weer ergens investeren in 5000 nieuwe arbeidsplaatsen. En toen wisten wij zoiets van ja, maar één ding moet gebeuren. Die moet hier plaatsvinden. Want als het hier plaatsvindt, zitten ze nog meer vast in onze regio, kunnen ze niet weg. En dat is belangrijk.
18: En aan het ecosysteem.
20: Ja, precies. Maar ja. Dus wij hebben toen heel erg na te denken. Ja. Wat is er nou nodig om dat ASML die beslissing neemt om hier te investeren? Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als met de operatie Beethoven gebeurd is. Alleen dat is nog veel groter.
1: Dus misschien toch even toelichten voor degene die dat niet helemaal gevolgd heeft. Ja. Operatie Beethoven.
20: Oh, dus de ASML die ging weer, die groeit enorm, moet 20.000 arbeidsplaatsen erbij. En dan is de vraag, waar gaan ze dat doen? Ja. Gaan ze dat in de regio Eindhoven doen? Gaan ze dat bij Duitsland, bij Zeiss doen? Of gaan ze het in Amerika doen? Of gaan ze het in Frankrijk doen?
1: Nou, dat is eigenlijk het verhaal wat de afgelopen jaren veel in nieuws gekomen is. Daar heeft ASML gewoon een hele sterke onderhandelingspositie gehad. En geëist eigenlijk dat er gewoon veel meer woningen bij moesten komen.
20: Ja, dus woningen zitten erbij. Het gaat over talent. Ik bedoel, het gaat ook over de Beethoven operatie op drie dingen. Woningbouw, talent en voorzieningen.
19: Ja.
20: En infrastructuur. Er zijn dus vier dingen waar het over moest gaan. En dat talent, nou, daar gaan we daar vast wel over hebben. Gaat over, zijn er wel genoeg mensen die het vak kunnen doen op mbo, hbo en wo niveau. Als het gaat over infrastructuur, gaat het over ontsluiting en het feit dat er ruimte is om een bedrijfsterrein te krijgen en dat je ook nog elektriciteit erbij krijgt. Als het gaat over inwonen, dus dat, ja, als daar gewoon 20.000 banen bij komen in bij ASML, dan komt er in de keten nog veel meer banen bij. Die mensen moeten ergens wonen en als je geen huisvesting hebt, is dat nu het leuke,
18: ik had een lezing en reeks over mijn laatste Engelse boek, waaronder in San Francisco, omdat dat dicht bij Silicon Valley ligt. En ik heb de rondleiding gehad door ASML en hen gewezen op de enorme problemen nu in San Francisco in de binnenstad, waar duizenden dak- en thuislozen rondhangen en ook de onveiligheid enorm toegenomen is. En dat wordt verweten aan de huizenprijsstijging door het succes van Silicon Valley.
20: Ja, dat dreigt.
18: En toen werd door het bestuur ASML meteen gezegd, ja, maar dat is ook wat we willen voorkomen. Ja. We willen niet dat Eindhoven hetzelfde wordt als San Francisco. En dan zie je dus dat die woningen er gewoon moeten komen.
20: Ja, ja.
19: Maar wat ik zo interessant vind, het is een hele interessante casus. Hè, van wat is er in het Eindhovense gebeurd? Overigens, we spreken dan over de regio Eindhoven, terwijl ASML natuurlijk Veldhoven is. Ja. Dat is ook wel boeiend, want dat is als het ware een illustratie van het feit dat er breder wordt gedacht dan alleen maar Veldhoven. Hè, dat er echt het ecosysteem
1: is. Nou, het effect is nu overigens, ik heb een broertje wonen in Vught. Daar merken ze het, want daar gaan de huizenprijzen nu
19: omhoog. Ja, sterker nog. Ik woon in de Betuwe en de woningen die er vrijkomen, die worden opgekocht door mensen van ASML. Daar vind ik wel wat van, maar dat laat ik even buiten beschouwing. Wat interessante is dat de manier van denken van Staf, in de zin van je moet integraal denken. Je moet niet alleen kijken naar een belang van een onderneming, maar je moet kijken naar het regionale belang. Yes. Samen met leven, wonen, werken, studeren. Dus proberen het conceptueel te integreren. Met al die partijen die er ook zitten. Interessant is, ik ben door de zogenaamde MRDH, dat is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, gevraagd om eigenlijk na te denken over de vraag, kunnen we in dat gebied, dat MRDH-gebied, ook niet conceptueel iets doen zoals dat in Eindhoven hebben.
1: Is Eindhoven
19: die regio heeft goud in handen, is mijn conclusie.
1: Ja, precies, want het is een mooie blauwdruk eigenlijk. Waardoor je al met een kickstart kan beginnen.
19: Nee, je kunt met een kickstart beginnen. Maar het gaat zelfs nog verder. Want daar ligt 42 hectare. Het mixgebied heet dat. Dat is het gebied tussen Schiedam en Delft in. 42 hectare. Voor complete herinrichting. Er zit allemaal erfpacht op. En daar hebben ze gezegd van wij willen nu 21 meter samen laten werken. Om dit gebied volledig integraal, conceptueel in dat ecosysteem op het gebied van megatronica te gaan ontwikkelen. En als dat lukt, dan heb je hier een tweede ASML-potentie. Daar ben ik van overtuigd.
1: Maar heb je dan ook uiteindelijk weer, zoals je kijkt, Nederland is een klein land, maar goed, de economie is groter dan alleen Nederland. Heb je dan een concurrent te pakken of kan je op elkaar bouwen of elkaar, zeg maar,
19: in Nederland bedoel
1: daarin.
19: Je?
1: Nou, met name die metropoolregio, of die regio's, zoals Brainport.
18: Ja, dat je van elkaar kunt leren.
19: Ja,
18: elkaar,
19: zeker.
1: Nee,
19: zeker.
1: Maar niet alleen dat je van elkaar kan leren, maar dat je ook elkaar als het ware aanvult.
20: Dat deden wij altijd. Wij kwamen in die tijd, dus ik heb het over 2010, 2018, hadden wij een overleg met Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. En dat ging precies hierover. Wij waren geen concurrenten met elkaar, maar we hadden wel zoiets van Amsterdam had ons nodig, want ik bedoel, we waren verschillend. Maar je had wel het feit dat wij samen maakt Nederland sterk. Want uiteindelijk precies. Ben je in de wereld moet je natuurlijk met alleen Brainport Eindhoven. Ja, of met alleen Amsterdam of alleen Rotterdam kom je niet. Juist die drie verschillende ecosystemen samen. Die maak je internationaal sterk. En je moet altijd niet gaan denken van we moeten hetzelfde als Eindhoven doen. Je moet denken wat is de kracht hier. Ja, want als je kiest word je gekozen. Wat is je DNA? Wat is je basis? En ga dan denken wat is op dit moment dan de beperkende factor die aandacht moet. Dus die beperkende factor is nu wonen. Maar 10 jaar geleden was dat wonen.
18: Nou ja,
20: dat was het voorzieningen. Dus je moet heel erg nadenken. Wat ben je voor iets? Je kan, een schoenveterfabrikant die kan wel denken. De toekomst is in de luchtvaart. Maar dat gaat niet werken. Dus je moet wel heel erg bedenken. Van wat is je intrinsieke kracht die er is. En waar kun je voortbeduren. En dan moet je kijken. Wat zijn de zwakke kanten en de goede kanten. Ja. En daarna naar
18: maar het lopen. Interessante wordt dus dat de belangrijkste beperkende factor. Waar we het nu over zouden hebben. Mensen. Is de vakmensen.
19: Ja.
18: En voor je het weet wordt dat binnen Nederland. Een concurrentieveld van je welste.
19: Maar dat is
18: om
19: het al.
18: Die vakmensen binnen te halen.
19: Dat is het al. Die oorlog is al volop gaande. Om
20: het,
19: zo maar
20: het is niet voor niks. De eerste vraag. Wat is de kern van de strategische agenda. In 2017 was. Ja. Brainport, de brandstof was niet infrastructuur, maar de brandstof is talent.
18: Ja,
20: dus heel die agenda was gebaseerd op vestigingsplaatsfactoren, dus voorzieningen, dus cultuur, sport. Het was gericht op onderwijs, dat we het ook onze kinderen voorbereiden op school, op internationaal onderwijs. Dat we allemaal gekeken naar de brandstof van het succes en van de motor is talent. En hoe krijgen we en houden we talent?
18: Ja.
20: Talent uit de eigen regio en talent van buiten.
18: Ja.
20: En dat was eigenlijk, al die dingen zijn daar op teruggeladen.
19: Die discussie wordt op de dag van vandaag gevoerd.
18: Ja.
19: Dus ja, ik vertrek dan even vanuit die Lissabon afspraken. Ja. Waar het naar mijn gevoel vanaf dat moment is het echt fout gegaan.
18: Ja.
19: De achterliggende jaren hebben natuurlijk met heel veel mensen op de trom geroffeld om met name dit thema goed te agenderen.
18: Ja.
19: Van waarom krijgen we het nou niet voor elkaar om bepaalde sectoren, vind ik, een soort etiket mee te geven van dat zijn vitale sectoren voor Nederland voor de komende jaren om grote doelstellingen te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie of neem het. En daar hebben we dus uiteindelijk mensen voor nodig om dat te faciliteren. En laten we daar ook een politieke agenda van maken.
1: Precies.
19: Maar en we krijgen dat niet voor elkaar.
1: Maar nu kom je op een punt, politiek, dan heb je natuurlijk de regionale politiek, je hebt de landelijke overheid politiek,
19: ja.
1: Maar je hebt ook de Europese politiek.
19: Ja.
1: Wie heb je als hardste nodig?
19: Nou, ik vind dat we in Nederland vooral nu de nationale politiek nodig hebben. En het stoort mij mateloos dat wij niet in staat zijn om een echte politieke agenda voor het beroepsonderwijs te maken. En dan niet alleen maar meer mensen naar het beroepsonderwijs krijgen, maar ook nadenken over de vraag van hoe kunnen we het onderwijs zodanig aantrekkelijk inrichten dat we voor bepaalde vitale sectoren de aanwas laten toenemen. En ik zie eigenlijk voor de komende jaren zie ik maar drie vitale sectoren. Zorg, het onderwijs zelf en techniek. En we slagen er niet in om dat te agenderen en om dat te prioriteren. En dan krijg ik altijd de kritiek van mensen die zeggen, ja, maar als je dat doet, dan stuur je de jonge mensen te veel een bepaalde richting in. En dan zeg ik van nee, dat wil ik helemaal niet. Maar wat ik wil doen, nou, is dat we de uitnodiging als het ware groter maken om ze een bepaalde beweging te laten maken.
18: Wat wij merken vanuit het ROC Midden Nederland is dat de keuzes van studenten voor het mbo nemen nog steeds toe. Ze hebben door hoe belangrijk techniek is en vakmensen zijn ook in de toekomst. En het beste nieuws is dat ook de ouders het beginnen door te krijgen.
19: Dat is
18: want die ouders zitten vaak vast aan een perceptie op de arbeidsmarkt van 20 jaar geleden.
19: Klopt.
18: En die beginnen nu door te krijgen dat de toekomst van de arbeidsmarkt hier zit.
19: Ik vind het heel interessant. Ik zie dit ook gebeuren. Van wie moet je zien te beïnvloeden? Dat zijn niet zozeer de leerlingen of de studenten. Ja. Maar je moet ouders zien te beïnvloeden. Ja. Ja. En dat er iets verandert, daar ben ik het helemaal mee eens. In de mindset is er echt wat aan het veranderen. Ja. Er is sprake van een herwaardering voor vakmanschap. Er is sprake van een herwaardering voor beroepsonderwijs.
1: Heeft het ook niet te maken
19: alleen met... Alleen, we vertalen dat niet politiek steeds.
1: Heeft het ook niet te maken met... Hè, je ziet nu overal, je kan het woord AI niet noemen, want je komt het overal tegen. Maar het gaat heel veel kennisbanen straks vervangen.
19: Zeker.
1: Betekent dat je daardoor ook inderdaad dat herdefiniëren, dat het misschien wel op een natuurlijke manier nu al in gang gezet is?
19: Nou, wat ik bij de installatietechniek heb gezien, is dat dat heel veel nieuwe aanwas komt uit de zij-instroom. Dat sluit hier een beetje op aan. Ja. 70% van de instromers in de sector per jaar komt uit de zij-instroom. Ja. Dus dat zijn mensen uit totaal andere beroepen vandaan.
1: Die ook eigenlijk, dat hoor je ook steeds vaker, mensen met een kantoorbaan besluiten op een bepaald moment om dat 3 dagen te gaan doen en 2 dagen
18: iets
1: met handen.
18: Ja, dat zat in ons voorgesprek ook.
1: En dus in de tuin aan het werk, gewoon lekker bezig zijn.
18: In ons voorgesprek zat ook dat ROC's toenemend moeten inzetten op leven lang leren. En dat is enerzijds doordat het vak zelf enorm verandert, onder andere door AI. Dus je bent er niet meer als je een papiertje nu haalt en dan 20, 30 jaar lang installateur bent en zogenaamd alles kan. En wat tweede wat er gebeurt is dat ze toenemend zij-instromers moeten bijopvoeden. Ja. En dat ook werkgevers daarom vragen om een soort bijscholingsprogramma te hebben voor hun werknemers. Ja. En dat is wel toen aan het nemen en dat is een heel ander soort studentenpopulatie dan de ouderwetse.
20: Ja. Dat vraagt wel iets van die ROC's. Want de ROC's die zijn heel goed in jonge mensen opleiden. Ja,
18: eens.
20: Maar het feit dat je bedrijfsmatig moet doen. En dat je dus voor een werkgever veel flexibeler moet zijn. En dat dan ook nog financieel. Zo weet de organisatie met onderwijs wordt er niet makkelijker van.
18: Eens.
20: Het is niet van niks dat hele particuliere instellingen daar beter in zijn. Maar het zou heel jammer zijn als het ROC's daar niet een voortrekkersrol in gaan nemen en krijgen. En zichzelf daartoe bekwamen.
19: Maar dat gaat toch gebeuren, hè? Dus ze krijgen een wettelijke opdracht.
20: Ja, maar de wettelijke opdracht is tot nu toe de geschiedenis heeft tot nu toe laten zien dat
18: een van de problemen die hier speelt is het geloof in alleen publieke bekostiging.
19: Ja.
18: Dus je moet, als je moet leren inspelen op deze behoeften in de samenleving en in de economie, dan moet je ook bereid zijn hun investeringen toe te laten. Dus als een werkgever zegt, ja, maar ik ga ook de instrumenten leveren of de techniek leveren waarop die studenten moeten leren. Of mijn werknemers die bij jou komen bijscholen worden gefaciliteerd om dat goed te kunnen doen. Dan moet je ook doorhebben dat daar ten dele werkgevers ook aan mee moeten betalen.
19: Dus meer publiek-private samenwerking.
20: Ja, het publiek-privaat. Dus de wetgeving zit in elkaar. Op het moment dat een ROC maar even wat doet wat privaat is, dan krijgen ze een inspectie op hun vingers. Bovendien, vraagt een andere organisatie van het onderwijs. En als ROC denkt van ik ga leven lang ontwikkelen doen, want dan is dat, ik zie mijn leerlingenaantal afnemen, studentenaantal afnemen, dus ik moet wat op gaan vullen met leven lang ontwikkelen. Ja. Als dat de drijfveer is, dan, en je gaat blijven hetzelfde doen, dan mislukt het. Dus het is een vak voor de ROC's die moeten. Het is de hele institutioneel moet het politiek aangepast worden zodat ze het mogen.
18: Ja.
20: En je moet dus inderdaad misschien juist veel vaker ook publiek-private samenwerking met particuliere onderwijsaanbieders. Want het zou toch wel jammer zijn als de. Dat staat misschien met sociaal-democratisch hart. Het zou toch wel jammer zijn als de krenten uit de pap worden gehaald door de private aanbieders. En dat dan de ROC's verweest achterblijven. Want dat is eigenlijk wel. Want dan hebben we echt met z'n allen een probleem.
18: Dat was mijn punt rond het thema maatschappelijke onderneming. Ik zie dus dit soort partijen, non-profit organisaties in de publieke sector, als maatschappelijke ondernemingen. Voortgekomen ook uit burgerin en maatschappelijk initiatief. In die discussie heb ik altijd gezegd, je moet een mix van financiering toelaten. Dat is juist een voordeel. Want als je de commerciële buiten de deur wil houden, omdat alles door de overheid betaald moet worden, gaan die commerciële het veel sneller en veel groter en veel duurder doen.
19: Klopt.
18: Sterker nog, die kopen jouw beste docenten weg.
20: Ja, ja, dat is ook het grappige. Dat
18: dus die mix is belangrijk.
20: De talentagenda in het Beethoven-programma gaat ook heel erg over een van de belangrijkste poten is het leven lang ontwikkelen.
18: Ja.
20: Omdat je natuurlijk, er moeten meer jongeren naar techniek gaan doen, maar dat leven lang ontwikkelen, omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn die daar uitgeorganiseerd worden of van zijnstromers.
18: Ja. Ja.
20: En dan gaat het ook heel erg op, ook hier weer publiek-privaat.
18: Eens.
20: Want anders krijg je niet die schaal.
1: Maar dan even een andere vraag. Want we hebben het nu over hoe je die talenten tot je krijgt. In dit geval hebben we het nu over 2 regio's specifiek. Hoe zit het dan met de aantrekkelijkheid van de regio? Wordt daar ook over gesproken?
20: Ja, daar speelt woningbouw speelt een rol en voorzieningen. Wij hadden,
1: precies, maar is dat voldoende op peil bijvoorbeeld? Ja, je zou zeggen, in grote steden is dat voldoende op peil?
20: Nee, dat hing heel erg, hangt van de stad af. Kijk, wij hadden, onze economie was groter dan ons voorzieningenniveau. Dus als je de directeur, als die toppers van ASML, die gingen voor het muziekgebouw naar Amsterdam. En wij hebben toen gedacht van, wat zijn nou interessante voorzieningen? Zijn we heel erg richting de hiphopcultuur en de urban zijn we gegaan. Want daar is in Nederland eigenlijk niet zo goed ontwikkeld. Hier zit er een grote baas. En daar kunnen wij de nationale top worden. En als we nationale top worden, krijgen we ook beter gefinancierd. En rondom design. Dat waren dus de dingen die bij ons pasten. En die we groter konden maken, waardoor het interessant. Dus je moet niet denken dat iedereen overal hetzelfde. Want het schaalniveau van voorzieningen. Wij moesten dat is toen helaas mislukt. Met een Bos en Tilburg en Eindhoven wilden wij onze popvoorzieningen. Mm-hmm. En onze afstemmen. Want ja. Mensen, dat is toch een daily urban system van mensen. Dus, en als we allemaal een beetje willen, dan wordt het allemaal net niks. Nou, dus daarom op regionale schaal ook te kijken van wat is de behoefte en wat is de kracht. En niet proberen dat iedereen hetzelfde wil gaan doen, want dan de mensen gaan dan toch iets verder reizen. Maar wat is je basis en waar ga je hier dan ook? Dus die agenda van Doekle, die moet in die gemeente ook zijn. Wat zijn onze culturele voorzieningen?
19: Ja, maar ik vind hem zo interessant, hè, want dat gaat dus over dat ecosysteem. Ja. Nou, daar hebben we het over gehad. En dan zeggen van dat ecosysteem, dat richt zich dus niet alleen op bedrijven en onderwijsinstellingen. Het is het is veel meer de integrale benadering van eigenlijk alle grote thema's. Wonen, leven, cultuur en noem ze maar op. En wat ik nu in dat mixgebied zie gebeuren, dus dat megatronica gebied daar in Rotterdam of Schiedam, want dan wordt het weer geclaimd, maar in die regionale
20: metropolen,
19: dat is wat. En wat ik daar nu zie, is dat het eigenlijk conceptueel wordt aangevlogen vanuit de wijze zoals jij dat nu formuleert. Mm. In de zin van, dus ook de culturele component moet je erbij nemen. Maar bijvoorbeeld ook openbaar vervoer. Ja. Heb je, want het is een beetje een gebied wat letterlijk tussen Rotterdam en Delft in ligt. Dus een spuugafstand van die twee steden, om het zomaar even uit te drukken. En tegelijkertijd is het niet vanzelfsprekend dat studenten daar naartoe gaan bewegen. Of dat bedrijven daar naartoe gaan bewegen. Dus je moet je voorzieningen op orde hebben. En dat maakt het interessant om vooral te kijken, wat is er nou in Eindhoven gebeurd en hoe kunnen we de inspiratie van daar meenemen in de ontwikkeling van dit
18: gebouw. Maar het boeiende is dat het wel in die aantrekkelijkheid zit die Staf noemt. Want ik noemde net als voorbeeld San Francisco en Silicon Valley. Daar is een rijafstand van 2 uur. Maar voor Amerikanen is dat normaal. Een Amerikaan vindt het normaal om 2 uur heen en 2 uur terug te rijden naar zijn woonplaats. En daarom wilden ze ook allemaal in San Francisco wonen.
19: Ja, maar en hier gaat het om wandelafstand. Ja, en dan vinden we het al een groot probleem.
18: Je moet een beetje wennen.
20: Nee, maar het grappige is, internationaal talent is het juist heel aantrekkelijk. Ja, afstanden van ons. Zo. Want als je in plaats van 2 uur moet reizen, maar een kwartier moet reizen, scheelt dat.
19: Maar voor de Nederlandse, voor ons is een kwartier al heel ver.
20: Ja, en dat was bij ons ook een rol als het gaat om beroepsonderwijs. Die zag dat de bedrijfsterreinen, die werden allemaal helemaal steeds verder uit de stad gedrukt.
19: Ja.
20: En als je net ook die, zeg maar, die meer blue collar banen, mag je dat, ik weet niet hoe je tegenwoordig, het loopt allemaal door elkaar heen. Dan wilden we die ook dicht bij de stad hebben. Want de TU-campus lag in de stad, alle hoogopgeleide banen lagen in de stad. Wij waren ook op zoek naar plekken. Daar is de Strijp T, dat is een ander oud bedrijfsterrein. Daar hebben we ook eigenlijk geen woningen gemaakt. Maar dat is eigenlijk ook een soort maak. Campus geweest, want we dachten we willen industrie ook in de stad houden.
19: Ja. Ja. Wat jij noemt, vind ik, dus, daar haak ik ook even op aan, hè, het woord bedrijventerrein. Als ik nu kijk naar wat wij dus nu in het metropoolgebied aan het ontwikkelen zijn, willen we dus af van die term bedrijventerrein. Ja. Want dat suggereert dat je geen vormgever bent van dat ecosysteem.
20: Precies.
19: Maar dat je het op een klassieke manier doet. Halen maar een aantal bedrijven naartoe. En die bedrijven die ontwikkelen zich wel. Dat gebied wordt volgestampt met bedrijven. Maar dat is old-fashioned te denken. Het gaat niet meer om de integratie van al die componenten. Om het zo maar even.
20: Eigenlijk, wat de Strijp T was ook heel duidelijk een profiel. Je mag er alleen maar als bedrijf komen als je past.
1: Het is een mix. In een mixgebied, toch?
20: Ja, en de Strijp S, maar Strijp T ligt daarnaast ook een mixgebied. Dus een advocatenkantoor mag er komen. Niet als het om familiezaken gaat, maar als het om IP-zaken gaat. Dus het gaat er eigenlijk om dat alles in de keten moet passen bij dat deel.
19: Dat vind ik dus zo interessant ook weer in dit gebied.
20: Wat jullie gaan doen,
19: Er zit gewoon nu al ballotage op.
20: Ja.
19: Dus er zijn bedrijven, want we hebben in Nederland, hier is ook geen congestieprobleem, dat is ook interessant. Dus je sloopt en je bouwt iets nieuws, de stekker erin en het werkt, om het zo maar even simpel uit te drukken. En die grond is gewoon heel schaars, dus iedereen die wil er naartoe. Nee, hebben ze dus nu bestuurlijk met elkaar afgesproken. Hier komen alleen maar bedrijven, precies zoals we dat ook in Eindhoven hebben gedaan, die voldoen aan een aantal uitgangspunten, criteria. Voldoe je niet aan een megatronica definitie, dan kom je er gewoon niet op.
1: En daar gaan we zo meteen over verder praten, met name ook wet en regelgeving, waar loop je tegenaan in de versnelling? Dat zo meteen.

0: Vandaag in trending hebben we het over ecosystemen. We hebben het over techniek en we hebben het over de vraag: worden praktische mensen wel voldoende klaargestoomd? En eigenlijk met name is het een vervolg op eigenlijk de uitzending die we gemaakt hebben over MBO en de toekomst van het MBO. Steven De Waal in de studio, Doekle Terpstra en Staf Depla. Staf, we hadden het net als voorbeeld over Brainport. Dat is eigenlijk de blauwdruk voor wellicht andere regio's waar Doekle op dit moment mee bezig is, metropoolregio Rotterdam. Om daar als het ware ecosystemen neer te zetten. Maar we zeiden nu net al, wel met een duidelijk DNA-profiel. En zou het nog passen, eigenlijk een soort van tweede Brainport met exact dezelfde bedrijven in Nederland?
1: Nou, je ziet wel dat Brainport Eindhoven wordt groter in de zin van dat de samenwerking rondom Photonica, dat is erg sterk in Eindhoven opgekomen. Maar dat is ooit toen in de agenda bedacht dat Nijmegen en Enschede er ook bij hoorden. En ik denk dat we nu dadelijk, als het gaat lukken, omdat er staat nu zo'n eerste kleine fabriekmassa, dus die snel die investering uit 2 miljard kostende fabriek doen, die moet dan niet in Eindhoven staan, die moet bijvoorbeeld in Nijmegen staan, want daar zit ook een hele chip. Dus je moet een beetje, waar wij vroeger echt op Brainport schaal kijken, moeten we nu ondertussen, het is te groot geworden. Dus je moet vooral, dus er is ruimte zat, doen we vooral delen, maar je moet wel zorgen dat je weer bedenkt, wat past er in. Je kan niet zo. Bijvoorbeeld in Rotterdam zijn ze heel erg, of mensen bij de Zuid-Holland heel erg nadenken. Wat is het? Wat vroeger altijd de haven was. Dat zit nog. En energie. Zitten ze natuurlijk nu rondom Delft. Zitten er andere dingen. Dus je moet heel erg.
0: Quantum Delta is overigens. Ik wil net zeggen. Heel Nederland interessant.
2: Ik wilde net zeggen. Ja. Precies dit punt. Hè, van jouw vraag van. Kan dat in Nederland? Is wat mij betreft geen vraag. Ik denk dat er sprake is van een soort noodzakelijkheid om dat te doen.
0: Ja. Maar dan
2: wat er gebeurt. Ja. Ik word hier nu ook geconfronteerd in dit gebied met andere bedrijven waar ik nog nooit van had gehoord, die enorme potentie hebben.
0: Maar dan toch de vraag, moet je binnen Nederland blijven kijken? Of moet je ook kijken hoe het Europees op dit moment wordt aangepakt? En wellicht ook qua wet en regelgeving. Hè? De vraag had ik in het begin van deze uitzending al, wie heb je als hardste nodig, qua overheid betreft? Nou, het antwoord was toch het Nederlandse kabinet op dit moment. Daar moet aandacht
2: op het gebied van
0: dit soort
2: beroepszonde.
0: Precies.
2: Hè? Maar als je het op grotere schaal deelt, in de zin van de takken van sport in Europa, hè, of waar willen we nou krachtiger zijn, dan denk ik van ja, maar dat overstijgt het belang van Nederland. Dat is
0: moet je daar een DNA, op het moment dat je DNA gaat inkleden voor dit nieuwe gebied, dus inderdaad Europa breed kijken.
3: Ja, maar misschien is daarin wel van belang. Dus je hebt de nationale overheid nodig om het MBO beter in te richten op leven lang ontwikkelen. Yep. In de nieuwe arbeidsmarkt en de komende arbeidsmarkt. Mijn meer politieke punt is dat je ook een ander migratiebeleid nodig hebt. Wat ik wereldwijd zie is dat andere landen veel verder zijn in hun concurrentie op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor Amerika, dat geldt voor Duitsland, dat geldt voor China. Dat ze dus doorhebben dat ze talent wereldwijd binnen moeten halen. Niet alleen binnen Nederland of een beetje nog Duitsland en België, maar dat je wereldwijd talent moet binnenhalen wat belangrijk is voor jouw industrie of jouw ecosysteem. En dat je dus ook een ander migratiebeleid nodig hebt om die naar binnen te halen.
0: Ja, dus meer over de grens kijken. Vandaar mijn vraag eigenlijk ook.
3: Ook qua arbeidsmarkt.
0: Precies.
1: Ja, Europa is heel belangrijk, want als het gaat om die sleuteltechnologie en de investeringskracht daarvan, ontkom je niet aan Europese bedragen. Bovendien, dus dat, dan word je ook gedwongen om na te kijken wat zit er nog meer op andere plekken in Europa waar je samenwerkingsverbanden moet doen. Ja. Ik denk inderdaad voor het beroepsonderwijs, het onderwijs zie je in Den Haag. Maar wat, als je het hebt over het migratiebeleid, dan is denk ik ook heel erg de contramal van dat je talent uit heel de wereld naar Nederland wil halen. Wat nodig is de contramal, is investeren in de kunst van het samenleven. Want je ziet dat het is allemaal hoge investeringsbedrijfstakken. Dus die willen zekerheid hebben. Dus dat als je namelijk, het is namelijk continuïteit. Want je gaat niet zomaar daar een fabriek neerzetten. Dus je moet aan de ene kant de mogelijkheden om talent te hebben. En aan de andere kant moet ook het politiek klimaat moet niet migratievijandig worden. Want dan gaat dat vastlopen. En dat gaat alleen maar lukken. En dat vind ik wel leuk dat Jeroen Dijsselbloem nu als nieuwe burgemeester, ondertussen ook niet nieuw meer, heel erg kiest, is de agenda de kunst van het samenleven. Want er komen nu zoveel mensen uit alle kanten van de wereld. Wil je dat, net als dat je wil geen San Francisco worden met die hele grote verschillen. Je wil geen dakken thuislozen hebben. Je wil echt dat het een samenleving wordt waar mensen waardoor het geïntegreerd wordt. Want anders gaat die samenleving dat niet meer accepteren. Ja. Dus aan de ene kant heb je het Haagse migratiebeleid nodig. Ja. Dat ze dat niet zo spassies doen. Ja. En niet alleen maar migratiebeleid gebruiken als instrument voor politiek gewin. Ja. Maar aan de andere kant hoort daar ook de kunst ja, zeg maar de andere kant van hoe gaan we de kunst van de samenleving. Dat is meer als zeggen iedereen moet maar een inburgeringscursus vervullen. Dan gaat het echt om andere dingen.
3: Daarom is natuurlijk in Eindhoven bijvoorbeeld heel leuk die agenda om het basisonderwijs gewoon goed te houden. Want daar ontmoeten die kinderen elkaar.
1: Ja. Ja. Dus we hadden eerst een aparte internationale school. Ja. En nu is dat kan gelukkig niet meer. Dat is te groot. Dus nu zijn eigenlijk al die steeds meer basisscholen zijn internationale scholen. Ja. Maar dan moet je natuurlijk leraren wel weer toerusten hoe ze daarmee omgaan. Ja. Want er zijn natuurlijk allerlei culturele verschillen. Dat is gezondheidszorg, idem dito. Mensen die van buiten komen hebben een hele andere opvatting over gezondheidszorg dan wij.
3: Eens.
1: In Nederland word je met een aspirintje naar huis gestuurd. Ja. Dan komen we 3 dagen maar terug. Dus dat zijn allemaal... Nou, je krijgt gewoon de buurtbar.
0: Dat zijn enorm grote vraagstukken dit allemaal.
2: Ja. Ja.
0: En dan toch weer terug naar de regio Doeken. Metropoolregio Rotterdam. Daar heb je eigenlijk natuurlijk al best heel veel voorzieningen die deze dit nieuwe project kunnen gaan ondersteunen.
2: Zeker. Het gaat erom, je noemt het woord regionaal. Dat is zo interessant. Als ik even kijk naar dit gebied, dan zie ik dat er heel veel gesepareerde initiatieven lopen die niet met elkaar verbonden worden. Nee. Dus Rotterdam heeft een agenda, Delft heeft een agenda, Den Haag heeft een agenda.
0: Met andere woorden, de kunst van een goed ecosysteem is hier bij Kiem.
2: De kunst van het samenleven heeft misschien ook nog wat te maken met de kunst van het samenwerken in een regionaal verband. En Eindhoven heeft een lange geschiedenis in dat opzicht. En de MNDH-regio heeft die geschiedenis minder. Daar gaan ze elkaar nu eindelijk vinden. Dus 21 gemeenten die zeggen van wij krijgen dit alleen maar voor elkaar als we ook het lef hebben om ook in dit opzicht van andere regio's te leren, mouwen op stropen om samen te werken. En dat betekent dat Rotterdam een beetje loskomt van de Rotterdamse agenda. Den Haag komt een beetje los van de Den Haag agenda. En dat ze op economische ontwikkeling in ieder geval de kunsten staan om nu de krachten te bundelen. En dat is gewoon, het is basisvoorwaarde. En dan heb je eigenlijk alle ingrediënten al klaar liggen van hoe dat ecosysteem ontwikkeld kan worden. En dan is het de kunst om

0: ontmoetingsplekken die Feyenoord, jij bouwt.
1: Naar Feyenoord, dus daar moet gedaan worden. Ja, ja. Oh ja, dat is concurreert weer met ADO. Nou, wat wij... het is een beetje buiten orde, maar ik vind het wel interessant. Toen ik hier als aanjager werd gevraagd, werd er eigenlijk ook een soort opdracht meegegeven. Ga hier een bestuurlijke inrichting op organiseren. Ja. Okay. En toen sprak ik daar met een paar mensen over. Ja. En toen zei ik op een gegeven moment van, stel je ervoor dat we het omdraaien. Dat we dat helemaal niet doen.
0: Eens.
1: Dat we wel een platform van ontmoeting creëren. Eens. En dat we...
0: Niet meteen zeuren over structuren en procedures.
1: Dus wat hebben we gedaan? We hebben het omgedraaid. Ja. We hebben gezegd van, we gaan niet investeren in structuren. Vooralsnog niet. Dat komt op een gegeven moment. Wij gaan investeren in ontmoeting.
0: Ja.
1: Plekken waar we elkaar tegenkomen, mouwen opgestroopt.
0: Ja.
1: Hoe kunnen we elkaar inspireren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vanuit die inspiratie dingen met elkaar doen om dat ecosysteem te ontwikkelen? En we hebben nu, een maand geleden, hebben we daar met eigenlijk alle betrokken partijen, met 30 betrokken partijen, een bestuurlijke afspraak over gemaakt. Niet om elkaar in een bestuur te gaan ontmoeten, maar om elkaar werkendeweg, iteratief, om het maar even deftig te zeggen.
2: Maar is er wel een routemap?
1: Wat zeg je?
2: Is er wel een routemap tot ontwikkeling?
1: Ja, maar natuurlijk. Nee, maar dus
2: maar als je
1: er zit wel een duiding in van welke kant willen we.
3: En zijn ze bereid om, wat natuurlijk heel belangrijk is dat zijn ze bereid om niet alleen te praten. Ik noem het maar bagagedragen toeristen. Ik wil erbij zijn, want als er iets gebeurt, dan moet ik erbij zijn.
1: Ja.
3: Zijn ze ook echt bereid? Nou nee, en zijn ze bereid om geld te betalen ervoor? Kijk, wij moesten in Eindhoven elke keer, moesten we al die gemeentes langs. Om gewoon hun contributie te betalen. En dan was het elke keer het gedoe. De gemeentes betaalden eigenlijk en het bedrijfsleven eigenlijk niet.
0: Ja, nee, en wat ik hoorde is dat die PSV Business Club, daar moet je echt zwaar betalen om een tafel te hebben. Ik bedoel, in die zin is die bereidheid in het bedrijfsleven in Eindhoven inmiddels zover dat ze doorhebben dat ze die tafels nodig hebben.
3: Ja, maar in dit geval is dat je hebt het over het bedrijfsleven wat wil betalen. Ja. Dat doet een derde van de brainport van het Beethoven gelden moet door de regio en lokale overheden en bedrijfsleven opgebetaald worden. Maar het gaat hier ook of gemeentes bereid zijn.
0: Ja.
2: Maar ik voel toch even terug ook naar die routemap. Want die maakt natuurlijk dingen concreet op het moment dat je de jaartalen aan gaat hakken.
1: Ja. Zeker. Maar kijk, op het moment waarop je zegt van we gaan het niet inrichten op een klassieke manier met besturingsmodellen en noem maar op, wil dat niet zeggen dat je out of the blue, blind een aantal dingen doet. Natuurlijk heb je kompas. En
2: maar wanneer staat daar een tastbaar begin van ja precies. Ja.
1: Nou, kijk, eigenlijk staat er al wat waar het begint, is dat we een aantal echte megatronica bedrijven hier krijgen. Dus er zitten.
3: Maar de vraag is,
1: scale-ups.
3: De vraag is, wat is je strategie? Waarom is die campus zo belangrijk in de lange termijn? Wat is de plek? Dus dat is wel jouw vraag.
2: Precies.
3: Die campus is heel erg belangrijk. Maar je hebt ook nog de TU Delft campus. Je hebt overal allerlei dingen. En wat is nou eigenlijk, waarom is dit zo'n cruciale stap? Kijk, we hadden met die big campus was bij ons de wereld van de maakindustrie. Die wordt aan de ene kant weer minder internationaal. Die wordt namelijk 3 internationale machtsblokken. Ja. En wij willen dan eigenlijk het centrum zijn van het Europese blok.
1: Ja.
3: Nou, en daar kwamen allerlei redeneringen achterweg. Ik bedoel, het verhaal is natuurlijk wat mooier als je het achteraf vertelt. Maar zoiets is dat er al. Want
1: maar eigenlijk sluit het dus hierop aan. Het zit heel erg op de discussie van Wenning. Hè, om het maar even uit te doen. Wat zijn de prioritaire gebieden van Nederland? De maakindustrie, daar zit megatronica bij. Hoe kunnen we de maatschappelijke weerbaarheid in Nederland versterken?
0: Ja.
1: Drie, hoe kan deze regio meer concurrerend zijn ten opzichte van Eindhoven, Twente, waar het wel gelukt is, om het zo maar even uitdrukken. Dus die elementen die hebben bestuurlijk als het ware wel staan. Dus er is wel een soort kader van waar moet het naartoe bewegen en waarom willen we daar naartoe
2: dus
1: bewegen.
2: Dus met andere woorden, het DNA van het gebied is eigenlijk al geformuleerd.
1: Ja, dat is geformuleerd. Maar kijk, wat ik daar heb in het Rotterdamse heb gezien, dat zit in het gesprek wat we net ook hebben gevoerd. Er gebeurt heel veel, maar het heeft geen samenhang. Er gebeurt heel veel, het is niet geïntegreerd. Er gebeurt heel veel, het zit in de silo. En de kunst is nu om vooral regionaal met elkaar samen te werken. Niet vanuit de optiek van 1 gemeente, maar 21 gemeenten die elkaar vasthouden.
3: Ja, maar je hebt eigenlijk, bij ons merkte ik, bij ons en Brainport Eindhoven, dat niet zozeer de gemeentes de dragende kracht waren. Die waren min of meer, het was de samenwerking die tot die strategie kwam. En de gemeentes die pasten los van de verkiezingen, bleven die de strategie volgen. En dat was de kracht, want het gaat over lange termijn. Dus het is niet. En zelfs in Amsterdam zie je daar bepaalt de Amsterdam, de Industry Board, die daar is, of de Economic Board die daar. Dat zijn een verzameling van projectjes. en te weinig een gezamenlijke strategie. Omdat daar de overheid vindt. En

0: bedrijfsleven die staan los van elkaar als het gaat om strategie te bepalen. Dus het gaat hier, zou het, moet je eigenlijk niet alleen die 21 gemeentes meekrijgen, maar je moet ook eigenlijk cruciale bedrijven en kennisinstellingen mee hebben die zeggen, we gaan samen die kant op.
1: En zou dat iets kunnen zijn? Want we hebben natuurlijk een aantal hele belangrijke punten waar we allemaal op vastlopen. En dan ook Europees breed. Noemde net congestie in Nederland, maar überhaupt de energietransitie. Is dat iets waarvan jullie zeggen nu in deze regio, dit gaan we breed
2: omarmen? Ja, maar dat is wel een belangrijk onderdeel van onze discussie vanuit Public Space. Wij houden al 20 jaar een pleidooi om door te hebben dat de burger veel meer kan en veel meer wil. En een groot deel van de nieuwe technologie gaat dat dus ook mogelijk maken. Waar dus ons bestaande aanbod eigenlijk onvoldoende op inspeelt. Dus dat geldt bijvoorbeeld voor de energiecongestie en de energietransitie. Dat ze niet door hebben gehad wat al 15 jaar geleden bestond. Dat er nieuwe technologie gekomen is waardoor burgers zelf energie kunnen produceren. Dat hebben de energiemaatschappijen samen met de overheid proberen tegen te houden. Maar dat is dus, en dat speelt in de zorg ook, waar mensen toenemend voor elkaar kunnen zorgen en via WhatsApp allerlei afspraken kunnen maken, ook in de buurt. Dus er zijn initiatieven rond levenscirkels en dat soort thema's. Dus wat je eigenlijk ziet is dat nieuwe technologie vraagt twee dingen. Dat je doorkrijgt dat de burger veel meer macht en invloed krijgt en veel meer dingen wil. En vaak al eerder dan de overheid. En de tweede is dat het beroepsonderwijs de vakmensen moet maken en opleveren die dat aankunnen. Want het zijn natuurlijk andere opdrachtgevers, andere initiatieven, andere technologieën. Dus je moet in het onderwijs zeker niet achterlopen, zoals vaak de overheid met het betreffende industrie wel heeft achtergelopen.
0: Ja, maar het punt is wat je zegt, is dat net, wat is op dit moment, elke keer als je een strategie bedenkt voor je ontwikkeling, dan zijn
1: de langere termijn.
0: Langere termijn, dan zijn er beperkende factoren. Soms is het voorzieningen, dan zijn het huizen, infrastructuur.
1: Nou, net hadden we het ook over wet en regelgeving.
0: En nu zie je dus, minstens een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor de toekomst is er wel betaalbare, goedkope energie. Ja. En dan moet je dus, want tot nu toe was dat zo, ik heb een plan. En dan maak ik over 5 jaar is dat gerealiseerd. En dan is het vast altijd wel ergens dat er iemand een kabeltje in mij getrokken en de stekker erin klaar.
2: Ja.
0: Maar die tijd is voorbij. Dus je moet op een heel andere manier redeneren. En dat betekent dat je dus dat als je dus al die strategieën die nu regionaal gemaakt moeten worden, moet dus ook heel erg duidelijk.
1: En dus je kan een hele grote fabrikant binnenhalen, maar op het moment dat je geen energie te bieden hebt, dan houdt het snel op.
3: Ja, maar dat is juist het leuke weer in dit gebied. Hè? Maar dan gaan we weer even bij het burgerschap thema van jou. Maar in die 42 hectare die volledig in herontwerp zit, is dit dus geen probleem.
2: Als je een zero-base land hebt, kun je het regelen.
3: Ja, dan denk ik van dat is goud. Ja. Waar in Nederland vind je nog 42 hectare waar je de stekker erin kunt stoppen? Nergens meer.
2: Het punt is, het leuke dat je dat dus kunt doen als je zero base kunt ontwerpen. Maar het is jarenlang tegengehouden door de industrie zelf.
3: Hoe bedoel je, Steven?
2: Nou, de industrie zelf heeft willen ontkennen dat er zelf producerende eenheden kwamen.
3: Oh, op die manier.
2: En de huidige infrastructuur begint het toenemend te incorporeren.
0: En die zin heeft alles met regelgeving te maken, want de ACM en alle zijn allemaal nog dit soort decentrale energievoorzieningen. En dat gaat niet alleen over dat ik mijn eigen zonnepaneletjes, maar bij een bedrijfslocatie dat je met wind en zon ineens de belasting van het net veel minder maakt. Dus dat je daar die decentrale mogelijkheden maken. Ja. Maar dat betekent dat we ook institutioneel nog heel veel wat in te halen.
3: En wat daar weer interessant is, en dat sluit wel weer aan op jouw manier van kijken, dat je ook dat bedrijfsleven de kunst zou kunnen verstaan om te gaan samenwerken met burgerinitiatieven.
2: Ja. Ja.
3: Want daar zitten heel veel disruptieve ontwikkelingen.
2: Ja.
3: De kunst is om dat ook samen te voegen met de belangen van het bedrijfsleven. Als je dat voor elkaar krijgt, dan...
1: Ja. Dus met andere woorden, je hebt geen angst om nee te verkopen.
3: Sorry om?
1: Je hebt geen angst om nee te verkopen tegen welk bedrijf of onderwijsinstelling zich daar wil vestigen.
3: Nee, helemaal niet.
1: Zero-based bouwen betekent opnieuw helemaal indelen zoals...
2: Ja, en ook je eigen energievoorziening kunnen realiseren.
1: En dan die bekostiging, want daar hadden we het net ook over. Is er dan voldoende geld om dit allemaal te realiseren?
3: Nou ik denk dat jij daar wel gelijk in hebt. In de zin van, weet je, dit kan niet alleen vanuit particulier of publieke middelen gefinancierd worden.
1: Je hebt de overheid nodig.
3: Zorgen dat degene die daar ook gaat acteren vanuit de private sector vandaan, dat die ook financiële verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid neemt en dat het daarmee ook duurzaam ontwikkeld wordt.
1: Maar een boost op bijvoorbeeld het gebied van innovatie. Ik bedoel, we hebben heel veel innovatie de afgelopen jaren laten uitvloeien. Onder andere al vaker voorbijgekomen Silicon Valley. Dat is natuurlijk een van de speerpunten om nu die innovatie weer terug naar Nederland te halen. Lees Europa.
3: Ja.
1: Zijn daar nog kansen voor deze regio bijvoorbeeld?
3: Ja, ik denk dat er van Nederland gewoon heel veel kansen liggen om, om echt, als het ware, de nieuwe stappen naar de toekomst te maken. De vraag is alleen, zien we dat en wordt dat voldoende gefaciliteerd? Ja. Ik heb bijvoorbeeld, ik liep een poosje geleden aan tegen een bedrijf waarbij ik denk van, dat wordt gezien als een high potential, om het zo maar even uit te drukken, voor, vanuit Nederlands perspectief. Ja, en die zegt dan van, ja, mooi luisteren, weet je, wij worden groot. Die zou heel goed in dit gebied kunnen passen. Wij worden groot, maar wij hebben inmiddels private equity opgezocht. Want wij hebben niet de middelen om zelf te ontwikkelen.
1: Kapitaalmarkt, en niet is daar is dat een kans.
3: Nee, maar ook de Nederlandse overheid die blokkeert dat. Die staat
1: maar dan ik heb het over Europees in dit geval.
0: Nee, maar kijk, als je structureel... Op de ene kant is de overheid... Het lijkt me nog steeds het syndroom te hebben of het van ooit van Verolmen en het RSV-affaire. Ja, dus we blijven er vooral niet in. Maar er is één natuurlijk, op het Europees niveau heb je natuurlijk hebben we die kapitaalmarkt nodig om echt serieus geld naar dit soort investeringen te krijgen. En Nederland moet niet zo moeilijk doen dat ze nu op weg daarheen, als je dit soort kansen hebt, dan moet je gewoon ook durven. Dan bedoel, daar zijn ook al die
1: bewegingen. Is Nederland zo lang terughoudend geweest?
0: Eigenlijk? Ja, ik vind het wel. Want kijk, niet dat ze gaan uitkiezen, maar wij zijn natuurlijk terughoudend als geweest als het gaat over investeringsruimte. Ik bedoel, nu in het regeerakkoord stond erbij, we gaan eigenlijk weer de oude Nederlandse investeringsbank, die gewoon, dat is die publiek-privaat risico's nam. En die daardoor een hele goede investeringen heeft gedaan. Dat is iets anders dan dat in één keer ambtenaren gaan bepalen wat een bedrijf, succesvolle bedrijfstak is. Maar overheidsgeld steken in publiek-private financiering, dat is iets wat we veel te lang hebben weggeduwd. En daardoor hebben we heel veel jonge bedrijven die succesvol zijn, hadden kunnen zijn.
2: Ja, wat we net langskregen rond die maatschappelijke ondernemingen. Dus dat zijn ook woningcorporaties, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen. Ja. Dat we eigenlijk proberen tegen te houden dat ze commerciëler worden en dat ze privaat geld binnenhalen. Wat ik uit termen van ondernemerschap prima vind. Mits je bovenin een publieke doelstelling houdt en een non-profit doelstelling houdt. Dus ook geen winst wordt uitgekeerd. Maar die terughoudendheid komt dus inmiddels door incidenten van nu 20 jaar geleden, waarin het ten dele ook fout ging. Ten dele ook fout ging op raad van toezichtsniveau. Ja. En niet op wet- en regelgeving niveau. Dus qua controle.
0: Is wel grappig.
2: En vervolgens
0: we doen dus langer, onthouden we de crisis. Ja, in de jaren 80 was het de RSV.
2: Ja, eens.
0: Toen was de boekhoudfraude. Ja. Nee, de dingen van de bouwfraude, maar ook de HBO.
3: HBO-gedoe.
0: En daardoor mochten de HBO's geen privaat geld meer doen. Ja. En we blijken onze crisis, waar we dus maatregelen opnemen, die slepen we heel lang voort.
2: Wat dus past bij wat Doeklin net zegt, is we moeten doorkrijgen, en hopelijk is dat op nationale overheid gebied wel gaande, dat je in een internationaal concurrerende omgeving zit op alle gebied.
1: Ja, dus die Europese interne markt, arbeid, wordt gewoon heel belangrijk.
2: Onderwijs, op alle gebied moet je nadenken over wat is in de rest van Europa gaande, wat wil Amerika, wat wil China, en hoe moeten we daarop reageren.
0: Ja,
2: en dus zolang je geborneerd zit, vast zit in je eigen doelstelling.
0: Wat grappig, een paar ouderwetse agendas. De migratiekant. Ja. Europa mag niks kosten en dus we doen alles nationaal. Ja. Nou, publieke organisaties als onderwijs en zo, die mogen verder niet samenwerken met de markt. Nee. Allemaal van die oude ideeën die ons strekt tegenhouden en beklemmen, waardoor we juist de uitdaging van de toekomst die we allemaal zien.
2: Ja.
0: Dan gaan we laten we datzelfde juridisch kader blijven zitten en daar binnen dat jasje wat helemaal niet meer past, willen we het dan oplossen. En dan gek vinden dat het niet lukt.
2: Ja, wat ik boeiend vind in het MBO, wat ik ook zie bij ons in het ROC, is dat je ook ruimte nodig hebt om financieel te investeren in nieuwe techniek. Zeker. En dat zit anders niet in het onderwijs. Als je dus afgaat op publieke bekostiging, dan krijg je na 5 jaar een klein dropje bij om een beetje iets aan techniek te doen. En jouw studenten studeren dus intussen ouderwets af op ouderwetse techniek.
3: Ja.
2: En wil je die investeringen kunnen doen, heb je het bedrijfsleven nodig.
3: Zeker, absoluut.
1: Ja. Maar ook wat betreft het MBO, dat hoor je ook wel vaak, dat er eigenlijk heel veel praktijk...
2: Ja.
1: Mensen moeten gaan werken en niet 10 jaar als mbo-docent blijven doseren. Maar ook uit de praktijk komen. Is dat ook niet een signaal wat je op kan pakken, waardoor het mbo sneller verandert?
2: Dat is ook wel een boeiende discussie die ik nu recent had met vakbonden. waarin ik een pleidooi hield, dat hou ik ook in de Raad van Toezicht, voor hybride docenten. Dus ik hou van docenten die ook een praktijkervaring hebben en nog steeds actueel hebben. Dus die weten hoe hun praktijk werkt en dan 1 of 2 of 3 dagen in de week lesgeeft in het onderwijs. Dat vind ik een mooi model. Van mij mogen er ook best fulltime docenten zijn. Hun leven lang, als ze het goed bijhouden en goed innoveren. Maar ook die hybride docent brengt de praktijk dicht bij de studenten. Dat zeggen ze ook zelf.
1: Ja, en daarbij ook nog... Ja, sorry. Ja, maak het even
2: daar af. Zit wel een stukje weerstand bij de vakbond. Want die heeft liever fulltime docenten onder de CAO dan parttime docenten die ook nog een ondernemingje hebben of een praktijk ernaast hebben.
1: Ja, waar we ook het over gehad hebben, en ook wel interessant om deze te deponeren. We hebben het vaak over HBO, WO onderwijs, vooral in Brainport gebieden. Dat is eigenlijk een beetje wat je van buitenaf als perceptie zou kunnen zien. Maar we hebben wel te maken, langzaam maar zeker, ook met een omgekeerde arbeidsmarkt, waarbij eigenlijk de praktische geschoolde mensen beter betaald krijgen dan die HBO, WO afgestudeerden.
3: Dat is ook zo. Ga jij maar eens een installateur nu binnenhalen voor het repareren van...
1: Maar hoe zou je dat meenemen bijvoorbeeld in dit nieuwe project?
3: Hoe bedoel je?
1: In de zin van...
3: De honorering van vakmanschap bedoel je?
1: Precies. Ik kan me voorstellen dat je dat wel...
3: Ja, maar dat hoef je niet eens mee te nemen, want dat is zich al op dit moment aan het voltrekken.
2: Dat is zich aan het voltrekken.
1: Dat komt voor goed eigenlijk.
3: Ja, maar dat is gewoon marktwerking. Ja. De rekening die ik een paar maanden geleden kreeg voor mijn eigen installateur thuis, zat ik ook even naar te kijken. En ik betaal inmiddels bijna €100 per uur voor een monteur. Ja. €100 per uur. Ja. Nou, dan moet je... dat is niet verkeerd, lijkt mij. Nee. En natuurlijk, daar zitten bedrijfskosten in, dan weet ik het allemaal. Maar dan denk ik van de rekening voor het vakmanschap, die wordt maatschappelijk steeds hoger. En eigenlijk zeg ik, ik vind dat een uitstekende ontwikkeling. Ja. Waarom zou je de boekhouder meer moeten betalen dan de vakman die bij jou en mij het werk kan doen wat ik niet kan?
1: Ja. Staf, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, dat gaat, de ene kant gaat dat vanzelf, maar dat gaat ons probleem niet oplossen. Nee, want
3: is te weinig.
0: De uitvoeringscapaciteit is steeds meer. Bij overheden merken dat eerst was altijd geld een beperkende factor, maar nu is het gewoon realisatie. Dus we moeten ook. We ontkomen er niet aan om ook na te denken over hoe we op een andere manier gaan produceren. Gaan werken, omdat
3: innoveren.
0: Anders red je het gewoon niet meer. Dus talent is de beperkende factor en dat kan je oplossen door vestigingsplaatsfactoren waar mensen naar je toe komen. Maar ook de innovatiekant is, en nadenken over, wat goed is ook zo'n open deur, dat je bij het beleid maken niet denkt van het beleid is klaar en dan zoeken ze daar maar uit hoe ze het uitvoeren. Maar dat uitvoering, hier moet het echt omdraaien.
2: Het zou jullie beide regio's enorm helpen als jullie technisch beroepsonderwijs in die beide regio's als uitstekend bekend staat, waar alle studenten op afkomen, waar ze weten dat ze het nieuwste van het nieuwste leren, dat ze daarna ook meteen aan de slag kunnen in diezelfde regio. Dus het onderwijs kan een heel erg concurrerende factor worden in het overeind houden van zo'n regionale infrastructuur.
0: Dat is een van de belangrijkste factoren, namelijk het talent halen, maar ook zorgen dat de onderwijsinstellingen op orde zijn om het te leveren. Maar het andere punt is, maar goed, dat is weer de volgende vraag. Dus nu is het elektriciteit en nu is het dadelijk te leveren, hebben we mensen tekort. En hoe gaan we dat nou? Dus dat is ook nog iets waar. Het is een open deur, dat we niet voor niks hebben. We nu ook een raad voor de productiviteit. We hebben het kabinet opgericht.
2: Mooi.
0: En die gaat natuurlijk de oplossing.
2: Ja, hebben we
0: de oplossing.
2: Hebben we
0: de oplossing? Ja, nee, maar ik ben daar nog niet. Ik vind dat. Dat is gewoon nog. Daar ben ik nog lang niet uit.
1: En dat is een duidelijke, want we moeten afsluiten. Ja. Maar toch nog met één ding. Ik wil jullie eigenlijk allemaal vragen om dan toch één oproep te doen. Als je nu een oproep zou moeten doen in deze hele materie waar we het nu over hebben. Het zijn natuurlijk over meerdere velden. Maar waar zou je dan als eerste zeggen, het moet handen en voeten krijgen. Het moet bepaalde dingen gaan vanzelf. Maar waar is bijvoorbeeld voor jouw staf nu de eerste stap te zetten voor wie dan ook in dit hele verhaal?
0: Nou, als talent de brandstof is, dan zou ik toch twee dingen. Aan de ene kant het investeringskant, dat er gewoon genoeg geld is om kansrijke initiatieven te laten groeien in plaats van ze vertrekken.
1: Kapitaalmarktunie.
0: En de andere is toch een fatsoenlijke talentagenda gericht op leven lang ontwikkelen. En dan, die bestaat al 20 jaar, zal Doekelen dan zeggen.
2: Ja.
0: Maar dat we daar een paar belangrijke beperkende factoren als het publiek-privaat.
2: Ja.
0: Beetje de alle institutionele belemmeringen weghalen. Want zolang dat je binnen dat vierkant van nu moet blijven doen, gaan we niet redden.
1: Doekelen?
3: Nou ja, ik heb er net al een opmerking gemaakt over het ontbreken van een echte agenda voor het beroepsonderwijs. Als vehikel om grote maatschappelijke transities mogelijk te maken voor de komende jaren. En ik zou heel erg willen aansluiten op die talentontwikkeling. Ik zou heel erg willen nadenken over de vraag van hoe kunnen we nou een doorwrochte politieke agenda maken op het beroepsonderwijs. Wat als een kompas kan fungeren van hoe we het onderwijs ingerichten. Met leven lang ontwikkelen. Met hybride docenten als norm. He, niet meer als uitzondering, maar als norm. Hoe kunnen we onderwijs en bedrijfsleven veel beter integreren? Noem ze maar op. Dus daar een soort gemeenschappelijke referentie voor organiseren.
1: Dankjewel. Tot slot, Steven.
2: Ja, dat zit erg in het verlengde van beide heren. Dus hierin vind ik het wel leuk dat we in onze conclusies waar het naartoe moet erg overeenstemmen. En dat zit wat mij betreft heel erg in dat publiek-private ondernemerschap van het onderwijsinstellingen. Dat die maatschappelijke ondernemingen ruimte krijgen om goed samen te werken met de private sector.
1: Jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. Tot zover deze aflevering van Trending. Tot de volgende keer.
4: Trending op New Business Radio. Dit is New Business Radio.
5: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
13: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS-2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
14: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Van academisch onderzoek naar commerciële toepassing. Hoe breng je een innovatief geneesmiddel van het lab naar de patiënt op een maatschappelijk verantwoordelijke manier? Dat is exact waar Ophoenix in gespecialiseerd is. Bij mij in de studio's Vincent van der Wel. Hij is CEO en founder.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Vincent, van harte welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaan jullie al?
3: Ophoenix zelf bestaat volgens mij begin volgend jaar 5 jaar. Maar wat we doen is eigenlijk een verhaal van denk ik 10 jaar dat samenkomt in waar we nu staan.
2: En hoe is het verhaal ooit ontstaan? Want ergens heb je een soort van gap ontdekt in de markt waar je zag de behoefte is er, maar het is er nog niet.
3: Ja, mijn verhaal begint eigenlijk dat ik besloot om geneeskunde gaan studeren en om het eervolle vak van arts te beoefenen. En tijdens mijn co-schappen besloot om dat niet te willen worden. Dat is heel laat en heel dom eigenlijk. Het is een prachtige vakopleiding. Dus mij werd verteld dat er eigenlijk maar één optie was. Dat was die co-schappen afmaken, dan maar kijken wat je doet. En een beetje tegendraads ben ik eruit gestapt. En ben ik gezondheidseconomie gaan doen om toch nog maar een papiertje af te maken. En dan kom je in het veld dat je ziet wat geneesmiddelen kosten, hoe duur het is om ze te maken. En dat ze soms zo duur zijn dat patiënten er niet bij kunnen. En dat kriebelde. Dat dacht ik, ja, waarom zouden we niet ook gewoon op een andere manier geneesmiddelenontwikkeling kunnen bekostigen, zodat patiënten er wel bij kunnen.
2: Ja, wat kijk je om je heen? Hoe vaak hoor je het feit dat iemand die een bepaalde ziekte heeft gehad niet overleefd heeft omdat er geen medicatie bestond? Dat is vaak toch het verhaal van vraag en aanbod.
3: Ja, en ik denk dat we in Nederland dat we het echt goed voor elkaar hebben, hoor. Dus dat betekent dat we denk over het algemene linie best toegang hebben tot die geneesmiddelen. Ik denk ook dat sommige geneesmiddelen terecht veel geld kosten. Ik blijf expres even weg van duur. Maar ik zie gewoon een subcategorie van medicijnen waarvan ik denk, ja, die hadden niet zo duur hoeven zijn. Daar gebruik ik het wel. Simpelweg omdat we eigenlijk bijvoorbeeld al met de academie in Nederland het hadden ontwikkeld. Dat daar al subsidiegeld in gegaan was. En dat ik denk, ja, daar hebben we al voor betaald. Waarom zouden we daar nog een keer voor betalen?
2: Nou, dus eigenlijk zeg je daarbij heel veel onderzoek. En eigenlijk proberen tot ontwikkeling van medicatie stopt op een bepaald moment. Om diverse redenen, denk ik dan ook.
3: Ja. Ja, er zijn heel veel redenen waarom een geneesmiddel niet de markt raakt. En gelukkig is denk ik de wetenschappelijke reden nog steeds de grootste reden. Het is niet eenvoudig. Maar we zien ook dat uit een rapport van SIRM uit 2004 blijkt dat maar 3% van de geneesmiddelen die in de universiteit ontwikkeld worden, dat die ook daadwerkelijk de patiënt raken. En dat is eigenlijk onze doelstelling.
2: Echt heel weinig.
3: Om die 3% in ieder geval naar 6% de verdubbeling te brengen. Maar kijk hoe ver we kunnen komen.
2: En als je dit nu gewoon op wereldwijde schaal zou moeten uitleggen, dan kan ik me voorstellen dat er veel meer medicatie in de wereld geweest was om bepaalde ziektes tegen te gaan dan nu het verhaal is. Laat staan dus dat je het puur betrekking doet op Nederland, dat is jouw verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat de wereld er anders uitgezien had.
3: Ja, en we zien vooral dat de universitaire ziekenhuizen heel goed zijn in onderzoek doen naar bijvoorbeeld zeldzame ziektes, waar de klassieke modellen minder geïnteresseerd zijn. Hè? Er is minder makkelijk geld te verdienen op kleine patiëntengroepen. En het is dus moeilijker om die geneesmiddelen tot verder te laten ontwikkelen. En ja, we hebben het over zo'n, die lopen uiteen, maar 7 tot 10.000 zeldzame ziektes. Waarvan we over procenten spreken hoeveel daar een medicijn voor hebben. Dus ik denk dat we in vooral dat veld hadden we denk ik echt wel veel meer medicijnen kunnen hebben als we dit anders hadden gedaan met z'n allen.
2: Het moment dat jij zag van hier moet ik iets mee, kan je dat wat meer omschrijven? Hoe was dat?
3: Nou, ik ben zeker niet de bedenker van het idee om dit te gaan doen. Ere wie ere toekomt. Eigenlijk het eerste project waar ik bij betrokken raakte was een patiëntengroep die volledig gefrustreerd was dat er dan eindelijk een geneesmiddel ontwikkeld was voor hen. Maar dat was onbereikbaar. Dat was te duur. En eigenlijk vinden we dat in Nederland nog steeds te duur. Er is een geheime prijsafspraak, dus er is wel toegang. Maar echt weten wat we daarvoor betalen weten we niet. En in de rest van Europa zijn er meerdere landen die daar niet toegang toe hebben. En dit is eigenlijk een groep omheen verzameld van partijen die zeiden dit gaan we anders doen. We gaan dit op een eerlijke manier doen. En toen hebben we een consortium gemaakt waar onder andere het Fair Medicine Stichting en de Nier Stichting zijn ingestapt. En die hebben de eerste investeringen gedaan. Maar ook een farmaceutisch bedrijf uit Nederland, Dio Pharma, zei ik durf het wel aan. Laten we dit geneesmiddel proberen te ontwikkelen op een andere manier. Een professor uit Groningen, Erik Vrijling, stapte in. En met die groep zijn we eigenlijk begonnen aan een avontuur van kunnen we nou dat geneesmiddel proberen te ontwikkelen met een groep van investeerders die niet per se 10 keer hun geld terug willen verdienen. En kunnen we nou iets maken waar de patiënt echt iets aan heeft en toegang toe heeft. En sindsdien ben ik eigenlijk geraakt in de wereld van het bouwen van bedrijven rondom dit soort ideeën die op een eerlijke manier geneesmiddelen ontwikkelen.
2: Dus eigenlijk kijk je naar een soort van samenstelling van een ecosysteem wat met elkaar uiteindelijk dat ene doel voor ogen heeft.
3: Ja, we bouwen eigenlijk consortia. Dus eigenlijk zeggen we, al deze partijen heb je nodig. En wij als Orphoenix zijn eigenlijk degene die zeggen, nou, wij lopen wel voorop, wij trekken het wel vooruit. Maar we gebruiken iedereens expertise in het ecosysteem dat we kunnen vinden. En we zoeken daar investeerders bij die zin hebben om het net even anders te doen. Daarom is het ook cool dat de gezondheidsfondsen, zoals de Nierstichting, maar een ander project, ook de Hersenstichting, instappen en zeggen, ja, als we het zo gaan doen, dan willen wij ook wel meedoen met geneesmiddelontwikkeling.
2: Dus dan zeg je eigenlijk van, je hebt bepaalde projecten nu al kunnen opstarten. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat het eerste traject succesvol verlopen is, dat je ook een showcase als het ware hebt om andere investeerders en fondsen te overtuigen om hierin te stappen.
3: Ja, en dat is echt het punt waar we nu zitten. Dus we zitten nu in de fase, zoals een van onze goede adviseurs altijd zegt, eentje afmaken. We zijn bezig met nu de eerste onderhandelingen over voor een licentie voor een van de geneesmiddelen die we vanuit de academie zover ontwikkeld hebben dat die richting een registratieprocedure kan. En dan zoeken we zelf naar een commerciële partij die voor een eerlijke prijs dat geneesmiddel in de markt wil zetten en die het eigenlijk dat deel van het werk van ons overneemt. En ja, we zitten nu in die eerste gesprekken. En dat is een heel erg bijzonder moment om te voelen dat je van zo'n eerste idee naar in zo'n eerste gesprek naar zo'n moment kan komen.
2: Waar ja, dus het letterlijk is. Een brug weten te bouwen, hebben jullie eigenlijk?
3: Ja, nou, voor ons is het echt af als die patiënt behandeld wordt. Hè? En de resultaten van de studie zien er zeer goed uit. De eerste gesprekken met de autoriteiten zijn goed. De gesprekken met de partijen die het in de markt willen zetten zijn goed. Maar het blijft een wereld waarin veel dingen tegen kunnen zitten. Maar we zijn erg positief over dit geneesmiddel. Ja.
2: Hoe merk je dat je, want je moet toch vertrouwen zien te vinden bij eigenlijk alle stakeholders binnen zo'n project. Hoe doen jullie dat specifiek?
3: Ja, we zoeken naar common ground. Hè? Dus we geloven er echt in dat er aan alle kanten wat te winnen is. Dus een geneesmiddel niet te duur maken betekent zeker niet dat we gaan voor de laagst mogelijke prijs. Het gaat voor een prijs waar een eerlijk rendement gemaakt wordt. Maar vooral ook de patiënt niet te dupe wordt. En we denken dat we steeds beter worden in het vinden van de juiste partij bij het juiste project met de juiste incentives. En mijn medeoprichter Ivo de Nooyer, die grapt altijd, je kan alles proberen met een contract op te lossen, maar als je de verkeerde partijen kiest aan het begin, dan heb je eigenlijk al verloren. Dus we zijn heel erg secuur in het.
2: Dat is een tegeltjeswijsheid eigenlijk. Hè?
3: Ja, we zouden hem op een tegel in kantoor moeten hangen.
2: Ja.
3: Maar het gaat heel erg om de juiste partijen op het juiste moment bij elkaar vinden. En dat is soms moeilijk. Hè? Want waarom zou je zoveel miljoen stoppen in een project als je er niet 10 keer je geld uit kan halen? Maar we zijn positief verrast over de welwillendheid van zowel de farmaceutische bedrijven als de onderzoeksinstellingen, de universiteiten en ook zeker de investeerders.
2: En kan je iets zeggen over het aantal programma's wat er nu loopt? Wat je zei al van, nou, jullie zijn daar nu, zitten er eigenlijk middenin. En hoe lang loopt zo'n programma gemiddeld?
3: Als je kijkt naar de klassieke manier waarop een geneesmiddel ontwikkelen is de gemiddelde tijd om een geneesmiddel ontwikkelen, denk 12 jaar. Waar wij naar zoeken zijn geneesmiddelen waar eigenlijk al een deel van het risico uit is. Hè? Dus de universiteiten hebben vaak al onderzoek gedaan. Dan zou je het kunnen terugdringen naar 8 tot 6 jaar. Maar echt veel minder dan dat wordt het niet. Dus het zijn lange trajecten. We hebben nu 5 van dat soort bedrijven gebouwd om onderzoekers heen en om patiëntengroepen heen. Die hebben we dus in verschillende fases van de ontwikkeling zitten. En weet je, de eentje staat echt aan het begin van 8 jaar, denk ik, minimaal. En die andere komen we richting de laatste 2 jaar. Zo hebben we naast die 5 die we nu opgericht hebben, hebben we denk ik wel geholpen bij 5 die op een andere manier toch richting de markt gaan. En wel honderden van dit soort projecten inmiddels besproken, links en rechts geholpen.
2: Dan even naar de ondernemerskant, want dat is natuurlijk ook een belangrijke. Enerzijds goed, hè, deze projecten lopen, dat is heel knap. Maar uiteindelijk moet je toch iets met je bedrijf gaan doen dat je wil door en kunnen doorgroeien. Maar dan zal er toch het een en ander moeten worden afgerond om weer met die tegelwijsheid terug te gaan. Hoe zie je dat in de toekomst voor je?
3: Op dit moment kunnen wij natuurlijk niet zelf geld investeren in projecten. Het is mijn droom dat we, ook wij hebben aandeel in deze projecten. En dat is dus het doel wat we op de lange termijn hebben, is dat we via dat geld dat terugkomt, dat we dat deels kunnen gebruiken om weer te investeren in de volgende en de volgende. We proberen natuurlijk ook partijen te enthousiasmeren om naast ons of met ons een fonds op te richten. Maar mocht dat in de tussentijd niet lukken, dan is het mijn doel om dat in de toekomst zelf te kunnen financieren. Want het mooiste zou zijn als we met de winsten die we maken, die nodig zijn om de investeerders te betalen, ook weer terug kunnen investeren in de volgende en de volgende. En dat we een soort vliegwiel maken waarop we de volgende academische uitvinding weer verder kunnen helpen met de dingen die we al op de markt gebracht
2: hebben. Ja, dat betekent dat je netwerk op orde krijgt en houdt. Doe je dat?
3: Ja, veel praten. Ja, ja, ik denk net als elk ander bedrijf. Wij hebben veel stakeholders en die probeer je allemaal op het juiste moment te informeren en te spreken. Maar ik weet niet of wij daar een secret sauce hebben.
2: Nee, maar je hebt wel een programma ontwikkeld. En in hoeverre zijn die programma's in de lijnen van, hè, vanuit eigenlijk het onderzoeksmoment tot aan zometeen het effectief in de markt zetten van het medicijn. Zijn die gelijk aan elkaar? Is dat een bepaalde blauwdruk?
3: Ja, het voordeel is dat eigenlijk hebben de wetgevende partijen, dus in Europa hebben we de European Medicine Agency, in Nederland heet dat het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, hebben eigenlijk best duidelijk uitgelegd wat je allemaal moet verzamelen voordat een geneesmiddel de markt op gaat. Het lastige in dat vak is dat je dan precies moet weten wat voor jouw geneesmiddel dan relevant is om te verzamelen. Maar de blauwdruk is eigenlijk de wetgeving. Dus we gaan aan de slag om één doel. Dat is dat dossier op orde krijgen wat we uiteindelijk indienen om goedkeuring te krijgen om het geneesmiddel te verkopen. En dat gebruiken we dus ook duidelijk als blauwdruk. En dan helaas zitten dan in elk project weer nuance en andere uitdagingen. Gaat er iets anders fout dan je de vorige keer had verwacht. Maar dat maakt het denk ik ook weer heel leuk. Maar over die blauwdruk heen lopen we eigenlijk in elk project. En elk project heeft zijn eigen venture manager die het project vooruit trekt. Dat ben ik gelukkig niet zelf. En zo trekken we die projecten eigenlijk door met dat consortium door die hele route van onderzoek heen. Om uiteindelijk tot het finale stuk, het registratiedossier te komen.
2: En dat is een feestje waard, kan ik me heel goed voorstellen.
3: Ik heb zin. Als die dag komt, ben ik blij. Ja, dat wordt een feest. Ja, ik hoop dat we het snel mee mogen maken.
2: Hoe zie je Ophinic in 5 jaar ongeveer?
3: In 5 jaar moeten de eerste wel gelukt zijn. Dus dan moeten we de eerste geneesmiddel op de markt hebben. Ik vind dat we dan ook voorbij het Nederlandse moeten zijn. Dus we hebben al wel een aantal projecten in het buitenland. Maar ik vind dat dit niet een louter op Nederlandse universiteiten gebaseerd idee is.
2: Dit nou, eigenlijk waar ik net al over begon. Stel dat je dit buiten Nederland voor elkaar krijgt. Ja. Wat is dan de dekking wel niet? Als dit in Nederland al 3-4% is wat maar eigenlijk in de markt terechtkomt van onderzoek. Is gigantisch.
3: Ja, en het idee, we doen heel goed onderzoek in Nederland, maar heel veel universiteiten doen heel goed onderzoek. Dus we zoeken juist precies naar die goede projecten die passen bij ons idee.
2: Hoe besluit je om met een bepaald project aan de gang te gaan en ja, om andere projecten te laten liggen? Kijk je dan ook naar eventueel de behoeften in de markt?
3: Ja, dus we willen echt alleen maar werken aan producten waar echt een unmet medical need, zoals dat mooi heet, is. Dus waar de patiënt echt behoefte heeft aan iets nieuws. Waar de artsen ook vertrouwen hebben dat dit nieuwe product zou kunnen werken. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Is het wetenschappelijk relevant? Zeg maar, geloven we dat het werkt en is er behoefte aan? En daarna zijn er gewoon checks en balances. Want ook wij moeten wel een gezonde business case weten te bouwen rondom het idee om in ieder geval die investeerder ook aan boord te halen. Dus het is een soort mix van dingen die net goed moeten vallen. Maar eigenlijk komen we erachter dat er best veel projecten zijn die voldoen aan die criteria. En dan moeten ze natuurlijk willen meewerken met het idee dat we niet allemaal multimiljonair worden op dat ene product. Maar er zijn veel onderzoekers in Nederland die liever hebben dat het beschikbaar wordt dan dat ze eraan verdienen. Dus dat het lijkt eigenlijk nooit een uitdaging.
2: Tot slot, als je nu een boodschap of een oproep zou willen plaatsen of moeten plaatsen aan de luisteraars van New Business Radio of degene die deze update over jouw bedrijf horen, wat zou je ze dan willen meegeven?
3: Het is natuurlijk een hele diverse groep die ik aanspreek, maar eigenlijk iedereen die betrokken is bij die geneesmiddelontwikkeling van patiëntengroep tot aan arts, tot aan ontwikkelaar, tot aan investeerder. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de manier waarop wij dit doen en eens een keer willen praten over een idee of eigenlijk alleen maar horen hoe we het doen, dan ben ik altijd bereikbaar en beschikbaar om daar eens een keer over te praten.
2: Kan het ook werken vanuit behoefte die juist wellicht nog niet zichtbaar is, ja, maar zichtbaar gemaakt gaat worden?
3: Ja, graag. We houden van een uitdaging en we kunnen niks beloven, maar het begint volgens mij met een goed gesprek.
2: Ik wens je heel veel succes daarbij.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
4: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
6: Je bent geboren als een vraagmachine. Als kind wilde je eigenlijk alles weten. Dat herken je vast wel, en zeker als je zelf kinderen hebt gehad. Waarom? Waarom? En dan ergens onderweg zakt het weg. Bij de meeste mensen al vanaf hun 20ste. En dat is jammer, want nieuwsgierigheid is misschien wel de belangrijkste motor onder alles wat je leert. Het goede nieuws is, het is geen vaste eigenschap. Je kunt het weer aanwakkeren bij jezelf en bij je mensen in je team. Robert-Jan Simons onderzoekt het zijn hele loopbaan al, en ik ga met hem in gesprek omdat ik een boek aan het schrijven ben over nieuwsgierigheid. Een van de belangrijkste vragen die ik hem ga stellen is, hoe raken we die nieuwsgierigheid kwijt en hoe krijgen we het ook weer terug? Hij is de gast in de studio, Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en auteur van het boek Lerende Organisaties 2.0. Fijn dat je luistert.
7: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
6: Robert-Jan, leuk dat je er bent. Ja, ik zei het al, je hebt je hele loopbaan aan leren gewerkt. Waarom is dat zo fascinerend voor je? Waarom ben je daar zo lang mee bezig geweest?
8: Ja, ik ben er eigenlijk ingedoken toen ik ging studeren. Ik ging psychologie studeren. En ik begreep eigenlijk nooit waarom ik met heel weinig inspanning zoveel succes had op het gymnasium. Hoe komt het toch dat ik altijd denk dat ik een dikke onvoldoende haal en dan weer met een 9 of een 10 wegkom? Kennelijk kon ik iets wat anderen niet konden. Of ik kon leren, dacht ik. Maar ik begreep het gewoon ook niet hoe dat zat en waar dat in zat. En dan ben ik geïnteresseerd geraakt in eerste instantie in studievaardigheidstraining. Dat was mijn eerste bijbaantje in de studie. En daar ben ik een beetje aan blijven hangen.
6: Ja.
8: En het is wel in de loop der jaren nogal van doelgroep veranderd. Dus ik ben begonnen echt met mezelf. En daarna ben ik vooral gedoken in het studeren van mijn medestudenten. Ik ben ook studievaardigheidstrainer geworden. En leestrainer, snelleestrainer. En daarna ben ik in het voortgezet onderwijs terechtgekomen. Op een project waar ik mijn eerste baan kreeg. En dat was samen leren. Sneller leren.
6: Ja. En uiteindelijk veel ook in organisaties gedaan. Hè? Want ja, dat is de context waar wij dit programma in maken. Zeker. Hoe past nieuwsgierigheid daar dan in? Want dat is waar ik jou op de korrel heb gekregen. Want ik ben natuurlijk gewoon gaan zoeken op het al grote internet. Van ja, wie moet ik hebben als het gaat over nieuwsgierigheid? Nou, dan kwam jij, popte naar boven als een van de experts in Nederland op dat gebied.
8: Oh zo, want ik was al
6: bij mij ik denk zelfs dat ik gewoon Claude heb gevraagd. Dus dat AI jou boven water heeft getild voor me.
8: Leuk. Ja.
6: Ja, dus hoe past nieuwsgierigheid dan bij leren? Waarom speelt dat zo'n belangrijke rol?
8: Ja, nieuwsgierigheid is eigenlijk altijd mijn hobby geweest. Eigenlijk ook weer vanuit mijn persoonlijke achtergrond. Dat ik mezelf nogal een nieuwsgierig iemand vond. En dat soms ook wel gezien werd als een negatieve eigenschap. Van in de zin van nieuwsgierig aagje.
6: Kreeg je daar ook dan een commentaar over vroeger?
8: Ja. Nou, ik weet nog wel heel goed. Het allereerste dat ik weet is dat mijn moeder een gesprek had met de dokter. En ik zat toevallig in de kamer. En ben ik blijven zitten. En toen bleek ze zwanger te zijn. En ze dacht dat ze niet meer zwanger kon worden. En ik wist dat dus al voordat het gesprek afgelopen was. En toen zei ze ook nieuwsgierig. Aagje, wat doe jij hier? Ik had helemaal niet door dat je hier zat. Maar ik hou er inderdaad wel van om mensen af te luisteren. En dat heb ik altijd gedaan, zeg maar.
6: Dus
8: ik ben ook op allerlei verschillende manieren nieuwsgierig. En ik ben met het begrip nieuwsgierigheid in mijn carrière op verschillende keren terechtgekomen. Gewoon eigenlijk door een ervaring of door een boek. Het eerste was eigenlijk in de 80e jaren dat ik aan het begin stond van het omgaan met computers. En dacht, kun je computers niet gebruiken om kinderen, volwassenen nieuwsgierig te maken? Nou, daar bleken spellen voor te zijn. En daar bleek ook een theorie over te bestaan van hoe je dat moet doen.
6: Oké. Okay.
8: Ja, dat bleek eigenlijk best wel simpel te zijn.
6: Nee, maar ik denk dat iedereen die aan het luisteren is denkt van ja, nogal wie dus. Hè? Als je nieuwsgierig bent, dan heeft dat natuurlijk iets met leren te maken. Maar ik kan me vanuit de wetenschap ook voorstellen dat er een moment is waarop die twee voor jou in ieder geval ineens bij elkaar kwamen.
8: Ja.
6: En kan je dat nog herinneren? Wat was dat moment dat het, ja, of welke theorie of wat, waar liep je tegenaan dat je dacht van hé, maar wacht even.
8: Ja.
6: Die honger om te leren is belangrijk.
8: Ik ben ergens in de 90e jaren, begin 90e jaren terechtgekomen op het thema organisatie leren. Leren in organisaties. Dat is ook een lang verhaal. Maar daar kwam ik op een boek van een Zweed, Klas Mellander. En dat heette The Power of Learning. En dat bleek helemaal over nieuwsgierigheid te gaan. Dus in dat boek komt dat helemaal prachtig bij elkaar. Ik heb het 5 jaar geleden nog een keer op tweedehands boekenmarkt gevonden. Het bestond nog, want het was al van 1996. En het is nog steeds heel leuk en heel actueel. En Klas Mellander was een game specialist die bordspellen ontwierp. En aan het eind van zijn carrière gevraagd was door de ASTD, American Society for Training and Development, om zijn ervaringen op te schrijven. En daar houdt hij eigenlijk een in dat hele boek een pleidooi voor dat wij in de leerwetenschappen meer ons zouden richten op nieuwsgierigheid.
6: Hmm.
8: En hij zegt, in allerlei andere disciplines gebeurt dat. En is daar ook heel veel ontwikkeling gemaakt. En wij doen dat nooit. Wij doen eigenlijk vaak het omgekeerde. Dus zijn centrale stelling is bijvoorbeeld, als wij een leerboek schrijven, dan beginnen we met te vertellen wat we gaan vertellen. En welke doelen we daarmee hebben. Dan gaan we het vertellen. En dan vertellen we wat we verteld hebben. En terwijl als je iemand nieuwsgierig wil maken, moet je het niet allemaal vertellen wat je gaat doen.
6: Nee.
8: Moet je het misschien een klein beetje doen. Maar je moet vooral nog een beetje verborgen houden. En zodat mensen nieuwsgierig worden naar wat je gaat vertellen.
6: Ja, ik zit al te denken dat je dat je inderdaad een of andere spannende film gaat kijken. En dat je aan het begin iemand vermoord ziet worden. En dat je ook al weet wie het is. Ja, dan is er natuurlijk niet zoveel meer aan. En hij wordt ook gelijk gepakt, weet je wel. Dan, ja,
8: okay. Er zijn natuurlijk wel films die dat doen. Maar dan word je weer nieuwsgierig gemaakt van hoe zou hij dat nou gedaan hebben?
6: Ja,
8: of waarom heeft hij
6: dat dus gedaan? Er wordt altijd een opening gecreëerd in je brein wat je opgelost wil hebben.
8: En dat doen we dus bij leren over het algemeen niet.
6: Nee, want dan beginnen we gewoon te vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
8: En wat Mellander ook doet in dat boek is vergelijking maken tussen de filmwetenschappen, reclamewetenschappen en de retorica. En hij zegt, eigenlijk zijn de basisprincipes van die drie wetenschappen hetzelfde.
6: Mm.
8: Waarom gebruiken we die niet in de leerwetenschappen?
6: Ja.
8: En dan Ja, dan past hij dat toe op allerlei leerprincipes. En nou, ik was helemaal enthousiast van het boek. En het paste helemaal bij wat ik zelf ook een beetje al bedacht had, maar niet zo systematisch. En ik heb dat vervolgens ook overal gebruikt en gepropageerd.
6: Ja, wat ik zo interessant vind, dat het kwartje valt nu eigenlijk pas nu ik het met jou erover heb. We hebben, nou ja, dit is aflevering 640, zeg ik even uit mijn hoofd, die ik maak van dit programma. Daar hebben we het ook heel veel over leren en ontwikkelen gehad. En bijna altijd als er dan learning and development specialisten of managers in de studio zijn, dan zeggen ze ja, grootste uitdaging is gewoon om mensen aan het leren te krijgen. We hebben eigenlijk alles wel. Ja. We hebben alle programma's, we hebben alle spullen, dat hebben we allemaal wel. Maar die honger om te gaan leren, dat is ingewikkeld. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ja, dat is nou precies wat je met het opwekken van nieuwsgierigheid kan doen.
8: Ja.
6: Want dan gaan mensen wel door.
8: Ja. Ja, ik zeg overigens wel, als iemand zoiets zegt wat jij nu zegt, dan zeg ik, je hoeft mensen niet aan het leren te krijgen, want ze leren altijd. Mensen kunnen niet leren. Dat is onmogelijk. Alleen, wij willen vaak dat ze meer leren, of dat ze anders leren.
6: Of iets wat
8: op een andere manier.
6: Ja, iets wat we specifiek willen dat ze leren.
8: En daar moeten we ons dan bij die motivatievraag op richten. Je moet je dus niet richten op de vraag, hoe krijg ik mensen aan het leren? Hoe krijg ik mensen anders aan het leren? Of hoe krijg ik mensen meer aan het leren?
6: Ja.
8: En daar is bijna altijd nieuwsgierigheid toch wel het antwoord.
6: Ja, stiekem is dat een hele belangrijke sleutel.
8: Ja, precies.
6: Hey, een hele belangrijke vraag die ik heb is, ik ben zelf ook, ik heb ook last van nieuwsgierigheid, nogal.
8: Ja.
6: Dat was ook een van de redenen waarom ik dacht, daar moet ik dan maar eens een boek over gaan schrijven. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is en hoe het in elkaar zit. En dan komen er allemaal vragen.
8: Ja.
6: Is nieuwsgierigheid iets wat je hebt? Dus is het nature? Krijg je het, is het ingebakken? Heeft de ene mens het meer dan de ander? Of is het iets wat je ontwikkelt door je leven? Welke van de twee smaken is het?
8: Allebei.
6: Daar was ik al bang voor.
8: Kijk, iedereen weet dat jonge kinderen veel nieuwsgieriger zijn dan oudere kinderen en volwassenen. Hè? En dat met het ouder worden nieuwsgierigheid bij een deel van de mensen ook behoorlijk afneemt. Niet bij iedereen overigens, see me.
6: Ja, ja.
8: De oplossing van deze vraag is bij mij gekomen door in het boek van Todd Cashden. Dat heet in het Nederlands nieuwsgierig vraagteken, in het Engels curious. En die schrijft, je moet onderscheid maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en als eigenschap.
6: Oké, dat is trait en state. Hè? Ja. Heb ik ooit eens een keer van een andere hoogleraar geleerd. Precies. Ja, oké.
8: En de state-kant van nieuwsgierigheid, die kan op elk moment bij iedereen worden opgeroepen. Daar heb je trucjes voor. Dat doet de reclame, dat doet de film, dat doet de retorica. Dat doet soms ook de leerpsycholoog en de docent. Maar nieuwsgierigheid als eigenschap, dat betekent dat je heel vaak nieuwsgierig bent. Of voor heel veel dingen, of heel intensief.
6: Zonder dat jij daar een externe prikkel voor nodig hebt.
8: Precies.
6: Oké. Okay. Ja.
8: De vraag die onmiddellijk dan opkomt, hoe word je nu een nieuwsgierig persoon? Die is interessanter dan de vraag, hoe word je nieuwsgierig als state? Want dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen.
6: Ja.
8: En daar hebben die boeken ook allemaal, alle trucjes daarvoor zijn bekend. En die kent iedereen eigenlijk ook. En
6: maar Robert-Jan, zeg je dan, de ene persoon wordt nieuwsgieriger geboren dan de ander. Daar zit het meer in dan de ander. Lijkt me ook lastig onderzoeken hoe je daarachter komt trouwens. Maar
8: ja, daar kom je dus niet achter.
6: Nee, dus dat weten we eigenlijk gewoon niet.
8: Nee. Ik heb daar wel eens aan een persoonlijkheidspsycholoog gevraagd van hoe zit dat eigenlijk? En die zei, we weten het gewoon niet.
6: Nee.
8: En de meest waarschijnlijke is dat er wel een zekere erfelijkheidscomponent in zit. Maar dat het toch vooral heel erg ook ontstaat tijdens je leven. En dat zie je ook omdat het heel erg verandert. En iets wat vanzelf verandert, kun je ook veranderen.
6: Ja.
8: Mijn stelling altijd.
6: Oké. Okay. Maar het mooie daarvan is dus,
8: straks al even mee dat jonge kinderen zijn heel nieuwsgierig en de meeste kinderen leren het ook af tijdens de lagere school.
6: Ja. En jij zegt dus, en dat is een mooie, dat is mooi, want daar zit heel. Dus enerzijds kun je het opwekken. Je kunt de nieuwsgierigheid als emotie of als gevoel of als staat van zijn kun je opwekken door bepaalde trucjes uit te halen. Nou, kijk naar een film waarbij je denkt, wie heeft het gedaan? Anderzijds zeg je dus ook, je kunt ook je nieuwsgierigheid als eigenschap, Daar kun je ook aan werken. Nou, daarvan wil ik natuurlijk weten, hoe werkt dat dan?
9: Ja.
6: En dat hoor je zo. En dat is dan weer een manier om je nieuwsgierigheid op te wekken.
10: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Swing Out Sister, ik draai ze best wel vaak. Ik vind het gewoon heerlijk klinken altijd. Word er vrolijk van. Am I the Same Girl, hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Robert-Jan Simons is de gast, emeritus hoogleraar en schrijver van het boek. Lerende organisaties, niet de lerende organisaties, maar lerende organisaties 2.0. Kijk, daar heeft het boek ook bij zich. Fantastisch. We waren net aanbeland bij nogal een belangrijke vraag. Of eigenlijk een belangrijke inzicht waar jij mee kwam. Is dat je zei, je kan bouwen eigenlijk aan die nieuwsgierigheid als eigenschap. Daar kun je aan werken. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, nou, om te beginnen moet je dat onderscheid leren maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en nieuwsgierigheid als eigenschap. Als eigenschap, als nieuwsgierige persoon ben je iemand die heel vaak nieuwsgierig wil zijn. En dat ook heel vaak is. En op verschillende manieren. En intensief. En dat we hebben ontdekt een jaar of 10 geleden, niet ik, maar onderzoekers, Cash Den is dat, dat die nieuwsgierigheid als eigenschap ontstaat als je vaak die toestand hebt. En hoe vaker je die toestand meemaakt, hoe meer je het nog meer wil hebben. Dus het is een verslavend effect.
0: Mm.
2: Dus, en dat wordt ook door breinwetenschappers een dopamine effect genoemd. En dopamine is het stofje wat in je hersenen vrijkomt als je beloond wordt. Dus nieuwsgierig zijn en die bevredigen, dat beloont je. En iets waarvoor je beloond wordt, dat wil je vaker hebben. Dus als je mensen vaak nieuwsgierig maakt, dan worden ze op den duur vanzelf een
0: nieuwsgierig persoon.
2: En willen ze dat ook voor zichzelf gaan regelen. Want dan krijg je elke keer dat stofje.
0: Ja, dus in het begin zou je kunnen zeggen, als iemand niet zo nieuwsgierig is van zichzelf als eigenschap, dan zou je dus kunnen zeggen, we gaan omstandigheden creëren waardoor mensen geprikkeld worden tot die state, hè, dus die nieuwsgierige staat.
2: Ja.
0: Dus dan, en dat lossen ze dan op, hè, want de grappige is natuurlijk wel, je kunt nieuwsgierig zijn, maar als je het niet op kan lossen, dan wordt het alleen maar frustrerend. Maar je moet het ook op kunnen lossen. Hè, dus je moet ook een soort resolve hebben. Ja. Dus er moet iets open gaan en daarna moet het ook weer gesloten worden.
2: Ja.
0: En als je dat maar vaak genoeg doet, dan bouw je dus aan die eigenschap. En die eigenschap is dan dat je vanuit jezelf intrinsiek op zoek gaat naar dingen die je nieuwsgierig, waar je nieuwsgierig naar bent.
2: Ja.
0: In plaats van dat je het een beetje laat lopen of dat het niet eens in je opkomt.
2: Ja, dus ik maak daarbij dan onderscheid tussen actieve en passieve nieuwsgierigheid. Passieve nieuwsgierigheid is dat iemand jou nieuwsgierig maakt. En dat kun je ook opzoeken door de films die je kijkt of door de personen met wie je omgaat. En actieve nieuwsgierigheid is dat je jezelf in die toestand brengt door vragen te stellen of door gewoon dingen op te zoeken, te onderzoeken.
0: Ja. En nou kent iedereen natuurlijk.
2: Er zijn drie dingen die belangrijk zijn. Je moet je onderkennen dat nieuwsgierigheid leerbaar is.
0: Okay.
2: Dus dat het niet iets is wat de een wel heeft en de ander niet. En dat je ermee geboren wordt en dat je het niet kunt veranderen. Nee, het is veranderbaar, leerbaar. En we weten ook hoe dat gaat. Dat hebben we het net over gehad. Het is ook besmettelijk.
0: Oeh.
2: Ja, doordat als je in een omgeving bent waar mensen zijn die allemaal nieuwsgierig zijn, dan word jij ook nieuwsgierig.
0: En hoe werkt dat dan?
2: Ja, net als een virus.
0: Je ziet het gebeuren of zo?
2: Ja, en je hoort de vragen die mensen stellen. Je ziet de situaties die ze opzoeken. Dus als je een cultuur van nieuwsgierigheid in een organisatie weet te brengen, dan worden steeds meer mensen nieuwsgierig. Omdat ze dan dat dopamine effect meemaken. En zien van, zo kan je dat doen. Dat kan ik ook. Die vragen kan ik ook stellen. Dat kan ik ook bedenken. Ik kan het leren. Het is niet iets wat vast zit, maar iets wat je kunt ontwikkelen.
0: Ja. En nou denk ik, want ik had daar laatst een gesprek met iemand over. Dat nieuwsgierigheid, dan denk je natuurlijk vaak aan kennis, feiten, weetjes. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld altijd als ik in een gesprek ben, iemand zegt, ik denk dat het dit is. Dan ga ik altijd even googlen. Of tegenwoordig misschien AI'en, want dat ontkom je bijna niet aan. En dan weet je weer iets. Dat is altijd leuk. En dan soms is het verrassend dat je denkt, wauw, weet je wel. Madonna is al zo oud, bijvoorbeeld. Want dan zegt iemand, die zal ook wel 60 zijn of zo. En dan wil ik het gewoon echt weten.
2: Ja.
0: Maar dat is meer een soort feitenkennis. En dat kan je natuurlijk, jij hebt dat natuurlijk in je hele carrière ongetwijfeld gehad. Dat je wilde weten hoe leren eigenlijk werkte. Maar ik had een gesprek met iemand over. En ik zei, ja, bij mij is het ook wel dat ik dingen wil weten. Maar ik wil vooral dingen ook maken. Dus ik wil ook kijken, hoe werkt het? En kan ik het zelf ook? Dus kan ik het voor elkaar krijgen? Dus ik ben een soort nieuwsgierige doe-het-zelver. Dus alleen maar de kennis. Ik wil er ook iets mee bouwen. Dus is nieuwsgierigheid één ding? Of zijn er verschillen in? Zijn er verschillende smaken eigenlijk?
2: Nee, zijn er... heel veel verschillende. In mijn boek onderscheid ik 8 verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En jij hebt er nu 2 van genoemd. Hè?
0: Okay.
2: Eén is zeg maar leergierigheid of weetgierigheid. Daar heb ik zelf ook heel veel last van. Laatste voorbeeld. Ik wilde bijvoorbeeld weten of Merel van Vroonhoven een zus was van die andere van Vroonhoven van NSC.
0: Yeah.
2: En daar kan ik dagen naar zoeken. Ik heb het niet gevonden.
0: Oh, dus als iemand het antwoord heeft, kan een briefkaart sturen.
2: Mijn laatste theorie was wel dat ze dezelfde vader hebben. En dat is een bekende hok hier ook nog, maar ja. Verschillende moeders. Maar dat ze geen contact hebben. Maar die andere vorm die jij net noemde, dat noem ik cognitieve nieuwsgierigheid. Of epistemisch, probleemoplossingsnieuwsgierigheid.
0: Oké. Okay.
2: Dat is ook... Dat je gewoon, als je een probleem hoort, dan wil je het oplossen. Dus als je wat ik bijvoorbeeld, en daar kan je soms jaren over doen. Ik moest bijvoorbeeld een kabel trekken van mijn woonkamer naar mijn slaapkamer.
0: Ja.
2: En dan moest ik door een muur van 60 centimeter en ik kwam maar niet door die muur heen. En dan blijf ik er maar over doordenken en piekeren. Dat is cognitieve nieuwsgierigheid. En meestal vind ik dan het antwoord midden in de nacht. Als ik niet kan slapen of wakker word.
0: Ja, onder de douche.
2: Ja. Zo, maar de meeste mensen hebben een bepaalde plek waar je dat soort ontdekkingen hebt. Bij mij is het meestal in bed of op de fiets.
0: Alright.
2: Maar dat is ook een hele belangrijke vorm van nieuwsgierigheid. Die is wel behoorlijk gecorreleerd met leergierigheid. Dus sommige onderzoekers zeggen ook, het is eigenlijk hetzelfde. Maar ik vind het toch wel belangrijk verschillend. Want ik ken ook echt mensen die willen alleen maar weten. Ik had bijvoorbeeld een vriend die studeerde geschiedenis. En die wilde weten wat er vandaag op deze dag in de vorige jaren gebeurd is.
0: Okay.
2: Dus die zei dan ook altijd, ja, vandaag 10 jaar geleden is die en die vermoord. 9 jaar geleden stonden we daar en daar. Weet je nog dat we 8 jaar geleden, dan wist hij ook van alle van de datum van vandaag, wist hij wat er vorig jaar en de jaren daarvoor was.
0: Ja, redelijk nutteloos, maar wel grappig.
2: Maar dat is niet verbonden met problemen oplossen.
0: Ja.
2: Daar los je geen problemen mee op. Dat is alleen maar weten om het weten.
0: Ja, alright. Nou, we hebben er 2 gehad.
2: Ik heb er nog eentje die ik wel...
0: Die moet op het lijstje?
2: Die hoeft niet. Straks, nee.
0: Oh, dit is een cliffhanger.
2: Nou, de derde is eigenlijk, zou je kunnen noemen, sensorische nieuwsgierigheid. Of ik noem het ook wel explorerende nieuwsgierigheid. Het wordt ook wel verwondering genoemd. En dat is eigenlijk dat je gewoon geïnteresseerd bent in wat er om je heen in de natuur gebeurt. Dus welke vogels zijn er in mijn tuin? Welke dieren zijn er in dit bos?
0: Ja.
2: Welke bomen, welke bladeren, welke andere verschijnselen kun je allemaal meemaken.
0: Ja.
2: En ik heb een huisje op de Veluwe en dat grenst aan een bos en daar zitten heel veel vogels in. En ik kende geen één vogel. En op een bepaald moment dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel gek dat je zo samen met die vogels daar woont en dat je helemaal niet eens weet wat...
0: Je weet niet wie je buurman is eigenlijk. Nee,
2: precies.
0: Ja.
2: En toen, mijn zwager en schoonzus, die weten dat wel, dus die hebben dat een keer verteld, maar ik kon het niet onthouden. Tot ik een prachtig mooie app vond. En die app, als je die in je hand houdt en die zegt allemaal wat die geluiden betekenen. Dus je zegt, dit is het geluid van een roodborst. En dat komt zo achter elkaar, komt het gewoon elke keer binnen. Dus als ik nu in de tuin ga zitten, dan zet ik die app aan. En dan, inmiddels weet ik er een heleboel. Maar komen er ook af en toe nieuwe.
0: Grappig.
2: Hele leuke. Dus dat is ook
0: een voorbeeld van waar
2: een app je echt kan helpen om je nieuwsgierigheid uit te bouwen. Want ik ben nu echt nieuwsgierig naar vogels.
0: Ja, grappig. En analyseer nou jezelf eens waarom dat dan niet blijft hangen als de mensen om je heen zeggen, hey, hoor je dit? Dit is een merel. En het wel werkt als die app dat zegt. Want die doet eigenlijk precies hetzelfde. Dat is toch maf?
2: Ja, maar die doet het intensiever en vaker.
0: Oké. Okay.
2: Dus als mijn schoonzus zegt van dat is een roodborst, dan hoor ik één keer die piep. Maar ik hoor tegelijkertijd ook nog allerlei andere geluiden.
0: Ja.
2: Dus ik kan dat niet zo goed onderscheiden. En die app die maakt echt verschil tussen vogels die een beetje op elkaar lijken. En,
0: ja.
2: Nou, en dan ontdek je ook dat er een bepaalde vogel is die zij niet eens kende. Dus dan kan je weer zeggen, ja, kijk, we hebben ook een zanglijster. En,
0: ja. Ja, ik heb die app ook. Dat is geweldig. Je moet overigens niet vergeten om hem uit te zetten, want je batterij loopt nogal leeg, kan ik je zeggen. het goede nieuws is dus, je kan werken aan het versterken van die eigenschap. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè?
2: Ja.
0: Dat is goed nieuws. Aan de andere kant, daar begonnen we ook mee. Ja, je kleine kinderen die zijn nieuwsgierig van zichzelf. Hè? Die hoef je niet bijna allemaal hoef je ze niet te stimuleren om nieuwsgierig te zijn, maar dat zijn ze toch al. Meestal ook met de meest gevaarlijke dingen zijn ze nieuwsgierig. Maar het wordt wel minder. Dus wat zorgt ervoor dat die nieuwsgierigheid afneemt? Want dat, nou ja, misschien kun je ook te nieuwsgierig zijn, maar we vinden ook natuurlijk, zeker in organisaties, dat mensen vaak een beetje niet nieuwsgierig genoeg zijn. Dat ze te weinig exploratief zijn.
2: Ik ben straks even begonnen met te zeggen, er zijn drie manieren. En ik heb er eentje, daar ben ik niet aan toegekomen. Ik heb gezegd, je moet je realiseren dat het leerbaar is. En je moet je realiseren dat het besmettelijk is. Maar je moet je ook realiseren dat het verslavend is.
0: Oeh.
2: En dat komt door dat dopamine effect. Dat is een verslavingseffect. En dat is ook het antwoord op deze vraag eigenlijk. Als het niet meer verslaaft, dus dan droogt het op. Net als een verslaving. Maar het is ook zo dat het heel veel met de school te maken heeft. Ik denk dat heel veel kinderen hun nieuwsgierigheid afleren op de basisschool. Omdat ze daar ineens niet meer hun eigen nieuwsgierigheid mogen volgen. Maar gewoon moeten doen wat de meester of de juffrouw zegt.
0: En
2: bepaalde doelen bereiken. En het ligt allemaal vast. En je moet toetsen maken. En daar krijg je weinig gelegenheid om je nieuwsgierigheid te volgen. En ook dat in de school tot niet zo lang geleden in ieder geval de nadruk heel erg op die ene vorm van nieuwsgierigheid ligt. Die leergierigheid, weetgierigheid. Je moet het allemaal weten. Je hoeft het niet eens toe te passen. Dat vinden we niet eens het belangrijkste. We vinden het belangrijk dat je het weet. Terwijl er 8 verschillende nieuwsgierigheden zijn. En kinderen hebben misschien die andere. En die worden dan niet opgeroepen, worden niet. Daar krijg je dan geen context voor. Er is geen omgeving. Dus het is niet besmettelijk. Er wordt ook een beetje gedaan alsof het niet belangrijk is. Hè? Dus, en de verslaving treedt niet op.
0: En jij zegt dus eigenlijk, omdat we de drugs lang genoeg maar weghalen bij de kinderen, zorgt het ervoor dat ze ontwend raken en dus niet meer op zoek gaan naar.
2: Nou, het zijn die drie redenen. Hè?
0: Ja.
2: Ze denken dat ze het niet kunnen, want het gebeurt niet meer. En ze realiseren zich niet dat ze zichzelf nieuwsgierig kunnen houden als ze het maar erkennen als leerbaar.
0: Ja.
2: Het is besmettelijk, dus het zit niet in de omgeving. Als het dan gaat het weg. En het verslavend effect droogt op.
0: Ja. Dat is toch eigenlijk wel heel pijnlijk.
2: Zeker.
0: Waarom hebben we dat nog niet opgelost dan, Robert-Jan?
2: Ja. Nou, er zijn best wel veel scholen die het wel proberen op te lossen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en dan heb je het over andere, heb je het meer over Montessori-achtig onderwijs of Iederwijs of nou ja, allerlei.
2: Ja, Iederwijs is niet meer.
0: Nee, bestaat dat niet meer?
2: Nee. Oh. Maar dat was wel een vorm die daar ook centraal. Het punt is natuurlijk dat als je nieuwsgierigheid volgt, kom je op allerlei dingen die niet getoetst worden. Kom je op allerlei dingen die op dat moment voor de school niet belangrijk zijn.
0: Nee, want dat komt over een half jaar pas.
2: Ja, of het komt nooit. Misschien pas later als je groot bent.
0: Ja.
2: En de school kan ook niet anders dan je wel een beetje focussen op die dingen die je aan het eind van de school moet kunnen.
0: Ja, en zeg je dan dat zijn eigenlijk twee systemen die niet bij elkaar passen?
2: Nee, die niet goed gemengd worden.
0: Ja,
2: ja.
0: Maar het kan wel.
2: En dat is wel, als je ziet bijvoorbeeld in Agora schoolsystemen. Maar ook op de werkvloer natuurlijk. Het is, ik heb laatst nog een lezing gehouden over het belang van nieuwsgierigheid in organisaties. En dat je, als je dat wil doen, dan moet je niet denken dat je dat op dezelfde manier kunt organiseren als de financiële blauwe manier van structureren en organiseren. Ja. Als je mensen wil laten leren en nieuwsgierig wil laten zijn en wil laten innoveren, dan moet je inspireren. Dan moet je ze ruimte geven. Dan moet je juist toestaan dat ze allemaal dingen er buitenom doen. Ik vind het allermooiste voorbeeld, het voorbeeld van Google. Hè. Ik weet niet, Google heeft een aantal jaren geleden besloten om mensen 1 dag per week de gelegenheid te geven om hun eigen drive te volgen. Dus om dingen te doen die niet in hun werk passen, maar wel erbij.
0: Ja.
2: En daar in die 20% tijd is 80% van de innovaties van Google ontstaan. Inclusief Gmail, inclusief de Chrome. Alle belangrijke tools die zijn ontstaan in de 20% vrije tijd.
0: Ja.
2: Dus ruimte geven, inspireren, dat is belangrijk voor leren en nieuwsgierigheid en innoveren. En dat moet je weten te mengen. Met tegelijkertijd moet je ook in business blijven en moet je ook geld verdienen. En dat noem ik ambidexteriteit.
0: Tweebenigheid, hè?
2: Twee rechterhanden.
0: Ja, ja. Of tweehandigheid, ja.
2: Ja, twee rechterhanden is het. Dexter is de rechterhand.
0: Oké, ja.
2: Want ik heb laatst, wou ik een lezing houden en toen wou ik zeggen, en je hebt ook ambilinkerheid. Wat is dat dan? Ik heb gymnasium gedaan, maar ik wist niet wat links was. En toen heb ik dat even aan ChatGPT gevraagd. En die zei, ja, het woord is eigenlijk sinister. Dus dan zou je ambi-sinisteriteit moeten...
0: Maar dat bestaat
2: niet. Maar
0: dat klinkt toch gelijk zo sinister allemaal.
2: Ja, ja, precies. Maar het is ook een beetje sinister. Als je ambi-sinister bent en je doet allebei niet goed. Hè?
0: Nee, dan wordt het een rommeltje.
2: Maar juist de combinatie van focus op leren, nieuwsgierigheid, innoveren. Met toch ook in business blijven en zorgen... Dat is een kunst. En dat is ook moeilijk. En je kan dat niet op dezelfde manier aansturen.
0: Straks in het laatste blokje wil ik het je eigenlijk vooral over dit onderdeel hebben. Hè? Van hoe kan je nou in een organisatie ervoor zorgen dat... Want iedereen wil dat er veel geleerd wordt en ontwikkeld. En zeker omdat de ontwikkelingen allemaal zo snel gaan tegenwoordig. Maar hoe roep je dan die nieuwsgierigheid op? Hoe ga je eraan werken? Hoe ga je bouwen in een organisatie aan die eigenschap van nieuwsgierigheid? En dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Steve Winwood hoorde je met While You See a Chance, Take It. Nou, dat lijkt me uitstekend advies van meneer Winwood.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Ja, met Robert-Jan Sinons in de studio, emeritus hoogleraar, schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En ja, wat hij mij net tijdens het plaatje even fijnzinnig onder de neus wreef en terecht, is dat er ook nog eens een keer een hele sterke ondertitel in zit, die waar we het eigenlijk nu over gaan hebben. Dat is namelijk nieuwsgierigheid als motor. Je noemde net al even die ambidexteriteit, die twee rechterhanden. Dus zowel leren, nieuwsgierig zijn, als presteren. Wat ik zo ingewikkeld daarin vind, is dat dat in de ene wereld leeft vrijheid, ruimte, autonomie, plezier, een beetje gek doen, spelen, uitproberen, experimenteren. Nou, je kunt de hele wordcloud wel weer gaan samenstellen. En bij de andere, daar zit juist duidelijke afspraken, afbakening, wie is van wat, op tijd dingen doen, afspraken nakomen. Zeg jij dan, we leven in twee werelden en je moet dus ook zelf kunnen laveren naar die tweede wereld. Waar ben ik nu in de wereld van nieuwsgierigheid of ben ik in de wereld van het presteren? Of zeg je nee, die passen juist heel mooi samen?
2: Ze kunnen heel mooi samen passen als je je best ervoor doet. Dat is een beetje. Maar er zijn allerlei neigingen en tendensen om ze uit elkaar te trekken. En dan dat gebeurt dan dat als er twee bestuurders zijn, dat de ene bestuurder voor de prestaties en het geld is en de andere bestuurder is voor het leren en innoveren. Nou, wat gebeurt er dan? Die krijgen ruzie of ze kunnen niet meer goed samen. Ja. Want iedereen, allebei moeten ze het allebei doen. Die leren en innoveren bestuurder, die moet ook zorgen dat het betaalbaar blijft. En die moet ook zorgen dat het wat oplevert. En die presteren bestuurder, die moet zorgen dat er ruimte komt voor het leren en innoveren. En ik heb straks dat voorbeeld van Google, de 20% Google tijd genoemd. Dat is een schitterend voorbeeld van dat het kan. Dat je,
0: ja. Maar die hebben dus dan ook wel een duidelijke scheiding gemaakt. Hè? 4 dagen per week ben je gewoon keihard productie aan het draaien. En dan 1 dag per week kan je lekker knutselen.
2: Ja, nou, maar er is op zich niks op tegen om een beetje te scheiden. Maar het gaat er wel om dat je die leren en innoveren tijd en de inspiratie en ruimte die daarvoor nodig is, dat je die vrijmaakt. Want het kost wel een hoop geld natuurlijk. Dat kostte Google ook heel veel geld. En ze wisten niet

0: zijn mensen niet nieuwsgierig naar de toekomst.
1: En zeg je dan eigenlijk ook, wees je bewust van die tweedeling en ja, het is ingewikkeld om ze samen te brengen?
0: Ja.
1: En dat is nou precies...
0: Dat is precies de kunst.
1: Ja, dat is
0: probeer
1: de kunst.
0: Probeer het dus niet meer te scheiden in personen, maar breng het bij iedereen onder. En ben je bewust van de verschillen in logica? Ik vind dat wel een mooi woord ervoor. De logica van presteren is een andere dan de logica van innoveren. Maar je moet dat. Wat er vaak gebeurt is dat innoveren dan niet meer belangrijk gevonden wordt. Omdat alle aandacht uitgaat naar het presteren. En op de lange termijn is dat niet goed.
1: En hoor ik je dan ook zeggen, misschien het grootste gevaar van het organiseren van leren en ontwikkelen in de organisatie is A, dat je het überhaupt aan het organiseren bent. En dat je vooral bezig bent met zorgen dat we weten wat we moeten leren. Dat we de inhoud bij elkaar hebben. Dat we de vorm hebben bedacht. Maar besteden we met z'n allen veel te weinig tijd aan zorgen dat we aan die eigenschap van nieuwsgierigheid werken? Zou dat veel meer de taak van die learning and development mensen moeten zijn om daar aan te gaan slijpen?
0: Ja, want nieuwsgierigheid is de motor voor de ontwikkeling en voor leren.
1: Ja.
0: En je kunt mensen niet dwingen om te leren. Je kunt mensen wel inspireren om te leren. En dat inspireren, dat doe je vooral als je ze ruimte geeft voor hun nieuwsgierigheid.
1: Ja.
0: En dan moet je dus wel al die 8 soorten van nieuwsgierigheid mogelijk maken. Je moet niet zeggen, je moet allemaal weetgierig worden. Want daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Het is veel belangrijker dat we al die vormen van nieuwsgierigheid, waar we het nog niet over hebben gehad, bijvoorbeeld sociale nieuwsgierigheid, is ook heel belangrijk voor een organisatie. En er zijn ook mensen die daar veel meer van zijn.
1: Ja.
0: Maar die moeten wel ook de ruimte krijgen om dat te laten zien en om dat te ontwikkelen.
1: En sociale nieuwsgierigheid is dat zijn mensen die het leuk vinden om mensen te leren kennen.
0: Ja, en geïnteresseerd zijn in andere mensen.
1: Ja.
0: In een school, ik heb 2 projecten gedaan met studenten, schoolleiders, die dan interviews houden met leerlingen. En ja, mensen praten wel met leerlingen, maar ze stellen geen nieuwsgierige vragen. En dat is nou juist wel belangrijk om die nieuwsgierige vragen te stellen. Want je moet ook weten, van een leerling, heeft hij eigenlijk wel een werkplek thuis? Wordt hij thuis geholpen? Heeft hij broers en zussen waar hij met vragen terecht kan?
1: Ja.
0: Waarin is hij eigenlijk geïnteresseerd? Wat doet hij eigenlijk naar buiten? Hoe kan ik hem motiveren via zijn hobby's? Dat soort vragen zou je eigenlijk van alle leerlingen moeten weten. Maar als je die vragen niet stelt, dan weet je het niet. En het is wel heel moeilijk om het allemaal te onthouden van al die hele grote hoeveelheden groepen. Maar hetzelfde geldt ook.
1: Maar er zijn mensen die daar heel goed in zijn, hè?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Mensen die dat geoefend hebben. Want het is, die nieuwsgierigheden zijn ook kwesties van oefenen.
1: Ja, mijn vrouw is heel sociaal nieuwsgierig. Ben ik net achtergekomen dat het zo heet. Want als wij op vakantie gaan, dan weet ze binnen no time wie er allemaal in de andere appartementjes of huisjes of tentjes zitten. Bij ons in de buurt ook. We zijn 6 jaar geleden verhuisd. Nou, ik ben dat dus helemaal niet zo sociaal nieuwsgierig. Want ik weet nog steeds niet hoe iedereen heet. En dat is dan verderop in de straat. Ik weet het van mijn echte buren, maar daarna verderop geen idee.
0: Ja.
1: Ik zwaai naar ze omdat ik weet dat ze in de buurt wonen. Maar hoe ze heet en wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. En zij weet alles.
0: Ja.
1: Dus dat is echt een soort superpower van haar. Maar ik heb dan weer andere nieuwsgierigheid waar ik...
0: Maar dat geldt ook voor organisaties, hè? Dat is... Ik gebruik zelf altijd het mooiste voorbeeld van Pieter Senge. Die heb je wel van gehoord.
1: Zeker.
0: De goeroe van de lerende organisatie. Die was een keer in Nederland in de RAI. 2000 mensen. En 1700 gulden kostte dat om daar te mogen zijn. En na een uur een lezing gehouden te hebben, zei hij, ik ga nu eventjes 1,5 uur weg. En ik wil nu dat je met 1 of 2 buurpersonen een gesprek houdt over wat je echt belangrijk vindt in het leven.
1: Zo.
0: Ja. En toen ging hij weg.
1: Veel succes.
0: Ja. En na 1,5 uur kwam hij terug. En toen deed hij iets heel slims. Hij ging daar staan en zei niks. En toen stond er inderdaad een Hollander op. Die zei, ik heb hier, ik niet zelf, maar mijn baas heeft 1700 gulden betaald. En dan moet ik hier met een wildvreemde gaan zitten praten over wat ik belangrijk vind in het leven. Nou, daar kom ik niet voor. En toen zei Senge weer niks. Tot er iemand opstond. En verschillende mensen die stonden op en zeiden, ik heb hier... het mooiste gesprek van mijn leven gehouden.
1: Oh, wauw.
0: Ik had daar graag 1700 gulden voor over gehad. Als ik daarvoor had moeten betalen.
1: Yeah.
0: Want het is heel erg belangrijk om meer met elkaar te praten. En dat is wat hij wilde bewijzen. Dat wij gewoon niet met elkaar praten.
1: Yeah.

0: is. Ja, gisteren was toevallig op de radio iemand, ik weet niet of dat leek me ook een interessant onderwerp voor jou.
1: Oké.
0: Die zei, mensen houden geen praatjes meer met elkaar met onbekenden. Dus je moet eigenlijk stimuleren dat als je op straat iemand tegenkomt, dat je gewoon wat vraagt.
1: Ja.
0: Want dat doen we niet meer.
1: Ja. Want we er is zo'n hele Siri campagne nu, hè?
0: Ja.
1: Ja. Oh, dat, ja. Voor het babbeltje van, goh, hoe heet uw hond? Ja.
0: Ja.
1: Wat een leuke hond, hoe heet die?
0: Ja. Ja. Toen stond ik dus op de pont gisteren, een uur nadat ik dat artikel gelezen had. En er staat er een leuke vrouw naast me, die zegt, waar ga jij naartoe?
1: Ja, ja, kijk.
0: Dat was een heel leuk gesprek en ze bleek ook een beetje in mijn vak te zitten. En
1: ja, geweldig.
0: Dacht ik, ga dat vaker doen.
1: Ja. Ja, ik heb de mazzel dat er hele leuke mensen naar mijn studio komen. En die mag ik dan ook nog eens een keer alles vragen wat ik van ze wil weten.
0: Leuk, ja.
1: En dan merk ik altijd dat het tijd tekort is. Ik heb nog één laatste vraag. Ik heb nog heel veel vragen, maar voor de uitzending nog één laatste vraag aan je, Robert-Jan. Wat is nou iets wat onze luisteraars morgen kunnen doen in hun eigen organisatie om die nieuwsgierigheid bij de collega's te inspireren, aan te wakken?
0: Nou, ik zou beginnen met te kijken of je kunt zien welke collega's je al nieuwsgierig vindt en hoe de verschillende vormen van nieuwsgierigheid verdeeld zijn over je teams. Want je hebt ze allemaal nodig.
1: Leuk.
0: En dan, ja. Daar hoef je niet eens een vragenlijst voor te hebben of zo. Je kunt dat, als je een beetje de omschrijving hoort, dan kun je wel dat inschatten. En dan moet je kijken van, nou, welke nieuwsgierigheden missen in bepaalde teams? Of waar kan die besmettelijkheid versterkt worden door er iemand bij te zetten of om ze daar op te zetten?
1: Ja.
0: En ik ben dus altijd geneigd om te zeggen, je moet zorgen voor zo breed mogelijke spreiding over de verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En om te beginnen is dat wel weten en ervaren. Want dat zijn twee heel belangrijke onderscheidingen. Maar ook nieuwsgierigheid naar jezelf en nieuwsgierigheid naar anderen vind ik ook een heel belangrijk onderscheid. Sommigen doen het een en anderen doen het andere.
1: Ik ben in ieder geval los van dat ik een fijn dopamine shotje heb gekregen, omdat ik weer meer heb geleerd over nieuwsgierigheid, heb ik ook weer veel meer dingen die ik ook nog weer wil weten, omdat het zo'n leuk onderwerp is. Dus ik dank jou zeer. Ik wil nog even het boek noemen natuurlijk, Lerende Organisaties 2.0, Nieuwsgierigheid als motor. Als je meer wil weten, moet je vooral het boek natuurlijk gewoon lezen, want er staat alles in wat je wil weten. Dank dat je er was, Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. Jij dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer, dus als je nieuwsgierig bent, zou ik zeggen, ga ze lekker luisteren. Tot de volgende.

0: harder.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
3: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: geldzorgen blijven niet thuis, maar die gaan mee naar het werk. Martine Bolhuis van Achmea laat zien waarom financiële stress ook jouw probleem is. De een loopt over van energie, de ander loopt leeg. Vitaloog Klaas Koster legt uit waar dat verschil nou eigenlijk vandaan komt. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Ja, als je dacht dat iemand met geldproblemen, die geldproblemen en alle stress daar rondom thuis zou blijven laten, dat is niet zo. Ze reizen mee naar het werk in het hoofd van je collega. Toch praat bijna niemand erover. Financiële stress is op veel werkvloeren nog een taboe. En wat je niet ziet, kun je moeilijk oplossen. Terwijl het precies raakt aan wat jij als werkgever belangrijk vindt. Namelijk de concentratie, de productiviteit, het werkplezier en natuurlijk zeker ook het verzuim van je mensen. Dus wat is financiële gezondheid eigenlijk en wat gaat het jou aan? En het belangrijkste is natuurlijk, wat kun je er zelf aan doen? We hebben Martine Bolhuis in de studio, lead sociale duurzaamheid bij Achmea. Leuk dat je er weer bent.
2: Nou,
0: lang geleden alweer.
2: Dat is echt heel lang geleden.
0: Nou, trouwens, een jaar of zo.
2: Ja? Oh, ik dacht al langer.
0: Jij denkt langer?
2: Ja.
0: Hoe lang denk jij dan?
2: Ik denk anderhalf jaar zeker. Want ik zit nu anderhalf jaar in deze rol. Hè, als lead social sustainability. Waar ik namens Achmea mee bezig mag houden.
0: Ik heb het ondertussen opgezocht. Het is bijna precies 2 jaar geleden.
2: Kijk.
0: Nee, 3 jaar geleden.
2: Zo.
0: 14 juni 2023.
2: En waar hadden we het toen over?
0: Weer aan het werk naar kanker.
2: Ja. Dat
0: ik zie een foto met champagne.
2: Onderwerp.
0: Ja.
2: Ja. Ja, een hele mooie afsluiting van een periode.
0: Ja, en nu zit je ondertussen bij Achmea, lead sociale duurzaamheid. Wat doe je dan?
2: Ja, ik hou me bezig met hoe Achmea sociale impact kan maken. En dat is natuurlijk heel vaag klinkt dat. We hebben dat geconcretiseerd in eigenlijk 2 ambities. En de ene kant gaat het over gezondheid en sociaal welzijn. En aan de andere kant gaat het over financiële weerbaarheid.
0: Kijk.
2: Nou, en over die financiële weerbaarheid, daar wil ik het vandaag hebben.
0: Ja.
2: Want wij hebben natuurlijk verschillende rollen als Achmea. We zijn een grote financiële dienstverlener, maar ook een werkgever en een partner. En samen met onze partners willen wij daar werk van maken.
0: Ja, de financiële weerbaarheid, daar kun je van alles nog bij voorstellen.
2: Ja.
0: Eerste waar ik zelf aan moest denken is de schuldenproblematiek die we natuurlijk hebben in Nederland. Mensen hebben schulden en als ze schulden hebben, nou ja, dat is niet fijn.
2: Nee.
0: Maar waar moet ik nog meer aan denken? Want dat zal niet het enige zijn.
2: Nee, je hebt heel goed, want die schuldenproblematiek is er echt. Hè? En daar spreken we ook veel over. En we zien dat zo'n 44% van de Nederlandse huishoudens hebben het moeilijk. In de zin van dat zij kwetsbaar zijn. En dat betekent dat ze onvoldoende op hun spaarrekening of een potje hebben waarmee ze ook weerbaar zijn op het moment dat daar iets gebeurt. Dus als er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, denk aan scheiding of andere
0: baan kwijtraken.
2: Ja, baan kwijtraken, allerlei zaken die in het leven kunnen gebeuren. Hoe ben je dan weerbaar om er weer bovenop te komen? Dus het gaat om dat herstelvermogen.
0: Ja, en waar ik gelijk aan moet denken, Martine, is dat op het moment dat er zoiets gebeurt, je gaat scheiden of je wordt ziek. Want dat betekent ook vaak dat als je langer ziek wordt, dan doet het ook iets met je inkomen. Doet ook iets met alles wat er omheen moet gebeuren. Mantelzorg, nou noem maar op. Daar hebben we ook al heel veel uitzendingen over gemaakt. Ja. Daarbij krijg je dan dus, meestal zijn dat namelijk niet zulke hele leuke omstandigheden, krijg je dus ook nog eens een keer de geldzorg erbovenop. Dus je krijgt een soort van extra stress erbij bovenop die situatie die toch al heel naar is.
2: Ja, en dat is precies ook waarom financiële stress zo belangrijk item is in Nederland. Want op het moment dat wij zien dat meer mensen financiële stress ervaren, hebben dus ook meer mensen mentale zorgen. Dat heeft effect op je fysieke gesteldheid, maar ook je well-being in zijn algeheelheid. En dat betekent ook minder productiviteit, waar jij het gesprek al mee begon, voor de werkgevers en het verzuim. Dus dat is echt ook meteen een maatschappelijk probleem.
0: En hoe groot is dat effect dan ongeveer?
2: Dat effect op het moment dat
0: Bijvoorbeeld op verzuim of op die productiviteit die naar beneden gaat. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat schuldenproblematiek en de stress die erbij komt ertoe kan leiden dat mensen wel tot 10 punten minder IQ hebben zelfs.
2: Ja, het heeft op heel veel vlakken effect. Op inderdaad je prestaties, op je geheugen. Nou, daar kan mijn collega straks aan tafel ook wel wat meer over vertellen. En waarom wij daar ons zo druk om maken, is dat wij niet alleen als werkgever daar een rol in hebben, maar ook als financieel dienstverlener. Wij zijn natuurlijk dagelijks in contact met onze zakelijke klanten. Dus wij hebben daar invloed. We kunnen met elkaar, met werkgevers daarop samenwerken. Maar we zijn ook onderdeel van een groot systeem. Dus op het moment dat we zien dat onze klanten betalingsproblemen hebben of moeite hebben met een aantal afspraken na te komen, dan kun je daar meteen op anticiperen. Dus we kijken ook naar die vroegsignalering. Mm. Maar met name ook, want je noemde sociaal incasseren is één van de onderdelen, één van de onderwerpen. Dat proberen we te voorkomen door vroegsignalering in te zetten. Dus onze medewerkers daarop te trainen om eerder daar aan de bel te trekken. Maar zeker ook om preventie maatregelen te nemen.
0: Ja.
2: En niet alleen voor onze medewerkers, waarin we zaken doen als taboe doorbreken, maar ook ervoor zorgen dat mensen tijdig middelen kunnen gebruiken, maar ook extern. Dus we kijken ook naar de jongere doelgroep. Hoe kunnen we daar een bijdrage leveren? Of voor de kwetsbare doelgroepen in Nederland.
0: Ja, ja, wat ik eerlijk gezegd heb, maar dat is gewoon iets wat bij mezelf aan het hart gaat, dat ik heb ook een gitaarwinkeltje en ik hoor de luisteraar nu alweer zuchten. Dan gaat hij weer. Mm. Maar het grappige is daarvan is dan, dan krijg je wel weer een heel ander perspectief op de wereld. En een van de dingen die mij regelmatig aanbevolen wordt door door het platform waar mijn website op draait, is dat je moet Klarna installeren. Want dat maakt de drempel voor mensen om iets te kopen veel lager.
2: Ja.
0: En ik denk dan, ik vind dat, om het maar even stevig te zeggen, moreel verwerpelijk.
2: Ja.
0: Want je gaat mensen gewoon in de schulden jagen voor iets wat ze graag willen hebben.
2: Nou, dat is precies ook onderdeel van dat systeem waar wij een lans voor willen breken. Dat doen wij niet alleen overigens. We zijn onderdeel van de Stichting Financiële Gezondheid Nederland. Dat is een grote stichting die met financieel dienstverleners samenwerkt. Maar ook met energiebedrijven, met overheden. Verschillende invalshoeken. Maar wij denken dus dat we daar echt met elkaar aan moeten werken. Want een Klarna voorbeeld, dat is precies de kern van heel veel bouwen van schulden. Dus het
0: En super laagdrempelig natuurlijk. Ja, hè? Want ga maar eens naar een bank en vraag maar eens een extra ruimte op je rekening courant. Nou, dan ben je wel even bezig.
2: Ja.
0: En bij Klarna is het een paar keer klikken en je bent er.
2: Ja, ja. En je raakt ook nog een ander interessant fenomeen. En je noemde al, je bent ook ondernemer vanuit die gitaarwinkel. En dat is ook een vraagstuk die we veel zien. En dat is misschien ook wel straks een vraag voor jou,
0: Klaas. Ja.
2: Klaas. Mm-hmm. Veel ondernemers hebben ook moeite met het rondkomen maandelijks. Om MKB'ers, maar ook zelfstandigen. En daarin zien we ook een groot risico en kwetsbaarheid. Dus daar zijn we ook op zoek naar, hoe kunnen we daarin nadenken met elkaar. Ja. Om iets daarop op te lossen.
0: Ja, dus jullie hebben daar als Achmea zelf een belangrijke rol. Omdat jullie natuurlijk een financiële dienstverlener zijn. Maar laten we ook even kijken naar die rol van die werkgever. Want het mooie is, dat oor hebben we nu.
2: Ja.
0: Wat kan die doen in dit gebied? Want je kan natuurlijk simpel zeggen, hè? Ja, maar dat is, weet je, iemand zijn financiële positie, zijn financiële situatie is zo privé.
2: Ja.
0: Daar durf ik niet aan te komen.
2: Nou, dat is ook wat wij heel vaak horen. Ik voer veel gesprekken ook met onze collega's, leiders binnen onze organisatie. En dit is een onderwerp wat echt nog taboe is. Ook om te bespreken in het vitaliteitsgesprek. Dus hoe maak je het bespreekbaar? Maar ook voor mensen om het zelf te delen. En wat we de afgelopen tijd hebben geprobeerd is om mensen die dit dus hebben meegemaakt en daarmee aan de slag zijn gegaan, dan wel zelf, dan wel met de werkgever of samen met ons Sociaal Voorzieningenfonds. Dat is een fonds van Achmea die juist hiervoor bedoeld is, om die voorbeelden te delen. En daarmee laat je eigenlijk al zien van het is iets wat vaker gebeurt. Je bent echt niet de enige. En neem contact op. Of met die collega die dit al een keer heeft ervaren. Ja. Of met de mensen die daarvoor zijn.
0: Dus wie doet het goed? Welke mooie verhalen ken je van?
2: Ja, mooi is dat.
0: Ja.
2: Ja. Wie doet het goed? Ja, ik ben altijd wel onder de indruk van Fabego.
0: Ja.
2: Ja, die kennen jullie ook vast. En ja, die vind ik...
0: Zeg maar even een groot familiebedrijf uit het zuiden van het land.
2: Ja.
0: Die goedmakers.
2: Ja, en die vind ik gewoon echt in het hart heel erg duidelijk maken dat het over dat gesprek gaat. En dat het eigenlijk voortdurend checken is bij medewerkers. Hoe is het met jou? Waar sta je?
0: En wie doet dat dan bij hen? Is dat dan de leidinggevende?
2: De leidinggevende.
0: Ja, okay.
2: Ja, ja. Dus dat vind ik heel interessant. En ik denk ook dat het daarmee begint. En met de leidinggevende. Maar ik zie ook een rol voor collega's. Dus het houdt niet op voor de leidinggevende.
0: Oh, dat vind ik wel interessant. Ja. Want hier aan tafel in de studio is er nogal de neiging om steeds meer bij de leidinggevende neer te leggen.
2: Ja.
0: Alle zo'n beetje HR-onderwerpen, die moeten uiteindelijk toch stiekem door de leidinggevende gefixt worden.
2: HR vaak niet meer. Hè? Daar zie je de trend dat juist meer strategisch wordt. En dan zie je dat er steeds meer in de lijn zelf wordt belegd.
0: Ja, waar op zich niks mis mee is. Maar ja, hallo, je zal maar leidinggevende zijn.
2: Ja.
0: Ja, dan wordt het psychologische veiligheid.
2: Ja.
0: Maar ook schulden, inclusie, noem het maar op. Al die thema's.
2: Ja. Jullie hebben het hier ook wel eens in de studio over schaamte.
0: Ook nog,
2: dit is natuurlijk wel echt een topic wat daar heel erg mee te maken heeft. Van hoe kun je dat dus onderdeel maken van je gesprek? En mag het er zijn? Mag het er zijn? Je fysieke ongemak, je mentale ongemak, maar ook je.
0: En mag je er
2: financiële...
0: überhaupt naar vragen? Hè? Dat vind ik ook wel een interessante. Want dat heb ik ook wel eens. Ik heb in het verleden ook wel eens over dit onderwerp afleveringen gemaakt. En dan zeiden mensen: ja, we hebben loonbeslagen. Hè? Dus op het moment dat iemand zoveel schulden heeft. Dat die schuldeisers naar de rechter gaan, dan kan er een beslag gelegd worden op je loon. Dat betekent dat je werkgever eigenlijk gewoon niet het loon aan jou uitbetaalt, maar aan de mensen die geld van je krijgen. Dus dat weet je dan. Maar dat is wel privacygevoelige informatie.
2: Ja, dat klopt. Dat,
0: dus enerzijds weet je dat iemand problemen heeft. Anderzijds mag je niet zeggen van joh, ik weet dat je problemen hebt. Laten we het eens over hebben. Ik wil je helpen. Dat mag officieel niet.
2: Nee, het gaat echt om weet jij wie je medewerker is? Ken je je medewerker? Kun jij het gesprek voeren met de mens tegenover jou? En dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat kan iedereen. Jij kan ook met je buurvrouw een goed gesprek voeren. En jij kan ook een vraag stellen. Hoe is het met jou? En hoe is het met jou thuis? En als iemand daar geen antwoord op wil geven, dan is dat inderdaad aan de ander. Maar het gaat om, ben je open en stel je die nieuwsgierige vraag?
0: Ja. Ja, en het grappige is natuurlijk, omdat ik het over meer onderwerpen dan alleen maar over dit onderwerp heb, is dat die laag daaronder, hè, dus heb je überhaupt een goede band met je collega's, of als je leidinggevende bent met de mensen in je team. En kun je alles aan ze vragen zonder dat het ingewikkeld of dat is altijd beladen, maar extra beladen wordt omdat je de baas bent. Ja, daar moet je dus aan werken.
2: Ja, klopt.
0: En dit kan de aanleiding zijn. Dat is fijn.
2: Ja.
0: Maar nou al die andere dingen eigenlijk ook.
2: Ja, en soms zie je ook dat het ergens anders zich uit. He, dus dat je iets anders ziet aan de voorkant. He, of aan signalen. He, maar zit daar een financiële stress onder?
0: Ja.
2: Ik denk dat Klaas daar heel veel over kan vertellen.
0: Ja, Klaas is dat zo. Je hebt twee keer al de voorzet gekregen.
2: Ja,
0: dus nou, nu mag je minken.
2: Ik ben heel benieuwd.
3: We zeggen, volgens mij is het de bedoeling dat het deze kant op gaat. Nee, super herkenbaar wat je zegt. En geld zorgen heeft enorm veel impact op je vitaliteit in de brede zin. Dus zoals je zelf al aangaf, niet alleen fysiek kan het in je lijf vast gaan zitten. Hè, in je nek, in je schouders, in je rug. Maar met name ook mentaal. En wat doet het dan sociaal? Hè? Dus de schaamte die erop zit, het taboe die er nog steeds op zit. Dus je ziet eigenlijk aan alle energiebronnen. Hè? Wij kijken net als vitalogen naar de vitaliteitsschijf van 5. Dus we kijken dus integraal naar vitaliteit. En dat begint met een stuk bewustwording. En vanuit die bewustwording ga je ontdekken. En welke knoppen kan ik dan draaien? En hoe kan ik daar regie op pakken?
4: Ja.
3: Dus het is niet zo dat een werkgever of een leidinggevende verantwoordelijk is voor jouw vitaliteit. Maar het is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Zelf heb je daar wat in te doen. Maar ja, als werkgever en als collega's heb je daar ook wat in te doen.
0: Ja, en dus ook hoor ik jullie allebei zeggen. Je kunt wel vinden dat het niet per se jouw verantwoordelijkheid is. Of je kunt ook nog wel vinden dat dat het privé is. Maar het heeft zoveel effect op mensen. Dat het je kan het gewoon niet links laten liggen.
2: Nee, het is echt een basis.
0: Ja.
2: Ja, er zijn. Dit gaat over je bestaan. En op het moment dat dit onder druk staat, is het heel moeilijk voor je om verder te ontwikkelen, om te presteren.
0: Ja.
2: Wij noemen dat dan floreren. En gaat je gezondheid ook onder druk staan.
0: Ik vind het altijd grappig. En dan voor mijzelf snap ik het dan altijd gelijk. Probeer me dan bijvoorbeeld iemand, een verkoper voor te stellen die in een gesprek met een klant moet zorgen dat die enthousiast wordt ergens over of weet ik wat. En ja, als diegene echt financiële problemen heeft, ja, dan kun je je heel goed voorstellen dat het ook niet zo'n al te beste verkoper meer is op dat moment.
2: Nee.
0: Want die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Ja.
2: Ja, klopt.
0: Morgenochtend wordt iedereen wakker, Martine.
2: Ja.
0: Hebben ze deze live uitzending / podcast geluisterd?
2: Ja.
0: Wat moeten ze doen?
2: Nou, ik zou in ieder geval mensen ook willen oproepen, en dat geldt voor iedereen, om gewoon goed te kijken van hoe ziet je eigen huishoudboekje eruit. Dus wees je bewust van hoe je ervoor staat. Heb je voldoende ruimte om te sparen en wat kan je daarmee doen? Dus dat is er één. En ook hoe ga je zelf met risico's om? En neem je risico's of zorg je ervoor dat dat goed geborgd is via een, noem het een verzekering of andere. Bijvoorbeeld het broodfonds voor ondernemers. Dat is er één. En voor iedereen die met mensen werkt, dan wel mensen in zijn buurt heeft. Want het geldt natuurlijk ook voor mensen die je privé tegenkomt, vraag ook eens naar hoe het daarmee staat.
0: Ja.
2: Ik merk dat bij mezelf ook, dat het soms een moeilijke vraag is. Zo van, hoe red je het financieel? Bijvoorbeeld wij vriendinnen die er alleen voor staan. Of mensen die net een levensgebeurtenis achter de rug hebben. En toch is het een hele goede vraag. Want mensen vinden het fijn om even te sparren. Ook al kan je misschien direct niet iets doen.
0: Hmm.
2: Maar het helpt wel om even weer bewust te zijn. En ook mensen wellicht weer even op een ander spoor te zetten. Dat is ook waar wij als Achmea veel mee samenwerken. We werken bijvoorbeeld met Geldfit. En Geldfit is een stichting ook. Of een onderneming die heel erg helpt bij hebben van geld zorgen. En dat doen ze zowel voor jongeren als voor ondernemers, als voor mensen die al in schulden zitten. Echt dat bewustzijn creëren, ja, dat zou ik iedereen gunnen.
0: Alright.
2: Ja.
0: Nou, kortom, dit kan op het actielijstje erbij. Dankjewel Martine, je blijft gezellig hier natuurlijk in de studio. Hè? Ja, je blijft hier gezellig in de studio, dus blijf gezellig meepraten. Wij gaan zo verder praten over, toevallig, een beetje over hetzelfde onderwerp. Vitaliteit met Klaas Koster, die hoor je zo.
1: New Business Radio, innovatie en impact voor business shapers.

0: Zo, probeer dat maar eens te halen. De Bee Gees hoorde je, Nights on Broadway.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Ja, maar jij kent hem wel. Die ene collega die altijd overloopt van de energie. Dus als hij binnenkomt, die is altijd heel druk bezig. En nou, jeetje, wat een power zit erin. Die ander, die ken je ook. Dat je denkt, jeetje, daar gaat niet goed mee. Die loopt altijd leeg, juist. Wat maakt nou het verschil tussen die twee? Vitaliteit blijkt over veel meer te gaan dan alleen een gezonde leefstijl. Goed eten, goed slapen, goed bewegen. Er zit toch veel meer in. Maar hoe wakker je die energie en vitaliteit aan als je leidinggevende bent of HR professional? En hoe kun je daar morgen, want we willen natuurlijk altijd dat er een beetje tempo gemaakt wordt, al aan beginnen? In de studio Klaas Koster, vitaloog, oprichter van Vitalogisch, want dat is zijn bedrijf, en auteur van verschillende boeken waar heel vaak het woord vitalogie in staat. Klaas, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Zo, goedemorgen. Ik heb me er doorheen gekregen. Ja, ik weet niet, ik heb vandaag meer last van woorden dan op andere dagen. Ik weet niet waarom dat komt. Misschien even handig om daar naar te kijken. Want in het vorige blokje begon je al over de schijf van 5. Vitalogie. Ik ken vitaliteit. Wat is dit en waarom is het anders? Of waarom is het beter? Of waarom is het duidelijker?
2: Ja, een mooie vraag. Want mensen denken dat ze bij vitaliteit allemaal hetzelfde beeld hebben over waar gaat het dan over. En je noemde net al gezond eten. Voldoende bewegen, voldoende slaap. Nou, dat soort elementen. Die zitten heel vaak in de fysieke component ontsloten. Maar er wordt vaak vergeten om ook te praten over het mentaal welzijn en het sociaal welzijn. Waar ook onder andere financiële zorgen in kunnen zitten. Of mantelzorg. En ik denk dat een hele belangrijke energiebron eigenlijk niet eens meegenomen wordt in gesprekken. Het gaat over zingeving, over betekenisvol werk.
0: Okay.
2: En als je die vier energiebronnen bekijkt, dan is het aan jou als medewerker en als werkgever om te kijken van, hey, hoe gaan we dit faciliteren en hoe ga ik daar zelf regie op pakken? En dat begint natuurlijk met een bewustwording, met het zelfbewustzijn.
0: Ja.
2: Dus onze insteek is, als wij organisaties helpen, is dat we eerst een gemeenschappelijke taal creëren. Waar hebben we het dan over als we het over vitaliteit hebben? Weten medewerkers waar de knop voor hem of haar zit? En hoe kan die dan vervolgens daar eigen regie op pakken? En hoe gaan wij dat faciliteren als HR? Of als leidinggevende, of welke
0: je ook hebt. En er zijn natuurlijk dingen die je zelf kunt doen, maar er zijn ook dingen die buiten jezelf liggen.
2: Ja.
0: Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de cultuur. Hè? En ook wat jij als werkgever daarin wil faciliteren. Je noemde net al het woord psychologische veiligheid. Dat is natuurlijk iets wat niet tastbaar is. Maar het is wel voelbaar.
0: Ja.
2: Dus als je het niet over dit soort thema's kan hebben, of het dan inderdaad financiële zorgen zijn, of mantelzorg, of überhaupt iemand die zwaar overgewicht heeft, of elke dag met wallen rondloopt, hoe ga je daar het gesprek over voeren? En die medewerker moet daar uiteindelijk zelf de regie op pakken. Maar ik denk dat je als werkgever ook daar een verantwoordelijkheid hebt.
0: Of je hebt gewoon een stomme leidinggevende.
2: Die zitten er ook tussen.
0: Je hebt natuurlijk, laten we wel zijn. Ook bij leidinggevenden zijn er mensen die zijn gewoon totaal niet geschikt voor hun werk.
2: Klopt.
0: En het nadeel daarvan is dat ze invloed hebben op nogal een grote groep. Namelijk al hun collega's waar ze verantwoordelijk voor zijn.
2: Een van de grootste redenen waarom mensen vertrekken bij een organisatie is dat ze gewoon niet matchen met de leidinggevende. Dat klopt.
0: Ja. Maar dat zijn, zeg je dan, dan is het of accepteren of iets anders gaan doen. Of op een andere plek gaan werken.
2: Nou ja, volgens mij heb je daar dus meerdere keuzes in. Accepteren is één, maar dat, volgens mij word je er niet heel veel gelukkiger van. Dus dan blijft het probleem bestaan. Dan ben je het alleen maar weg aan drukken. En dan komt het toch ergens weer een keer naar boven. Dus ik zal vooral gaan kijken, bij jezelf. Hey, wat kan ik met deze situatie? Uiteraard het gesprek voeren is er daar ook eentje van. Maar als je dat al 1 of 2 of 3 keer gedaan hebt, dan houdt het natuurlijk op een gegeven moment op. Ja, en dan is het wel goed om voor jezelf te kiezen en misschien wel van afdeling te switchen of van baan te switchen naar een andere organisatie.
0: Welke van die 4 energiebronnen wordt nou het meeste aandacht aan besteed in organisaties?
2: Als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, dan is met name het fysiek welzijn iets wat het snelst en het meest makkelijk beter pakken is, ook vanuit je rol als HR. Dus wordt er een fruitschaal op het bureau gezet.
0: Daar is de fruitschaal,
2: Daar hebben we meer.
0: Ja.
2: Maar het is wel een onderschatte interventie, hoor.
0: Oh ja? Jij bent er wel positief over?
2: Absoluut, ja. Want het is meteen een fysieke uiting van, hey, we vinden je vitaliteit belangrijk. We willen het erover hebben met elkaar. Het is heel laagdrempelig. Kost niet zo heel veel.
0: Ja.
2: Dus
0: Het is wat ik wel altijd frappant vind. Ik weet niet hoe jullie... Die bak is altijd leeg. Dat is een goed teken. Want er wordt dus gebruik van gemaakt. Maar ik denk dan altijd... Als ik ergens, weet ik veel... Ik ga bij een bedrijf op bezoek. En ik ben daar om na de lunch. Om 2 uur of zo, weet je wel. En dan zit nog 1,5 dode appel in. Dan denk ik, ja... Dat is eigenlijk heel raar. Want om 4 uur heeft iedereen trek. En dan moet hij juist vol zitten, toch? Ja, dus neem dan even een level up voor je abonnementje.
2: Ja, dat zou ik dan inderdaad ook
0: toch?
3: Gezien. Ja, dat zou ik ook doen.
2: Ja, goed teken dat hij leeg is. Maar dat betekent dat er eigenlijk te weinig in heeft gezeten. Of mensen nemen het allemaal in.
0: Of iemand komt met een boodschappenkar langs. Ja, dat zou
2: dat kan. Hè? Dan koppelt hij ook gelijk weer aan de financiële zorg. Als iemand het op die manier dus rondgebreid kan krijgen. Ja,
0: ja.
2: Why not?
0: Oké, dus dat is mooi. Dan zeg ik even, want we hebben niet de eeuwige tijd.
2: Nee.
0: Daar gaan we het dan niet over hebben.
2: Nee.
0: Waar moeten we het dan over de mentale... Waar wordt het minste aandacht aan besteed... en waar is de meeste winst te behalen?
2: Ik denk wat je nu ziet... is dat mentaal welzijn enorm onder druk staat. Eigenlijk bij zowel jongeren... maar ook bij wat oudere medewerkers. Daar wordt inmiddels steeds meer aandacht aan besteed. Dus dat is heel goed. Mantelzorg, financiële zorg... zijn inmiddels ook thema's, maar... Waar ik denk dat het nog niet over gesproken wordt. En dat is waar mijn laatste boek ook over gaat. Is werk en liefde.
0: Mm.
2: Over zingeving. Over talenten, drijfveren. Ik denk dat je... ook al zou je elke dag in de sportschool zitten. En gezond eten. En een positieve kijk op het leven hebben. En hele fijne collega's hebt om mee te werken. Maar als het werk zinloos voelt. Of je hebt niet het gevoel dat je betekenisvol werk doet. Ja. Dan loop je alsnog elke dag leeg.
0: Ja.
2: En dan kun je niet tegenaan yoga.
0: Ik weet, ik moet denken aan... ik heb mijn periode gehad dat ik heel veel psychologische boeken... of psychologieboeken las.
2: Mm-hmm.
0: En ik vind altijd de experimenten zo fantastisch... die mensen, die wetenschappers verzinnen. En er was één experiment... er waren van die Lego soort robots... die kregen ze bijvoorbeeld... begonnen ze met een euro... en dan mochten ze zo'n Lego robot in elkaar zetten. Mm-hmm. En dat was niet veel werk. Hè. Het was niet echt Lego, maar het was een eenvoudige versie. En dan elke volgende ging het bedrag naar beneden. Want dit was een economische gedragspsycholoog. En dan hadden ze 2 vormen. Dus ze keken dan hoe lang mensen doorgingen. Ze hadden 2 vormen. Bij de ene werden ze neergezet. Dus dan zag je dat het er steeds meer werden.
2: Mm-hmm.
0: En bij de ander was er iemand, die haalden ze gelijk weer uit elkaar. En dan bleek dus dat bij degene waar ze neergezet werden, die gingen veel langer door.
2: Zeker, ja.
0: Want ja, dan doe je het ergens voor. Behalve dan voor die paar euro die je ervoor krijgt.
2: Ja, ja, ja.
0: En ik dacht, ja, toch al wie dus, dacht ik. Maar voor die, vanuit economisch perspectief, hè, vanuit de gedachte dat de mens een rationeel wezen is, is dat een hele rare gedachte. Want ja, je krijgt er hetzelfde voor, dus waarom zou je dan stoppen?
3: Ja.
0: Is het dan zo dat wij te economisch, te bedrijfsmatig naar zo'n organisatie kijken. En dus dit fenomeen van liefde voor je werk, voor wat je maakt, het ambacht, het vakmanschap, dat we dat een beetje veronachtzamen?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat we veel te transactioneel kijken eigenlijk naar onze werkrelatie. Ik lever mijn tijd in en mijn kennis en mijn kunde voor geld en misschien voor wat erkenning als je geluk hebt en voor waardering. Maar ik geloof dat werk veel meer kan zijn dan dat. Zeker met... ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Want anders is het ook... Ja, is dit het nou, weet je, dat gevoel? En ik in mijn boek heb ik het over François bijvoorbeeld. Dat is een man die ik goed ken. Die heeft een prachtige baan bij een grote bank. Dik salaris. Hij heeft alles gewoon goed op orde. En toch loopt hij rond met het gevoel van... Ja, is dit het nou?
0: Is dit alles? Is dit alles gevoel? Ja.
2: Weet je, ja. En dan denk ik, ja, als je daar nooit zelf aandacht aan hebt geschonken, maar wel elke dag loopt te hardlopen met je schoentjes aan en daarmee hopen je lekker fit en vitaal te voelen. En toch voel je dat je de energie weglekt. Dan heb je iets anders te doen dan nog vaker naar sportschool gaan of gezonder te eten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, het is wel grappig natuurlijk, hè? Want Achmea is ook een financiële instelling, zou je kunnen zeggen. Hè? Daar had je de ziel ook uit kunnen halen.
2: Mm-hmm.
0: Dat is niet gebeurd, zeg ik
3: alvast
0: maar even.
3: Dat klopt.
0: Ik Achmea een beetje.
3: Juist niet.
0: Hè? Is natuurlijk coöperatief opgericht.
3: Ja.
0: Zit veel meer die gemeenschapszin in. Hè? Samen zorgen voor elkaar. Verzekering.
3: Duurzaam samenleven, ja. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook echt iets waar ik ook wel organisaties wil adviseren op het moment dat je inderdaad naar je werkgeverschap kijkt of naar de dingen die je wilt doen voor de samenleving. Probeer het ook zo dicht mogelijk bij je eigen core te houden. He, dus op het moment dat je denkt van ik wil iets betekenen, he, dus dan gaat het ook over zingeving. En ik zeg dan ik, he, maar dat is dan ik als een soort van wij als Achmea willen iets betekenen. Klinkt heel raar, maar dan is het toch een soort van drijfveer met elkaar.
0: Ja.
3: Waar je hart voor harder gaat kloppen. Als dat heel dicht bij je past. En dan in het voorbeeld van financiële weerbaarheid. Als financiële dienstverlener daar iets betekenen. Omdat je iedere dag met mensen werkt die daarmee bezig zijn. Hoe breng ik de balans? Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende heb om mijn huishouden in balans te houden? Ja, dan gaat het stromen.
0: Dat snap ik. Maar dan zeg ik en ik snap helemaal dat als je bijvoorbeeld verpleegkundige bent en je staat aan het bed van iemand, of je bent installateur en je installeert een nieuwe cv-ketel waardoor het bij mensen weer warm is, dan snap ik het. Maar en ik snap het ook als je aan de telefoon zit en je werkt bij Achmea en je kan iemand die in de schuldenproblemen zit, kan je een probleem oplossen. Dan snap ik het gelijk.
3: Ja.
0: Maar nu ben je nu reken je de econometrische modellen. Ik verzin ook allemaal moeilijke woorden voor mezelf. Waarom doe ik dat?
3: Ja, je maakt het jezelf wel moeilijk.
0: Stel je voor, je zit ergens heel erg achteraf. Je ziet die klant niet. Je ziet niet degene waarvoor je het doet. Je bent aan het rekenen of je maakt een beleidsplan bij een gemeente waar ook nooit een burger bij in de buurt komt. Ja, hoe zorg je dan dat je toch voelt dat je bijdraagt? Want dat is het ingewikkelde dan, lijkt mij, toch, Klaas?
2: Ja, dat is precies wat om gaat. En volgens mij moet je dus verder kijken dan in je functietitel. En in mijn boek schrijf ik ook een mooie oefening om dat te gaan onderzoeken. Van hey, los van het werk wat ik doe, wat betekent ik voor andere mensen hierin? En die hoeven ze niet eens fysiek in de ruimte aanwezig te zijn. Maar uiteindelijk heeft alles een hoger gelegen doel. En dat is waar je naar op zoek moet gaan. En als dat er niet is, dan heb je misschien ook wel een job die er ook echt niet toe doet. En dan kun je er nog zoveel betaald voor krijgen. Maar dan voel je, het voelt gewoon leeg.
3: Dat zijn die bullshit banen.
2: Dat zijn die bullshit banen, ja. En zelfs bepaalde bullshit banen kunnen misschien wel betekenisvol zijn. Ja. Je zult wel op zoek moeten gaan, wat is dat dan?
0: Maar dat is best een moeilijke zoektocht voor het individu om te doen.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat klopt. Ja, dat is ook niet iets wat je van de een op het andere moment gevonden hebt. Dus daarom is het ook lekker om een keer een coach daarvoor onder de arm te nemen. Of in een workshop daar met elkaar over te praten.
0: Ja. Maar zeg je dan ook dat als werkgever is het verstandig om ervoor te zorgen dat je mensen daar naar op zoek laat gaan?
2: Mm-hmm.
0: Van wat is dat ook alweer waarvoor wij op aarde waren? En wat is jouw rol daar dan in?
2: Ja.
0: Maar ook om het te, want dat vind ik nog wel eens interessant. Dat gebeurt nog wel eens. Hè. We hebben die hele Simon Sinek golf gehad. En we hebben de purpose. We hebben bij ABN AMRO rond. Nou, elk gesprek gewoon purpose. Nee, wat is onze purpose? Moeten we over onze purpose gaan? We zijn helemaal gek van op een gegeven moment.
2: Ja.
0: Maar dat is altijd zo'n soort piekje. Dat is weer een dingetje. Dan heeft de HR iets bedacht. Of er is een CEO die het belangrijk vindt. En dan ebt het weer weg.
2: Ja.
0: En het, wat ik het interessante vind is, hoe zorg je nou dat je er aandacht aan blijft besteden zonder dat het elke keer een dingetje wordt?
2: Ja.
0: Want een workshop is hartstikke leuk. Maar het ebt ook weer heel snel weg.
2: Nee, dat klopt. Dus je zult dus moeten kijken als organisatie, hoe gaan we dit echt op de agenda krijgen zonder dat het een tijdelijke interventie is. Hè? Dus we hebben nu de Nationale Vitaliteitsweek, die komt er weer aan in september. Dat is ook zo'n dingetje. Die zou je 1 week van het jaar kunnen doen. En die andere 51 weken hebben we het dan niet meer over elkaar.
3: Ja.
2: En werkliefde is dan toevallig dan het thema voor aankomend jaar. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat het niet eenmalig is waar je over praat? Maar hoe zorg je ervoor dat HR dit als thema in het beleid opneemt? Maar ook dat het daar gewoon vrijwel wekelijks over hebben zonder het specifiek te benoemen.
0: Ja.
2: Maar het kan ook gewoon puur een vraag zijn van hey, hoe was je vandaag? Voor wie heb je wat betekend? Kan al een hele mooie vraag zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja,
0: dus je kan het in je werkoverleg des zelfs nog inbakken.
2: Zeker, ja. Ja. En hoe ben je vandaag naar huis gegaan? Heb je het gevoel dat ben je moe maar voldaan, weet je? Kijk, dat je moe naar huis gaat is logisch. Hè? Je hebt 8 uur heel veel energie gegeven als het goed is. Maar als het moe maar voldaan is, dan kan het zomaar zijn dat je thuis nog steeds de energie hebt om een energieke partner te zijn of een energieke vader of moeder of wat je rol dan ook thuis ook nog is.
0: Voor iedereen die nu aan het luisteren is en denkt, ja, hoe zit dat eigenlijk bij mijzelf? Heb je een leuke, want we zitten een beetje in de zomerperiode. Als je dit in de winter luistert, is het ook prima trouwens. Maar we zitten nu toevallig, we nemen dit op, we zenden uit in de zomerperiode. Heb je een soort van oefening voor mensen waar ze gewoon even lekker in deze iets wat luwe vakantieperiode mee aan de slag kunnen gaan?
2: Ja, ik heb een scan ontwikkeld, de werkliefdescan, waarin je dus ook gewoon kan meten hoe vitaal je bent op zingevingsvlak. En die meet eigenlijk de liefde voor je werk, liefde in je werk, wat je in je werk kan stoppen, en liefde op het werk. En dan niet de relationele liefde die ik bedoel. De
0: nee, niet, of je, liefde. Nee, niet nee. Of je verschillende partners op je werk hebt.
2: Nee, dat nee. Is niet. Maar wel van, hey, hoe gaan we, hè, hoe zijn de sociale relaties hier? Hoe is de psychologische veiligheid? En dat kun je met 30 vragen kun je dat in kaart brengen. En dan weet je, ja, waar sta ik op de werkliefde ladder?
0: Oké, en waar doe je dat?
2: Op vitalogie.nl.
0: Vitalogie.nl. Hartstikke goed. Wij zorgen voor een linkje daar naartoe. En dankjewel voor nu, Klaas. We praten zo verder met Klaas en Martine over hun eigen werkende leven. Want zij werken zelf ook. Ja, je zal het bijna niet denken. Ze praten er niet alleen over. Ze werken

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini hoorde je. New shoes.
2: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
1: In de studio Martine Bolhuis van Achmea en Klaas Koster van zichzelf eigenlijk vooral, toch?
3: Ja, ja. Vitologisch.
1: En de ja, vitologisch en vitoloog en auteur van Vitologie. Goh, ik kan het wel. Ja, wat ik altijd leuk vind als ik twee gasten in de studio heb die allebei een eigen item hebben, is dan ga ik in het derde item praten we gewoon over onszelf. Mm. Dan wordt het persoonlijk.
4: Nou, dat lijkt me echt een heel goed idee.
1: Leuk, hè?
4: Ja,
1: ja, dat vind je nu nog.
3: Ik weet de vraag.
4: Ja, precies.
1: Wat mij te binnen schoot is dat ik dacht, ook om... kijk, als mensen hier in de studio komen, dan hoop ik altijd en dan help ik altijd om mensen zo goed mogelijk hun expertise te laten delen, laten zien hoe leuk ze eigenlijk zijn enzovoorts. Maar we zijn ook allemaal feilbaar en stom. En onhandig. En eigenwijs, als ik het over mezelf heb. Dus waar lopen jullie nou? Je zijn ook allebei geen 21 meer. Waar lopen jullie nou in je werk nog tegenaan? Van hoe je zelf in elkaar zit. Dat je denkt, oh shit, daar ga ik weer. Klaas.
3: Ja, ik heb twee dingen.
1: Oh, dat mag.
3: Ja. Eén is dat ik het ontzettend moeilijk vind om echt te ontspannen.
1: Oh.
3: Ik ben een redelijk energieke vent. Ik ben gezegend met een lichaam waar ik dus ook heel weinig voor hoef te doen. Ik hoef niet op mijn voeding te letten. Ik hoef niet als een biel te sporten. Ik ben goed in shape. Maar in mijn koppie, die staat altijd aan. Dus ontspannen is echt heel moeilijk voor me. Heb ik ook niet echt geleerd. Ik heb zo'n tegeltjeswijsheid die ik van huis heb gekregen, met name van mijn vader. Die zei altijd, Klaas, wie wat worden wil, die zit nooit stil. Nou, stilzitten is voor mij een ding.
4: Ja. Die is blijven plakken.
3: Die is wel blijven plakken, ja.
1: En wat je zou kunnen zeggen, ja, nou en. Ja. Maar wat heeft dat dan voor effect? Dus waarom heb je daar last van?
3: Omdat ik ook wel voel dat bij mij dus ook niet altijd...

0: uit het gaspedaal ingedrukt kan blijven. Weet je, dus fysiek wel, aan de kant eten erbij. En, maar ik ben ook wel vaak moe. Gewoon ja. Mijn hoofd is dan ja. Vol. Ja.
1: Ja. En heb je ondertussen iets gevonden wat je dan kunt gebruiken zodat je hoofd even stil staat?
0: Ja, wat voor mij heel goed helpt is dat ik 6 jaar geleden een huis heb gekocht in het bos. Dus ik woon midden in de natuur. Dus die context die maakt dat ik hem al spannender voel. Ik doe elke maandag yoga. Zeilen vind ik heel fijn. Dus het water. Eigenlijk gewoon verbinden met de natuur is voor mij de manier om te ontspannen.
1: Oké.
2: Mooi.
0: Het gaat eigenlijk automatisch dan.
1: Ja.
2: Het lijkt me wel anders. Omdat jij als ondernemer ook wel veel alleen besluiten moet nemen. Of er alleen voor staat. Mm-hmm. Zie je dat ook nog als invloed?
0: Ondernemers zijn wel vaak mensen die dus ook altijd aanstaan. En het gevoel hebben dus ook altijd aan moeten staan.
2: Ja.
0: Dan heb ik het geluk dat ik 20 collega's heb waar ik mee samenwerk. Dus ik kan ook wel veel dingen beleggen. Hè, dus dat opgepakt wordt door anderen.
1: En 20 collega's waar je ook een beetje verantwoordelijk voor bent.
0: Ja, dat is dan ook wel weer de druk en de verantwoordelijkheid die je voelt. Dus een terecht punt. Dus het is niet voor niks een uitdaging.
2: Ja,
1: welkom
2: maar wel een
1: bij
2: hele
1: Therapie
2: mooie.
1: Radio.
2: En ook een mooie uitdaging in jouw werk, denk ik. Want hij is natuurlijk... hij raakt heel erg.
0: Ja, in mijn boek schrijf ik ook van de kraan thuis bij de loodgieter lekt ook. Maar eigenlijk is dat gewoon een heel slecht excuus. Want dan heb je het gewoon zelf niet super goed op orde.
2: Ja.
0: Maar je noemde net het woord vuilbaar. En dat is natuurlijk ook wel zo. Je kunt niet alles perfect op orde hebben. Dus, dus laat dit nou mijn Achilleshiel zijn. Ik ben me er bewust van. Ik weet hoe ik het aan kan pakken. Maar ik heb het zeker niet altijd op orde.
1: Nee.
2: Ja.
1: Martine, waar loop jij tegenaan?
2: Nou ja, een van de dingen, even aansluitend op wat jij zegt, is wat ik in de loop der tijd heb geleerd, is dat perfectie eigenlijk de imperfectie van de mens is. Dus daar word ik echt heel blij van. Maar waar ik tegenaan loop, is dat ik heel vaak denk van, oh, dit is echt een heel mooie kans. Dit is leuk. Dit moeten we doen. Of ik zie een verbinding tussen een bedrijfsonderdeel is met iets bezig. En dat moet dan extern verbonden worden. Dus ik zie allemaal van die haakjes. Mm. En dan ga ik helemaal glunderen. En dan denk ik ook dat iedereen dat leuk vindt. En vervolgens ga ik rennen. Beweging creëren. En vervolgens kan ik niet meer kiezen op welke assen ik nou ook alweer aan het werk was. Dus wat ik heel veel aan het doen ben en wat me ook wel energie kost, is dat eigenlijk ook wel een kracht. Hè? Dat is ook altijd je wat jij ook
0: maar
2: vertelt.
0: Is ook je
2: dat is een beetje zo'n dooddoener. Ja. Maar dat je dan weer uitzoomt van, oh ja, dit zijn allemaal mogelijkheden, maar dat ik iedere keer wel weer terug moet van, oh ja, waar deed ik het ook alweer voor? Mm. Dit is mijn opdracht. Dit is waar ik echt voor loop. En dat weer bij elkaar brengen. En dan ook mensen moeten teleurstellen van, nou, nu even niet. Dit ga ik nu even niet doen. En dat kom ik zowel in mijn werk tegen als privé. Waarbij ik toch wel denk van altijd, oh, dit is leuk, dit kan ook. En vier het leven. Nou, jij kent mij langer dan vandaag. Dat hoort daarbij. Maar ook weer in die beperking.
1: Ja.
2: Dus ik maak een soort wieberbeweging. Dat zien ze natuurlijk niet op de radio.
1: Nee, maar je doet het heel goed.
2: En naar buiten en dan weer naar binnen.
1: Divergeren, convergeren.
2: Ja, precies die.
1: Ja.
0: En voor jou, Glenn?
2: Ja.
1: Ja, er zijn er al 17 door mijn hoofd gevlogen. Ja. Dus ik moet er even één kiezen. Ik denk mijn ongeduld. Ik ben natuurlijk ook niet voor niks ondernemer geworden. Omdat het voordeel was als je ondernemer bent. Dus je denkt, ik vind dit een goed idee, dan ga je het doen. En dan heb je in principe niemand nodig om er in ieder geval aan te beginnen. Je hebt wel mensen nodig die uiteindelijk zeggen, dit is een goed idee. En ik herken dat wel, wat jij ook zegt, dat Martine, van, ik heb last van ideeën en last van energie. Maar er zijn altijd meer ideeën dan energie en tijd. Dus er sterft ook heel veel van ideeën. Daar kan ik prima mee leven. Dus ik vind ook helemaal niet erg dat er dingen mislukken. Maar het ongeduld, zeker als ik in een organisatie werk, of als ik iets heel leuk vind en dan denk, ja, maar lieve klant, je snapt toch wel dat dit echt redelijk briljant is. Dus waarom zeg je daar geen ja tegen? Het is echt Ja. Dat laatst bijvoorbeeld een klant. Ik had iets heel leuks ontwikkeld. Een AI ding. En die zei, ja, vind echt ze heel interessant. Ja, dat, nou, ik denk dat we dit moeten doen. Ik denk, yes, yes, ja. Yes. En toen zei ja, dus we hebben het in de backlog gezet.
2: In de backlog.
1: Voor 2027 dacht ik, ja, 2027. En dan ben ik alweer andere dingen aan het doen tegen die tijd. Want dan vind ik het niet leuk meer.
2: Heb je dat gezegd?
1: Nee, heb ik niet gezegd. Nee, ik ben wel ongeduldig, maar niet heel dom. Gelukkig.
0: En in hoeverre heb je dan last van, zeg maar? Wat doet het met je als je zegt van dat ongeduld, dat...
1: Nou ja, ik heb er last van omdat ik letterlijk, ja, als iets niet snel genoeg gaat, dan ga ik wat anders doen.
2: Dan haak je
1: dan
2: af.
1: Dan is er alweer een ander idee. Ik ben gewoon een sprinter. Mm-hmm. Dus ik heb er niet heel veel uithoudingsvermogen. Dus ik ben geen marathonloper die zegt, nou weet je, ik heb een idee en dan ga ik nu een bedrijf omheen bouwen. En dan ga ik heel veel tijd en energie in stoppen en dan gaat het een keer lukken. Zo zit ik niet in elkaar. Ik vind het heel leuk om iets te bedenken. Of voor een klant die een probleem heeft. Dat is het makkelijkste. Of dat ik denk, hey, dit is leuk. En dan zeg ik tegen iemand, hey, ik heb iets bedacht. Dit is leuk. En als hij dan zegt, ja, dat vind ik ook leuk.
2: Ja.
1: Dat gaat ons enorm helpen. Dan word ik heel blij. En dan ga ik iets maken. En dan is het er.
2: Ja.
1: Dus ja.
2: Ja, maar dus dan moet een snelle ja zijn eigenlijk. Hè?
1: Ja, ik vind eigenlijk wel dat iedereen... Ja. Ik heb zelf ook ik heb zelf ook last van ja zeggen. Dat heeft me heel ver gebracht. Dat mensen dan tegen me zeggen, oh, maar ga je die gaan wel met je meedenken. Zeg, ga je dan ook dit doen of ga je dan ook dat doen? Dan zeg ik, ja, zou ik wel een goed idee. Ja, ga ik doen. Ja, ga je dan een boek schrijven? Ja, ga een boek schrijven. Nou, heb 4 boeken geschreven. Of mensen zeggen, nou, wat ga je dan nu ook radio maken? Ja, nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik dat wel ga doen, ja. Dus dat, ja. Dus
0: mag dan advocaat van de duivel zijn?
1: Oh
0: want
1: ja,
0: ik vind dit namelijk super interessant, hè? Want je geeft aan dat je dan dus ergens last van hebt, in meer of mindere mate. Maar de vraag is even, heb je er echt last van? En in hoeverre ga je dan veranderingen in aanbrengen? Dat is natuurlijk wat we in onze organisatie ook allemaal tegenkomen. We willen dat mensen ander gedrag gaan vertonen. Maar eigenlijk vind je het ook wel lekker.
1: Ja. Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Dus ik heb er last van omdat ik er zelf wat van vind.
0: Mm-hmm.
1: He, want ik vind dan van mezelf dat ik meer moet volhouden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik begin het nu, maar ik ben nu bijna 55. Ben bijna jarig. Ik heb me er nu mee verzoend en gedacht, oké, maar ik ben dus een soort ontwikkelaar, business developer, bouwer. Dat vind ik leuk om te doen. En alles wat een lange horizon heeft, moet ik dus gewoon niet doen. En dat lost heel veel op.
2: Ja,
1: maar
2: dus
1: dat wil niet zeggen dat ik er niet toch nog tegenaan loop.
2: Ja, heb je er last van? Is wel een goede vraag. Want wil je hem inderdaad aanpakken? Hè? Wil je hem aankijken en daarmee aan de slag?
0: Ja. Of je omgeving moet er heel veel last van hebben. En dan word je door externe druk gedwongen om er wat mee te doen.
1: Nee, ik heb een hele lieve vrouw die snapt wat een mafketels heeft. Dus dit gaat helemaal goed. Hey, ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Ik vond het leuk om met jullie te praten. We hadden hier nog een uur lang over kunnen praten. Maar ja. Ik leef nou helemaal in een wereld die bestaat uit uurtjes. En die hebben een begin en een eind.
2: En anders duurt het te lang.
1: We zijn aan het eind. Ja, zo simpel is het weer. Dat is ook weer overzichtelijk. Je luisterde naar de altijd fantastische Martine Bolhuis van Achmea. En sinds vandaag heb ik die echt leren kennen. Klaas Koster, vitaloog en alles waar Vita voor staat. Show notes natuurlijk vind je op de website. Wat je ook op de website vindt is de fantastische AI Power, waarbij je aan alle 640 plus afleveringen vragen kunt stellen. En je kan je ook nog inschrijven voor de community die nog niet echt lekker loopt. Dus ik heb alweer de neiging om de nek om te draaien. Dus als je denkt, hé, maar ik vond het juist een heel goed idee, meld je dan snel aan, want anders krijg ik geen prikkels meer. En als ik geen prikkels krijg, dan stop ik ermee. Dus, tot de volgende.
3: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
8: Waarom komt er zo langzaam maar meer balans aan de top? En wat werkt er dan wel? Daarover praten we met Helene Borgman van Talent naar de Top. Schuldgevoel op het werk. Moet je dat nou wegstoppen of moet je misschien juist gebruiken? Aukje Nauta laat zien hoe het bijdraagt aan een veiliger team. Fijn dat je luistert naar deze 639ste aflevering van People Power.
9: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Stel je een top van een organisatie voor die een afspiegeling is van je hele organisatie. Meer perspectieven aan tafel, bredere blik, scherpere afwegingen. Sinds 30 juni geldt de Europese Women on Board richtlijn ook voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. En toch gaat het allemaal langzaam. Ligt dat aan de wet, aan de cultuur of aan iets wat we zelf niet zien? En wat kun jij in je eigen organisatie morgen nou anders doen? Nou, net als 7 jaar geleden zijn we net achtergekomen, is Helene Borgman te gast, Head of Consultancy en Training van Talent naar de Top. Helene, leuk dat je er bent.
10: Dank je.
8: Eigenlijk heel vervelend dat je er bent.
10: Ja.
8: Dat het nog moet, dat het nog nodig is, dat we het nog niet gefixt hebben met z'n allen.
10: Dat was de bedoeling 7 jaar geleden toen ik hier het laatste keer was. Ja, maar goed, fijn om er te zijn.
8: Jij doet dit al een tijdje.
10: Ja.
8: Met veel verve en energie en enthousiasme en convictie en meer van dat soort mooie termen. Heb je nou ook wel eens een moment dat je denkt, nou, ik begin een frietkraam, ik ga iets anders doen. Het is trek aan een dood paard, het schiet allemaal niet op. Ja, we gaan misschien van 17% naar 18% naar 19%, maar...
10: Ja, ja, die momenten heb ik. Ja. En die heb ik eerder op een dag. En dan zijn er weer een paar hele goede dagen en dan gaat het weer. Ik heb wel een periode geleden had ik het echt even lastig.
8: Ja.
10: toen bevond ik mezelf al googlend naar werken zonder mensen. Maar daar ben ik gelukkig weer uit.
8: En, zonder mensen.
10: Ja, de opties waren vrij beperkt.
8: Ja, ja.
10: En ik ben blij dat ik toch weer terug ben. Met hernieuwde energie en kracht. En ik hoor vaak van mijn dochter, 26, mam, ga door. Ga door, het is nodig. Zij ziet het ook nog steeds. Ze studeert nog steeds. En
8: Ja, maar die moet dan ook maar eens een keer gaan werken op de 26e.
10: Ja, dat
8: kom op. Anders, je hebt ook wel tijd nodig om op die top te komen. Hè? Het is niet zo dat het binnen 2 jaar gefixt is allemaal.
10: Maar we moeten ook heel lang doorwerken tegenwoordig.
8: Dat is ook waar. Nee, dat is zeker ook
10: waar.
8: Gaat
10: goed beslagen ten ijs.
8: Hey, waarom gaat het zo traag? Waarom gaat het niet sneller?
10: Een optelsom. Jij zei al eerder, is het de wet? Is het cultuur? Het is in elk land eigenlijk wel een optelsom van andere dingen. In Nederland is er sprake van ook een paar factoren die al lang meespelen. Wij hebben hier heel lang gedacht dat het gewoon organisch wel zou gebeuren. We hebben onszelf ook altijd als heel geëmancipeerd gezien. Heel tolerant. Dus waar hebben we het eigenlijk over? En in de jaren 70 hadden we het toch al gefixt met de Dolomina's enzovoort. Maar nee, dat is niet zo. Dus die zelfreflectie was ten eerste nodig. En nog steeds wel eens. Dat er toch te makkelijk gedacht wordt. Het komt vanzelf. Er wordt toch nu steeds meer ook door vrouwen gestudeerd. Klopt, uiteraard. Maar je ziet dat het aanbod van zeg maar studerende vrouwen. Bijvoorbeeld binnen rechten studeert volgens mij nu meer dan 60% vrouw af. En toch, en dat is al jaren aan de gang. Dus het aanbod is al lang genoeg voldoende geweest om in de advocatuur bijvoorbeeld een grotere hoeveelheid vrouwen aan de top te hebben. En dat is niet het geval. Dus er gebeurt nog steeds heel wat onderweg, waardoor die populatie toch langzaam afvalt.
8: Ja. Die wetgeving is natuurlijk niet voor niks. Hè? De wetgeving is altijd een soort last resort. Als dingen dan niet vanzelf gaan, je heel vaak merkt. Dan komt er wel een keer wetgeving.
10: Ja.
8: Nou, voor mij is die veel pittiger bedacht dan dat die uiteindelijk uitgevoerd is. Maar oké, er is wetgeving. Helpt dat dan?
10: Het helpt wel. Maar wat jij zegt, het is eigenlijk een laatste redmiddel. Niemand zit eigenlijk te wachten op een quotum. Dat gezegd hebbende, als je het niet doet, gebeurt het niet. Je moet sturen op cijfers. Je moet weten waar je naartoe werkt. Je moet verantwoording af kunnen leggen van waarom het niet werkt. En waar ik werk bij Talent in de Top, daar doen wij al sinds 2008 het monitoren van bedrijven op targets die ze zelf stellen. En je ziet dat bedrijven die bij ons aangesloten zijn gewoon systematisch beter doen dan bedrijven die dat niet doen.
8: Ja, omdat ze een stok achter de deur hebben, omdat er gepubliceerd wordt.
10: Ja, natuurlijk zit er ook een element in van je weet dat je 1 keer per jaar dat de cijfers naar buiten gaan. Inmiddels een benchmark per sector. Dus dat is inderdaad de stok achter de deur. Maar we proberen dat ook in balans te brengen met zeg maar de stok. En dan de wortel is, maar wat brengt het nou? En dat kan heel wat zijn. Voor mij persoonlijk is de grondhouding. Ja, ik vind het gewoon niet eerlijk zoals het nu is. Maar dat is natuurlijk niet voldoende motivatie om altijd iedereen mee te krijgen.
8: Ja.
10: Er zijn ook redenen van economische aard. Daar kan je ook mensen mee winnen. En ja, het is 2026.
8: Ja, kom op zeg.
10: De pool is divers genoeg. Hè? Diversiteit is er. Nu nog de omarming ervan. En het niet meer zien als een moetje, maar juist als een toevoeging.
8: Ja.
11: Mag ik daar een vraag over stellen?
8: Tuurlijk, Aukje.
11: Want je zegt het is een toevoeging. Maar heb je ook bewijs of een voorbeeld waaruit blijkt dat als het meer 50-50 is qua gender, dat het dan ook echt beter gaat? Wat is dan precies die winst?
10: Ik kan jou net zoveel onderzoeken meegeven waaruit blijkt dat diversiteit loont. En dan laten we inderdaad focussen nu op genderdiversiteit. Daar wordt al het langste op gewerkt. Dus in die zin is er genoeg onderzoek waaruit blijkt, het werkt. Maar ik kan jou net zoveel onderzoeken laten zien dat het niet werkt. En het grote verschil tussen die twee groepen is dat bij de onderzoeken waaruit blijkt dat ook gekeken is naar inclusie, dan werkt het wel. Dus wat je nu toch nog steeds te veel ziet, is dat bedrijven nemen divers aan. Vervolgens doen ze heel weinig aan de cultuur, aan inclusie, aan bepaalde beleid en dergelijke, het aanpassen van het systeem, waardoor de diversiteit die je binnen hebt gehaald uiteindelijk toch ook vaak gillend gek weer de achterdeur uitrent. Dus dan zeg
8: of zich aanpast. Dat is natuurlijk ook, dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Je ziet zo'n mensen natuurlijk uiteindelijk, ja, als je, ik weet, ik heb dat in die jaren aardig wat mensen over dit onderwerp langs gehad. En als je ernstig in de minderheid bent als andersoortige mens, wat het dan ook is, ja, dan pas je gewoon aan de meerderheid. En dan heb je toch weer meer van hetzelfde, ook al had je een kans om dat te veranderen. En ja, dat kun je die mensen ook niet kwalijk nemen.
10: Nee, dat is heel, heel...
8: Ga in je eentje tussen 10 anderen maar eens even stoer zeggen, ja jongens, hallo.
11: Maar volgens mij toont dit meteen al aan hoe ongelooflijk belangrijk die diversiteit en vooral ook die inclusie is. Want ja, zodra we een monocultuur hebben, dan past iedereen zich aan naar één bepaalde norm en krijg je geen innovatie en creativiteit.
10: Ja.
11: En dat heeft ook alles te maken met schaamte. Schaamte heeft te maken met dat je afwijkt van de norm. Zodra je niet meer mag afwijken van de norm, dan durf je niet meer uit te spreken. Dan is er geen psychologische veiligheid. Precies. En dan gaat ook de performance meteen, die keldert omlaag. Ja. Dus wat mij betreft is de business case, zoals dat dan heet, zo overduidelijk.
10: Ja, en ik vind het leuk hoe je business case zegt. Bijna, je ziet nog net niet de quote-unquote, maar inderdaad, het wordt dan toch een business case genoemd. Wat prima is, want er is een business case. Maar dan inderdaad wel goed gedaan. En het op de manier wat ik net beschreef, van je neemt heel divers aan en kijk, we doen het goed. Maar vervolgens heb je zo'n draaideurconstructie, omdat mensen of zich aanpassen, waardoor je alsnog de diversiteit kwijtraakt, dan krijg je toch weer meer klonen. Of vertrekken. Ja, die business case komt voor niemand uit. Voor het bedrijf niet, maar nog veel belangrijker is voor de mensen die aangenomen zijn omdat ze divers zijn. En vervolgens worden ze vanaf dag 1 eigenlijk wel gestimuleerd om te passen in de cultuur. Dit is hoe we het hier doen. Dit is de HR-handboek. Hier kan je heel veel in terugvinden. Maar let vooral ook op de ongeschreven regels. Als je die onder de knie hebt, dan heb je het begrepen.
8: Dan kom je er wel.
10: Dan kom je er wel.
11: Ja. Ja. Dit bewijst ook meteen al. Het gaat echt om die intrinsieke motivatie. Want je zei ook al, de mensen die aangesloten, de bedrijven die bij jullie aangesloten zijn, die doen het bewezen beter.
10: Ja.
11: Wat vind ik ook aantoont van wetgeving kunnen we niet alles van verwachten. Dus het is belangrijk als een soort van basis. Maar daarin boven moet je er zelf gewoon van overtuigd zijn.
10: Ja. Ja.
11: En zolang dat het niet het geval is, wordt het nooit wat. Dus hoe doen we dat dan? Hoe overtuigen we iedereen van de belang?
10: Dat is wat ik dan elke dag doe. in trainingen met name, waar je echt wel wat dieper op bepaalde vraagstukken in kan gaan. En ik begin ook een training altijd met een rondje. Ik nodig iedereen uit om hun echte mening te geven voor wat betreft hoe ze aan het begin van de training erin staan. Zijn ze hier vrijwillig? Zijn ze gestuurd? Als je het allemaal flauwekul vindt, dan hoor ik dat ook graag. Want
11: laat je hun dat ook opschrijven? Want ik kan me voorstellen dat als je een rondje doet, dat je dan razendsnel aanpast aan wat de anderen vinden.
10: Dat is een goeie, ja. Ik doe wel dat soort methodiek op andere momenten. Maar misschien eigenlijk al bij het voorstelrondje al doen. Om te kijken of mensen niet al meehaken op wat de eerste persoon heeft gezegd. Ja.
8: Ik kan me ook zo goed voorstellen dat dit een onderwerp is. Dat als je het zeg maar in zijn algemeenheid erover hebt. Hè, dat je zegt van goh, we moeten mannen en vrouwen de gelijke kansen krijgen. Om ook topposities te krijgen. Dat eigenlijk iedereen wel zegt. Ja, natuurlijk. Ja. Weet je wel, het is 2026. Is dat nog een issue?
10: Ja.
8: Ja. En als je dan zegt, ja, dat is nog een issue en we gaan er wat aan doen. Dat het dan ingewikkeld gaat worden.
10: Ja.
8: Want dan krijg je ook verliezers. Dan krijg je ook het feit dat je iemand voorrang moet verlenen. In plaats van diegene die al in die fast track zat richting de top. Die toevallig een witte man is van begin 50 of eind 40.
10: Ja.
8: Ja, die wordt dan even overgeslagen. En dan is het ineens niet leuk meer.
10: Nee, dan is
8: Want dan
10: het
8: is het, dan zeg je ja, ik ben voor gelijke kansen, maar niet voor meer kansen voor iemand die minder kansen had.
10: Dat snap ik ook heel goed. En Ja, ik zie het als de ongelijke kansen zijn al heel lang aan de orde geweest. Als dat betekent dat er sprake is van bij gelijkgeschiktheid een vrouw dan die plek geven. Dan ben je eigenlijk het speelveld gelijk aan het trekken. Maar dat betekent ook dat je uiteindelijk ook echt de beste overhoudt. Nu is er toch nog zoveel sprake van het terugvallen in het bekende. Voor mij ziet kwaliteit er zo en zo uit. Waarom? Ja, zo heeft het er altijd uitgezien. En het geldt overigens net zozeer voor de vrouwen die ook zo naar andere vrouwen kunnen kijken. We hebben gewoon domweg nog steeds niet lang genoeg rolmodellen. Waaraan wij als jonge meid al aan op kunnen trekken. Dus ja. Het systeem houdt zichzelf daarmee in stand. En in die zin is het stellen van targets wel een...
8: Ja, we hebben natuurlijk ook momenten gehad. Hè. Volgens mij was het de Universiteit Eindhoven die zei... we gaan gewoon geen mannen meer aannemen. Punt.
10: Ja.
8: Dus we gaan vanaf nu alleen maar vrouwelijke hoogleraren aannemen. Want we hebben er gewoon te weinig. En dan krijg je ook allerlei gevolten. Dus dat is wel grappig. Iedereen die dan vindt van ja nee, we moeten er wat aan doen. En natuurlijk, het is 2026. Die gaat dan toch ineens op zijn achterste benen staan. Die zegt ja, maar we moeten wel de beste kandidaat hebben. Ja.
10: Ik had laatst in een training iemand die tegen mij zei... Tijdens een pauze, hij zei, je weet wel dat je het heel moeilijk maakt voor je zoon. Zo. Want ik heb een dochter en een zoon, dat was toen al te sprake gekomen. Waarop ik zei, mijn intentie is dat ik het beter maak voor mijn dochter. Dat is het, ja, vanuit welke kant bekijk je het? Als mijn zoon luistert, dan...
8: Ja.
10: Sorry.
8: Ja, nou ja, weet je, je bent het gelijk aan het trekken, toch? Dat is het.
10: Dat is het.
8: En ja. Dat is denk ik het ingewikkelde voor heel veel mannen op posities om zich te beseffen, omdat ze een man zijn die op de positie zitten, om te beseffen hoe het is om een vrouw te zijn die naar die positie wil. En ja. Dan moet je je gaan verplaatsen. En ik weet dat ik jaren geleden een keer mocht ik meekijken bij een training waarin jullie met acteurs aan de gang gingen.
10: Ja.
8: En ik dacht ook, ik ben echt zo super geëmancipeerd, weet je wel. Ik heb het echt allemaal voor elkaar. En ik vond toen heel grappig. Die acteurs die speelden een scène. De man was een mannelijke leidinggevende. Vrouw kwam binnen en die kwam om opslag vragen. En die leidinggevende die was druk. Nou, heel bekend, hè? Zo'n bekend beeld. Drukke leidinggevende. En die wel heel joviaal. En die zei, ja. Oh ja, we hebben een afspraak. Ja, dat is waar. Kom zitten. Koffie. En de dame in kwestie zei, heb je ook kruidenthee? En dat hij toen al dacht, fuck, weet je wel. Moet ik weer ingewikkeld. Bied ik koffie aan, ja. Ben al lekker bezig.
10: Ja, goeie en, koffie, notabene. Ja.
8: En zij ging zitten met haar opschrijfboekje. En zei toen, waar ik het dus over wil hebben, met het boekje in de handen. En ik dacht, oh shit, bij mij gebeurt er nu wat er bij die ander ook gebeurt. Mm. Dus bij mij zit dat er ook nog steeds gewoon erin geramd. Dus ik moet ook nog steeds gewoon daar mijn best voor doen. En daar alert op zijn.
10: Ja, ik denk bij ons allemaal.
11: Ja,
10: toch?
11: Zeker. Ja. Ja, ik weet nog dat ik een keertje een artikel schreef in tijdschrift Conflicthantering. Die hadden iets over stereotypering. Hè? Daar wilden wij een artikel over schrijven. Zo van, goh, welke stereotypen kom je zo al tegen? En dus wij interviewden iemand van kleur. Iemand met een beperking. Een vrouw. En ook een witte man. En wij vroegen van, goh, wat is nou typisch de vraag die jou gesteld wordt? Hè? Dus bij van iemand met kleur, zo van, goh, waar kom je eigenlijk vandaan? Nee, ik bedoel, waar kom je echt vandaan? Of wat spreek je goed Nederlands? Of dat soort dingen. Maar de witte man in kwestie, en ik denk dat er meer zijn, die kon gewoon niks bedenken. Want die is de norm. En als je de norm bent, ja, dan kun je gewoon heel moeilijk verplaatsen in hoe het is om niet de norm te zijn.
10: Ja, ja. Er zijn inderdaad van die welbekende filmpjes waar mannen dan de vraag gesteld krijgen die andere groepen en de reacties ja, zijn.
8: Waar kom je eigenlijk vandaan?
11: Hm? Ja. Heb je wel eens het gevoel gehad dat je op je uiterlijk zo ver gekomen bent?
10: Ja,
11: die vraag die dan aan een man gesteld wordt en dat hij zoiets heeft. Wat krijg ik nu? Ja. Wat een rare vraag.
10: Heb je je charmes in de strijd gegooid? Ja.
8: Hey, hoe gaan we het oplossen? Wat zijn de knoppen? Wat moet er gebeuren? Waar kunnen we versnellen?
10: Er zijn gelukkig veel knoppen. Want Ik zeg gelukkig, er is geen silver bullet. Als je die vandaag had gehoopt te horen, dan helaas. Maar er zijn veel knoppen. En eentje hebben we al benoemd natuurlijk. Het stellen van targets, wetgeving. Dat is, wat ik al zei, het is altijd een beetje een stokmethode. En wie vindt dat nou leuk? Maar we hebben al geconstateerd waarom het toch werkt en belangrijk is. Maar daarnaast is er ook, wat we ook al een beetje aanstippen, is het eerder mensen enthousiasmeren naar waarom. Dat gaat niet over één nacht ijs. Dat vraagt echt wel wat verdieping. Wat brengt het? Het kan ook soms lastig zijn. Het brengt nieuwe dynamiek. Zit je daarop te wachten? Ik heb liever een bedrijf overigens die zegt, ja, wij doen hier gewoon niet aan mee. Want het gaat prima zo wat ons betreft. Voor mij even goede vrienden. Ik ga het niet er doorheen rammen.
8: Ja.
10: Wat ik wel lastig vind is de bedrijven die het op de website hebben staan. Dat ze het heel belangrijk vinden. En vervolgens achter de deur dan merk je dat dat eigenlijk wel veel sier is.
11: Zie je ook al het omgekeerde? Want dat vond ik wel intrigerend, een term die ik laatst hoorde. Hè? Van vroeger had je natuurlijk veel bedrijven die aan greenwashing deden, maar nu zijn er ook bedrijven die aan greenhushing doen als het gaat om duurzaamheid. En ik kan me voorstellen dat in deze wereld waarin diversity en inclusion wat minder populair aan het worden is, dat bedrijven eigenlijk misschien soms wel het tegenovergestelde doen. Dat ze meer doen dan ze openbaar maken. Ja. Zie je dat ook al?
10: Nou, wat je op dit moment ziet, maar dat heeft vooral ook te maken met de pushback vanuit Amerika natuurlijk. Waar overnight bepaalde termen niet meer op websites mochten verschijnen. Is dat ze een beetje ondergronds zijn gegaan. En dat de trainingen, de terminologie ook veranderd is naar empowerment. Maar volgens mij mocht die ook op een gegeven moment niet meer, want toen hadden ze dat alweer door. Maar ook naar coaching, naar sponsoring. Dat blijft een hele belangrijke over knoppen gesproken. Dus je ziet wel dat meer ingegeven vanuit de huidige klimaat, laat ik het een mooi woord geven.
8: Je wil zijn naam niet noemen, hadden we van tevoren afgesproken.
10: Nee.
8: Don't mention him.
10: Yeah, the man.
11: Don't mention the war.
8: Yeah.
10: Well, let's hope it's not coming. Ja, wat is het? Voldemort.
8: Je mag zijn naam niet, dat doe je toch. Weet je toch zijn naam uit.
10: Ja, verdorie. Ja. Maar er zijn veel knoppen. En per bedrijf kan dat anders zijn. Het heeft ook te maken met waar een bedrijf al is. Sommige bedrijven zijn gewoon helemaal de startblokken. Nou, dan begin je gewoon met bewustwording. Waarom? Het meten. En ook wat zijn nou die biases die we hebben, waar we het net ook al over hadden. Dat we die alle drie toch ook echt wel hebben.
8: En hebben we nou een poster person? Dus een bedrijf waarvan je gewoon zegt, kijk, die doen het gewoon fantastisch. En die laten ook gewoon zien waarom iedereen het zou moeten doen. Want laten we die dan op het schild hijsen en daar heel veel over praten, zodat iedereen denkt, ik wil dat ook.
10: Ja, er zijn bedrijven die verder zijn.
11: Namen.
10: Nou, ik vind Patagonia een heel mooi voorbeeld. Maar die doen op alles volgens mij
8: veel. Ja.
10: Veel. Ja, dus goed, dat is natuurlijk de lat wel heel hoog leggen. Maar
8: ja, why not,
10: een ambitie stellen. Ja.
8: Ja.
10: En, maar je ziet ook dat bedrijven, nagelang waar ze zijn, kijken ze ook naar wat zou op dit moment passend bij ons zijn. En bij een bedrijf die er nog niet heel lang mee bezig is, is het ook heel leuk om, dat zie je ook steeds meer gebeuren, dat ik echt een dieper onderzoek doe naar wat gebeurt hier. Nou, wat zijn ervaringen van mensen, één op één interviews. Dan kan je echt wel een stuk verder gaan. Want mijn ervaring is dat 95% van de mensen eigenlijk de beste intenties hebben. En toch wordt de plank misgeslagen.
8: Ja.
10: Dus echt per situatie kijken naar wat daar zou passen. En dat vervolgens dan ook echt wel volhouden.
8: Dus zeg je daarmee, besef je ook dat als je hier echt serieus mee aan de slag gaat en je wil van die, weet ik veel, 3% mensen in de top, of misschien wel 0 als je echt als je een top hebt van 30, 40 personen, dan kan het best zijn dat je gewoon echt 0 dames in de top hebt. Dat kan. zeg je dan, besef je dat het gewoon echt een grote verandering is? En pak het dan ook zo aan. Dus wees, zorg dat je expertise inhuurt. Denk er goed over na. Neem stapjes, leer ervan. In plaats van, we gaan het doen en we zetten het op de website. En we gaan heel erg werven en gewoon maar een beetje lukraak aan de slag.
10: Nee, ik probeer wel altijd mee te geven. Begin eerst intern. Zet nog even niet iets op de website. Eerst beginnen. En wees ook eerlijk in waar je staat en wat nog niet goed gaat. Dat krijgt uiteindelijk veel meer credits, ook van de mensen die bij je werken.
8: Ja.
10: Want die zien hoe het intern is. En als ze dan vervolgens boodschappen op de website zien waarvan ze denken, ja, maar dat is hier helemaal niet. Dan doet dat heel veel aan de geloofwaardigheid. Niet alleen maar ten aanzien van dit onderwerp, maar ten aanzien van...
11: Maar het is heel lastig, want ik heb het idee dat de bedrijven en bestuurders het heel lastig vinden om zich kwetsbaar op te stellen. Hè? Dat ze echt durven te zeggen van het gaat niet goed. Of het nou om duurzaamheid gaat of diversity and inclusion of gewoon hun eigen performance. Het is zo ingebakken om alleen maar te praten over wat goed gaat.
10: Ja, ja, het hele positieve cultuur. En tuurlijk, laten we vooral ook 's ochtends wakker worden met het gevoel, oké, het glas is meer dan half vol en wat kunnen we allemaal. Maar als het nog niet ergens is, benoem dat. En mijn ervaring is dat dat altijd veel beter werkt. En met een groep van 30, 40 mensen waar weinig tot geen vrouwen zijn, is het minder lastig, denk ik. Laat ik zeggen, binnen zo'n groep om daar dan 7, 8 vrouwen te doen. Die dan toch wel een bepaald bestaansrecht hebben met hun kleinere groep. Is minder lastig dan een MT bestaande uit 5 mensen waar ineens 2 vrouwen bij komen. Dan heb je het wel over echt een hele verandering. Maar je blijft natuurlijk ook wel horen de welbekende I'm one of the guys. En val me er niet mee lastig. Ook prima. Dat maar
8: zeg je dan ook als je een vrouw bent en je zit op een leiderschapspositie, dan heb je ook een extra verantwoordelijkheid. En dat is namelijk niet gewoon dit negeren en te zeggen I'm one of the guys en ik pas me aan, maar om dan gewoon juist ook daar te zijn voor anderen, om een rolmodel te zijn enzovoort.
10: Zeker. Maar de mannen hebben ook die rol. In de zin dat ze laten zien dat zij hier ook mee bezig zijn. En dat het niet iets is wat de vrouwen wel zullen regelen.
8: Ja.
10: Mannen kunnen ook in andere vormen rolmodel zijn. We hebben heel lang nog het tweeverdienersmodel in Nederland achterwege kunnen laten. Laat ik het zo stellen. Niet dat dat het kon gewoon economisch. Dat gaat natuurlijk steeds minder. Dus in die zin veranderen dingen ook. En je ziet dat jonge mannen ook net zozeer rolmodellen nodig hebben. Van een carrière die te combineren is met kinderen. Dan heb ik het wel even over een stel waarbij sprake is van een kinderwens. Maar ja, dus die rolmodelschap geldt voor iedereen. Zeker ook voor de vrouw.
8: Ja.
11: Maar dat doet mij dan denken. Ik vind het heel mooi dat je ook zegt van, goh, mannen hebben ook een functie in het privéleven. Maar zouden we niet eigenlijk nog meer het hele systeem moeten omdraaien? Misschien ga ik nu wat te ver hoor. Maar ja, als je het nog steeds talent naar de top blijft noemen. Mm-hmm. Dan is de top kennelijk belangrijker dan een soort van midden. Of, in plaats van het hebben over macht en prestaties en sterk. Zouden we het niet veel meer moeten hebben over liefde en gelijkwaardigheid. Dat wordt even heel soft hoor.
10: Ja. Nee, helemaal niet.
8: Pak even een viool. Ik zoek even een
10: viool. Nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. En nog een stukje terug. En wat je zei, talent naar de top. Ja, voor mij persoonlijk is het de top die elke persoon voor zichzelf wil bereiken. Het hoeft niet de top, dus tops te zijn zoals we dat in organisaties dan definiëren. Wat je wel ziet is dat als het op de top nog niet zichtbaar is, dan heeft dat wel zo'n werking naar beneden.
11: Trickle down.
10: Ja. Dat mensen denken, ja. Hier gaat het voor mij niet gebeuren. Ik herken mezelf niet in de top.
11: Ja.
10: En dan nogmaals terug naar wat is je eigen top.
11: Ja. Maar ik zeg het ook gewoon, en dat is dan wat minder soft. Maar ja, er is onlangs ook een rapport verschenen over van, ik weet niet meer welke raad, maar over de hypernerveuze samenleving.
10: Ja.
11: Hè, waarin we, nou ja, ook dankzij, of nou ja, gewoon wijtend aan social media, ja, waarop we elkaar continu kunnen vergelijken.
10: Ja. Ja.
11: Allemaal bezig zijn van hoe word ik de beste, de mooiste, de meest perfecte. Waar we allemaal ziek van worden. Dus is het ook niet om die reden heel erg nodig. Ja, dat misschien niet zozeer vrouwen naar de top. Maar mannen ook met vrouwen naar een normaal leven. Waarin we genoeg geld kunnen verdienen. Maar ook tijd hebben voor zorg en spelen en van alles.
10: Teken nu. Ja, mooi. Absoluut. En ik vind termen als liefde en kwetsbaarheid en gelijkwaardigheid, dat is eigenlijk wel het fundament van mijn werk. Zeker.
8: Helene, waar kunnen mensen meer informatie krijgen die nu aan het luisteren zijn en denken, ja, potdorie. Eigenlijk, ik roep altijd dat het bij ons belangrijk is, maar we hebben het nog lang niet voor elkaar. Er moet actie komen. Actie in de taxi. Waar moeten ze naartoe?
10: Ze mogen me altijd bellen.
8: Oké, okay, ik zal even het 06-nummer oplezen.
10: En dat kan via Talent aan de Top, de website. Maar er is heel veel informatie. Er is heel veel informatie. Wij zaten natuurlijk net voor te praten. En dan komen de namen van boeken voorbij. Er is heel veel. En
8: zeg je dan ook educate yourself?
10: Ja.
8: Als je denkt...
10: Zeker. Ja.
8: Het is toch geen probleem meer. Nou, bij deze, het is nog steeds wel een probleem. Ja. Een heel groot probleem. En het is doodzonde voor je organisatie. En je verliest 50% van alle talent. Namelijk 50% is ongeveer man en 50% is ongeveer vrouw.
11: En in de interactie, it adds up. Hè? Gewoon van in de interactie worden we nog rijker.
8: Daarom. Ja. Dus
10: precies. Ja.
8: Zorg dat je het snapt.
10: En educate yourself en blijf met elkaar in gesprek.
8: Alright. Nou, dat doen wij ook. En we gaan straks eens even op zoek naar wie eigenlijk schuldig is. Hè, Aukje? We gaan toch een schuld hebben.
10: Yes.
8: Schuldige. Hoor je zo.
12: Listen to lead.

0: Fabulous. Bruno Mars hoorde je. Locked Out of Heaven.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Stel je voor, je maakt een fout op het werk. En je voelt je schuldig. En collega's om je heen die zeggen, joh, je moet je niet zo schuldig voelen. Dat kan toch een keer gebeuren. Of misschien moet je je juist wel schuldig voelen. Want is het wat is het nut van schuldig voelen? Zo, ik heb een enorme typo in mijn intro staan, zeg. Jeetje, Mina. Ja, heeft schaam me kapot gewoon. Ik voel me schuldig ook nog. Nee, wat is het nut van je schuldig voelen? Waarom voelen we ons eigenlijk schuldig? En hoe zorg je dat schuld werkt in plaats van verlamd? En hoe kan het bijdragen? Ook nog eens een keer aan iets waar we met z'n allen natuurlijk heel erg mee bezig zijn. Die veilige werkomgeving. Ankie Nauta is in de studio. Bijzonder hoogleraar. En Enhancing Individuals in the Dynamic Work Context. Vind ik altijd zo grappig dat ik dat uit mijn hoofd kan zeggen. Het staat niet in mijn draaiboek. Aan de Universiteit Leiden. Auteur, spreker. En ze heeft zelfs een heus theatercollege. Gaat het alle zien. Aukje, ik was een beetje in de verwarring. Ik heb je zelfs geappt vooraf. Dat ik tegen je zei. Je hebt een boek geschreven over schaamte. En dan gaan we het ineens over schuld hebben.
2: Ja.
0: Waarom gaan we het nu ineens over schuld hebben? We hebben het wel over het goede onderwerp. Hè?
2: Ja, dat komt omdat ik bedacht heb. Dat het nu tijd is voor een boek over schuldgevoel.
0: Ah, dat wordt gewoon het volgende boek. Dat wordt van schaamte naar schuld.
2: Ja, inderdaad. Ja. Okay. En daarna woede, denk ik. En jaloezie.
0: Ja, ja, zo moord, doodslag.
2: Ja. Ja. Ja, nee, maar er was iemand die mij vroeg om daarover een uitgever, om daarover een boek te schrijven. En ja, dat is natuurlijk altijd een beetje raar om daar dan op in te gaan. Maar ja, hoe meer ik nadacht over schuldgevoel, hoe interessanter ik het vond. Want ja, in mijn boek over schaamte, ja, dan ontkom je. Het wordt vaak in één adem genoemd, hè, schaamte en schuld. En toen heb ik ook het boek van June Tangney. Dat is de wetenschapster, meer nog dan Brené Brown, op het gebied van schuld en schaamte. Ze heeft ook letterlijk een boek geschreven met die titel, maar dan in het Engels. En zij heeft het heel erg over, en iedereen die aapt dat na, gewoon schuld. Het gaat over gedrag, schaamte over identiteit. Hè? Dus als je je schuldig voelt, dan denk je, ik heb iets slechts gedaan. Maar als je je schaamt, dan denk je, ik ben een slecht mens. Mm. En ik kom er steeds meer achter dat wat wij als mensen op de werkvloer, maar ook erbuiten, heel vaak niet zo handig doen, is dat we gaan onmiddellijk stereotyperen. Hè? Dus als iemand scheldt, dan is die een klootzak. Of als je eventjes niet nee durft te zeggen van ik ben ook altijd zo assertief. En daarmee maken we het lastig om het te hebben over gedrag. En juist daarom vind ik schuldgevoel zo interessant. Want als je je schuldig voelt, dan betekent dat je over jezelf denkt van, oh, ik heb iets niet goed gedaan en ik heb iets goed te maken. En het is ook bewezen zo dat mensen die zich schuldig voelen en dat schuldgevoel ook echt toestaan, die gaan eerder reparatiegedrag of prosociaal gedrag, zoals het in de literatuur ook wel wordt genoemd. Dus als je een gezonde dosis hebt van schuldgevoel, dan ben je prosocialer, altruïstischer, geef je meer om een ander, doe je meer voor een ander dan wanneer je nergens schuldig over.
0: Zij moeten ons eigenlijk meer schuldig voelen.
2: Nou, ik weet het niet. Ik kan niet oordelen of jij een gezonde dosis schuldgevoel hebt of niet.
0: Dat is een goede vraag. Ik zal die vraag aan mevrouw vanavond. Ik weet het eigenlijk niet zo goed.
2: Ja, want ik weet eigenlijk nu al zeker dat mijn onderzoek heel erg zal gaan. Hè, want ik sta echt nog aan het begin. Hè. Ik heb net een synopsis over dit boek geschreven. Maar ik weet nu al dat het zal gaan over je kunt je te weinig schuldig voelen, maar je kunt je ook te veel schuldgevoel hebben. Je hebt van die mensen die hebben, die zijn behept met een chronisch schuldgevoel. En die durven tegen niemand nee te zeggen. Dat is niet gezond. Maar je nooit schuldig voelen, dan ben je een psychopaat, als het ware. Dus en nou generaliseer ik trouwens zelf ook naar
0: daar ben je schuldig aan.
2: Ja.
0: Ja, maar dat geeft niks, want je bent een goed mens, maar je doet gewoon iets verkeerd.
2: Precies.
0: Toch? Daar zit het verschil in.
2: Ja, en ik vind dat ook enorm belangrijk. Dit weekend stond er een heftig interview in Volkskrant Magazine over iemand die met een crimineel verleden, die nu als ervaringsdeskundige zich inzet om te voorkomen dat andere, jonge jongetjes zijn het helaas meestal, ook allemaal misdaden gaan plegen. En nu ben ik even mijn betoog kwijt, want je vraag was...
0: Nee, ik had geen vraag. Je begon gewoon te praten.
2: Ik begon gewoon te praten.
0: Ja. Nou ja, hij voelt zich schuldig, ongetwijfeld.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Dus?
2: En dus, ik had een...
0: Dat was goed, hè?
2: Sublieme.
0: Dat was zo'n goed verhaal.
2: Opzetten.
0: Ja.
2: Nu weet ik het weer. Wat we zo makkelijk doen is... want hij had ook iets op LinkedIn gezet. Zo van, goh, ik heb iets fout gedaan en daar schaam ik me voor. En En dan krijg je onmiddellijk allemaal comments van ja, maar ja, hij heeft vroeger wel zijn vrouw geslagen. Dat had hij nooit mogen doen. En als wij dat met z'n allen blijven doen, dan zijn we dus nooit in staat om gedrag te veranderen. En dus ik vind...
0: Maar zeg je dan, dan kan iemand zich niet schamen voor wat hij gedaan heeft of voor wie die is. Maar dan voelt hij zich wel schuldig voor wat hij gedaan heeft. Maar de omgeving zorgt er dan eigenlijk voor. Door continu maar te zeggen, je bent de verkeerd persoon. Want precies, je hebt dit gedaan.
2: Ja,
0: dat je je wel vanzelf gaat schamen.
2: Ja, dan, en de omgeving stuurt je terug in je hok. Waardoor je niks meer durft te zeggen. En zolang we blijven zwijgen met z'n allen, verandert er niks. Terwijl gedragsverandering komt pas. En dat sluit eigenlijk heel erg aan bij wat Helene net zei. Door dat goede gesprek. Als we met elkaar in gesprek gaan. En aan elkaar vertellen van wat wel en niet kan. Waar we ons schuldig over voelen. Ja, dan ontstaat er veel meer verandering. Dan wanneer je denkt van. Oh ja, ik heb iets fout gedaan. Ik zeg het maar niet. En ik vind ook gewoon de vaardigheid van excuses maken en een ander vergeven, vind ik op en buiten de werkvloer echt cruciale vaardigheden om met elkaar goed te werken en te leven samen.
0: Nou, het leert volgens mij iedereen die ooit een feedback training heeft gedaan, die leert ook altijd dat je feedback moet geven op wat iemand doet en niet op wie iemand is. Dus je moet niet zeggen, Aukje, ik heb feedback voor je, je bent een rotmens. Mm-hmm. Dat heeft meestal niet zoveel zin.
2: Nee.
0: En is ook onaardig. Maar als ik tegen jou zeg, Aukje, je moet je wel even wat beter voorbereiden. Dat zou goed zijn voor een programma. Dan heb ik het over wat je gedaan hebt, hè, wat een gedrag is.
2: Ja.
0: En dan kan je er wat aan veranderen. Dan nog is het shit om te horen, want leuk is anders.
2: Mm-hmm.
0: En toch doen we, zijn we daar blijkbaar allemaal heel slecht in.
2: Ja,
0: in organisaties.
2: Het probleem is, we weten het wel. Alleen in the heat of the moment vergeten we al die prachtige lessen die we hebben gehad in vaardigheidstrainingen onmiddellijk weer. En om daar een voorbeeld van te geven. Ik heb laatst samen met de theatermakers Radio Kootwijk hebben we een dag georganiseerd. Dat heet Uit de Kramp. En dat gaat ook heel erg over sociale en psychologische veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. En daarin hebben we ook een korte theatervoorstelling.

0: vrijpostigheid eruit.
1: Ja, speel het maar eens na.
0: Ja, dus we gaan meteen generaliseren in plaats van dat mensen heel concreet zeggen van ja, een opmerking hè, aan een man vragen van komen mijn borsten wel mooi uit in dit jurkje? Ja, dat is dat voelt, dat komt, dat vind ik wat ver gaan.
1: Dat is een opmerking die in deze context minder gepast is.
0: Precies.
1: Dan ben ik heel netjes.
0: Ja, ja. En dus ja, we zijn ontzettend hardleers. En dat is ook heel erg logisch. Want als mens zijn we nou een keer behept met de neiging om ongelooflijk snel te oordelen. Dat was vroeger op de steppers heel handig. Omdat je niet heel lang kunt wachten van ja, moet ik wel of niet vluchten. Alleen dat heeft in de huidige tijd ook een enorm nadeel. Namelijk dat het ons maar niet lukt om te hebben over gedrag. Dus dat moeten we voortdurend leren.
1: Ja. Laten we even een brugje naar organisaties maken. Hè? Dus en dat is ingewikkeld, want je bent net begonnen met het boek. Mm-hmm. Dus ik ga je nu al vragen om het eindeprijs te geven. Maar wat kan je dan? Wat kan je hiermee? Want het lijkt me nogal ingewikkeld om bij het volgende werkoverleg te zeggen. Nou jongens, punt 1 op de agenda is schuld. En hoe je daarmee omgaat op een goede manier. Zodat wij een high performing team worden. Toch? Dat is een beetje pittig misschien.
0: Ja, dat is ook pittig. En dat is ook echt een van de redenen waarom ik haast nooit rechtstreeks word gevraagd om een lezing te houden over schaamte of schuld.
1: Nee.
0: Dat zit trouwens ook in een TED-talk van Brené Brown. Hè? Dat is natuurlijk gewoon ook de wetenschapper of een van de wetenschappers die heel veel onderzoek doet naar schaamte en kwetsbaarheid. En haar ervaring is dat bedrijven haar heel veel opbellen. Zo van, die TED-talk die je hebt gegeven, die was echt fantastisch. Zou je ook bij ons een verhaal willen komen vertellen? Maar wil je het dan alsjeblieft niet hebben over schaamte?
2: Ja.
0: Ja. He, en dus dat is inderdaad ingewikkeld. Dus je moet het eigenlijk altijd via een soort van omweg op de agenda krijgen. En ja, welke omweg dat is, ja, dat hangt dus weer heel erg af van de agenda die een organisatie heeft. Hè. Loopt de omzet terug of willen ze zich diversificeren of dan ook. En dan helpt het om via een teambuilding of via een lezing te hebben over niet alleen het taakgerichte inhoudelijke performance deel, maar ook ja, hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om? En durven we ook toe te geven onze fouten, durven we elkaar ook te beschuldigen, maar op een nette manier. En dat is meestal de ingang.
1: Maar zeg je dan ook dat, want dat vind ik wel een goede vraag, hè? Hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een nogal belangrijke.
0: Mm-hmm.
1: Zeg je dan ook begin met iets wat een beetje een kalmer onderwerp is?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Of wil je, denk je gewoon, duik er gewoon gelijk in?
0: Ja.
2: Afwasmachine bijtreinen.
1: Ja.
0: Kijk, een werkvorm die ik vaak gebruik en die hangt nog wat meer op schaamte dan op schuld. Dus ik moet nog enorm veel leren.
1: Ja.
0: Is dat ik in mensen in groepjes van 6, hè, als het een wat groter gezelschap is, dat noem ik de werkvorm de biecht. Hè. Dat appelleert ook onmiddellijk aan schaamte. Dus dan vraag ik mensen van, goh, biecht eens op. Wanneer was je niet de bestuurder die je eigenlijk wil zijn? En vertel daarover zo beeldend mogelijk een verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en als ze dan alle 6 een verhaal hebben verteld, dan kunnen ze daarna kijken met z'n allen van, goh, welk patroon zien we hier eigenlijk en hoe willen we dat doorbreken?
2: En is dat een patroon die je dan herkent aan hoe hun organisatiecultuur ook is? Zijn er bepaalde dingen waarvan zij weten, oh, dit laat ik even bij deze werkplek buiten de deur? Of
0: mm-hmm.
2: zijn dat gewoon overstijgende patronen?
0: Ja, en dat hangt er van af hoe kwetsbaar het betreffende groepje zich opstelt. Want ik heb het onlangs ook weer gedaan, hè, met een team van 20, 25 managers. En daarbij was ik vergeten te vertellen, zo van, het voorbeeld moet wel over het afgelopen jaar gaan.
2: Oh, ja.
0: En wat ze vervolgens deden van, het waren managers van in de 50. Ja, toen ik 26 was en ik was net aan mijn leidinggevende baan begonnen, toen wist ik nog niet zo goed hoe delegeren moest. En toen werd ik een micromanager genoemd.
1: Ja. Dat en is, nu is het helemaal over.
0: Ja, helemaal over.
1: Ik ben zo goed. Ik heb me zo goed ontwikkeld. Ja.
0: Ja, dus dat, het gaat wel over de kwetsbaarheid in het hier en nu. En want als mensen dan van die oude verhalen vertellen, ja, dan komen ze ook bij patronen terecht die meer te maken hebben met individueel gedrag dan met

0: cultuur in de organisatie. Ja. Ja. Terwijl als ze het lef hebben om met voorbeelden te komen die ook in het hier en nu met de mensen in het hier en nu spelen, ja, dan wordt het ontzettend spannend. Want dan ja, ben ik eigenlijk ook haast meer aan het mediëren, aan het conflict bemiddelen. Dan een beetje gezellig te hebben over gedrag en schuld en schaamte.
1: Het spannende is natuurlijk wel dat, kijk, op het moment dat je iets verkeerd doet, weet je wel, als ik bijvoorbeeld, ik heb een typo gemaakt in mijn intro en ik ben aan het lezen en ik kom er niet uit, dan heb ik wel door dat ik iets niet goed heb gedaan. Maar heel vaak kom je er natuurlijk pas achter dat je ergens schuldig aan bent als iemand anders je daaraan helpt herinneren. En zeker als het gaat over mensen waarmee je samenwerkt, heel vaak datgene wat je doet, daar heb je helemaal niet van door dat je iemand op zijn tenen trapt of dat je gewoon redelijk onbeschoft bent of dat je inderdaad die opmerking maakt die je beter niet had kunnen maken.
0: Ja.
1: Dus als het gaat over schuld wat iemand anders je nog even moet aanwrijven, want zo voelt het toch vaak, dus dan wordt het wel heel mooi ingewikkeld, toch?
0: Ja, maar ja, ik zeg altijd, het is nooit te laat om na een vergadering, ook al is die een dag, een week of een maand of een jaar geleden, om erop terug te komen. Hè? In mijn lezing geef ik vaak het voorbeeld van iemand die een verschrikkelijk foute grap maakte. En dan een jaar later in het jaargesprek daarop wordt gewezen. Wat voor diegene een soort van wake-up call is. Zo van, oh ja, ik ben soms ook te lomp. En dus ik zeg, dus, ja, het is nooit te laat om ergens op terug te komen. En ook, ja, hou je niet in. Zeg wat je moet zeggen en vraag wat je moet vragen. Dus daarom is het voelen van emoties ook zo ontzettend belangrijk. Omdat je dan in het hier en nu kunt zeggen van, dit voelt even niet goed. Ik weet niet precies wat ik voel. Hè, maar ik denk dat we dat ook echt moeten leren om ons uit te spreken op het moment zelf. En ook.
1: Ja, dan heb jij het over best wel persoonlijke dingen. Hè? Een grap van je denkt dat die kan, die toch niet kan. Ik zit er ook aan hele simpele dingen te denken. Als we hebben iets afgesproken en jij bent er niet nagekomen.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben. Maar ik merk toch zelf dat het heel vaak, ik zelf ook, ik laat het heel vaak lopen. En dan denk ik, ach ja.
0: Ja.
1: Terwijl het is een moment om te leren. Het is een moment om te verduidelijken. Wat hebben we nou afgesproken? Hoe spreken we dingen af? En die laat je dan lopen.
0: Precies. Ja, en dat conflict vermijdende, dat is aan de ene kant een soort van smeerolie om het met z'n allen gezellig te houden.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd is dat ook altijd een gemiste kans om iets aan de cultuur te doen. Ik vind het heel interessant een Zweeds onderzoek bij zo'n 800 werknemers. Waarbij ze hebben, en dit gaat dan wel weer over grensoverschrijdend gedrag. Hè, van grijp je wel of niet in? Je bent getuige geweest van grensoverschrijdend gedrag. Doe je wat, ja of nee? En zij die niks doen, die hebben anderhalf jaar later 3 keer zoveel kans om zelf slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag. Nou, en ditzelfde geldt.
1: Komt soort terug naar een soort boemerang.
0: Ja, het is een boemerang. Want elke keer dat je, elke keer dat je niet ingrijpt, dan draag je ook niet bij aan een cultuurverandering waarin mensen een beetje lief en aardig met elkaar omgaan.
1: Sterker nog, bevestig je dat het oké is.
0: Precies. En datzelfde geldt voor afspraken wel of niet nakomen. Je hebt heel veel bedrijven, en ik heb ze volop meegemaakt, waarin er een vergadering is en iedereen die komt zo 5 minuten, 10 minuten, kwartier te laat binnenkomen. Te laat binnen. En elke keer als je daar niks van zegt, dan bevestig je een cultuur van het is oké om langs te komen wanneer je wilt. Maar elke keer als je daar wel wat aan doet, dan draag je bij aan een soort van discipline waarin je elkaars tijd niet verspilt.
1: Ja, maar ook daarvoor geldt dan weer, als jij de enige bent die daar elke keer de vinger op legt, dan word je ook een beetje de zeurpiet. En dat wil je natuurlijk ook weer niet.
0: Nee, en het is dus heel erg belangrijk om, als je erachter komt dat jouw eigen normen en waarden wat anders zijn dan die van de groep, dat je dus alleen staat, om je te realiseren dat je vast niet alleen bent, maar dat sommige mensen zich niet durven uitspreken. En dan is het dus heel erg belangrijk om, zeg maar een soort van, en dat klinkt wat politiek, maar zo bedoel ik het niet, maar om coalities te sluiten. Om her en der na te vragen, zo van, goh, vind jij het ook zo vervelend? Wat vind jij er eigenlijk van? Een open vraag is nog beter. Wat vind jij ervan dat onze vergadering eigenlijk structureel 10 minuten later beginnen dan we hebben afgesproken? En dan zul je merken dat je vaak veel meer steun hebt dan je van tevoren bedacht hebt. En dan kun je in plaats van in je eentje als groep ter discussie stellen van, goh, zullen we voortaan afspreken? 1 uur is 1 uur.
1: Ja. Of zullen we gewoon alles een kwartier later laten beginnen?
0: Kan ook. Ja. Zullen we academisch kwartiertje? Mij maakt het niet uit wat je afspreekt.
1: Nee.
0: Maar spreek iets af.
2: En kom erop terug.
0: Precies.
1: Ja. Ja.
2: Mag ik een vraag stellen hier?
1: Hebben we nog tijd? Eigenlijk niet, maar je mag toch.
2: In de pauze.
1: Maar het mag toch.
2: Ja?
1: Doe maar gewoon. Je kan jou het schelen. Geef ook gewoon kort antwoord.
0: Ja, en dan heb ik ook nog een oproep, hè?
1: Oh ja, dat doen we ook nog, ja.
2: Is er een gendered component aan schuld?
0: Oeh. Ja. Nou, in ieder geval blijkt uit veel onderzoek dat vrouwen zich meer vaker en dieper schamen dan mannen. Maar dat is ook wel weer, en dat gaat over schaamte. Mm-hmm. En zoals ik al zei, ik sta nog aan het begin van mijn onderzoek over schuldgevoel. Ja. Maar ik weet eigenlijk zeker dat het voor schuld net zo geldt. Maar er is ook onderzoek, bedenk ik me nu, waarin men kijkt naar shame proneness. Hè? Gewoon van, ben je meer schaamte of schuldgevoelig?
2: Yeah.
0: En dan blijkt volgens mij toch wel, ik moet het even nog goed checken, maar dat vrouwen meer schaamtegevoelig zijn en mannen meer schuldgevoelig.
2: Hmm.
0: Ja. Dat is,
1: Oké. Ik kan in ieder geval mee in de onderzoekstas.
0: Mm-hmm.
1: Je wilt nog een oproep doen, ook je mag tijd natuurlijk.
0: Ja, omdat ik al zei zo van, ik sta aan het begin van mijn onderzoek naar schuldgevoel. En dan vind ik het ontzettend interessant om allemaal wetenschappelijke artikelen na te vloeien. Maar ik wil ook verhalen. En verhalen die klein en groot zijn. Dus ja, mocht je met me willen praten over jouw eigen schuldgevoel, schroom niet en kijk op
1: aukjenauta.nl.
0: Daar vind je mijn contactgegevens wel en meld je aan.
1: Ja, dan kun je het biecht bij Aukje.
0: Ja.
1: He, de werkbiecht.
2: Ik zit zo meteen al bij de afsluitende koffie. Heb ik wel een paar vragen.
1: De eerste is binnen. Kijk eens aan. Ik vond het superleuk dat jullie er allebei waren. Je hebt geluisterd naar mijn ongelooflijk leuke gasten. Helene Borgman van Talent naar de Top. Zorg ervoor dat er nou meer vrouwen in de top komen. Hup, schiet eens een beetje op. En Aukje Nauta, vaste gast. Mag ik wel gewoon zeggen, toch? Vriend van de show, zeggen ze dan altijd heel leuk. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ga ook vooral even naar de website peoplepower.radio. Meld je aan voor de community, dat is altijd leuk. En check natuurlijk even de AI Power om te kijken wat je eigenlijk wil weten. Wat je wil vragen aan al die 638 afleveringen die erin staan. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
11: En eigenlijk begint leiderschap altijd met de ik-laag. En dat betekent dat je weet van, hey, wat heeft me nou eigenlijk gevormd in het leven? Hoe ben ik gekomen tot de plek waar ik nu ben? Wat triggert mij? Waarom triggert mij dat? En ook, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik eigenlijk voor staan? En wat is het gat daartussen? Dus je leert jezelf heel goed kennen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat in momenten dat er iets gebeurt, je dingen kunt herkennen en eigenlijk een keuze hebt in gedrag.
12: Dit is Jong en Ondernemend met Vera en Oscar.
13: Ah, Vera.
11: Hey, Os.
13: Wat leuk. Dit is alweer de tweede keer dat wij samen een aflevering maken. Wat ik aan jou gevraagd heb, van denk nou eens na over een misschien wat ander concept ook voor een aflevering. En nou, dat heb je gedaan. En nou, vertel maar, wat wilde jij graag doen?
11: Nou, wat ik zelf altijd leuk vind, los van interviews beluisteren, is juist ook kortere snippets waar je een
14: een concrete tip nog uit kunt halen. Naast dat de ondernemers en degene die jij ook interviewt altijd ook tips met zich meebrengen.
13: Ja.
14: Maar het is ook wel leuk, ook in dit tijdperk, dat er heel veel actualiteiten zijn die we goed kunnen bespreken. En dat we kunnen kijken wat is daar een hulpvraag die een grote groep aan jonge ondernemers of professionals uit kan halen. En ja, inderdaad ook niet alleen de ondernemers, maar misschien ook wel de young professionals die hier baat bij kunnen hebben.
13: Ja, want die luisteren ook veel. En oké, dus iets meer een how-to onderwerp.
14: Ja.
13: Dus echt over een specifiek onderwerp. En
14: ja.
13: Nou, jij hebt ook meteen het eerste onderwerp voor deze aflevering heb je uitgekozen.
14: Ja.
13: Omdat dat volgens mij jou zelf ook raakt.
14: Ja. Ik kan er uren over kletsen.
13: Nou, wat vertel.
14: En dit is leiderschap.
13: Leiderschap?
14: Ja, en dat is een heel breed woord. Want leiderschap, daar heeft iedereen mee te maken. Of je dat nou in je privé situatie hebt. Of je bent wel manager. Of je bent net een junior. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat over heel veel verschillende factoren. En binnen leiderschap heb ik het dan voornamelijk over. Hoe bouw je een cultuur op de werkvloer als manager zijnde? Hoe geef je je grenzen aan? Dat kan dus ook als werknemer zijnde. Hoe voer je slecht nieuwsgesprekken of juist goed nieuwsgesprekken zonder dat je te veel aan het sugarcoaten bent bijvoorbeeld. Ja, dus echt wel in het zakelijke aspect natuurlijk. En wat ik ook interessant vind is juist om het daar ook eens met jou over te hebben. Omdat jij natuurlijk ook een best wel groot bedrijf hebt gerund. En hoe deed jij dat vroeger, als ik het even zo mag noemen?
13: Ja, nou, ik heb samen met mijn compagnon een bedrijf eigenlijk opgebouwd. We begonnen met z'n tweeën. Het was een online publisher, high profile, toptrouwlocaties, events.nl, locaties.nl. En wij waren heel goed in verkoop, in sales en in innovatie en in trends en ontwikkelingen. En dat bedrijf groeide eigenlijk steeds meer. En we hebben nooit heel erg nagedacht over leiderschap of over management. Het overkwam ons wat meer.
14: Mm-hmm.
13: Totdat we met 35 man zaten.
14: Zo.
13: En daar, dan moet je je bedrijf heel anders gaan inrichten. Stap voor stap. En over die fases en over die ontwikkeling daarin. Met terugwerkende kracht denk ik dat daar nog heel wat... anders in gedaan had kunnen worden. En waar ik ook van kan leren. Dus daarom vond ik het ook een leuk onderwerp. Wij noemden het vroeger overigens nooit echt leiderschap. Dat is een term die je nu heel veel hoort. Maar ja, management of,
14: ja,
13: of leiding geven.
14: Ja, maar ik denk ook wel dat het... Want wanneer was dat ongeveer? Welk jaartal hebben we het dan over?
13: Nou, ik heb een bedrijf opgericht toen jij nog niet geboren was, in 1990.
14: Oh ja.
13: En ik heb het verkocht in 2018.
14: Oh ja.
13: Allebei de bedrijven bestaan overigens nog, maar ik ben zelf uitgestapt.
14: Dus 28 jaar lang?
13: Ja, 28
14: zo.
13: Jaar.
14: Weet je, ik denk ook wel dat bijvoorbeeld rond 1990, ja, ik was er inderdaad niet, maar dat toen ook leidinggeven wel heel anders was. Ik heb wel het idee dat we daar nu... met alles wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is... en wat je juist te veel kan doen of te weinig doet. En juist ook wel een klein beetje met Gen Z... die op zichzelf let en ook heel erg hun grenzen weet te bepalen... dat dat überhaupt misschien wel heel erg is veranderd... en dat we daarom überhaupt daar meer mee bezig zijn.
13: Nee, maar dat klopt. Maar daar gaan we het over hebben in deze aflevering.
14: Hey, maar Os, wij kunnen het natuurlijk urenlang dan met elkaar nu gaan hebben over hoe wij dat uit ervaring hebben gedaan.
13: Ja, zeker.
14: Maar misschien is het ook goed om juist concrete tips te krijgen. Dus ik dacht, is het niet een goed idee om mijn leiderschapscoach erbij te halen?
13: Je hebt een leiderschapscoach? Zelf?
14: Ja, sinds 2 jaar heb ik een leiderschapscoach. Enerzijds duiken we echt de diepte in. En anderzijds kan ik haar appen met, hey, ik loop hier tegenaan, kan je mij even helpen? Wat super fijn is. Dat is Nadie Roeven van Brout. Zij is daar leiderschapstrainer en coach. Dus ik zou haar er graag bij halen.
12: Dit is Jong en Ondernemend met Vera en Oscar.
13: Nou, Nadie Roeven dus, leiderschapstrainer en coach. Welkom.
15: Dank je.
13: Wat leuk dat je erbij bent, inmiddels aangeschoven. Wil jij jezelf heel even kort introduceren?
15: Ja, ik ben dus Nadie. Ik kom uit het zuiden, misschien hoor je dat nu al. Uit een heel klein dorpje, Hegelsom. Ik werk bij Brout. Daar zeg ik even leiderschapstrainingen op eigenlijk alle niveaus van een organisatie. En dat begint met naar jezelf kijken. En vervolgens, hoe kan ik daarmee impact hebben op anderen? Ja, wat wil je weten eigenlijk over mij? Want dat is een stukje over wat ik doe. Maar...
13: Nou, Vera en ik hebben natuurlijk... we doen maar wat als ondernemer. Dus we vonden het heel fijn om een echte expert bij te halen. En Vera vertelde al dat ze door jou goed gecoacht wordt. Dus we vinden het interessant om straks aan de hand van de case van Vera te kijken waar jullie het dan samen over hebben.
15: Ja.
13: Maar daarom is het ook leuk om te weten wat jij doet. En je zei Braut... Is dat echt een leiderschapsbureau? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Wat doen jullie?
15: Ja, klopt. Braut doet leiderschapstrainingen eigenlijk op twee verschillende manieren. Dat is maatwerk. Dus dan maken we iets specifiek voor een organisatie. Dus ik kan bijvoorbeeld voor Bureau Bexy van Vera kan ik een teamtraining maken op het topic waar zij tegenaan lopen. En daarnaast hebben we open programma's. Dus dat betekent dat iedereen zich in kan schrijven. En dan kom je gewoon bij een groep mensen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dus we hebben een programma voor starten met leidinggeven. We hebben ook een programma voor mensen die al langer leidinggevende zijn. Voor directeuren. En voor, nou ja, iedereen. En dat gaat echt over persoonlijke ontwikkeling.
13: Ja, en wat is jouw persoonlijke definitie van leiderschap?
15: Ja, je kunt bij Braut kun je het in ieder geval eigenlijk in drie niveaus dus onderscheiden. En eigenlijk begint leiderschap altijd met de ik-laag. En dat betekent dat je weet van, hey, wat heeft me nou eigenlijk gevormd in het leven? Hoe ben ik gekomen tot de plek waar ik nu ben? Wat triggert mij? Waarom triggert mij dat? En ook, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik eigenlijk voor staan? En wat is het gat daartussen? Dus je leert jezelf heel goed kennen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat in momenten dat er iets gebeurt in het leven, je dingen kunt herkennen en eigenlijk een keuze hebt in gedrag. Dat is eigenlijk de basis van elk programma wat wij doen. De ik-laag. En bij leidinggevende programma's gaan we ook nog kijken naar, hey, hoe kun jij dan met alles wat jij bent effect hebben op je team? Dus hoe kun je zorgen dat er vertrouwen is? Hoe kun je zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen? Hoe kun je zorgen dat, nou ja, whatever eigenlijk je tegenaan loopt? En voor een directeur kijken we naar, hey, oké, inderdaad die hele molen over ik. En dan, wat doe ik in mijn gedrag? En wat creëer ik daarmee binnen mijn organisatie? En wat wil ik voor organisatie neerzetten? En wat is dan effectief? En wat werkt eigenlijk niet zo effectief daarmee? Omdat wij geloven dat het gedrag van een organisatie een reflectie is van het gedrag van de directie en zijn leiders. Dus als jij een team hebt die moeilijk dingen uitspreekt, hoe komt dat dan? Vind je het zelf ook lastig om dingen uit te spreken? Kun je nog iets aan vertrouwen doen met je team?
13: Ja.
16: Kan hem ook echt in die kleine dingen zitten, dus.
15: Ja, en je zet eigenlijk een toon. Het is eigenlijk hetzelfde als ouders die hun kinderen opvoeden. Daar zet je ook een soort toon.
16: Ja.
15: Je kind wordt gevormd door wie je bent, ja. Zeg maar. Dat is onvermijdelijk. En dat is eigenlijk ook als leider binnen een organisatie.
13: Nou, Vera, jij klopt op een gegeven moment aan bij Nadie.
16: Ja, klopt.
13: Vertel, hoe is die relatie eigenlijk dan tot stand gekomen?
16: Nou, ik ben in 2020 samen met mijn compagnon ben ik begonnen met Bexy. En in 2021 hadden we onze eerste werknemer. En nou ja, dan ben je nog een beetje met z'n drieën. En dan doe je het nog een beetje zo. Letterlijk met z'n drieën. En ben je nog een beetje gewend van hoe je als ondernemer dat met z'n tweeën deed. En in één keer in 2022 zaten we volgens mij al met z'n vijven. Wel inclusief stagiaires. Maar goed, dat is ook al de start van je team. En echt wel de basis. En toen voelde ik al een beetje van, oh, hoe leg je dan die basis op een goede manier? En waar moet je dan ook op letten? Want ik geloof ook echt dat het inderdaad in die kleine dingen zit. En in het zetten van de toon. En het geven ergens ook van het goede voorbeeld. En hoe vind je ook die balans? Dus in 2023 heb ik toen een cursus coachend leiderschap gevolgd bij een bepaalde opleiding. En vond ik super interessant. En dat ging heel erg over veiligheid creëren binnen je organisatie. En hoe creëer je dat zij een vertrouwd, maar vooral veilig gevoel hebben. Want dan gaan ze handelen op die coachende manier. Alleen dat ging heel erg over de komende 20 jaar. Terwijl ik dacht, ja, als ik nu dus binnenkort iemand een slecht nieuwsgesprek moet voeren, help. Hoe moet ik dat dan doen op die persoon toegespitst? Maar ik zoeken. En toen kwam ik dus op bij Braut terecht.
13: Waar had jij hulp bij nodig? Want jouw bedrijf in de social media wereld.
16: Ja.
13: Jullie begonnen samen. Dat begon natuurlijk echt te groeien.
16: Ja. Ja, en toen had ik dus die training gedaan, die tweedaagse. Alleen toen merkte ik dus van, oh, ik heb wel elke week iets. En dat kan gaan over hoe geef ik bepaalde grenzen aan. Hoe creëer ik geen hiërarchie, maar wil ik wel ook de grens aan kunnen geven. Maar hoe ben ik ook een flexibele werkgever? Hoe voer ik evaluatiegesprekken? Hoe voer ik slecht nieuwsgesprekken? Dus veel meer... Ja, in de, hoe noem jij je, dagdagelijkse taken, zoals ik het begreep. En daar had ik Brouw toen ook echt voor benaderd. En dat ging meteen eigenlijk best wel heel effectief. Dat merkte ik vooral. Ik kreeg gewoon bepaalde formule en ook een kleine zoektocht naar wat past er bij jouw organisatie.
13: Maar kan je bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van een vraag die je naar die hebt gesteld? En hoe gaat dat dan in praktijk? Of hoe is het in praktijk gegaan?
16: Dat is bijvoorbeeld, hoe voer je een slecht nieuwsgesprek?
13: Ja. Maar hoe voer je een slecht nieuwsgesprek, Nadie?
15: Nou, zo kwam Vera dus eigenlijk naar mij toe. Maar ik heb jou niet verteld hoe je dat moest doen, meteen.
16: Nee, dat klopt.
15: Nee, en dat vond jij niet fijn.
16: Nee, dat vind ik dan vervelend.
15: Ja, eigenlijk van het moment dat Vera belde, kreeg ze eigenlijk heel veel vragen van ons in plaats van antwoorden.
16: Ja.
13: En welke vragen bijvoorbeeld, zodat wij er ook van kunnen leren. Hoe gaat dan zo'n proces?
16: Ja, ik weet dat Mats dat was. En die vroeg dan heel erg door op... En wat doet dat dan met jou als zij die vraag aan jou stelt, dus een collega? En wat zou je dan het liefste eigenlijk willen? En ik dacht alleen maar, help mij gewoon concreter worden. Maar daar moest ik echt zelf achter komen. En dat helpt dus, juist ook denk ik, dat hij dat dan doet, om jezelf beter te leren kennen. En ook eigenlijk ook coachend leiderschap, om er zelf ook op het antwoord uit te komen.
15: Ja, en het mooie is dus, dit zit al lang in jou. Jij kunt dit al lang. Maar daar komen van die laagjes overheen, zo'n beschermingslaagjes, waardoor je er een beetje omheen gaat praten. Of waardoor je het uit gaat stellen. Dat gebeurt ook wel eens.
16: Ja.
15: Alles wat jij wil kunnen, als in directer zijn of empathischer zijn of zo, dat zit al lang in jou. En wij leren jou niks nieuws. Wij gaan jou niks nieuws leren eigenlijk. Wij halen alleen hetgene wat er al lang in zit, halen wij eruit.
13: En hoe doe je dat concreet? Want zij heeft dat gesprek moeten voeren en jullie zijn toch coachend.
15: Ja, door te kijken. Oké, eigenlijk zijn veel trainingen zo ingericht. Je hebt het inzicht, ik vind het moeilijk om een slecht nieuwsgesprek te voeren. Vaak gaan trainingen dan snel naar, zo voer je een slecht nieuwsgesprek. Je begint met de slechte boodschap, dan laat je even ruimte. Maar wat ons betreft, sla je daar dan een essentiële stap over. En dat is, hoe komt het nou dat je het moeilijk vindt in dat moment om direct te zijn? Wat voor angst zit daaronder?
13: Nou, de angst om een lullige boodschap te moeten zeggen of om bang te zijn voor de reactie.
15: Ja.
13: Of het vervelend vinden, want je hebt altijd zo'n goede band met diegene gehad en nou moet je iemand ontslaan.
15: Ja, precies. En wij gaan kijken, wat betekent dat nou bij Vera? Wat betekent dat nou precies voor Vera? Waar is zij bang voor? Wat kost dat je precies als je zo eromheen gaat draaien? Waar komt dit vandaan? En als je dat stukje kent, dus de impact hebt gevoeld van je eigen gedrag. Wat is nou die angst? Wat kost dat mij nou precies? Dan kun je vanuit je kern een andere keuze maken. Als ik meteen ga vertellen, nou, deze drie stappen moet je doen, dan wordt het een aangeleerd trucje. En dat is echt waar we van weg willen blijven. We willen dat Vera gaat voelen, het is eigenlijk veel liefdevoller als ik gewoon eerlijk met haar ben. Als ik gewoon een oprecht gesprek heb over, ik merk al een tijdje, het werkt eigenlijk helemaal niet zo goed. Misschien moeten we keuzes gaan maken samen. In plaats van geforceerd, eerst de slechte boodschap, met al die angst die je hebt.
13: Ja, zo heb ik het altijd geleerd.
16: Ja, de burger.
13: Horen. Ja. Gewoon meteen inpakken. Knallen.
15: Ja.
13: En
15: natuurlijk betrekken we dat erbij. Hè? Van, het is belangrijk dat je daar meteen mee begint. Maar dat is echt veel minder belangrijk dan dat je voelt, dit is inderdaad.
13: En dan ga ik Veer. Hoe heeft dat slecht nieuwsgesprek voor jou gewerkt? Werkt ze er nog steeds inmiddels? Of heb je het wel durven aanpakken?
16: Nou, dat hebben we. Dat doe ik natuurlijk met mijn compagnon. En dat hebben we zeker wel natuurlijk ook moeten doen. En we voelden toen inderdaad ook al wel van, maar we doen dit echt voor beide partijen. We kijken helemaal niet naar onszelf, maar zij zit ook helemaal niet op de goede plek. Dus dat, daar heeft zij ook niks aan. En ik zit natuurlijk best wel in een lang traject met Braut. En ik ga dit hele jaar nog volmaken met die cursussen. En mijn doel daarin is ook, en daar hadden we het gisteren nog over. Wat is je einddoel? Dat ik veel minder die voorbereiding nodig heb. Maar dat ik handel omdat het in me zit wat ik moet doen. Dus eigenlijk precies wat jij net omschrijft. Dat je dat inderdaad geen alleen maar enkel formules zijn. Maar vooral dat jij dat bent als leider.
12: Dit is Jong en Ondernemend.
16: Ja, dus op dit moment zit ik in een fase dat ons team echt wel dusdanig aan het groeien is. En we hebben ook eerst altijd gezegd, wij blijven wel klein. Maar nu zeggen we willen gefocust blijven. Alleen daar.
13: Met hoeveel mensen zit je nu weer?
16: In totaal met 10.
13: 10 mensen alweer, dus dat is behoorlijk gegroeid.
16: Ja, maar ja, binnen zo'n team heb je natuurlijk... ik merk dat ik ben heel veel bezig met de balans. Dus als de ene 3 thuiswerkdagen heeft, vind ik dat de ander dat ook mag hebben. En als de ene een bepaalde regeling heeft, vind ik dat dat de ander ook moet hebben. Omdat ik denk van dit is zo de basis van die cultuur. En er hoeven geen onderlinge discussies et cetera te ontstaan. Daar moet gewoon helderheid over komen. En daar kan ik Braut ook heel goed bij gebruiken. Want ik denk ook dat dat bij de fase hoort. We zijn een beetje uit die startfase en we gaan nu wel echt naar veel meer, ja, echt wel een bedrijf toe.
15: Ja, en wat je eigenlijk vaak bij die startfase, daar zitten jullie nog wel echt wel in. In de start-up fase zit je eigenlijk in een super inspiratievolle fase. Mensen gaan keihard op de missie of op de sfeer. Of ja, mensen rennen eigenlijk allemaal met z'n allen naar een bepaald doel. Dat is ook vaak een hele leuke fase. Er wordt heel veel geëxperimenteerd, er zit heel veel energie in. Dan ben je vaak ook nog met een kleine club. Dus dan lopen dingen wel.
13: Ja, dat is eigenlijk de fase van... hebben we wel bestaansrecht? De fun, een klein team.
15: Precies.
13: Echt knallen met elkaar.
15: Ja, knallen. Zorgen dat je inderdaad een hum vindt. Zeg maar een momentum.
13: Ja.
15: Ja.
13: En nog niet, in ons geval zat daar nog niet heel veel leiderschapsstructuur in. Maar het was gewoon rammen.
15: Rammen, ondernemen, snel, actie, inspiratie. Hoe gaan we vette shit doen eigenlijk?
13: Ja.
15: Sorry for my language trouwens.
16: Nee. Love it.
15: Ja, en daarna kom je eigenlijk in een soort fase dat je merkt... Oké, ik heb de hele tijd dezelfde gesprekken over... hoe doen we eigenlijk met thuiswerken? Hoe doen we eigenlijk dit? Mm-hmm. Het team wordt iets te groot... dat je de hele tijd bij iedereen in kunt checken. Als iedereen inderdaad maar aan het rennen zou zijn... en leuke dingen aan het doen zou zijn... dan wordt het eigenlijk een beetje chaos. Dus die fase is een hele andere fase. Dat heeft behoefte aan kaders, aan duidelijkheid.
16: En hoe heet die fase? Dat gaat dus na de start-up fase, komt die?
15: Ja, dat is een beetje de growth.
13: Wij noemen het altijd zeg maar een soort de groeifase.
15: Ja.
13: En bij ons was het ongeveer zo vanaf 10 man. Dus de grens waar Vera nu zo tegenaan zit.
15: Ja.
13: Dat je dan wel merkt dat je dingen toch iets meer moet gaan structureren.
15: Ja, en wat ook daarbij natuurlijk komt is... Die eerste 10 mensen die vinden dat natuurlijk heerlijk dat ze al die vrijheid hebben en alle kanten op kunnen bewegen. Dus het is ook altijd gepaard met, oh, we gaan het ineens anders doen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wel leuk vindt.
16: Ja.
15: Allemaal die regeltjes, allemaal die systemen. Dadelijk worden we nog een corporate met 10 man, hè, weer. maar dat is wel het gevoel wat het creëert. En het is ook...
13: Wekt dat weerstand?
15: Ja, zeker. En nou, eigenlijk het stellen van regels is eigenlijk iets waar we vaak bang voor zijn. Als in dan beperken we de vrijheid. Dan worden mensen minder, voelen ze zich minder veilig of zo. Terwijl eigenlijk het stellen van regels en kaders juist veiligheid brengt. Omdat mensen weten waar ze aan toe zijn.
16: De grens is waarbinnen je flexibel kan zijn.
15: Ja, en dan kun je het daar weer over hebben. Maar als alles gewoon open is... Ja, het is niet voor niks dat we in de hele maatschappij allemaal regels hebben.
16: Ja, precies. Dan heb je ook eindeloos veel gesprekken per persoon eigenlijk afgestemd.
15: Ja.
13: Ja. Ja, maar mijn ervaring daarin is dan wel dat je met mensen van het eerste uur... Ik heb een soort filosofie dat de mensen, de eerste 10-20 mensen in je bedrijf... zorgen voor de organisatiecultuur. Dus ik heb wel eens gelezen dat dat zelfs is bij bedrijven die uitgroeien naar duizenden mensen.
15: Klopt,
13: ja. Natuurlijk verdomd lastig. Maar ja, daar zijn jullie dan weer voor om die cultuur ook daadwerkelijk te bewaken.
15: Ja.
13: Omdat de leiderschap van degene die het bedrijf hebben opgericht vaak bepalend is. Hè? Zoals je ook al aangaf.
15: Ja.
13: Als ik voor mezelf praat, en ik weet niet hoe jij dat ziet, Veer. Maar betekent ook dat je rol als founder, als oprichter... verandert ook heel erg.
15: Ja.
13: Is dat iets waar je ook vragen over krijgt? Of wat je ziet? Of?
15: Nou ja, ik denk dat bijna elke ondernemer daar wel tegenaan loopt. Dat je rol dus inderdaad verandert. Ja. Zeg maar, je begint vanuit een soort inspiratie, toch Veer?
16: Ja, ja, en ook vanuit je passie. Je begint als freelancer om het te doen. Of tenminste ik. En dan ben je het aan het doen. En ik weet ook nog dat wij... Nou, ik denk dat we misschien 3 fulltimers in dienst hadden. En dat ik zoveel bezig was met gewoon... Ja, evaluatiegesprekken, mijn compagnon heel veel met administraties, et cetera. Dat we echt in 1 keer zo moesten wennen aan... wij zijn nu niet meer de makers. Wij zijn HR, wij zijn vliegend kiep, wij zijn brandweerman. Oh, dat vond ik zo wennen, want het is ook loslaten. En je moet ook best wel kijken van, past dat ook bij mij?
13: En hoe vind je dat?
16: Ik vind het nu heel leuk, maar toen heb ik wel echt gedacht... Wow, dit is echt anders ondernemen dan freelancen.
13: Ja, want dat betekent dat je ineens ook verantwoordelijk bent voor mensen.
16: Ja. Ja.
13: En dan heb je vrijheid gecombineerd met regels.
16: Ja.
13: Je hebt er niet voor geleerd, neem ik aan. Althans, nee. Nu word je er wel in gecoacht. Welke concrete tips heb jij voor bijvoorbeeld Vera, die van, of voor iedereen die luistert, die van 0 naar 10 mensen groeit? Wat adviseren jullie? Of wat zijn daar de hulpvragen bij?
15: Ja, ik denk dat dat inderdaad in de fase zijn dat wel vaak dezelfde hulpvragen. Maar ik denk dat het er ook heel erg over gaat. Doe jij nog ook wat bij jou past? En inderdaad blijven inchecken van, is dit inderdaad voor mij weggelegd? Want je begint als een soort inspirator. En dan ineens ben je manager. Eigenaar van een bedrijf, een manager. En dan moet je allemaal keuzes maken die helemaal niks meer met je product te maken hebben in principe.
16: Ja.
13: Ja, meer met de organisatie.
15: Ja, dus als ik even het op Brout betrek. De oprichter van Brout, Ton, die is Brout gestart met... Ik wil teams en organisaties transformeren. Ik wil bewustere leiders waarin mensen zichzelf kennen. Nou,
13: hij is alleen begonnen.
15: Met iemand anders, okay, ja. Met 2 anderen. Nou, op een gegeven moment was hij dan nog alleen als eigenaar ook de directeur. En wij groeiden naar 30 man. En ineens zat hij in die plek en dacht hij, ja, maar... Ik ben ineens directeur, maar dat is helemaal niet wat
16: En dan
15: ik...
16: is hij het ook nog zelf.
15: En dan is hij het ook nog zelf, ja. En wat hij daarin merkte is van, dit is niet waar ik gelukkig van word. Dit is ook niet waar ik het beste in ben. Dus waar Vera ook begon met Bureau Bexy. En daar was jij ook heel goed in, toch? In het product wat jullie...
13: Ja, in de postings in het dagelijkse werk. Want dat is de reden waarom je begonnen bent.
16: Ja, toen nog wel. Ja.
15: Ja, ja. En dan begin je vanuit daar. En dan ineens moet je echt een totaal andere rol aannemen.
16: Ja.
15: En wat Ton, de eigenaar van Brouw, dus toen gedaan heeft... is hij heeft een CEO aangenomen. Omdat hij zei van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil.
13: Om de dagelijkse gang van zaken te leiden. En hoeveel mensen zaten jullie toen bij Brouw? Oh, grof,
15: ik denk rond de 30.
13: En dat is natuurlijk ook weer een plateau, hè? 30 mensen.
16: Ja,
13: dat is ook weer zo'n plateau.
16: Ja.
13: Dit is iets wat mijzelf ook ontzettend voorkomt vanuit de praktijk. En ik heb dit zelf heel erg moeilijk gevonden. Omdat je hebt gewoon je rol als waarom je ooit voor jezelf begonnen bent.
16: Ja.
13: Tot 10 man vind ik manager of leidinggeven niet moeilijk. Omdat het zijn eigenlijk de mensen die het ook vinden, te gek vinden om te knallen. Of althans niet moeilijk. Maar ik vond het niet het moeilijkste wat er was.
16: Je mag wel helpen hoor.
13: Ja, maar daarbij vind ik ook altijd... Ik vond het heel erg moeilijk toen we met 30 man zaten. Omdat je dan en de gesprekken moest hebben met de mensen. Maar wij wilden ook nog met de voeten in het klei staan. Dat is heel herkenbaar. Ja. Jullie oprichter. Oh, ja. En je moet daar wel een keuze in maken. Ja, ik vond dat zelf verdomd lastig.
15: Ja, en wat daar ook wel echt een hele belangrijke in is. Is dat je leert loslaten.
16: Ja.
15: Dat je leert mensen hun verantwoordelijkheid te geven. En ook echt te geven.
13: Mm-hmm.
15: En daarvoor moet er eerst vertrouwen bestaan. Dus het gaat erover dat je eigenlijk anderen, dat je jezelf eigenlijk onmisbaar maakt. Dat is denk ik de grootste truc van de ondernemer.
13: Ja.
15: Jezelf onmisbaar durven maken.
13: Ja, ja, ja, wat ze wel eens zeggen is niet werken.
15: Of misbaar, sorry.
13: Ja,
16: misbaar. Ik denk al, ja.
13: En niet eigenlijk niet werken in je bedrijf, maar aan je bedrijf. Alleen, ja, weet je, dat is... ook vaak heel makkelijk gehoord, gelezen of gezegd. Hè? Mm-hmm. Alleen dan kom je weer op kantoor. En dan zegt iemand, oké, ik ga mijn baan opzeggen. Of iemand is ziek. Of er was een groot project gepland wat net even anders loopt. Of de targets vallen tegen. Ik heb dat best als, als heel pittig ervaren. En ik heb ook wel eens een ondernemer gehoord die zei, de definitie van ondernemerschap is het altijd opzoeken van nieuwe problemen.
16: Ja.
13: De veer.
16: Goeie, love it.
12: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.
13: En Vera, jij werkt met, laat ik zeggen, hoe oud zijn jouw werknemers? Grofweg.
16: Ik denk, misschien ben ik de jongste. Nee, dus iemand van 21 tot 32.
13: Ja, dus dat is...
16: Gen Z mix it up with millennial.
13: En nou lees ik wel eens dat dat ook weer zo zijn eigen problematiek... positieve en negatieve kanten heeft, als ik het zo moet zeggen.
16: Ja.
13: Hoe ervaar jij dat? Hoe ga je ermee om?
16: Ik ben zelf ook Gen Z'er, dus misschien daarom een beetje bevooroordeeld. Maar... ik zie, wat ik zelf heel veel zie in de nieuwsartikelen en op LinkedIn en in comments, et cetera, is gewoon dat er een soort van bijna een taboe of een soort van bepaalde laag ligt op Gen Z en werken. Dat ze lui zijn, dat ze alleen maar zon willen zien, vitamine D en daar willen werken en heel veel vrijheid nodig hebben. Terwijl ik het ervaar als zij kennen hun grens. Zijn meer bezig met zelfontwikkeling dan welke generatie dan ook. En tuurlijk begrijp ik dat een standaard van een vierdaagse werkweek, et cetera, die een Gen Z'er komt binnen harken, dat best wel impactvol kan zijn. Maar ik zie het juist als iets heel moois om millennial en Gen Z in je team te combineren. Want je hebt een stuk andere ervaring en volwassenheid gecombineerd met juist de inspiratie die Gen Z met zich mee kan brengen.
13: Nadie, hoe kijk jij daar naar die indeling van die generaties, millennial, Gen Z? Hoe hebben jullie daarmee te maken?
15: Wat belangrijk is om naar te kijken is, waar gaan mensen nou eigenlijk op aan? Waardoor blijven ze betrokken en blijven ze verantwoordelijk voor de dingen waar ze voor opgesteld zijn? Patrick Lencioni heeft daar een heel mooi boek over geschreven. De drie symptomen van een rotbaan.
13: Drie symptomen van een rotbaan?
15: Ja, van Patrick Lencioni. Dat is sowieso echt... Zijn boeken zijn heel makkelijk leesbaar, heel lekker. Dat lees je echt in 2 dagen uit. Dus als je niet echt een lezer bent, toch proberen. Eigenlijk gaat het erover, mensen gaan niet bij een baan weg omdat ze hun werk aan zich niet leuk vinden. Mensen gaan vaak voor hele andere redenen weg. En hij onderscheidt dat dus in 3 symptomen. Het eerste symptoom is anonimiteit. En dat betekent eigenlijk, ik ga weg bij mijn baan, want ik voel me niet gehoord, gezien of erkend. Dus waar we ook naar, met Vera ook naar kijken, van hoe kun je nou zorgen dat je echt hoort wat jouw teamleden zeggen wanneer ze iets aangeven? Hoe kun je zorgen dat ze zich erkend voelen in hetgene waarvoor ze dagelijks bezig zijn?
13: Ja.
15: Hoe kun je ze zien? Dus hoe kun je betrokken zijn bij hun werk, maar niet in het micromanagen zitten? Want daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk van wegblijven. De tweede symptoom is onbelangrijkheid. Dat betekent eigenlijk, hoe kun je voelen in de dagdagelijkse dingen die je doet, dat jouw werk belangrijk is? En dan bedoel ik, bijvoorbeeld als ik een administratie dingetje moet doen, nou, dat is echt, daar ben ik helemaal niet goed in. Dat is zo'n energielek voor mij. Maar als ik weet waarom dat heel belangrijk is voor iets, dan wordt dat al een logischer onderdeel van mijn werk.
13: Ja, dat klinkt ook heel erg logisch.
15: Ja, ja. Wat ook een hele belangrijke is om met je team, bijvoorbeeld als je ondernemer bent, om te kijken van, hey, waarom is mijn team belangrijk?
13: Ja.
15: Waarom is mijn marketingteam belangrijk binnen dit bedrijf? Nou, omdat wij zorgen dat we zichtbaarheid hebben en dit en dat. Dat is echt essentieel als leider van een team of van een organisatie, dat je dat van jezelf weet.
13: Ja.
15: De derde is onmeetbaarheid. En dat betekent, hoe kun je in de dagdagelijkse dingen die je doet meetbaar maken of jij je werk lekker doet? Wat wij vaak geneigd zijn, is om vanuit een target te werken. Bijvoorbeeld, toen ik recruiter was, was mijn target, ik moet deze maand 2 mensen plaatsen en 10 mensen per week spreken. Dat is heel cijfergericht. Maar we kunnen eigenlijk ook in de kleine dingetjes door de dag heen meetbaar maken of we ons werk nou eigenlijk goed doen. Dus bijvoorbeeld in dit gesprek, stel mijn baan is podcast spreker zijn.
16: Ja.
15: Wanneer doe ik het nou goed?
13: Ja.
15: Doe ik het goed wanneer ik rust heb bewaakt? Doe ik het goed wanneer ik de dingetjes die ik wilde zeggen heb gezegd? En dat zit eigenlijk overal in. Dus meetbaarheid is eigenlijk iets wat je ingrained wil hebben, zeg maar, in alles wat je doet. Ja, en belangrijkheid je, ja. ook. En de verbondenheid dus. De, ik wil gezien, erkend. En,
16: maar heeft dat dan in totaal niet heel veel te maken met het geven of krijgen van bevestiging? Als ik diep drie zo hoor.
15: Ja, ja. Dus, maar het heeft ook met kaders te maken. Als in, je bent ergens voor aangenomen. Je staat ergens voor opgesteld. Hoe kun je zorgen dat je in de kleine dingetjes van de dag dus kunt voelen dat je daarmee lekker bezig bent?
13: Ja. Pas toen ons bedrijf begon te groeien, begon ik me iets meer te verdiepen in waarom heb ik daar nou zoveel moeite mee met dat leidinggeven? Want ik wil ook eigenlijk altijd meewerkend voorman zijn met mijn voeten in de klei. Ik vond het veel leuker om bij klanten te zitten, inspiratie naar events. Dat was eigenlijk mijn rol. Maar dan was ik soms een paar dagen niet op kantoor en dan lag er weer een hele stapel met dingen die ik moest doen. Zo voelde dat ook. Vond ik heel zwaar. Gelukkig had ik supergoeie compagnons die mij daar wel bij hielpen. Maar omdat je als ondernemer altijd aanstaat, vond ik dat heel lastig. Toen zag ik een keer een sessie van Anthony Robbins.
15: Ja.
13: De Amerikaanse goeroe, zeg maar. Hè, voor zover. Yeah. Maar die zei wel iets interessants. Hij zei, er zijn eigenlijk grofweg drie typen ondernemers. En hij zei, je hebt de entrepreneur, de skilled ondernemer en de manager. Dus de entrepreneur, de skilled en de manager. En iedereen heeft natuurlijk ook wel grijze gebieden van de ander. Maar hij zei, elke ondernemer is als archetype, heeft een van die types als basis. En op het moment dat je dat voor jezelf weet, dan weet je ook, vond hij, waar je tijd en energie in moest stoppen. En skilled betekent eigenlijk, ik ben bakker of ik ben accountant. En dat kan ik doen door bij een bedrijf te gaan werken.
15: Expert.
13: Ja. Of ik begin lekker mijn eigen bakkerij winkel. Maar dat is wat ik kan. Dat is wat ik doe. Dat is waar ik van hou. Ja. En dan groeit dat. Dan heb je natuurlijk de manager. Dat is degene die echt bijvoorbeeld Nijenrode gedaan heeft. Of een hoge opleiding. En die het heel leuk vindt om anderen in hun kracht te zetten. En de entrepreneur. En dat is meer een beetje chaotisch, creatief. Dingen opzetten, innovatief.
16: En weer door.
13: Maar dat is een beetje waar ik me vaak aan vasthoud als ik soms zelf met ondernemers bijpraat, is dat ook iets. Denk jij bijvoorbeeld dat leidinggeven in het bloed moet zitten naar die, of valt dat ook te leren?
15: Hey, ik geloof dat heel veel te leren is eigenlijk. Maar wat je zegt, wat ik heel interessant vind aan jouw verhaal, je zegt op een gegeven moment, dat voelde alsof ik dat moest doen, toch?
13: Ja.
15: Dus
13: noodzakelijk kwaad.
15: Ja, dus ik denk wel dat er een soort natuurlijk pad is voor iedereen in je leven. Dus waar je een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hebt. Of een natuurlijke, wat eigenlijk heel moeiteloos gaat. Of waar je veel energie uithaalt en wat minder energie lekt. Dus daar geloof ik zeker in, ja. En ik denk dat als ik voor mezelf spreek, ik heb altijd in een construct geloofd dat ik moet in de zakelijke wereld en ik moet HR-manager zijn. Want dan doe ik het goed.
13: Ja, had je voor jezelf bepaald.
15: Ja, maar dat was heel rationeel.
13: Ja.
15: Eigenlijk was ik daar ook niet zo goed in, als ik terugkijk. Als in niet zo goed als dat ik als leiderschapstrainer ben.
13: Oké.
15: Dus waar het denk ik over gaat, is ook luisteren naar. Hè, jij, Oscar, voelde in dat moment, hey, dit gaat eigenlijk best wel met veel moeite gepaard. Eigenlijk is dit niet wat moeiteloos gaat, wat mijn natuur is. Dus daar geloof ik zeker in.
13: Ja.
15: Dus het manager zijn, dat heeft gewoon te maken met dat je moet kunnen connecten met je mensen. Dat je moet kunnen durven sturen op hoe doe jij je werk.
13: Ja, dus, hoe is dat voor jou, Vera? Als jij die drie types hoort, hoe zie jij, kan jij je daarin vinden?
16: Ja, ik ben echt begonnen als de skill, denk ik. Echt vanuit passie ontstaan. En ik denk, kan dat ook? Dat je een beetje van alle drie bent? Want inmiddels dat zie ik alleen zeker. Maar dat het beter fungeert als ik het vooral niet meer alleen maar maak, maar vooral bedenk en daarna het team aanstuur. Maar ik blijf samen met mijn compagnon, maar ook zelf, altijd wel weer doordenken in nieuwe ideeën en opzetten. Dus ik denk dat ik nu meer in de ondernemer en manager zit, vind ik.
15: Ja. En wat je net ook zegt, Oscar, dus dat verschil tussen die expert en die manager. Wat je in de werkelijkheid ziet, is dat heel veel experts ineens in een managerrol komen van, oh ja, je hebt nou jarenlang ervaring, dus nu ga je het team leiden.
16: Ja.
15: Wat natuurlijk echt een totaal andere baan is.
16: Ja.
15: En dit komt zo vaak voor. Dus
13: iemand die eigenlijk in het bedrijf werkte, goed was in zijn werk.
15: Ja.
13: En die dan ineens gepromoveerd wordt.
15: Naar teamleider.
13: Ja, en jij zegt dat gaat vaak fout?
15: Nou, ik wil niet fout zeggen. Maar het wordt vaak zonder ondersteuning gedaan. Dus een soort van, hey, je weet waar het werk over gaat. Dus
14: jij kan
15: dat team leiden. Terwijl het leiden van een team gaat niet over per se alleen de inhoud natuurlijk. Dat gaat over, oké, hoe kan ik zorgen dat iemand betrokken blijft? Hoe kan ik zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen? Dat gaat over hele andere dingen. Dan een expertrol als je bijvoorbeeld eerst een marketing online marketeer bent geweest.
13: Ja.
15: Dat is gewoon een heel ander iets dan mensen aansturen.
13: Ja,
15: ook eigenlijk een hele gekke keuze wat heel veel voorkomt. Als in, deze persoon gaat dus knijterhard op de baan waar die op zit.
14: Ja.
15: En dan krijgt hij een totaal andere baan.
13: Ja.
15: Dus ik denk daar ook heel belangrijk om te voelen van, voelt dit natuurlijk, is dit inderdaad ook waar ik voor opgesteld ben?
14: Vet interessant.
12: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.
14: Waar haal jij eigenlijk je inspiratie vandaan om leiders te kunnen opleiden?
15: Wat ik als bron gebruik is echt wel wat ik zelf merk in het leven.
14: Ja.
15: Want de struggles waar ik tegenaan loop, lopen alle mensen tegenaan. Iedereen is onzeker op zijn eigen manier.
14: Ja.
15: Dus daar komt het grootste.
14: En maar jij leert denk ik ook wel weer per verhaal van ondernemer ook weer bij.
15: Ja.
14: Dat is ook wel gaaf.
15: Ja, zeker.
14: En elk verhaal is verschillend en meetbaar en maakbaar.
15: Ja.
14: Om daar weer leiderschap aan te geven.
15: Ja, en wat we eigenlijk zeg maar stapsgewijs daar vaak in doen, is we beginnen eigenlijk altijd met een soort van discover phase. Dus dan ga je kijken van hoe ben ik inderdaad gevormd? Wat triggert mij? Dus dat stukje over ik. Daarna ga je kijken naar waar droom ik van? Dus wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn kernwaarden eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk hoe mijn leven eruit ziet? De stap daarna is dat we dat naast elkaar leggen. Dus je hebt een hele analyse van jezelf. Van waar je tegenaan loopt. Van wat je gevormd heeft. Eigenlijk gewoon wat jij allemaal meedraagt. Daarnaast heb je wat je belangrijk vindt en waar je dus eigenlijk voor wil staan in het leven. Dus je kernwaarden bijvoorbeeld. Dan leg je die naast elkaar en dan ga je kijken, maar als dit is wat ik eigenlijk wil, wat heb ik dan te doen? Welke gesprekken moet ik dan voeren? Welke keuzes moet ik dan maken? Dus we maken hem ook heel praktisch uiteindelijk. Ja. En dan aan het einde kijk je van, nu ik die keuzes aan het maken ben, wat komt er dan weer naar boven? Dus welke patroontjes in mijn gedrag zien we dan weer? Ja, want het is een oneindig proces. Je kunt echt elke keer weer een laagje verder.
14: Ja.
13: Ben je zelf eigenlijk een goede leider?
15: Op en af. Ik blijf gewoon natuurlijk ook gewoon een mens. Ik heb nog, ik gebruik nog elke dag in mijn training dingen die ik ook echt daadwerkelijk in die week meemaak. Ja, ik denk wel dat ik mezelf heel goed ken inmiddels.
13: En wat zijn dingen waar je wat meer moeite mee hebt in leiderschap?
15: Nou, wat ik bijvoorbeeld heb bij Brout, waar ik heel erg tegenaan ben gelopen, is dat ik bij echt senior leiders mezelf ineens heel klein kon gedragen, heel klein kon voelen. En daar werd ik onzeker en dan werd ik ook een beetje stamelen. En eigenlijk liet ik dan ook helemaal niet meer zo zien hoe sterker kan zijn en hoeveel ik eigenlijk weet. En dat is nog steeds wel een proces. Ik merk dat steeds makkelijker gaat omdat ik er veel mee bezig ben natuurlijk. Maar ik blijf ook mijn onzekerheden hebben. Dus dat is op werkgebied nu mijn grootste uitdaging. Wat ik ook eigenlijk best wel een moeilijke vind, is om erkenning te vragen. Dus bijvoorbeeld salarisonderhandeling voor mezelf vind ik echt heel moeilijk. Terwijl als ik jou, Vera, moet adviseren over salarisonderhandeling, geen probleem.
13: Maar
15: dan kan
13: jezelf,
15: ik je precies vertellen hoe het moet.
13: Ik zou dan gewoon aan degene die over jouw salaris gaat even deze podcast laten horen. En het is gefixt, toch?
15: Ik ben heel goed in wat ik doe. Ja, en ik ken mezelf goed. En je blijft altijd.
13: Ja, het is ook een beetje flauw vraag, maar ik vond het wel even interessant. Nou, Nadie, dank je wel voor alle tips tot zover. Stel nou, ik zit te luisteren en ik wil aan de slag met jouw tips. Want we hebben zoveel besproken. Wat kun je aanraden? Wat zijn de stappen die ik dan kan nemen?
15: Ja, wat ik als eerste tip zou meegeven is, kijk wat voor jou comfortabel is. Hè? Maar ga eens onderzoeken van, oké, wat doe ik eigenlijk in mijn gedrag? Waar komt dat vandaan ook? En hoe komt het eigenlijk dat ik dat doe? En wat kost mij dat? Wat wil ik eigenlijk? Dus ga eens onderzoeken hoe jij zelf in elkaar zit. Dat is echt gewoon het begin. Dat is de eerste stap. En dan doe dat lekker op jouw manier. Lees misschien boeken over zelfontwikkeling. Lees of ga met iemand praten. Kom bij mijn training, mag ook.
13: Ja, want op welk moment is het inschakelen van iemand zoals jij of een coach handig? Ja, het is, ik bedoel...
15: Nou, ik zou zeggen altijd.
13: Altijd?
15: Ja, heel eerlijk, ik zou zeggen altijd.
16: Ja.
15: En dat is echt niet van wij van WC1 adviseren WC1. Maar wat mij betreft is dit de kern van wat je leven makkelijker, leuker, mooier en fijner maakt. Dat je jezelf kent. En dat je meer in verbinding kunt staan met anderen.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horeca groothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horeca groothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten.
2: New Business Radio voor business shapers.

0: De heffing van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP'ers.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

de laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier